Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.
2: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.
3: Je suis désolé.

0: weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: blows up.
1: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
0: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
1: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen, door jouw ogen.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 1:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Het openbaar vervoer ligt tot 8 uur vanochtend nagenoeg stil. En inwoners van Zeewolde vrezen verkeerschaos door de komst van de nieuwe defensiekazerne. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22... 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Op de vroege woensdagochtend, de 24e juni. Als je met de trein of de bus of de tram of de metro wilt. Nou ja, die rijden hier in Flevoland niet, die laatste twee. Maar goed, dan heb je een probleem. Want dat begint allemaal om 8 uur pas weer.
1: Ja, dus dan moet je even je reis uitstellen. Misschien eventjes rustig wakker worden, want het wordt een warme dag, hè?
4: Of liften.
1: Of liften.
4: Ja, doe jij dat wel eens?
1: Nee, dat heb ik nog nooit gedaan.
4: Nog nooit?
1: Nee, jij wel?
4: Oh ja, met vriendinnen. Ja.
1: Is dat leuk?
4: Ja, dat is heel erg leuk.
1: En heb je ook wel eens iemand meegenomen?
4: Ja. Heb ik ook wel eens gedaan.
1: Maar vind je dat niet eng?
4: Nee hoor. Nou ja, kijk, dat hangt een beetje... Als het een man is... zo werkt het wel. Ja. Een ongeschoren man met vettige haren achterover gekamd en een lange regenjas. Ja, sorry, die laat ik staan. Ja, maar dit was een leuke, vrolijke dame.
1: Kijk, precies. Ja. Ja, als het een beetje goed voelt, dan doe je het wel.
4: Inderdaad. Zeker, zeker. Nee, maar inderdaad, je hebt het over de hitte. Vooral koel blijven vandaag. Ik zag trouwens toen ik hierheen reed... opvallend veel activiteiten buiten al. Ik zag al mensen op daken bezig met platen leggen. Op de A6 wordt natuurlijk druk gewerkt. Vanwege de hitte. Gistermiddag toen ik terugreed. Parasolletje boven de mensen die met het asfalt bezig zijn.
1: Nu is het natuurlijk nog cool. Dus nu kun je,
4: kun je nog wat meters maken.
1: Ik heb vanochtend ook al hard gelopen om 3:30 ochtends.
4: Nou, respect. Ja, respect.
1: Vind ik zelf ook.
4: Ja, je bent knettergek, maar toch respect.
1: 1 keer en nooit weer.
4: Oh, oké, goed.
1: Wat is er vandaag het nieuws?
4: We hadden het er al over, die staking. OV-medewerkers die staken sinds 4 uur vanochtend. Er rijden geen treinen en bussen tot 8 uur vanochtend. En daar praten we zo over met Stijn Duursma van de FNV.
1: Ja, dat was een groot feest in Almere gisteren. 25 stellen gaven elkaar tegelijk het jawoord.

0: Amy Winehouse was dat met Tears Dry on Their Own.
1: Ja, OV-medewerkers die staken sinds 4 uur vanochtend. Er rijden geen treinen en bussen. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Nou, dan gaat het bijvoorbeeld om de verhoging van de AOW-leeftijd. En ook het inkorten van de WW.
0: De staking duurt tot 8 uur vanochtend. De NS denkt dat er ook daarna nog treinen gaan uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. We praten over de staking met Stijn Duursma van vakbond FNV. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het gaat dus om een staking tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op sociale zekerheid. Wat hebben die plannen met het openbaar vervoer te maken?
2: Nou, niet specifiek met het openbaar vervoer, maar wel natuurlijk met mensen die werken. Ik denk dat deze bezuinigingen alle werkende mensen in Nederland raakt. En daarvan hebben wij als FNV gezegd van daar willen wij tegen in verzet. Nou, het streekvervoer, waar ik dus als bestuurder voor werkzaam ben, dat is echt een goed georganiseerde sector die de barricades altijd op wil om eigenlijk voor iedereen op te komen. Dus vandaar dat zij nu ook hebben gezegd van ja, die bezuinigingen die moeten echt van tafel. We willen het goede voorbeeld geven aan Nederland. Wij gaan staken als een soort van eerste signaal tegen de bezuinigingen.
1: Ja, u heeft het over een eerste signaal. Gaan er nog meer signalen komen dan?
2: Nou ja, ik hoop het natuurlijk niet. Ik bedoel, staken doe je niet zomaar. Het is ook best wel een ding om daar te gaan staan, niet te gaan werken. Je staat ook echt tegenover je werkgever. Dus ik denk ook dat we echt niet moeten onderschatten wat dat met mensen doet. Alleen, ja, het is wel gewoon echt nodig. Dat wordt echt diep gevoeld. En dan hoop je natuurlijk dat bonden en werkgevers en het kabinet, dat die hierna aan tafel gaan en dat ze echt samen eruit komen. Alleen, als ik zo de woorden van Veilbrief en ook van onze eigen voorzitter hoor, ja, dan ben ik bang dat er misschien nog wel meer acties nodig zijn om ze op andere gedachten te brengen.
1: En wat zouden dat voor acties kunnen zijn dan?
2: Dan moet je denken aan langere stakingen. Kijk, we staken nu tussen haakjes maar 4 uur. Dat hebben we ook echt specifiek zo gedaan om wel echt een duidelijk signaal af te geven zonder dat we gelijk de boel verstoren. We hebben ook gekeken naar examens en dat soort dingen. Dat we zorgen dat die niet in de soep lopen. Nou ja, als het kabinet niet luistert, dan moeten we gaan opschalen naar de zomer of misschien nog later. En dan kunnen we misschien een dag of nog een andere manier gaan staken. Maar ik hoop echt dat het niet zo ver hoeft te komen.
1: Nee, want jullie hebben niet zoiets van, goh, misschien is er nog wel een andere manier om ons punt te maken.
2: Kijk, zoals ik al zei, als je onderhandelt, dan probeer je natuurlijk allerlei manieren druk te zetten. En staken is eigenlijk altijd wel het laatste middel. En ik denk dat we ook met deze staking echt wel een signaal afgeven. En ik hoop ook dat we andere mensen in Nederland inspireren. Ik zag al dat in de schoonmaak gestaakt werd en dat in de metaalsector gestaakt werd. En het zou mooi zijn als gewoon heel werkend Nederland, want het gaat echt om iedereen die gewoon werkt, als die in verzet komt en dat we op die manier de druk toch wel kunnen verhogen op het kabinet.
0: Ja, want zie je veel reacties? Nou ja, andere sectoren willen ook staken, maar zie je nog meer reacties om je heen van mensen die het goed vinden dat jullie dit doen?
2: Kijk, ik zit natuurlijk ook wel in een FNV-bubbeltje. Daar ben ik me natuurlijk ook wel bewust van. Maar gisteren stonden we de hele ochtend op station Enschede, ook met een grote kar, om ook gewoon met mensen in gesprek te gaan. En dan zie je toch ook echt wel heel erg de zorgen die onder mensen leven. Wat gaat dit voor mij betekenen? Iemand die net begonnen is met werken, die dan denkt, ja, moet ik dan tot mijn 73ste doorwerken? Ja. Ja, dat is natuurlijk vrij makkelijk als je een kantoorbaan hebt. Maar ja, als je een zwaar beroep hebt, dan gaat dat gewoon echt niet. En dat soort verhalen, dat hoor je veel. En dan besef je ook wel van, ja, dit wordt wel breed gevoeld van die bezuinigingen en wat dat voor mensen betekent, dat kan gewoon echt niet. En ja, ik denk ook dat wel meer dan bij andere stakingen, dat mensen hier echt wel positief achter staan.
1: Goed, wij danken je voor de reactie, Stijn.
2: Dankjewel.
1: Stijn Duursma was dat van vakbond FNV.

0: Ja, als je denkt aan liedjes over de zomer, dan denk je natuurlijk sowieso aan Alvaro Soler. En die heeft weer een prachtige gemaakt. Solo para ti, hoorde je.
1: 25 stellen uit Almere zijn gisteren op hetzelfde moment getrouwd of gingen een geregistreerd partnerschap aan. De gemeente had het bedacht omdat de stad 50 jaar bestaat.
0: De ceremonie was op het terrein van het theatergezelschap Vis-a-Vis in Almere. En burgemeester Hein van der Loo sprak de stellen toe.
2: Lieve echte lieden, geliefden van elkaar. Wat een bijzonder gezicht is dit. 50 mensen die vandaag ja zeggen tegen elkaar.
3: Dan verklaar ik Nathalie Schepper, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Almere, dat jullie door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden.
4: Mijn naam is Jeroen van der Wals.
5: En Miet van der Wals Gentier.
6: Nou, gefeliciteerd.
4: Dank u wel. Ja, dank u wel. Ja,
6: dit was wel een bijzondere dag om juist vandaag te trouwen, hè, in Almere.
4: Ja, zeg dat.
5: Nou eerlijk, als ze dit niet hadden georganiseerd, zouden wij waarschijnlijk niet getrouwd zijn.
6: Nee, echt niet.
5: Nee.
7: Gisteren blijft.
6: Meneer en mevrouw Conrad, ja. Gefeliciteerd.
8: Dank je. Wij zijn al een tijdje samen. En heel toevallig kwam deze oproep op ons pad. Het past gewoon bij de manier waarop wij zijn. Heel spontaan. En,
6: jullie houden wel van iets bijzonders.
5: Ja, zeker. Ja.
6: Was u het al wel van plan om te gaan trouwen?
5: Ja, ik was al gevraagd inderdaad. En we waren nog een beetje aan het uitdenken. Hoe zal dat eruit zien? Het kwam voor mij als een verrassing, de vraag. Dus dacht ik, ja, waarom niet op deze manier?
9: Wat is erop? Jouw antwoord.
10: Ja.
6: Ja. Een belangrijke taak ook voor 9 trouwambtenaren van Almere. Paul van Sprundel, één van de trouwambtenaren. Maar hoe ging dit nou precies?
11: Ja, we moesten natuurlijk 25 echtparen, 50 mensen vertrouwen in de echt. En daarvoor hebben wij met ieder bruidspaar een individuele ceremonie gedaan. Dus elke buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, BABS zoals wij zeggen, had 3 echtparen. En de 9e BABS die net begonnen is, heeft ook nog 1 bruidspaar meegepakt. Zodat we 25 paren konden trouwen.
6: En dan mochten de echtparen ook wel mensen meenemen. Maar dat was wel beperkt, hè?
11: Dat was beperkt, ja. We hebben dit benaderd als wat wij een eenvoudige ceremonie noemen. Dat kan ook bij ons op stadhuis in de trouwkamer. Dan kan met maximaal 8 personen kun je daarin. Dus dat is het bruidspaar plus de getuigen en de gasten. Maximaal 8. Dat hebben we vandaag ook aan.
2: 50 keer liefde. 50 keer vertrouwen. En 50 keer de keuze om samen verder te gaan.
6: George en Manon, gefeliciteerd. U bent in het huwelijkspootje gestapt. Maar wat was voor u de reden om hiervoor aan te melden?
12: Ik hou wel van zo'n event. Dat vind ik wel geinig om mee te doen. Ja, en het is ook lekker goedkoop. Dat vind ik ook wel belangrijk.
13: Ja, nou mijn extra reden was dat de datum 23 juni, dat is ook de trouwdag van mijn ouders die er ook bij zijn. Dus dat vond ik extra leuk. Dat ik dacht, ik hoop heel erg dat wij erbij op tijd ons hebben kunnen aanmelden. En het is dus ook gelukt.
6: Nou, dan moet het wel een hele mooie dag zijn.
13: Ja, absoluut. Ja, ja, ja.
6: Om nooit weer te vergeten.
13: Ja, nee, om nooit weer te vergeten. Nee, zo is het.
14: 3, 2, 1.
1: Ja, burgemeester Hein van der Loo sloeg met een grote hamer op de kop van Jut. En op dat moment schoten confetti-slingers de lucht in. Was de afsluiting van die grote trouwceremonie. Ja, ik vind dat heel grappig. We kiezen ervoor, maar het is ook nog eens goedkoop. Dus ja. Die combinatie, dat die man dat zegt, vind ik geweldig.
0: Je blijft een Nederlander.
1: Ja, zo is het, zeker weten.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie. Wat zit daarin, jullie?
1: Het aantal kindontvoeringen neemt toe. Daar hoor je zometeen meer over.
0: Na Sommieu met Dark Before the Dawn.

0: Tom Jeu met Dark Before the Dawn. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Het aantal kindontvoeringen neemt toe. Het ziet het Centrum Internationale Kinderontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen. Er is sprake van kinderontvoering als de ene ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Mensen denken vaak dat ze het recht hebben, want ja, het is toch hun kind. Maar dat is niet zo, waarschuwt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
2: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Nou, de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië, meestal door de moeder. Het centrum probeert ontvoeringen te voorkomen, omdat het in de praktijk lastig blijkt om het kind terug te krijgen. Ja, bijvoorbeeld omdat in het buitenland de regels net even anders zijn dan in Nederland.
0: Het gaat niet goed met de rechten van kinderen in Nederland. Op een internationale ranglijst van Kids Right is Nederland gezakt naar plek 22, zegt de kinderrechtenorganisatie.
3: Dat komt omdat we het niet goed doen op gezondheidsgebied. Met name obesitas scoren slecht op. Kindersterfte onder 5 jaar scoren slecht op. En problemen van voorgaande jaren, zoals kinderarmoede, bescherming van kinderen op internet en andere onderwerpen, weten we niet aan te pakken en niet te verbeteren.
0: Daar komt bij dat er problemen zijn met de kinderen in de jeugdzorg en de asielketen. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10.
1: De woonsituatie van huurders die bij de huurcommissie een procedure winnen over de prijs of staat van hun woning verbetert daarna lang niet altijd. Huurders moeten soms lang wachten tot gebreken worden opgelost of tot ze te veel betaald geld terugkrijgen. Onderzoeksplatform Pointer meldt dat. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het openbaar vervoer ligt tot 8 uur vanochtend nagenoeg stil. Door een landelijke FNV-staking rijden er geen NS-treinen en vallen bussen uit. Na 8 uur start de dienstregeling langzaam op, maar reizigers moeten rekening houden met vertragingen. De stakers protesteren tegen bezuinigingen op uitkeringen. Inwoners van Zeewolde vrezen een verkeerschaos door de komst van de nieuwe kazerne van Defensie. Vooral de brug naar Nijkerk baart zorgen. Dat bleek gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst. U hoort Zeewoldenaar Adrie Brood.
2: Want de bereikbaarheid wordt natuurlijk slecht. Die is nu al slecht. De Gooiseweg en de brug richting Nijkerk. Die staat met dit weer staat die 3 keer per uur open. Files tot aan de A28. Dat wordt het grote probleem.
1: Ja, als 7000 defensiemedewerkers naar Flevoland komen, loopt het verkeer volgens de bewoners compleet vast. Zij willen een bredere brug of een aquaduct. Defensie gaat nu verder onderzoek doen. Het paardensportevenement Eventing Flevoland gaat komende vrijdag en zaterdag niet door. Volgens de organisatie wordt het door de hitte te onveilig voor paarden, ruiters en bezoekers. Gisteren dacht de organisatie nog dat het evenement in het Kuinenbos met extra waterpunten en een verkorte route door kon gaan. In theater Vis-a-Vis in Almere trouwden gisteren 50 mensen tegelijkertijd. De gemeente had dit georganiseerd om te vieren dat Almere 50 jaar bestaat. De echtparen die daar in het huwelijk traden waren onder de indruk. De ceremonies werden kleinschalig gehouden en waren op verschillende plekken in het theater. Ieder koppel had zo zijn eigen reden om hieraan mee te doen.
3: Het past gewoon bij de manier waarop wij zijn, heel spontaan.
4: Jullie houden wel van iets bijzonders.
5: Ja, zeker. Ja.
4: Was u het al wel van plan om te gaan trouwen?
5: Ja, ik was al gevraagd inderdaad. En we waren nog een beetje aan het uitdenken. Hoe zal dat eruit zien? Dacht ik, ja, waarom niet op deze manier?
1: De echtparen mochten maximaal 8 genodigden meenemen. Anders zou het namelijk veel te druk worden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. OV-medewerkers hebben het werk neergelegd. Daardoor rijden er minder of geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0, dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord.
7: Goedemorgen. Vandaag wordt toch echt wel een uitzonderlijk hete dag in Flevoland. De temperatuur die loopt deze ochtend razendsnel op. Halverwege de ochtend is het al zomerswarm en richting het middaguur, ja, dan overschrijden we al tropische waarden van 30 graden. En uiteindelijk kan het zo'n 33 of 34 graden worden in Flevoland. Er staat ook maar weinig wind, dus van verkoeling is nauwelijks sprake. En het is de zon die het weerbeeld gewoon de hele dag gaat domineren. Ook vanavond en vannacht is het echt nog wel lang warm. Wordt best wel een plaknacht. Zeker in de stedelijke gebieden wordt het niet veel kouder meer dan een graad of 20. De dagen daarna, donderdag, wordt het een graad of 32 in de provincie. En vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week. Met temperaturen van maar liefst 35, lokaal misschien wel 36 graden. In het weekend, zaterdag nog 1 hete dag. Mogelijk gevolgd door pittig onweer. En daarna, ja, dan volgt geleidelijk verkoeling.
8: In Zeewolde was gisteren weer een bijeenkomst over de toekomstige megakazerne. En ja, omwonenden die maken zich toch behoorlijk wat zorgen over een mogelijke verkeerschaos.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Andrew Gold was dat met Never Let Her Slip Away.
1: Omwonenden van de toekomstige megakazerne in Zeewolde maken zich zorgen over de verkeersdrukte. Bleek gisteravond op een informatiebijeenkomst.
0: Bewoners zijn bang dat vooral de brug die Zeewolde verbindt met Nijkerk voor een verkeerschaos gaat zorgen.
2: Ja, ik maak me wel zorgen over het hele gebeuren. Niet tegen die kazerne, maar tegen de bereikbaarheid. Want de bereikbaarheid wordt natuurlijk slecht. Die is nu al slecht. De Gooiseweg en de brug richting Nijkerk. Die staat met dit weer staat die 3 keer per uur open. Files tot aan de A28. De weg wordt gebruikt, de Gooiseweg, vanuit Amsterdam, Almere. Als sluikweg richting Gelderland. Het is allemaal 100 kilometer wegen, dus mensen laten hoeven laken liggen. Dat wordt het grote probleem.
3: Het is nu al hartstikke druk, in en uit. En als de brug niet open kan, dan moeten we 3 kwartier omrijden voor mensen die in het buitengebied wonen. Ik denk dat de vraag van de meeste mensen is, stel dat ze gaan bombarderen. We hopen dat het niet gebeurt, maar stel dat ze dat gaan doen, dan is het eerste wat ze natuurlijk gaan doen, zijn alle bruggen om ons heen. En dan zitten we op een heel groot eiland. En hoe gaan ze daarmee om? En daar heb ik nog niet echt een heel duidelijk antwoord over gekregen. Maar ja, ik ga ervan uit, tenminste ik hoop dat ze goed luisteren naar de inwoners van Zeewolde, dat ze misschien toch wat aan die brug gaan doen. De brug verbreden of een aquaduct, zoals wat ze in Harderwijk hebben. Want dan heb je namelijk ook het recreatieverkeer waar we nu last van hebben als verkeer zijnde. Die kan dan ook doorstromen. En dan kan het verkeer ook doorstromen. En dan kunnen bredere auto's kunnen er dan langs. Want als wij nu 2 landbouwvoertuigen op de brug krijgen, dan is het soms al een beetje penibel dat we denken van zo, als dat allemaal maar goed gaat.
4: Veel informatiebijeenkomsten met het doel dat de inspraakprocedure zo snel mogelijk worden doorlopen, zodat de bouw kan beginnen van die grote kazerne. Tussen 2030 en 2035 moeten hier 7000 medewerkers van Defensie komen te werken.
5: Ja, dus 5000 militairen en 2000 initiële leerlingen die hier komen om opgeleid te worden, maar vervolgens ook hier kunnen werken en wonen en recreëren in het mooie Flevoland.
4: Zegt Roy Hemmelder van Defensie, die de komst van de megakazerne in goede banen moet leiden en dus moet zien te voorkomen dat het 1 grote verkeerschaos wordt.
5: De zorgen die u vertelt en die u vanavond heeft gehoord zijn niet nieuw voor ons. Uit het onderzoek zijn die ook gekomen. Hè? Dat mobiliteit is een aandachtspunt voor de realisatie van de kazerne hier. En we hebben de afgelopen 2 jaar hebben echt een heel uitgebreid onderzoek gedaan om al dit soort aspecten goed boven water te krijgen, zodat we daar in de vervolgfase nu ook recht aan kunnen doen.
4: Omwonenden hebben het over die brug die vlakbij de kazerne ligt, dat die eigenlijk als een soort viaduct onder het water door zou moeten lopen.
5: Ja, ik hoorde het ook vanavond en er zijn meerdere ideeën voor. Een hogere brug, een tunnel, een verbreding van het weg. Er zit ook nog een sluis onder, dus het is ook best een complexe plek waar nu al een probleem is.
4: Ja, en de vraag is natuurlijk, wat is de oplossing?
5: Ja, die wordt dus meerdere ideeën zijn daarvoor. Ik moet wel zeggen dat wij nu vanuit Defensie samen met 6 startende partijen, dus de gemeentes Nijkerk en Zeewolde, maar ook beide provincies en de waterschappen, aan het kijken zijn naar alles wat hier speelt. En dat bij elkaar brengen en dat we dus gaan kijken welke oplossingsrichtingen noodzakelijk zijn voor de komst van de kazerne. Maar ook breder kijken ten opzichte van bijvoorbeeld woningbouw die nog wordt georganiseerd en het probleem wat er nu al is en wat daar nodig is.
1: Kolonel Roy Helder was dat. In een bijdrage van verslaggever Roger Dankerlui.

0: Jelly Roll met I'm Good. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit daarin, Jolien?
1: Nou, in Nieuwsuur ging het over de Nederlandse infrastructuur. Hè, dus de wegen, de bruggen, de sluis. Nou, het onderhoud laat te wensen over, zacht uitgedrukt. Want het is zo erg dat sommige bruggen vanwege achterstallig onderhoud niet eens meer open kunnen.
0: Oh.
1: Dat is toch wel heel triest.
0: Dat is heel triest, zeker.
1: Ja. Hoor je zo meer over.

0: Fleetwood Mac was dat met Hold Me. Dan, wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur ging het dus over de Nederlandse infrastructuur. Het onderhoud en de vervanging van wegen, bruggen en sluizen laten behoorlijk te wensen over. Er is veel achterstallig onderhoud en ja, de problemen dreigen alleen maar groter te worden. Sommige bruggen die kunnen niet meer open. Ziet ook Bas Jansen. Hij is directeur van de ondernemersvereniging Delta Links in Rotterdam.
2: We zijn hier bij de Giezenbrug. De Giezenbrug is een brug uit de jaren 60. En eind jaren 60, toen is die gereed gekomen. En eigenlijk is die aan het eind van zijn levensduur. Het grote probleem is op dit moment dat we dit moeten gaan vervangen. En misschien in ieder geval heel diep onderhouden. Groot probleem is, hij kan niet meer open. Eigenlijk is het afgeschreven infrastructuur. En rondom Rotterdam hebben we veel meer van die voorbeelden. En dat is echt een probleem aan het worden.
1: Nou, hij vertelt wel heel enthousiast.
0: Wat is deze man enthousiast over een brug?
1: Die niet meer open kan. Geweldig. Ja. Okay. Nou, ja, als zijn enthousiasme, als dat daarvan nou een beetje in zo'n brug wordt gestoken, dan inderdaad. Komt het helemaal goed. Ja. Nou, er is natuurlijk wel geld voor nodig, voor die bruggen en voor die wegen. Maar ja, het kabinet komt een beetje geld tekort. Nou ja, een beetje, 80 miljard euro maar liefst, om alle infrastructuur te kunnen onderhouden. Ja, dus moet je kiezen en ja, dan krijgen bepaalde projecten voorrang, vertelt verkeersminister Karremans.
3: We hebben nu een afwegkader gepresenteerd en gezegd van nou, langs deze lat willen we het leggen. Dus dat het niet meer gaat om wie heeft de sterkste lobby of wie heeft de beste toegang tot politici in Den Haag. Maar wat is het beste voor de economie, wat is het beste voor de woningbouw, wat is het beste voor bereikbaarheid. En zo gaan we dat objectief wegen en daar komt dan iets aan.
1: Daar komt dan iets uit. Ja.
0: Moeten ze maar een brug slaan met elkaar. Hè?
1: Wauw.
0: In De Rode Draad aandacht voor verloren en onbekende kunst. Want hoe vind je vermiste werken terug? In 2024 lukte het museum van Bommel van Dam in Venlo met een bijzondere publieksactie. Het museum zocht werk van de Limburgse kunstenaar Giselle Kuster en ze riep het publiek op om mee te speuren. Conservator James Hannan vertelt hoe ze op het idee kwam. Het
4: begon eigenlijk gewoon met een schilderij dat bij ons in het depot hing. Dat een soort van de beelddrager werd van de tentoonstelling. Van een heel expressief geschilderd zelfportret van de kunstenaar uit 1945. Maar meer wisten we niet van. En die ogen in het depot die volgden me altijd als ik daar voor mijn werkzaamheden ooit was. Ik dacht, nou, dat vond ik interessant. Daar wilde ik een keer iets mee doen, maar je hebt nooit tijd ervoor. Het was een keer een journalist, Pauline Broekema, bij ons. Om voor Museumtijd heeft een stuk te schrijven over dat stuk dat ze op onze website ook had gezien. En daar kwam best een interessant levensverhaal uit.
0: Ja, dat was dus een interessant levensverhaal wat het museum op het idee bracht om meer schilderijen van Kuster op te gaan sporen.
4: We hadden een 20-tal schilderijen in onze collectie. Mm-hmm. Maar vooral heel veel werk op papier. 800 tekeningen. En daarvan dachten we, als dat schetsen zijn voor andere schilderijen, dan kunnen we nog heel veel vinden. Dus toen begonnen we met ons detective werk.
0: Ja, en die actie die bleek succesvol. Er werden 180 schilderijen teruggevonden.
1: In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor autoraces. Na dit jaar verdwijnt het circuit van Zandvoort van de Formule 1-kalender. Maar vanaf volgend jaar komt er een andere race voor terug. De elektrische raceklasse Formule I. Van Electric natuurlijk. Ja, ja. Directeur Robert van Overdijk van het circuit van Zandvoort zegt dat we het niet moeten zien als vervanging van die Formule 1.
5: Het evenement Formule 1 wat we neer hebben gezet kent zijn weerga niet. Is ook niet te vergelijken met Formule I, wat best wel een deel toekomst van de autosport is. Maar wat door ons denk ik veel meer als een platform voor innovatie, mobiliteit, energie, transitie wordt neergezet. Samen met een sportevenement, maar wel in die combinatie. En het gaat natuurlijk niet de grootte geven die we de afgelopen jaren en dit jaar

0: voor het laatst met Formule 1 hebben gehad.
1: Ja, volgens mij staan echte racefans.
2: Hij snapt, nee, natuurlijk niet. De echte racefan gaat hier echt niet naartoe.
1: Die willen benzine ruiken, die willen het geluid.
2: Die geluiden, ja. Nee, dat geluid doe je heel goed na. Ja. Nee. Een van mijn zoon is groot Formule 1-fan.
1: Als hij Formule 1 hoort, gaat hij bijna kotsen, zeker.
2: Nee, dat nou ook weer niet. Maar hij zegt, dat is geen race.
1: Nee.
2: Dan snap je de sport niet, zegt hij.
1: Maar wel goed dat er een plek is voor innovatie.
2: Zeker, absoluut. Ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar is er dan ook iets nodig om aan te passen aan dat circuit? Als er dan elektrische auto's gaan rijden.
0: De kans is dat we op een iets korter circuit gaan rijden. Kan ook zijn dat we wat tijdelijke aanpassingen doen aan het circuit. Maar dat kunnen we... Dat geen permanente aanpassing van het circuit. Dat kan met tijdelijke oplossingen. Kijk, die batterijen die moeten wel blijven regenereren. Dus we zullen ergens wellicht een extra chicane of een busstop, zoals dat mooi heet, zullen we wellicht toe moeten voegen. Ja, het moet ook nog blijken hoe dat die auto zich echt gaat houden op circuits. Maar met flexibele oplossingen komen we een heel eind.
2: Flexibele oplossingen.
1: Nou, precies. Dat was dus gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Stel dat ze gaan bombarderen, we hopen dat het niet gebeurt, maar stel dat ze dat gaan doen, dan is het eerste wat ze natuurlijk gaan doen, zijn alle bruggen om ons heen. En dan zitten we op een heel groot eiland.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik maak me wel zorgen over het hele gebeuren.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wat een bijzonder gezicht is dit.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik hou wel van zo'n event. Dat vind ik wel geinig om mee te doen. Ja, en het is ook lekker goedkoop. Dat vind ik ook wel belangrijk.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het openbaar vervoer ligt tot 8 uur vanochtend nagenoeg stil. En inwoners van Zeewolde vrezen verkeerschaos door de komst van de nieuwe defensiekazerne. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
10: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
9: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen. Daarna volgen Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
11: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
9: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is Flevoland is wakker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Zometeen in het nieuws. OV-medewerkers die staken sinds 4 uur vanochtend. Er rijden geen treinen en bussen tot 8 uur vanochtend. En daar praten we zo over met Stijn Duursma van de FNV.
13: Ja, het wordt dus flink heet de komende dagen. Ja, en hoe kan het dan dat de een daar beter tegen kan dan de ander? En hoe hou je het een beetje koel? Dat vragen we straks aan Renate Spruit van GGD Flevoland.
14: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
15: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
14: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
16: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
24: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nobody is Perfect is dat van Davina Michel.
1: Ja, OV-medewerkers die staken sinds 4 uur vanochtend. Er rijden geen treinen en bussen. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Nou, dan gaat het bijvoorbeeld om de verhoging van de AOW-leeftijd. En ook het inkorten van de WW.
0: De staking duurt tot 8 uur vanochtend. De NS denkt dat er ook daarna nog treinen gaan uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. We praten over de staking met Stijn Duursma van vakbond FNV. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het gaat dus om een staking tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op sociale zekerheid. Wat hebben die plannen met het openbaar vervoer te maken?
2: Nou, niet specifiek met het openbaar vervoer, maar wel natuurlijk met mensen die werken. Ik denk dat deze bezuinigingen alle werkende mensen in Nederland raakt. En daarvan hebben wij als FNV gezegd van daar willen wij tegen in verzet. Nou, het streekvervoer, waar ik dus als bestuurder voor werkzaam ben, dat is echt een goed georganiseerde sector die de barricades altijd op wil om eigenlijk voor iedereen op te komen. Dus vandaar dat zij nu ook hebben gezegd van ja, die bezuinigingen die moeten echt van tafel. We willen het goede voorbeeld geven aan Nederland. Wij gaan staken als een soort van eerste signaal tegen de bezuinigingen.
1: Ja, u heeft het over een eerste signaal. Gaan er nog meer signalen komen dan?
2: Nou ja, ik hoop het natuurlijk niet. Ik bedoel, staken doe je niet zomaar. Het is ook best wel een ding om daar te gaan staan, niet te gaan werken. Je staat ook echt tegenover je werkgever, dus ik denk ook dat we echt niet moeten onderschatten wat dat met mensen doet. Alleen, ja, het is wel gewoon echt nodig. Dat wordt echt diep gevoeld. En dan hoop je natuurlijk dat bonden en werkgevers en het kabinet, dat die hierna aan tafel gaan en dat ze echt samen eruit komen. Alleen, als ik zo de woorden van Veilbrief en ook van onze eigen voorzitter hoor, ja, dan ben ik bang dat er misschien nog wel meer acties nodig zijn om ze op andere gedachten te brengen.
1: En wat zouden dat voor acties kunnen zijn dan?
2: Dan moet je denken aan langere stakingen. Kijk, we staken nu tussen haakjes maar 4 uur. Dat hebben we ook echt specifiek zo gedaan om wel echt een duidelijk signaal af te geven zonder dat we gelijk de boel verstoren. We hebben ook gekeken naar examens en dat soort dingen. Dat we zorgen dat die niet in de soep lopen. Nou ja, als het kabinet niet luistert, dan moeten we gaan opschalen naar de zomer of misschien nog later. En dan kunnen we misschien een dag of nog een andere manier gaan staken. Maar ik hoop echt dat het niet zo ver hoeft te komen.
1: Nee, want jullie hebben niet zoiets van, goh, misschien is er nog wel een andere manier om ons punt te maken.
2: Kijk, zoals ik al zei, als je onderhandelt, dan probeer je natuurlijk allerlei manieren druk te zetten. En staken is eigenlijk altijd wel het laatste middel. En ik denk dat we ook met deze staking echt wel een signaal afgeven. En ik hoop ook dat we andere mensen in Nederland inspireren. Ik zag al dat in de schoonmaak gestaakt werd en dat in de metaalsector gestaakt werd. En het zou mooi zijn als gewoon heel werk in Nederland, want het gaat echt om iedereen die gewoon werkt, als die in verzet komt en dat we op die manier de druk toch wel kunnen verhogen op het kabinet.
0: Ja, wat zie je veel reacties? Nou ja, andere sectoren willen ook staken, maar zie je nog meer reacties om je heen van mensen die het goed vinden dat jullie dit doen?
2: Kijk, ik zit natuurlijk ook wel in een FNV-bubbeltje, daar ben ik me natuurlijk ook wel bewust van. Gisteren stonden we de hele ochtend op station Enschede, ook met een grote kar, om ook gewoon met mensen in gesprek te gaan. En dan zie je toch ook echt wel heel erg de zorgen die onder mensen leven. Wat gaat dit voor mij betekenen? Iemand die net begonnen is met werken, die dan denkt, ja, moet ik dan tot mijn 73ste doorwerken? Ja. Ja, dat is natuurlijk vrij makkelijk als je een kantoorbaan hebt. Maar ja, als je een zwaar beroep hebt, dan gaat dat gewoon echt niet. En dat soort verhalen, dat hoor je veel. En dan besef je ook wel van, ja, dit wordt wel breed gevoeld van die bezuinigingen en wat dat voor mensen betekent, dat kan gewoon echt niet. En ja, ik denk ook dat wel meer dan bij andere stakingen, dat mensen hier echt wel positief achter staan.
1: Goed, wij danken je voor de reactie, Stijn.
2: Dankjewel.
1: Stijn Duursma was dat van vakbond FNV.

0: wel een lekker nummer, hè?
1: Het is ook zo fijn onder het wandelen.
0: Toch?
1: Ja, gewoon lekker tempo.
0: Goed tempo.
1: Ja.
0: Alex Warren hoorde je met Fever Dream.
1: Gaan we naar het weer met Floris Lafebe. Floris, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Hoeveel graden is het nu?
2: Het is nu al ruim boven de 20 graden. En we hebben ook een hele warme nacht achter de rug. Met minimumtemperaturen van 18 tot 20 graden. Ja, en de temperatuur die stijgt de komende tijd echt naar bijna recordwaarde. Want het wordt vanmiddag tropisch heet. Met waarden tussen 33 en 35 graden maar liefst. En daarbij is het zon overgoten.
1: Ja, en daar blijft het niet bij, Floris. Want volgens mij gaat die temperatuur daarna nog verder omhoog, toch?
2: Ja, die gaat nog veel verder omhoog.
1: Oh, veel verder zelfs.
2: Ja, nog veel verder hoor. Vanavond eerst nog een hele warme avond. Met temperaturen tussen de 27 en 29 graden. En tijdens de nachtelijke uren koelt het eigenlijk niet verder af dan waarden tussen de 18 en 20 graden. Daarbij is het ook nog eens behoorlijk vochtig. Dus het wordt vanavond en vannacht behoorlijk puffen en zweten geblazen. Nou, morgen krijgen we temperaturen tussen de 32 en 34 graden. In het noorden van de regio steekt er wel een verfrissende bries van zee op. Vanaf de Markermeren en vanaf het IJsselmeer. Dus mocht je morgen verkoeling zoeken, dan kan je terecht langs de grote meren. Maar de temperatuur gaat vrijdag verder omhoog. Het wordt dan de heetste dag van de week met waarden ruim boven de 35 graden. En plaatselijk kan het in de stedelijke gebieden zelfs 37 of 38 graden worden. Dat is toch echt heel bijzonder.
1: De records gaan wel uit de boeken, hè?
2: Ja, dat denk ik wel. In het zuiden van het land is er zelfs een kleine kans op een lokale 40 graden. Is nog maar eventjes de vraag of we dat gaan halen. Maar we moeten er ook bij zeggen dat het allemaal temperaturen zijn die in de schaduw worden gemeten. Dus in de zon is het natuurlijk nog een aantal graden warmer.
1: Oh, echt? Oh, ik dacht dat de temperatuur in de zon... Maar dat, oh, jee. Oh, oké. Okay. Dus dan wordt het nog warmer. Oh, dat wist ik niet, dat de temperatuur in de schaduw werd gemeten.
0: Dus echt in de schaduw blijven dus.
2: In de schaduw blijven, dan is het ook al behoorlijk warm natuurlijk. Ja, let gewoon op anderen. De kwetsbaarheden onder ons, de oudere mensen. En drink voldoende water.
0: Maar als je in de zon zou meten, dan hoeveel graden zou het dan zijn?
2: Nou, dan komt er nog wel een graad of 5, 6 bovenop.
1: Zo, joh.
2: Dan zit je al richting de 40.
1: Ja, dus je moet echt niet in die zon willen zijn.
2: Nee, ja, en bovendien is de zon ook behoorlijk krachtig. We zitten rond de langste dagen van het jaar. Maximale instraling zorgt ervoor dat je ook al binnen 10 minuten kan verbranden. Ja, in het weekend blijft het heet, met daarbij ook nog eens een behoorlijk hoge luchtvochtigheid. En in die warme en vochtige lucht kunnen daarbij regen- en onweersbuien ontstaan, die uiteindelijk de hitte volgende week gaan verdrijven. Dus volgende week is het allemaal veel minder heet.
1: Oké, okay, ik heb op de planning staan qua trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse om nog een 40 kilometer te gaan lopen in het weekend. Maar misschien ga ik die even skippen.
2: Ja, dat zou ik maar uitstellen tot volgende week. Want dan wordt het aangenaam weer met 25 graden overdag. Er is kans op een enkele bui, maar de zon doet ook goed mee in het weerbeeld.
1: Floris, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.
1: Ja, de hitte, daar hebben we het over. Je hoorde het wat Floris zei. Vrijdag de heetste dag, 37, misschien wel 38 graden. Vanaf 12 uur vanmiddag geldt code oranje vanwege die extreme hitte.
0: Ja, en code oranje betekent dat er een groter risico is op gezondheidsklachten door de hitte. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Ja, en hoe kan het dat de een beter tegen de warmte kan dan de ander? Dat gaan we vragen aan Renate Spruit van de GGD. Renate, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de een zit al met 32 graden in de zon op het terras met een lekker drankje, terwijl ja, de ander bij 24 graden al afhaakt en binnen blijft. Hoe kan dat, dat de een beter tegen de hitte kan dan de ander?
3: Hoe zit dat? Nou, eigenlijk is het echt zo dat de ene persoon er veel beter tegen kan dan een ander. En dat heeft te maken met een combinatie van of je je warmte goed kunt afgeven door bijvoorbeeld te zweten. Maar het heeft ook te maken met andere lichaamskenmerken. Zoals bijvoorbeeld, als je overgewicht hebt, is het ook veel lastiger om je warmte kwijt te raken. Baby's hebben ook veel meer moeite om. En peuters, een beetje door de bolvorming van hun lijfje. Dus het zijn allerlei ingewikkelde fysiologische processen die hier een rol spelen. En ook mensen met medicijngebruik of vooral ouderen. Ja, je moet goed opletten dat je voldoende water drinkt.
1: Ja, dat zijn heel wat factoren. Maar is het genetisch bepaald ook, of niet?
3: Dat is deels, denk ik, wel genetisch bepaald. Daar weten we denk ik ook nog niet alles van. Maar wat wel duidelijk is vanuit de genetica, dat donkere mensen die voorouderen hebben in zeg maar warme landen, dat die wat makkelijker tegen de warmte kunnen dan niet donkere mensen. Maar ja, je moet wel bedenken dat zij zich ook goed moeten insmeren. Ook al zijn ze in de zon en kunnen ze er misschien iets beter tegen. Ook zij lopen risico op schadelijke UV-stralingen.
0: Ja. Kun je jezelf ook trainen om beter tegen die hitte te kunnen?
3: Ja, interessante vraag. Het blijkt inderdaad dat in de begin van de zomer, als er net de eerste warme dagen zijn, dat mensen er meer last van hebben. En je kunt inderdaad je lichaam er wat aan laten wennen. En waarschijnlijk aan het eind van de zomer, of na deze hittegolf, bij de volgende hittegolf, kunnen we er misschien ietsje beter tegen. Want je lichaam past zich toch ook wel aan de situatie, aan de omgeving.
1: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk ook zeker topsporters, hè, die doen hittetrainingen. Dus in die zin,
3: ja,
1: zou het wel kunnen inderdaad.
3: Die gaan niet naar als het in een warm land is, naar dat land eerder toe om al te oefenen en een beetje te voelen. En het lichaam gaat zich dan daar toch op instellen. Dat heeft allemaal met fysiologische aspecten in het lichaam te maken.
0: Ja, als we dan deze hoge temperaturen zien voor de komende dagen, dan hebben we het al heel vaak over ouderen. Hè, dat we erg moeten opletten met ouderen. Waarom hebben die zo vaak meer last van de hitte?
3: Ze transpireren minder. En ze drinken vaker minder. Omdat ze minder dorstgevoel voelen, ervaren. Dus dat zijn eigenlijk redenen waarom het voor ouderen eigenlijk. Ze kunnen hun hitte veel minder makkelijk afgeven. En dat zweten, dat is een natuurlijke manier van je lichaam om de warmte eruit te halen, eruit te laten. Een soort ventilator is dat dan eigenlijk. En bij ouderen die transpireren gewoon veel minder.
1: Oh, hoe kan dat dan? Als je ouder wordt, ga je minder zweten?
3: Ja, je lichaam past zich helemaal aan het ouder worden. De celdeling gaat minder. Er zijn allerlei veranderingen ook in het hele fysiologische systeem.
1: Ja, alles wordt minder als je ouder wordt eigenlijk. Dat is flauw. Maar dus...
0: Maar ja, die warme temperaturen komen eraan. Dus dan is het wel even handvaten. Van hoe koel je een beetje af? Hoe zorg je ervoor dat je deze komende dagen doorkomt?
3: Nou, vooral toch maar veel binnen blijven. Ik heb nu even bijvoorbeeld de deuren en ramen open. En nu is het nog buiten iets koeler dan binnen. Maar het is ook belangrijk om op tijd alles potdicht te doen. En dat klinkt heel tegenstrijdig. Maar als het buiten warmer is dan binnen, dan is dat weer logisch.
1: Ja.
3: Straks wordt het gewoon tegen de 30 graden, boven de 30. Mm-hmm. Belangrijk om straks om 9 uur je gordijnen of je deuren dicht te doen.
1: Ja.
3: Wat ook helpt, maar goed, dat is een wat verder weg liggend iets wat je niet vandaag op morgen kan doen. Maar gewoon weinig tegels in de grond. Hè? Want tegels, ook schoolpleinen, maar ook betegelde voortuintjes of achtertuintjes. Daarvan is het ook belangrijk om die er eigenlijk uit te halen. En gewoon groen in je boom of in je tuin te hebben. Met eventueel bomen als dat kan. Of struiken.
1: Ja.
3: Of gras. Of sedum.
1: Nou, dat moeten we met de hoge temperatuur nu maar even niet gaan doen. De tegels eruit en gaan planten. Dat zou daarna weer kunnen inderdaad. Je zegt veel water drinken. Nou, alcohol natuurlijk niet. Dat is niet zo handig. Nou heb je het over zweet. Hè? Dus ik dacht, als je nou heel pittig gaat eten. Want dan ga je wel van zweten. Is dat misschien ook nog een optie?
3: Goed. Ja, misschien is het niet voor niks dat in warme landen veel hete pepertjes worden gegeten. Dus ik heb dat niet vanuit de literatuur nog bekeken. Maar in ieder geval lijkt mij wel begrijpelijk dat dat toch helpt. Ook net als warme thee drinken kan ook wel helpen.
1: Juist.
0: Zweten dus en gewoon rustig aandoen eigenlijk is het advies voor de komende dagen.
3: Dat is ook belangrijk, ja.
1: Dankjewel.
3: Oké, graag gedaan.
1: Renate Spruit was dat van de GGD Flevoland.
0: Dan gaan we naar de berichten buiten de provincie. Wat gebeurt er met je sociale media als je overleden bent? Ja, veel mensen hebben daar niet over nagedacht. Om hier wat aan te doen komt Pro vandaag met een voorstel in de Tweede Kamer. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online. Maar na je dood kan het pijnlijk zijn als je profiel doorleeft, zegt Pro.
4: Maar ook verschrikkelijk dat mensen erover na moeten denken. Moeten we dan eigenlijk van een dood iemand nog de vingerafdruk gaan gebruiken om toegang tot een telefoon te organiseren? Ja, dat zijn allemaal verschrikkelijke dingen waarvan je helemaal niet wil dat nabestaanden daarmee bezig zijn. Want die willen gewoon rouwen en vooral de tijd hebben om ook verdriet te kunnen verwerken. En niet deze rompslomp.
0: Pro wil dat de overheid met een campagne duidelijk maakt dat je beter moet nadenken over je digitale nalatenschap, zodat nabestaanden weten wat er met wachtwoorden en profielen moet gebeuren.
1: Ja. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, ziet het Centrum Internationale Kinderontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen. Er is sprake van kinderontvoering als de ene ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Ja, mensen denken vaak dat ze het recht hebben, want ja, het is toch hun kind. Dat zit toch even anders, waarschuwt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
5: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Ja, de meeste kinderen die worden meegenomen naar Polen. Vond ik toch wel opvallend, ja. Eigenlijk. Gevolgd door Spanje en Syrië. Meestal door de moeder. Het centrum probeert ontvoeringen te voorkomen, omdat het in de praktijk lastig blijkt om het kind terug te krijgen. Omdat bijvoorbeeld in het buitenland de regels net even anders zijn dan in Nederland.
0: Het gaat niet goed met de rechten van kinderen in Nederland. Op een internationale ranglijst van Kids Right is Nederland gezakt naar plek 22, zegt de kinderrechtenorganisatie.
6: Dat komt omdat we het niet goed doen op gezondheidsgebied. Met name obesitas scoren slecht op. Kindersterfte onder 5 jaar scoren slecht op. En problemen van voorgaande jaren, zoals kinderarmoede, bescherming van kinderen op internet en andere onderwerpen, weten we maar niet aan te pakken en niet te verbeteren.
0: Daar komt bij dat er problemen zijn met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen. En 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.
7: Uit het rood, maar niet uit het hart. Ik geloof, ooit komt er een dag.
8: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
9: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
8: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
10: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
8: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
7: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
11: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
13: ANWB en gaan.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Het openbaar vervoer ligt tot 8 uur vanochtend nagenoeg stil. Door een landelijke FNV-staking rijden er geen NS-treinen en vallen bussen uit. Na 8 uur start de dienstregeling langzaam op, maar reizigers moeten rekening houden met vertragingen. De stakers protesteren tegen bezuinigingen op uitkeringen. Je hoort Stijn Duursma van vakbond FNV.
20: Die bezuinigingen die moeten echt van tafel. We willen het goede voorbeeld geven aan Nederland. Wij gaan staken als een soort van eerste signaal tegen de bezuiniging.
0: Inwoners van Zeewolde vrezen een verkeerschaos door de komst van de nieuwe kazerne van Defensie. Vooral de brug naar Nijkerk baart zorgen. Dat bleek gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst. Je hoort Zeewoldenaar Adrie Brood.
21: Want de bereikbaarheid wordt natuurlijk slecht. Die is nu al slecht. De Gooiseweg en de brug richting Nijkerk. Die staat met dit weer staat die 3 keer per uur open. Files tot aan de A28. Dat wordt het grote probleem.
0: Als 7000 defensiemedewerkers naar Flevoland komen, loopt het verkeer volgens bewoners compleet vast. Zij willen een bredere brug of een aquaduct. Defensie gaat nu verder onderzoek doen. Het paardensportevenement Eventing Flevoland gaat komende vrijdag en zaterdag niet door. Volgens de organisatie wordt het door de hitte te onveilig voor paarden, ruiters en bezoekers. Gisteren dacht de organisatie nog dat het evenement in het Kuinenbos met extra waterpunten en een verkorte route door kon gaan. In theater Vis-à-vis in Almere trouwden gisteren 50 mensen tegelijkertijd. De gemeente had dit georganiseerd om te vieren dat Almere 50 jaar bestaat. De echtparen die daar in het huwelijk traden waren onder de indruk. De ceremonies werden kleinschalig gehouden en waren op verschillende plekken in het theater. Ieder koppel had zo zijn eigen reden om eraan mee te doen.
22: Het past gewoon bij de manier waarop wij zijn, heel spontaan.
23: Jullie houden wel van iets bijzonders.
24: Ja, zeker.
23: Was u al wel van plan om te gaan trouwen?
24: Ja, ik was al gevraagd inderdaad. En we waren nog een beetje aan het uitdenken. Hoe zal dat eruit zien? Dacht ik, ja, waarom niet op deze manier?
0: De echtparen mochten maximaal 8 genodigden meenemen. Anders zou het namelijk veel te druk worden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
25: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een landelijke staking in het openbaar vervoer. Tot 8 uur rijden er geen of minder treinen, trams, metro's en bussen. En verder rijden er vandaag toch al minder treinen vanwege de hitte. Het aantal kinderontvoeringen neemt toe, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Vorig jaar gebeurde 270 keer dat een ouder illegaal een kind meenam naar het buitenland. Een jaar eerder gebeurde het 200 keer. In Nederland blijft dalen op de internationale kinderrechtenranglijst. Op de Kids Right Index staat Nederland nu op plek 22. De kindersterfte stijgt en steeds meer kinderen hebben obesitas.
26: Goedemorgen. Vandaag wordt toch echt wel een uitzonderlijk hete dag in Flevoland. De temperatuur die loopt deze ochtend razendsnel op. Halverwege de ochtend is het al zomers warm en richting het middaguur... Ja, dan overschrijden we al tropische waarden van 30 graden. En uiteindelijk kan het zo'n 33 of 34 graden worden in Flevoland. Er staat ook maar weinig wind, dus van verkoeling is nauwelijks sprake. En het is de zon die het weerbeeld gewoon de hele dag gaat domineren. Ook vanavond en vannacht is het echt nog wel lang warm. Wordt best wel een plaknacht. Zeker in de stedelijke gebieden wordt het niet veel kouder meer dan een graad of 20. De dagen daarna, donderdag, wordt het een graad of 32 in de provincie. En vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week. Met temperaturen van maar liefst 35, lokaal misschien wel 36 graden. In het weekend, zaterdag nog 1 hete dag. Mogelijk gevolgd door pittig onweer. En daarna, ja, dan volgt geleidelijk verkoeling.
1: Even kijken hoe het op de weg is. Er is wat vertraging op de N305. Dronten richting Almere. Tussen Zeewolde en de A27 ben je 10 minuten langer onderweg. 5 minuten oponthoud op de N331. En Noord-Zwolle tussen industriegebied Kranenweert en Meppel. Zo'n 5 minuten. En ook 5 minuten tussen Meppel en de Werkerlaan op die N331. Flitsers zijn niet gemeld. Kun je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Ja, die toekomstige megakazerne in Zeewolde. Er was gisteren weer een informatiebijeenkomst over. En omwonenden die zeggen, ja, dat gaat een grote verkeerschaos worden. Je hoort er zo meteen meer over.
27: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Huey Lewis en de Nieuws waren dat met The Power of Love.
1: Omwonenden van de toekomstige megakazerne in Zeewolde maken zich zorgen over de verkeersdrukte, bleek gisteravond op een informatiebijeenkomst.
0: Ja, bewoners zijn bang dat vooral de brug die Zeewolde verbindt met Nijkerk voor verkeerschaos gaat zorgen.
2: Ja, ik maak me wel zorgen over het hele gebeuren. Niet tegen die kazerne, maar tegen de bereikbaarheid. Want de bereikbaarheid wordt natuurlijk slecht. Die is nu al slecht. De Gooiseweg en de brug naar richting Nijkerk. Die staat met dit weer staat die 3 keer per uur open. Files tot aan de A28. De weg wordt gebruikt, de Gooiseweg, vanuit Amsterdam, Almere. Als sluikweg richting Gelderland. Het is allemaal 100 kilometer wegen, dus mensen laten hoevenlaken liggen. Dat wordt het grote probleem.
3: Het is nu al hartstikke druk, in en uit. En als de brug niet open kan, dan moeten we 3 kwartier omrijden voor de mensen die in het buitengebied wonen. Ik denk dat de vraag van de meeste mensen is van stel dat ze gaan bombarderen. We hopen dat het niet gebeurt, maar stel dat ze dat gaan doen, dan is het eerste wat ze natuurlijk gaan doen, zijn alle bruggen om ons heen. En dan zitten we op een heel groot eiland. En hoe gaan ze daarmee om? En daar heb ik nog niet echt een heel duidelijk antwoord over gekregen. Maar ja, ik ga ervan uit, tenminste ik hoop dat ze goed luisteren naar de inwoners van Zeewolde, dat ze misschien toch wat aan die brug gaan doen. De brug verbreden of een aquaduct zoals wat ze in Harderwijk hebben. Want dan heb je namelijk ook het recreatieverkeer waar we nu last van hebben als verkeer zijnde. Die kan dan ook doorstromen en dan kan het verkeer ook doorstromen. En dan kunnen bredere auto's kunnen dan langs. Want als wij nu 2 landbouwvoertuigen op de brug krijgen, dan is het soms al een beetje penibel dat we denken van zo, als dat allemaal maar goed gaat.
4: Veel informatiebijeenkomsten met het doel dat de inspraakprocedure zo snel mogelijk worden doorlopen, zodat de bouw kan beginnen van die grote kazerne. Tussen 2030 en 2035 moeten hier 7000 medewerkers van Defensie komen te werken.
5: Ja, dus 5000 militairen en 2000 initiële leerlingen die hier komen om opgeleid te worden, maar vervolgens ook hier kunnen werken en wonen en recreëren in het mooie Flevoland.
4: Zegt Roy Hemmelder van Defensie, die de komst van de megakazerne in goede banen moet leiden en dus moet zien te voorkomen dat het 1 grote verkeerschaos wordt.
5: De zorgen die u vertelt en die u vanavond heeft gehoord zijn niet nieuw voor ons. Uit het onderzoek zijn die ook gekomen. Hè? Dat mobiliteit is een aandachtspunt voor de realisatie van de kazerne hier. En we hebben de afgelopen 2 jaar hebben echt een heel uitgebreid onderzoek gedaan om al dit soort aspecten goed boven water te krijgen. Zodat we daar in de vervolgfase nu ook recht aan kunnen doen.
4: Omwonenden hebben het over die brug die vlakbij de kazerne ligt. Dat die eigenlijk als een soort viaduct onder het water door zou moeten lopen.
5: Ja, ik hoor dat ook vanavond. En er zijn meerdere ideeën voor. Een hogere brug, een tunnel, een verbreding van het weg. Er zit ook nog een sluis onder, dus het is best een complexe plek waar nu al een probleem is.
4: Ja, en de vraag is natuurlijk, wat is de oplossing?
5: Ja, die wordt dus meerdere ideeën zijn daarvoor. Ik moet wel zeggen dat wij nu vanuit Defensie samen met 6 startende partijen, dus de gemeentes Nijkerk en Zeewolde, maar ook beide provincies en de waterschappen, aan het kijken zijn naar alles wat hier speelt. En dat bij elkaar brengen en dat we dus gaan kijken welke oplossingsrichtingen noodzakelijk zijn voor de komst van de kazerne. Maar ook breder kijken ten opzichte van bijvoorbeeld woningbouw die nog wordt georganiseerd en het probleem wat er nu al is, wat daar nodig is.
1: Kolonel Roy Hemmelder was dat. In een bijdrage van verslaggever Roger Dankelui. Het is 19 minuten voor 8. Dit is Nathalie in Broeklia, Thorn.

0: Als je niet helemaal vrolijk bent, moet je gewoon even Bruno Mars gaan luisteren. Dan is het altijd weer goed. I Just Might hoorde je bij Flevoland is wakker. Dan wat je mogelijk hebt gemist gisteravond op radio en tv.
1: Ja, beginnen we met Nieuwsuur. Daar ging het over de Nederlandse infrastructuur. Het onderhoud en de vervanging van wegen, bruggen en sluizen laat behoorlijk te wensen over. Heel veel achterstallig onderhoud. En de problemen, ja, die dreigen eigenlijk alleen maar groter te worden. Sommige bruggen kunnen niet eens meer open. Ziet ook Bas Janssen, directeur van de ondernemersvereniging Delta Links in Rotterdam.
2: We zijn hier bij de Giezenbrug. De Giezenbrug is een brug uit de jaren 60. En eind jaren 60, toen is die gereed gekomen. En eigenlijk is die aan het eind van zijn levensduur. Het grote probleem is op dit moment dat we dit moeten gaan vervangen. En misschien in ieder geval heel diep onderhouden. Groot probleem is, hij kan niet meer open. Eigenlijk is het afgeschreven infrastructuur. En rondom Rotterdam hebben we veel meer van die voorbeelden. En dat is echt een probleem aan het worden.
1: Ik krijg gewoon helemaal zin om naar die Giezenbrug te gaan om eens te kijken hoe die eruit ziet. Ja, zo enthousiast is deze pas.
0: Het ziet er heel vet uit, maar heel erg slecht onderhouden.
1: Ja, zoiets, ja. Nou ja, om de wegen te herstellen is flink wat geld nodig. Maar ja, het kabinet komt ook heel wat tekort. Maar liefst 80 miljard om al die infrastructuur te kunnen onderhouden. En ja, dan moet je dus keuzes maken, dus krijgen bepaalde projecten voorrang, vertelt verkeersminister Karmans.
3: We hebben nu een afwegkader gepresenteerd en gezegd van nou, langs deze lat willen we het leggen. Dus dat het niet meer gaat om wie heeft de sterkste lobby of wie heeft het beste toegang tot politie in Den Haag. Maar wat is het beste voor de economie, wat is het beste voor de woningbouw, wat is het beste voor bereikbaarheid. En zo gaan we dat objectief wegen en daar komt dan niets uit.
1: Ik ga dat thuis ook zo introduceren. Als we ergens op moeten bezuinigen, dan leg ik iets op tafel. Dan heb ik dat helemaal uitgewerkt in sheets. Dan zeg ik, kijk schat, dit is ons afweegkader.
0: Kijk, ja. Zo leren we nog eens wat. In De Rode Draad aandacht voor verloren en onbekende kunst. Ja, want hoe vind je vermiste werken terug? In 2024 lukte het Museum van Bommel van Dam in Venlo met een bijzondere publieksactie. Het museum zocht werk van de Limburgse kunstenaar Giselle Kuster en riep het publiek op om mee te gaan speuren. Conservator James Hannan vertelt hoe ze op het idee kwamen.
4: Het begon eigenlijk gewoon met een schilderij dat bij ons in het depot hing. Dat een soort van de beelddrager werd van de tentoonstelling. Van een heel expressief geschilderd zelfportret van de kunstenaar uit 1945. Maar meer wist er niet van. En die ogen in het depot die volgden me altijd als ik daar voor mijn werkzaamheden ooit was. Ik dacht, nou, dat vond ik interessant. Daar wilde ik een keer iets mee doen, maar je hebt nooit tijd ervoor. Het was een keer een journalist, Pauline Broekema, bij ons. Om voor Museumtijdschrift een stuk te schrijven over dat stuk dat ze op onze website ook had gezien. En daar kwam best een interessant levensverhaal uit.
0: Ja, daar kwam dus een interessant levensverhaal uit. En ja, het museum kwam toen op het idee om meer schilderijen van Kuster op te gaan sporen.
4: We hadden een 20-tal schilderijen in onze collectie. Mm-hmm. Maar vooral heel veel werk op papier, 800 tekeningen. En daarvan dachten we, als dat schetsen zijn voor andere schilderijen, dan kunnen we nog heel veel vinden. Dus toen begonnen we met ons detective.
0: Ja, en die actie die bleek ook succesvol, want er werden 180 schilderijen teruggevonden. Ja, dat is aardig wat,
1: Dat is heel wat, ja.
0: Ja, dus het helpt toch als je publiek inschakelt.
1: Zeker, ja. Zullen we nog even naar langs de lijnen en omstreken?
0: Zullen we doen?
1: Nou, daar hadden ze aandacht voor autoraces. Want ja, als je het een beetje volgt, dan weet je het wel. Na dit jaar verdwijnt het circuit van Zandvoort van de Formule 1-kalender.

0: Maar vanaf volgend jaar komt er wel wat anders voor in de plek. De elektrische raceklasse Formule I, die komt dan naar Zandvoort. De directeur van het circuit, Robert van Overdijk, die zegt dat we het niet moeten zien als vervanging van de Formule 1.
1: Het evenement Formule 1, wat we neer hebben gezet, kent zijn weerga niet. Is ook niet te vergelijken met Formule I, wat best wel een deel toekomst van de autosport is. Maar wat door ons, denk ik, veel meer als een platform voor innovatie, mobiliteit, energie, transitie wordt neergezet. Samen met een sportevenement, maar wel in die combinatie. En het gaat natuurlijk niet de grootte geven die we de afgelopen jaren en dit jaar voor het laatst met Formule 1 hebben gehad.
0: Nee, de echte racefans die zitten niet op de tribunes. Maar de vraag is natuurlijk wel, zijn er aanpassingen nodig aan het circuit als er dan elektrische raceauto's gaan rijden?
1: De kans is natuurlijk dat we op een iets korter circuit gaan rijden. Het kan ook zijn dat we wat tijdelijke aanpassingen doen aan het circuit, maar dat is geen permanente aanpassing van het circuit. Dat kan met tijdelijke oplossingen. Kijk, die batterijen die moeten wel blijven regenereren. Dus we zullen ergens wellicht een extra chicane of een busstop, zoals dat mooi heet, zullen we wellicht toe moeten voegen. Ja, het moet ook nog blijken hoe dat die auto zich echt gaat houden op circuits. Maar met flexibele oplossingen komen we een heel eind.
0: En dat waren wat zaken gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Stel dat ze gaan bombarderen, we hopen dat het niet gebeurt, maar stel dat ze dat gaan doen, dan is het eerste wat ze natuurlijk gaan doen, zijn alle bruggen om ons heen. En dan zitten we op een heel groot eiland.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik maak me wel zorgen over het hele gebeuren.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wat een bijzonder gezicht is dit.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik hou wel van zo'n event. Dat vind ik wel geinig om mee te doen. Ja, en het is ook lekker goedkoop. Dat vind ik ook wel belangrijk.
5: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het festival DEFCON 1 in Biddinghuizen gaat morgen ondanks de hitte gewoon door. En inwoners van Zeewolde vrezen verkeerschaos door de komst van de nieuwe defensiekazerne. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
11: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
12: U had het niet gehoord?
11: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
12: Ja, wat nu?
11: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
10: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
13: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
10: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging op de N301 Barneveld Almere. Tussen de N705 en de N305 ben je ruim 5 minuten langer onderweg. En nou, ruim 10 minuten oponthoud op de N305... rond een Almere tussen Zeewolde en de A27. Flitser is gemeld op de N702, dat is de hoge ring in Almere. In beide richtingen bij hectometerpaal 1,8. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over het paardensportevenement Eventing Flevoland. Dat gaat komende vrijdag en zaterdag toch niet door. Ja, de organisatie durft het niet aan vanwege de hitte. We praten er zo over met Gert Naber van de stichting Eventing Flevoland.
8: En vanwege die hitte geldt vanaf vanmiddag 12 uur code oranje. En hoe kan het nou dat de een beter tegen die hitte kan dan de ander? En hoe hou je het nog een beetje koel? Dat vragen we straks aan Renate Spruit van de GGD Flevoland.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: tijdje niet gehoord, maar hij blijft gewoon leuk om naar te luisteren. Lost Frequencies met Yannick Davy hoorde je met Reality bij Flevoland is wakker. Het is 7:07.
1: Het paardensportevenement Eventing Flevoland gaat komende vrijdag en zaterdag toch niet door. Het bestuur schrapt de wedstrijden in het Kaarderbos vanwege de hitte.
0: Ja, gisterochtend dacht de organisatie nog dat het evenement wel door kon gaan. Gert Naber is de voorzitter van Stichting Eventing Flevoland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, er moet zeker een grote teleurstelling zijn voor alle betrokkenen.
2: Ja, dat is een enorme teleurstelling. We zijn natuurlijk al maanden bezig in het bos om de voorbereiding te treffen. En wat een leuke deelnemersgroep. Dan met veel vrijwilligers hebben we allemaal gewoon een week vrijgenomen om daar alles klaar te maken. En dan volg je van tevoren het weerbericht. En dat gaat fout en dat gaat nog fouter. En op een gegeven moment kom je tot de conclusie, ja, dit is niet verantwoord. We gaan schrappen.
1: Ja, en wat is er dan tussen gisterochtend en nu gebeurd dat je dan toch zegt van, ja, het kan niet?
2: Nou, we hadden toch nog. Kijk, de zaterdag zal voor ons geen probleem zijn. Maar vrijdag, die temperatuur, 37 graden, mogelijk tot 37 graden. We hebben publiek, we hebben deelnemers. Er is daar niet zoveel schaduw. En ook na overleg met de veiligheidsregio, overleg met de KNS, hebben we toch gezegd: we laten dit niet doorgaan.
0: Is alles ook afgelast van het hele evenement?
2: Ja hoor, we hebben alles afgelast en we beginnen vandaag met het afbreken.
1: Ja, dat gaat dan wel met pijn in het hart, denk ik.
2: Ja, dat gaat zeker met pijn in het hart. En ook heel veel reacties van deelnemers die het eigenlijk niet begrijpen. Kijk, in Nederland wordt heel veel afgelast door de hitte. Maar ja, in het buitenland is men toch wat bekender mee.
1: Oh, wat zeggen deelnemers dan? U zegt van de deelnemers die het niet begrijpen. Wat zeggen ze?
2: Ja, die zeggen, ja, maar wij rijden hier ook onder omstandigheden van 35, 40 graden. En die komen misschien vanuit Italië naar Flevoland. En die zeggen, nou, lekker, lekker hier. Niet zo heet als bij ons. Dus, en het zijn natuurlijk allemaal wel de profies die met goed getrainde paarden komen. Die al een heel selectie voor het traject hebben afgelegd. En die goed voorbereid zijn op wat voor omstandigheden dan ook. Dus voor hun is het ook een teleurstelling.
0: Ja, en u wilt natuurlijk het beste voor allemaal natuurlijk. Daarom ook zo'n beslissing gemaakt. Wat vindt u ervan als je dat dan zo hoort?
2: Ja, kijk, uiteindelijk gaat het bij ons om dat we geen risico nemen. Kijk, wij zijn allemaal, natuurlijk zijn we fanatieke organisatoren. We willen een wedstrijd door laten gaan. Maar we zijn liefhebbers van de sport, maar vooral ook liefhebbers van paarden. En uiteindelijk maak je daar de keuze voor en zeg op een gegeven moment van ja, wij willen niet dat, ondanks dat ik van mening ben dat heel veel paarden het prima kunnen handelen, willen we gewoon niet in een situatie komen dat iemand zijn paard toch niet goed genoeg kent en toch doorgaat terwijl het niet verantwoord is en daarmee paardenwelzijn geweld aan doet. Dat willen we gewoon met z'n allen niet en dat is ook een belangrijk onderdeel van de keuze.
1: Ja, het welzijn van de paarden en natuurlijk van de ruiters staat altijd voorop. Die deelnemers zijn zeker natuurlijk uit het buitenland. Waren er al aangekomen of niet?
2: Nee, we hebben steeds contact gehad met de deelnemers. Ook eigenlijk al hun laten weten dat er sowieso een alternatief programma zou komen toen de temperaturen mogen dreigen te gaan. En dat alternatieve programma is dat je 's morgens om 6:00 begint. En dat je dan voor 11:00, 12:00 ook klaar bent voor de rest van de dag. We hadden onze stal al zo ingericht dat die beter bestand was tegen hoge temperaturen, tegen de zon. Een extra deklaag, extra daklaag, ventilatoren, heel veel water. Ja, en als je dan de heetste momenten van de dag vermijdt, dan kun je best wel veel doen. Veel deelnemers die hebben ook, Nederlands weet ik niet precies, maar veel deelnemers van het buitenland die hebben ook gezegd, nou laat het ons ook snel weten, want er zijn meer wedstrijden in Europa, dan willen we naar een andere wedstrijd toe. Dus er zijn best wel veel, we hebben contact gehad met de Poolse organisatie die dan wat deelnemers van ons overnam. En zo zijn er wat meer die naar alternatieven zijn gegaan.
0: Ja, is er al gekeken naar een andere datum dan?
2: Nee, dat is heel erg moeilijk. We hebben deze datum gekozen om met een hele groep, omdat dat het beste past in onze agenda's. Dat geldt voor deelnemers ook. Die maken een jaarplanning. Die richten zich op bijvoorbeeld een EK waar ze de voorbereiding al heel duidelijk in beeld hebben wat ze willen. En vergelijk met marathonlopers, die gaan niet zomaar hun programma veranderen. Nee. Die kunnen niet zomaar zeggen, oh, maar dan ga ik even daarin, ga ik daar even doen. En want die zitten ook met een herstel na een wedstrijd, met het volgprogramma. Ja, dat geldt voor ons allen. Wij slaan een jaar over. We gaan even goed afronden. En dat zal gewoon nog een hele klus zijn om dat goed te doen. En dan kijken we naar volgend jaar.
1: Ja. Want ja, het is natuurlijk, wat je zegt, Gert, zeker in zo'n drukke agenda. Dan kan je wel zeggen, van ja, laten we het in september doen. Maar goed, dan zijn er ook al agenda's gevuld. Dus voor volgende edities, ja, is dat misschien ook wel lastig.
2: Nou, wij hebben onze datum voor volgend jaar al gepland.
1: Okay.
2: Je moet de internationale wedstrijden een jaar van tevoren ook je datum doorgeven. Je kunt niet zomaar zeggen, over 4 weken ga ik een internationale wedstrijd organiseren. Die kalender zit vol, dat zullen andere organisatoren ook niet accepteren. Dus je moet een jaar van tevoren je kalender hebben. Volgend jaar zitten we het eerste weekend juli. Onze traditionele datum zou ik zeggen. Ja, en daar richten we ons op.
1: Wat betekent dit voor jullie financiële plaatje?
2: Ja, dat moeten we nog even goed in beeld brengen. Duidelijk is dat, dat we hier een tekort mee hebben. Je hebt niet de inkomsten van de deelnemers. Je hebt wel al een aantal diensten gewoon afgenomen van de leveranciers. Positief is wel dat we gisteravond al wat berichten kregen van leveranciers, maar ook van sponsoren. Die zeggen, joh, maak je geen zorgen. We gaan dat ook met jullie regelen. Een sponsor zegt, nou, weet je, ik heb gesponsord en laat ik ook mooi zo. En vraag me volgend jaar weer, want ik vind het super dat jullie dit gebaar dat jullie nu gemaakt hebben. Dus we hopen op de sympathie van leveranciers, van sponsoren. En we gaan verder kijken wat we kunnen doen.
1: Ja, maar je weet al wel dat onder de streep dat het geen zwarte cijfers zullen zijn.
2: Nee, dat zullen geen zwarte cijfers zijn.
1: Nee.
2: Nee, nee, nee, nee.
1: Dus dat komt er ook nog eens bij.
2: Ja, dat komt er ook nog eens bij. We hadden hier geen rekening mee gehouden. Natuurlijk probeer je wel een potje op te bouwen voor onvoorzien. Maar dat is in het derde jaar was dat nog niet zo goed gevuld. Dus we moeten naar volgend jaar gewoon even serieus kijken.
1: Goed. Dank voor je reactie.
2: Ja, graag gedaan.
1: Gert Naber was dat. Over het paardensportevenement Eventing Flevoland gaat dus niet door komende vrijdag en zaterdag. Ja.

0: Miles Smith en Niall Horan waren dat met Drive Safe.
1: We gaan naar het weer. Dat doen we met Floris Lafeber. Floris, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Hoe warm is het al buiten?
2: Het is momenteel al zomers warm in de provincie met waarden ruim boven de 25 graden. Ja, de zon schijnt volop en daarbij loopt de temperatuur razendsnel op. Uiteindelijk krijgen we een tropische dag in de provincie met waarden ruim boven de 30 graden. De maximumtemperaturen liggen vandaag tussen de 33 en 35 graden maar liefst.
1: Ja, nu je dit vertelt, ik ga appen met het thuisfront, doe je de gordijnen dicht.
2: Inderdaad, ja, dat lijkt me een hele goeie om eventjes die instraling buiten je huis te laten. De zon schijnt ook met een hele hoge zonkracht, UV-index 6 of 7 zelfs. En dat betekent dat je heel snel kan verbranden. En de maximumtemperaturen die ik zo net noemde worden ook gemeten in de schaduw, dus in de zon. In de krachtige zon is het nog een aantal graden heter vandaag.
1: Ja, want hoe warm gaat het worden vanmiddag?
2: Ja, 35 graden, dat is de temperatuur die wordt gemeten in de schaduw. In de zon zelfs richting de 40, denk ik. En we krijgen wel in de loop van de dag te maken met een verkoelend briesje vanaf het IJsselmeer. Dus zoek je wat verkoeling, dan kan je terecht in het westen van de provincie. Vanavond neemt de luchtvochtigheid in de atmosfeer behoorlijk toe. En dat betekent dat we echt een hele klamme avond en nacht tegemoet gaan zien. Met nog lang tropische temperaturen van 30 graden of meer. In de loop van de nacht worden dan minima van 20 graden bereikt. Maar met die hoge luchtvochtigheid is het echt puffen en zweten.
1: Ja, dus dan kun je wel buiten in je tentje gaan slapen, maar dat helpt ook niet heel veel.
2: Ik denk niet dat het heel veel helpt, inderdaad. Nee. En morgen krijgen we nog zo'n dag waarin de temperatuur razendsnel oploopt. Het wordt weliswaar wat minder heet dan vandaag met 32 of 33 graden. Want morgen krijgen we met een aangename wind te maken uit het noorden tot noordoosten die iets verkoeling brengt. Maar ja, in de zon, uit de wind merken we het nauwelijks hoor. Opnieuw weer tropische temperaturen. En dat geldt eigenlijk ook voor de vrijdag. Dat wordt de heetste dag van de week met waarden ruim boven de 35 graden. En in het zuiden en zuidoosten van het land is er zelfs een kleine kans op 40 graden.
1: Zo, en komt er in het weekend dan misschien iets van verkoeling?
2: Ja, verkoeling, ja, dat wil ik eigenlijk niet zeggen hoor. Het wordt wel minder heet, maar het wordt ook wel vochtiger. En in die warme en vochtige lucht kunnen dan aan het eind van de zaterdagavond en zondagavond enkele regen- en onweersbuien ontstaan die dan de hitte tijdelijk verdrijven. Maar ook dan moeten we rekening houden met hoge temperaturen, zowel overdag als tijdens de nachten. En voor verkoeling kunnen we terecht na volgende week. Want dan steekt er een frisse noordwestelijke wind op die minder warme lucht naar onze omgeving toeblaast.
1: Juist, maar voorlopig dus de hitte. Floris, dankjewel.
2: Graag gedaan, fijne dag.
1: Hetzelfde. Ja, de hitte, daar hebben we het over. Je hoorde het wat Floris zei. Vrijdag de heetste dag, 37, misschien wel 38 graden. Vanaf 12 uur vanmiddag geldt code oranje vanwege die extreme hitte.
0: Ja, en code oranje betekent dat er een groter risico is op gezondheidsklachten door de hitte. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Ja, en hoe kan het dat de een beter tegen de warmte kan dan de ander? Dat gaan we vragen aan Renate Spruit van de GGD. Renate, goedemorgen. Ja, de een zit al met 32 graden in de zon op het terras met een lekker drankje, terwijl ja, de ander bij 24 graden al afhaakt en binnen blijft. Hoe kan dat, dat de een beter tegen de hitte kan dan de ander?
3: Hoe zit dat? Nou, eigenlijk is het echt zo dat de ene persoon er veel beter tegen kan dan een ander. En dat heeft te maken met een combinatie van of je je warmte goed kunt afgeven door bijvoorbeeld te zweten. Maar het heeft ook te maken met andere lichaamskenmerken. Zoals bijvoorbeeld als je overgewicht hebt, is het ook veel lastiger om je warmte kwijt te raken. Baby's hebben ook veel meer moeite om. En peuters, een beetje door de bolvorming van hun lijfje. Dus het zijn allerlei ingewikkelde fysiologische processen die hier een rol spelen. En ook mensen met medicijngebruik of vooral ouderen. Ja, je moet goed opletten dat je voldoende water drinkt.
1: Ja, dat zijn heel wat factoren. Maar is het genetisch bepaald ook, of niet?
3: Dat is deels, denk ik, wel genetisch bepaald. Daar weten we denk ik ook nog niet alles van. Maar wat wel duidelijk is vanuit de genetica, dat donkere mensen die voorouderen hebben in zeg maar warme landen, dat die wat makkelijker tegen de warmte kunnen dan, niet donkere mensen. Maar ja, je moet wel bedenken dat zij zich ook goed moeten insmeren. Ook al zijn ze in de zon en kunnen ze er misschien iets beter tegen. Ook zij lopen risico op schadelijke UV-stralingen.
0: Ja. Kun je jezelf ook trainen om beter tegen die hitte te kunnen?
3: Ja, interessante vraag. Het lijkt inderdaad dat in de begin van de zomer, als er net de eerste warme dagen zijn, dat mensen er meer last van hebben. En je kunt inderdaad je lichaam er wat aan laten wennen. En waarschijnlijk aan het eind van de zomer dan, of na deze hittegolf, bij de volgende hittegolf, kunnen we er misschien ietsje beter tegen. Want je lichaam past zich toch ook wel aan de situatie, aan de omgeving.
1: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk ook zeker topsporters, hè, die doen hittetrainingen. Dus in die zin,
3: ja,
1: zou het wel kunnen inderdaad.
3: Die gaan niet niks als het in een warm land is, naar dat land eerder toe om al te oefenen en een beetje te voelen. En het lichaam gaat zich dan daar toch op instellen. Dat heeft allemaal met fysiologische aspecten in het lichaam te maken.
0: Ja, als we dan deze hoge temperaturen zien voor de komende dagen, dan hebben we het al heel vaak over ouderen. Hè, dat we moeten opletten met ouderen. Waarom hebben die zo vaak meer last van de hitte?
3: Ze transpireren minder. En ze drinken vaker minder. Omdat ze minder dorstgevoel voelen, ervaren. Dus dat zijn eigenlijk redenen waarom het voor ouderen eigenlijk. Ze kunnen hun hitte veel minder makkelijk afgeven. En belangrijk. En dat zweten, dat is een natuurlijke manier van je lichaam om de warmte eruit te halen, eruit te laten. Een soort ventilator is dat dan eigenlijk. En bij ouderen die transpireren gewoon veel minder.
1: Oh, hoe kan dat dan? Als je ouder wordt, ga je minder zweten?
3: Ja, je lichaam past zich helemaal aan het ouder worden. De celdeling gaat minder. Er zijn allerlei veranderingen ook in het hele fysiologische systeem.
1: Ja, alles wordt minder als je ouder wordt eigenlijk. Dat is flauw. Maar dus.
0: Maar die warme temperaturen komen eraan. Dus dan is het wel even handvaten. Van hoe koel je een beetje af? Hoe zorg je ervoor dat je deze komende dagen doorkomt?
3: Nou, vooral toch maar veel binnen blijven. Ik heb nu even bijvoorbeeld de deuren en ramen open. En nu is het nog buiten iets koeler dan binnen. Maar het is ook belangrijk om op tijd alles potdicht te doen. En dat klinkt heel tegenstrijdig. Maar als het buiten warmer is dan binnen, dan is dat weer logisch.
1: Ja.
3: Straks wordt het gewoon tegen de 30 graden, boven de 30. Mm-hmm. Belangrijk om straks om 9 uur je gordijnen of je deuren dicht te doen.
1: Ja.
3: Wat ook helpt, maar goed, dat is een wat verder weg liggend iets wat je niet vandaag op morgen kan doen. Maar gewoon weinig tegels in de grond. Hè? Want tegels, ook schoolpleinen, maar ook betegelde voortuintjes of achtertuintjes. Daarvan is het ook belangrijk om die er eigenlijk uit te halen. En gewoon groen in je boom of in je tuin te hebben. Met eventueel bomen als dat kan. Of struiken.
1: Ja.
3: Of gras. Of sedum.
1: Nou, dat moeten we met de hoge temperatuur nu maar even niet gaan doen. De tegels eruit en gaan planten. Dat zou daarna weer kunnen inderdaad. Je zegt veel water drinken. Nou, alcohol natuurlijk niet. Dat is niet zo handig. Ja, nou heb je het over zweten. Dus ik dacht, als je nou heel pittig gaat eten. Want dan ga je wel van zweten. Is dat misschien ook nog een optie?
3: Goed. Misschien is het niet voor niks dat in warme landen veel hete pepertjes worden gegeten. Dus ik heb dat niet vanuit de literatuur nog bekeken. Maar in ieder geval lijkt mij wel begrijpelijk dat dat toch helpt. Ook net als warme thee drinken kan ook wel helpen.
1: Juist.
0: Zweten dus en gewoon rustig aandoen eigenlijk is het advies voor de komende dagen.
3: Dat is ook belangrijk. Ja.
1: Dankjewel.
3: Oké, graag gedaan.
1: Renate Spruit was dat van de GGD Flevoland.
0: Dan de berichten buiten de provincie.
1: Honderdduizenden mensen in Nederland gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic om kilo's kwijt te raken. Bijna 1 op de 3 gebruikers krijgt die middelen buiten de eigen dokter om. Ze kopen afslankpillen online, illegaal of via, blijkt uit onderzoek onder het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheid, Zorg en Jeugd maakt zich grote zorgen. Want je weet niet wat je krijgt, zegt de hoofdinspecteur.
4: Het kan vervuild zijn, er kan iets anders in zitten. En wat wij aan meldingen hebben gezien is mensen die zo ziek werden dat ze opgenomen moesten worden in het ziekenhuis. Onze boodschap is, doe het niet. Het blijft zo dat dit een geneesmiddel is dat je eigenlijk alleen onder begeleiding moet gaan gebruiken. En dat is natuurlijk via internet buitengewoon ingewikkeld om dat te doen.
1: Ja, die medicijnen zijn ook niet bepaald goedkoop. Kosten vaak honderden euro's per maand. Toch hebben veel gebruikers dat ervoor over. Ik wist niet dat dat zo duur was.
0: Nee, dat wist ik ook niet.
1: Zo.
0: Schrik ik wel van eigenlijk. Nou. Wat gebeurt er met je sociale media als je overleden bent? Ja, veel mensen hebben daar niet over nagedacht. En om hier wat aan te doen komt PRO, de politieke partij PRO, vandaag met een voorstel in de Tweede Kamer. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online. Maar na je dood kan het pijnlijk zijn als je profiel doorleeft, zegt PRO.
5: Maar ook verschrikkelijk dat mensen erover na moeten denken. Moeten we dan eigenlijk van een dood iemand nog de vingerafdruk gaan gebruiken om toegang tot een telefoon te organiseren? Ja, dat zijn allemaal verschrikkelijke dingen waarvan je helemaal niet wil dat nabestaanden daarmee bezig zijn. Want die willen gewoon ja, rouwen en vooral de tijd hebben om ook verdriet te kunnen verwerken. En niet deze rompslomp.
0: Ja, PRO wil nu dat de overheid met een campagne duidelijk maakt dat je beter moet nadenken over je digitale nalatenschap. Zodat nabestaanden weten wat er met wachtwoorden en profielen moet gebeuren. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.
6: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Het openbaar vervoer lag tot 8 uur vanochtend nagenoeg stil. Door een landelijke FNV-staking reden er geen treinen en bussen. De dienstregeling start nu langzaam op, maar reizigers moeten nog wel rekening houden met vertragingen. In Flevoland rijden sommige treinen pas weer vanaf 9 uur. En de Q-lijnenbus van Emmeloord naar Groningen rijdt vanaf 9:30. Twee Almeerders krijgen 15 jaar cel voor een mislukte liquidatie in Amsterdam. De mannen van 24 en 26 jaar probeerden vorig jaar de eigenaar van een tabakzaak te vermoorden. Het slachtoffer overleefde de aanslag. De 24-jarige Almeerder stippelde het plan uit en zijn 26-jarige stadsgenoot reed op een fatbike naar de winkel en schoot de ondernemer neer. De politie is nog altijd op zoek naar de opdrachtgevers daarvan. Eventing Flevoland draait dit jaar met verlies, nu het paardensportevenement in het Kuinderbos vanwege de hitte is afgelast. Volgens de organisatie werd het door de hitte te onveilig voor paarden, ruiters en bezoekers. Je hoort Gert Naber van de stichting Eventing Flevoland.
18: Zaterdag zal voor ons geen probleem zijn. Maar vrijdag die temperatuur, 37 graden. We hebben publiek, we hebben deelnemers. Er is daar niet zoveel schaduw. En ook na overleg met de veiligheidsregio, overleg met de KNS, hebben we toch gezegd, we laten dit niet doorgaan.
0: Het festival DEFCON One in Biddinghuizen gaat morgen ondanks de hitte wel door. De organisatie komt met een hitteplan. Dat betekent dat er extra schaduwplekken komen, grote ventilatoren bij de podia staan en dat er gratis drinkwater is. En ook zijn er meer EHBO-medewerkers, airco's en verkoelende douches. Bezoekers wordt dringend geadviseerd veel te drinken, goed te smeren en een partytent mee te nemen naar de camping. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het openbaar vervoer komt weer op gang. Vanochtend vroeg was er een staking uit protest tegen de ingrepen van het kabinet in de sociale zekerheid. En tot 8 uur reden er geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het gaat niet goed met de kinderrechten. Op de Kids Rights Index staat Nederland nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. Dat komt onder meer doordat er steeds meer kinderen zijn met ernstig overgewicht. Tegen een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht eist justitie 12 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van ontucht en bezit van kinderporno. De oud-burgemeester zegt dat hij dat toegestuurd kreeg.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt flink en de temperatuur stijgt razendsnel naar tropische waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 31 tot 34 graden met de hoogste waarden in de stedelijke gebieden. Daarbij schijnt de zon onafgebroken en staat er weinig wind uit het noordoosten.
1: Ze loopt de studio op dit moment binnen. Chantal Cadogan en we praten met haar zometeen over de actuele zaken. En natuurlijk hebben we het over de hitte.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Maar dat klopt wel, hè?
1: Nog even het laatste stukje.
0: Ja, ja.
1: Please turn me over, zegt hij toch?
0: Je bent nu net zo'n schoolmeester met je vingertje.
1: Nou, misschien moet ik ooit...
0: Let op. Jolien, er komen allemaal trauma's van school. Want ik zat nooit op te letten. Ik zat altijd naar buiten te kijken. Naar alle vogeltjes. Let op.
1: Nou, moet ik ook nog wat muziekles bijbrengen of over dit nummer?
0: Muziekles?
1: Ja, wil je dat?
0: Ik heb AMV gehad. Algemene muzikale vorming.
1: Oké, dus als ik nu vertel dat hij net zei... Please turn me over, zo van draai de plaat om. Dat was bewust. Oh, dat wist je?
0: Ja.
1: Oké, nou top.
0: Ja, dat wist ik nog.
1: Ah, ja.
0: Bij ons in de studio Chantal Cadogan. Goedemorgen, Chantal.
2: Goedemorgen. Ik zat even naar jullie dialoog te kijken. Wat is hij streng vanochtend?
0: Ja.
2: Een soort van.
1: Ja.
2: Helemaal met het vingertje. Ik was helemaal...
1: Ik wil niet met de vinger wijzen.
2: Nee,
1: maar,
2: nee. Meester Roy is in de building.
0: Mm-hmm. Als je het in de gaten hebt. Ja. Chantal, we beginnen even met de serieuze zaak.
2: Ja.
0: In Almere is een moeder met een baby van 4 weken... en 2 dochters van 4 en 6 jaar op straat gezet door haar huurbaas. Nou, ze heeft aangeklopt bij hulpinstanties. Bij de gemeente legende zeils. Ja, er is geen noodopvang voor haar.
2: Nee. Vreselijk.
0: Ja.
2: Ze wordt echt van het kastje naar de muur gestuurd. Want de ene instantie zegt ja, maar als je hier wil komen... dan moet je eerst langs die instantie. Die instantie zegt ja, maar dan had je weer iets toen moeten indienen. Wat me ook opvalt is dat de gemeente heeft ook gereageerd natuurlijk. Die zegt ja, maar vanaf 2020 schrijven we deze mevrouw aan... van hey, zo smal, zo breed. Zij zegt nee, dat kan niet, want het is pas van
0: 2023
2: speelt dit pas... Ja. Ik vind het moeilijk. Ik vind het ook vaak, of tenminste, je hoort in ieder geval vaker... dat mensen in een soort van web verstrikt raken. Dat ze niet eens meer weten naar welke instanties ze moeten gaan. Voor wat. Maar ik vind ook wel weer aan de andere kant... in een land als Nederland mogen mensen eigenlijk, ook in dit soort gevallen... kan het niet zo zijn dat er geen opvang is.
0: Nee, dat kinderen op straat moeten leven.
2: Dat kinderen op straat moeten blijven liggen. Dus heel zeggen, ja, maar nee, wij kunnen haar niet opnemen met haar kinderen. Want wij vangen
0: het is niet
2: heel,
0: veilig.
2: Het is niet veilig, want wij vangen een hele andere doelgroep
0: ja,
2: op.
0: Ja, nou, die snap ik dan nog wel inderdaad.
2: Die begrijp ik ook.
0: Wij krijgen heel veel reacties
2: ja,
0: op. Sommige mensen zeggen van, oh, hoe kunnen we deze vrouw helpen? Andere mensen, en dat snap ik ook weer, die zeggen, ja, hallo, die vrouw, baby van 4 weken. Er was wel iemand nodig om zwanger te raken.
2: Yep.
0: Waar is de kerel in het geheel?
2: Ja, waarschijnlijk daddy left the building, denk ik. Dan hoor. Ik weet het niet, want je hoort alleen haar kant. Je hoort niet zij of hun. Dus ik denk dan dat ze het alleen doet met haar 3 kinderen.
0: Die dacht van koekoek, ik ben
2: ja,
0: weg.
2: Ja, doei, ik ben weg.
0: Ja.
2: Anderzijds, als je het verhaal ook leest... voor de mensen die het niet hebben gelezen... ga het eventjes lezen in de app.
0: Ja.
2: Anderzijds denk ik ook wel weer... als ik het verhaal van haar hoor, van de moeder...
0: Mm-hmm.
2: Want ze was pleegkundige, ZZP'er was zij. Ze is zwanger geraakt, et cetera. Kon niet werken, Je hebt wel 9 maanden de tijd ook om een aantal dingen te regelen. Want je wist, toen je net zwanger was, van... hey, dat betekent dat ik dan zo een bepaalde periode niet ga werken. Dus ik moet wel zorgen dat mijn zaakjes goed op orde zijn.
0: Ja, dat is ook weer zo.
1: Feit blijft natuurlijk, ze heeft nu huisvesting nodig.
2: Ze
1: blijft nu tijdelijk op een week op een camping.
2: Ja. Waar moet ze na een week ook weer af?
1: Ja, waar moet ze dan naartoe?
2: Ja, ik weet het niet. Dus daarom zeg ik, ik kan me bijna niet... indenken dat er dus nergens een plek is. Want zij zal niet de enige zijn. Het zullen er wel meer zijn. Het zullen moeders zijn, het zullen vaders zijn. Kinderen misschien. Ja. Of jongvolwassenen. Laat me het zo zeggen. Kinderen niet jongvolwassenen. Ik kan me niet indenken dat er geen plek is.
0: Nee.
2: En ik bedoel, al is het dan niet misschien in Almere. Maar kijk voor die vrouw. Kijk voor een oplossing desnoods in Lelystad. Of een van de andere gemeentes. Waar zij dan misschien wel terechtkomen. Want het kan niet zo zijn dat kinderen... in Nederland, wat toch wel staat aangeschreven als een heel goed welvarend land... dat kinderen op straat moeten leven omdat het een hele romslomp is... van papieren die je moet invullen en dingen waar je moet aanmelden. Dat vind ik gewoon heel zorgelijk.
0: Chantal, we moeten proberen een beetje kalm en cool te blijven vandaag. En de komende dagen, vrijdag wordt het 37, misschien wel 38 graden. Jij komt hier die studio binnenlopen, stralend vol energie. En je zegt,
1: gewoon een zonnetje.
2: Ja, maar luister, ik ben natuurlijk wel een girl from the tropics. He, dus dit
0: maar
2: is
0: dat
2: echt
0: is
2: wel
0: het,
2: mijn
0: he?
2: Weer.
0: Ja.
2: Nee, het is echt...
0: Is dat
2: ik,
0: het?
2: Ik klaag ook niet. Ik bedoel, ik kijk naar buiten als ik mijn gordijn op doe... en ik denk, yes,
1: ja, ze
2: de
1: zeggen,
2: zon is er weer.
1: Ze zeggen wel altijd, het is daar andere warmte.
2: Het is ook andere warmte. Maar ik bedoel, come on. Mensen zijn vrolijker. Over het algemeen. Kijk, nu als je nog op straat, dan zijn mensen nog heel vrolijk. Hè? Want het, ja, is nog, het is nu 25 wel, ja, graden. Zag ik staan. Mensen zijn vrolijker. Als ik naar mezelf kijk, ik ben 1000 keer creatiever als het weer goed is. Ik kan niet zo goed nadenken als het koud is. Weet je, mensen zijn toch wel dat ze denken, ach, weet je wat, we doen lekker die korte broek aan, we don't care. Ik hou wel van deze.
0: Ik vind het heel grappig wat jij zegt. Ik kan niet zo goed nadenken als het koud is. Hollanders, die zeggen, mijn hersens raken oververhit bij je vanaf 30 graden.
2: Ja, nee, waar. Die van mij, die sterven gewoon af als het koud is. Geweldig. Nee. Ja, nee.
1: Ik hoor ook heel veel mensen om me heen zeuren. Zeuren wij te veel?
2: Ja. Nee, ja, echt. Nee, maar laten we wel wezen, we zijn natuurlijk wel een beetje zeikerds ook. Is het koud, duurt de winter te lang? Is het warm, vinden we het weer te heet? Is er storm, dat kunnen we allemaal niet aan. Liggen er 5 blaadjes op het spoor, kunnen er geen treinen rijden? Is het ook weer een landelijk probleem? Het is nooit goed. Dus ik zou zo zeggen, ja, weet je, take a chill pill en ga gewoon lekker genieten. Stop je voeten gewoon in een koel badje en wind je niet te veel op.
0: Maar Chantal, moeten wij ook anders met die warmte omgaan? Want wij rennen door, hè, ook op het heetst van de dag. Hoe doen ze dat in Suriname? Gaan ze een beetje achterover hangen?
2: Ja, weet je, ik bedoel Suriname, het is net als de rest van Zuid-Amerika. Het is allemaal een beetje tranquilo. Ja. Dus ja, we doen niet te veel te hard. En we doen niet, als het vandaag niet is, dan is het morgen. Is het niet morgen, is het overmorgen.
1: Maar is dat het dan niet, dat we ons moeten gaan aanpassen?
2: Ja, dat is ook zo. Maar weet je wat het grappige is? Kijk, in Suriname, ik zeg niet ook altijd dat het goed is, hè. Want het is natuurlijk ook gewoon soms vreselijk irritant. Als je dingen voor elkaar wil krijgen, dan is het, nou, niet vandaag, dan wordt het morgen. Het is natuurlijk ook, maar het is ook te warm om je te gaan haasten. En het leuke is, als ik mensen hoor die op vakantie gaan naar warme landen, zeggen ze, nou, zo lekker, zo relaxed, zo dit. En op het moment dat ze dan weer in Nederland aankomen, gaan we weer met z'n allen in de red race. Dan zijn we helemaal vergeten hoe het is om gewoon normaal te genieten en gewoon, toch gewoon relaxed gewoon te zijn met z'n allen.
1: Geniet een beetje dus.
2: Ja, geniet. Ik bedoel, het leven duurt maar even. Wat is een beetje warmte en zonneschijn?
0: Zo is het.
1: Nou, genieten, dat doen Nederlanders nu ook van het WK. Vorige week nog niet, maar na de winst op Zweden afgelopen zaterdag, de oranjekoorts nog meer toegenomen.
2: Ja, maar nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb het idee dat andere jaren ik veel meer buurten zag die oranje.
0: Ga jij nou lopen zeuren?
2: Ik merk het alleen op. Kijk, hier in de studio is daar niks van te merken. Maar ik had het idee dat veel meer buurten vroeger dan helemaal oranje waren.
0: Ja, en dus snap je. Ja.
2: Weet je, en nu is het toch een beetje, ik denk dat het ook misschien een beetje te maken heeft. Veel mensen hebben het daar ook over, dat ze het toch een beetje achterlijk vinden dat er met alles wat er gebeurt in de wereld, dat uitgerekend het WK in Amerika is natuurlijk. Ja. Met alles ook wat daar vooraf heeft afgespeeld. Weet je, spelers die niet het land binnenkomen, scheidsrechters die terug werden gestuurd. Dus dat is ook niet echt lekker. Goed, ze zijn nu in Kansas City volgens mij uit mijn hoofd. Ja, daar is de oranje koorts nog niet echt toegeslagen. Maar ik weet wel zeker als straks die dubbeldekker daar weer gaat razen door de straten met een heleboel mensen in oranje die niet eens Nederlanders zijn, dan denk ik wel dat het goed gaat komen.
1: Want we worden wereldkampioen, toch?
2: Tuurlijk worden. Nou, ja. Ja, ja, ja, oké. Okay. Ja,
0: maar Chantal, even, ja. Hè, want die supporters die daar dan zijn, nou ja, die zijn wel dol enthousiast natuurlijk, maar als je toch, hè, als je het
1: moet ik wel voor dat geld.
0: Als je het vergelijkt met Curaçao.
2: Maar ja, is dat waanzinnig, of niet?
0: Ja, ik vind het geweldig.
2: Ik vind dat ook top. Ik bedoel, Curaçao, ze hebben wat nu 1 punt binnengeschraapt. Ja. En ze hebben het idee dat ze wereldkampioen zijn.
0: Ja, maar
2: zijn.
0: Dat is toch fantastisch, maar dat, die beleving.
2: Maar that's the spirit. Ja. En zo moet het ook eigenlijk gewoon zijn. Je bent al blij dat je hebt geplaatst. Vanaf het moment dat Curaçao zich heeft verplaatst, is volgens mij iedereen daar in de feeststemming. They don't care about nothing, want we gaan naar het WK. Nu zijn we op het WK. We zijn 7-1 ten onder gegaan tegen Duitsland. Of 7-0 volgens mij is het, of 5-0 of zo.
1: Ja,
2: was
1: zoiets.
2: Het. Zoiets, hoogcijfers. Maakte ook allemaal niet uit, maar we stonden daar. Hallo, je hebt jezelf gewoon op de kaart gezet. En gewoon het feit dat het hele eiland zoiets heeft, of tenminste alle Curaçaoenaren die ik ken, die zijn helemaal, hebben zoiets van, al knikkeren we er weer uit. Daar hebben ze zich op ingesteld. It's okay, we waren daar. We hebben ons laten zien. Iedereen in de wereld weet nu,

0: kunnen plaatsen voor het WK. Het hele land was er rep en roer. Het leek gewoon op een soort van slansfeest of zo. Want we gingen daar naartoe. De hele vibe is anders, de energie is anders. Want we zijn allemaal kleinere landjes die heel graag willen. En we zijn swingend. Alles moet met een feestje gepaard.
1: En misschien zijn wij Nederlands ook al een beetje gewend dat we meedoen aan het WK. Dus
0: zijn we een beetje verwend misschien?
1: Misschien.
0: Ja, en ik denk
2: ook... We komen er niet heel goed vanaf, zeg maar.
0: Nee, ja, maar ik denk ook, Joliene, stel je voor... Virgil van Dijk staat vooraan in de Polonaise. Die gaat zo het toestel
2: in. Toch leuk?
0: Wij zouden het leuk vinden. Maar wat zouden al die zuurpruimers zeggen? Ja, zou je niet beter gaan concentreren op het WK?
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, hoe dit is het allemaal nodig? Hier gaan we weer zeuren.
2: Korte samenvatting van deze woensdagochtend met Chantal. Eigenlijk de echte Hollanders. De witte kaaskoppen. Ja,
0: niet zeuren.
1: Niet zeuren en gezellig doen.
0: En tranquilo.
2: Ja, en een beetje meer van de pepers van Curaçao en Suriname erin.
0: Ja, hoppakee. Zeker te weten. Dan komt het allemaal goed. Dan valdeert uiteindelijk ook wel mee.
2: Chantal, dankjewel.
0: Alsjeblieft.

0: Taylor Swift was dat met Elizabeth Taylor. Hey, Elizabeth Taylor, Elizabeth Taylor. Ja. Nou ja. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Zeker, de Nederlandse infrastructuur, daar ging het over in Nieuwsuur. Het onderhoud en de vervanging van wegen, bruggen, sluizen laat nogal te wensen over. Er is heel veel achterstallig onderhoud. Ja, en de problemen dreigen eigenlijk alleen maar groter te worden. Sommige bruggen bijvoorbeeld, die kunnen niet eens meer open. Ziet ook Bas Janssen. Hij is directeur van de ondernemersvereniging Delta Links in Rotterdam.
2: We zijn hier bij de Giezenbrug. De Giezenbrug is een brug uit de jaren 60. En

0: eind jaren 60, toen is die gereed gekomen. En eigenlijk is die aan het eind van zijn levensduur. Het grote probleem is op dit moment dat we dit moeten gaan vervangen. En misschien in ieder geval heel diep onderhouden. Het groot probleem is, hij kan niet meer open. Eigenlijk is het afgeschreven infrastructuur. En rondom Rotterdam hebben we veel meer van die voorbeelden. En dat is echt een probleem aan het worden.
1: Ja, door zijn enthousiasme wil ik even kijken hoe de Giezenbrug eruit ziet. Het is een mooi bruggetje.
2: Ja, in Joure heb je hetzelfde probleem. Daar heb je een brug in de snelweg. Die gaat ook niet meer omhoog. Ja, dat betekent voor watersporters, als je boot te hoog is. Ja, en je komt aanvaren. Ik heb daar laatst gewandeld. Het staat ook niet aangekondigd op die brug. Er staan gewoon nog de brugopeningstijden. Dus denk ik, nou Rijkswaterstaat. Ja. Dat kun je toch in ieder geval wel even duidelijk communiceren. Van de brug kan niet gedraaid worden, want hij is kapot. Ja. Dus die watersporters die balen dan natuurlijk. Die moeten dan terug. Ik bedoel, Duitsers die weten dat niet, toch? Die hier komen om te varen.
1: Nee, die denken gewoon dat ze kunnen varen.
2: Ja, dus daar speelt het ook. Je hebt natuurlijk geld nodig om die bruggen en die wegen te herstellen. Het probleem is wel dat het kabinet wat geld tekort komt. 80 miljard. Dus dan moet je keuzes gaan maken. En bepaalde projecten krijgen dan voorrang, vertelt verkeersminister Karremans.
3: We hebben nu een afwegkader gepresenteerd. En gezegd, langs deze lat willen we het leggen. Dus dat het niet meer gaat om wie heeft de sterkste lobby of wie heeft het beste toegang tot politie in Den Haag. Maar wat is het beste voor de economie? Wat is het beste voor de woningbouw? Wat is het beste voor bereikbaarheid? En zo gaan we dat objectief wegen. En daar komt dan niets uit.
1: In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor autoraces. Na dit jaar verdwijnt het circuit van Zandvoort van de Formule 1 kalender. Maar vanaf volgend jaar komt daar weer een andere race voor terug. De elektrische raceklasse. Formule E ook wel genoemd. Het komt naar Zandvoort. Directeur van het circuit, Robert van Overdijk, zegt dat we het niet moeten zien als vervanging van de Formule 1.
4: Het evenement Formule 1 wat we neer hebben gezet kent zijn weerga niet. Is ook niet te vergelijken met Formule I, wat best wel een deel toekomst van de autosport is, maar wat door ons denk ik veel meer als een platform voor innovatie, mobiliteit, energie, transitie wordt neergezet samen met een sportevenement. Maar wel in die combinatie. En het gaat natuurlijk niet de grootte geven die we de afgelopen jaren en dit jaar voor het laatst met Formule 1 hebben gehad.
1: Maar zijn er dan ook nog aanpassingen nodig aan het circuit nu de elektrische raceauto's gaan rijden?
4: De kans is natuurlijk dat we op een iets korter circuit gaan rijden. Het kan ook zijn dat we wat tijdelijke aanpassingen doen aan het circuit, maar dat is geen permanente aanpassing van het circuit. Dat kan met tijdelijke oplossingen. Kijk, die batterijen die moeten wel blijven regenereren. Dus we zullen ergens wellicht een extra chicane of een busstop, zoals dat mooi heet, zullen we wellicht toe moeten voegen. Ja, het moet ook nog blijken hoe dat die auto zich echt gaat houden op circuits. Maar met flexibele oplossingen komen we een heel eind.
1: Was dus gisteravond op radio en tv.
2: En dat was Flevoland is wakker voor deze woensdagochtend. Roy gaat door met Flevoland Muziekland. Heb je een verzoekje met de hitte, maar mag ook iets heel anders zijn? Laat het weten via de app. Fijne woensdag!

0: Dit is Flevoland.
1: Stel dat ze gaan bombarderen, we hopen dat het niet gebeurt, maar stel dat ze dat gaan doen, dan is het eerste wat ze natuurlijk gaan doen, zijn alle bruggen om ons heen. En dan zitten we op een heel groot eiland.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik maak me wel zorgen over het hele gebeuren.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wat een bijzonder gezicht is dit.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik hou wel van zo'n event. Dat vind ik wel geinig om mee te doen. Ja, en het is ook lekker goedkoop. Dat vind ik ook wel belangrijk.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Twee Almeerders krijgen 15 jaar cel voor een mislukte liquidatie in Amsterdam. En het festival Defcon 1 in Biddinghuizen gaat morgen ondanks de hitte wel door. Meer nieuws in het regenbulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
11: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8:00 heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
10: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
12: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
10: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Dus één file op de A9, Diemen Amstelveen, tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Doe er 5 minuten lang over. Ook nog een flitser gezien. Die staat op. Daar is mijn microfoon weer. Die staat op de A6 bij Emmeloord Jouren bij band hectometerpaal 289,4. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem doorgeven via de Flitsmeister app. De komende 2 uur de lekkerste muziek in Flevoland Muziekland. En ik zoek dus nog van die lekkere zomerse platen. Je mag hem doorappen 0320 28 50 50.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerle. Sjoenk.nl.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
19: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
20: Goedemorgen.

Jack Johnson was dat met Upside Down. Je luistert naar Flevoland Muziekland. 2 uur lang dus de beste muziek en dus ook zomerse muziek de komende 2 uur. En ik vroeg aan jou dus, heb jij een verzoekje, een zomers verzoekje? Je mag het laten weten, 0320 28 50 50. Sis heeft dat al gedaan en ik kreeg ook van Chantal, die toen straks in Flevoland is wakker was, ook al een verzoekje. Zij zegt, ja, je moet echt de Heat Is On doen, want dat is echt een leuke plaat. En dat is echt zo'n zomerse plaat. Nou, dan ga ik hem doen. Van Glenn Frey, de Heat Is On.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

Ja, de zomerhit van dit jaar. Ja, of misschien niet. Misschien is het ook wel die van Rutger van Barneveld. Je hoort in ieder geval Justin de Wild met Cheerio. Je kunt er meespelen met kiek, kiek, kiek, kiek, kiek, kiek, kiek. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En jou de taak om dan te raden wat dat dan precies is. En je kunt de foto's kijken op omroepflevoland.nl/kiek. Op onze Facebookpagina. Of je zet even de televisie aan. Dan kun je ook de foto's bekijken. Het zijn er vandaag twee van de werkzaamheden op de bouwplaats van het nieuwe zwembad in Emmeloord. Er wordt dus hard gewerkt en tijdens de dag van de bouw gingen de deuren eventjes open voor publiek. En dan kon je even een kijkje nemen achter de schermen. En als je dan achter de schermen kon kijken, nou, wat zie je dan allemaal op deze foto? Nou, ik zie een man die inderdaad hard aan het werk is. Hij is een buis aan het slijpen. Dat doet hij op een standaard. Ik zie ook een rode standaard. Ik zie een brandblusser, want ja, met slijpen komen natuurlijk ook vonken vrij. Ja, en die vonken, die kunnen natuurlijk ook vlamvatten. Dus het is goed dat er een brandblusser staat. Er staat een trap. En er, er is iets met zeil bedekt aan de rechterkant. Ja, wat is er veranderd of weggepikt op die tweede foto? Als jij het ziet, dan mag je je antwoord doorgeven. Kan op twee manieren. Je mag bellen 0320 28 50 50... Of je gaat even naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. En dan kun je tot 11 uur je antwoord doorsturen. En als je dan na 11 uur gebeld wordt bij Herberg Flevoland, ja, wie weet win je dan wel hartstikke leuke prijzen. Dus wat is er veranderd of weggepikt op de tweede foto? Laat het weten. 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Het openbaar vervoer in Flevoland start langzaam weer op. Door een landelijke staking tegen kabinetsplannen op sociale zekerheid reden er tot 9 uur geen treinen en ook vielen bussen uit. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertragingen. Zo verwachten busvervoerder EBS en Keolis toch nog niet gelijk alle bussen weer rijden. Twee Almeerders krijgen 15 jaar cel voor een mislukte liquidatie in Amsterdam. De twee mannen van 24 en 26 jaar probeerden vorig jaar de eigenaar van een tabakzaak te vermoorden. Het slachtoffer overleefde de aanslag. De 24-jarige Almeerde stippelde het plan uit en zijn 26-jarige stadsgenoot reed op een vetpark naar de winkel en schoot de ondernemer neer. De politie is nog altijd op zoek naar de opdrachtgevers. Eventing Flevoland draait dit jaar met verlies, nu het paardensportevenement in het Kuinerbos vanwege de hitte is afgelast. Volgens de organisatie wordt het door de hitte te onveilig voor paarden, ruiters en bezoekers. Je hoort Gert Naber van de stichting Eventing Flevoland.
15: Zaterdag zal voor ons geen probleem zijn. Maar vrijdag, die temperatuur, 37 graden. We hebben publiek, we hebben deelnemers. Er is daar niet zoveel schaduw. En ook na overleg met de veiligheidsregio, overleg met de KNS, hebben we toch gezegd, we laten dit niet doorgaan.
14: Het festival DEFCON 1 in Biddinghuizen gaat morgen, ondanks de hitte, wel door. De organisatie komt met een hitteplan. Dat betekent dat er extra schaduwplekken komen, grote ventilatoren staan bij de podia en dat er gratis drinkwater is. Ook zijn er meer EHBO-medewerkers, airco's en verkoelende douches. Bezoekers worden dringend geadviseerd wel veel te gaan drinken, goed te smeren en een partytent mee te nemen naar de camping. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
16: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het openbaar vervoer komt weer op gang na de landelijke staking van vanochtend. Het was een protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De FNV dreigt met meer OV-acties na de zomer. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen voor het hele land. Auto's met pech worden zo snel mogelijk naar een plaats met schaduw gebracht, bijvoorbeeld een tankstation.
6: Tegen een oud-burgemeester van Hendrik-Ido Ambacht eist justitie 12 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van ontucht en bezit van kinderporno. De oud-burgemeester zegt dat hij dat materiaal toegestuurd kreeg.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt flink en de temperatuur stijgt razendsnel naar tropische waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 31 tot 34 graden met de hoogste waarde in de stedelijke gebieden. Daarbij schijnt de zon onafgebroken en staat er weinig wind uit het noordoosten.
14: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan 2 files in onze regio. Te beginnen op de A9 Diemen Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen ben je 5 minuten langer onderweg. Een file op de N701 Muidenberg Lelystad. Tussen de A6 en Zuidersluis ben je ook 5 minuten langer kwijt. Is er ook nog een flitser? Die staat op de A6 Emmeloord-Joure bij Band. Hectometerpaal 289,4. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Flevoland Muziekland gaat verder met zomerse muziek met Lou Bega en Mambo No. 5.
18: Goedemorgen.

Ja, de meeste artiesten komen met hun auto of met een hele dure auto naar hun eigen concert toe. Nee, ja, Harry Styles deed dit iets anders in bij het Wembley Stadium. Hij ging hardlopend. Hardlopend ging hij naar zijn concert toe. Je hoorde hem met American Girls, hoorde je hem hier bij Flevoland Muziekland. Ik vroeg jou net van, ja, heb je nog een leuk zomerliedje wat je graag wil horen? Ja, en toen kwam Sis gelijk met eentje die, ja, dat is natuurlijk die ademt zomer. Dat kan ik niet anders zeggen. De vertaling is Als ik je eerder had ontmoet. En de Spaanse titel is Si antes te hubiera conocido van Karol G. Speciaal voor Sis bij Flevoland Muziekland.

gevulde plaat van deze week. Samantha Steenwijk, je weet niet wat je mist. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met Arno Plekket. Maar eerst nog Jackie Wilson en Reed Petit. Whoa!

0: Dit is Flevoland.
1: Stel dat ze gaan bombarderen, we hopen dat het niet gebeurt, maar stel dat ze dat gaan doen, dan is het eerste wat ze natuurlijk gaan doen, zijn alle bruggen om ons heen. En dan zitten we op een heel groot eiland.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik maak me wel zorgen over het hele gebeuren.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wat een bijzonder gezicht is dit.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik hou wel van zo'n event. Dat vind ik wel geinig om mee te doen. Ja, en het is ook lekker goedkoop. Dat vind ik ook wel belangrijk.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Twee Almeerders krijgen 15 jaar cel voor een mislukte liquidatie in Amsterdam. En het festival Defcon 1 in Binninghuizen gaat morgen ondanks de hitte wel door. Meer nieuws in het regiobulletin van 10:30.
11: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
12: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt op dit moment geen vertraging naar Flitsmeister. Ze meldt 1 snelheidscontrole. En die staat op de A6 vanaf Emmeloord richting Joure. Bij Band is dat bij 289,4. Die zou ik nog ergens anders gezien geven door via de app van Flitsmeister. Straks gaan we lekker terug naar de jaren 80. En we hebben zometeen de nieuwe Nederlandstalige nummer 1 voor je.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Goedemorgen.
23: Flevoland Muziekland.
22: Arnoud Leket.

Ja, je hoort het al. Speakers die staan hier ook op 10. Met deze enorme hit van Rutger van Warneveld. De zwoele zomernachten. De nieuwe nummer 1 is dat volgens Spotify dan natuurlijk ook. Wel zijn manager die belde hem gisteren. Hij was zo trots ook. Hij zegt, hier heb ik zo hard voor gewerkt. Dit is gewoon zo bizar. Belde gelijk met zijn vrouw. Ze zei, ze was zo trots. Hij zei dat ze zo blij was voor me. Omdat ze weet hoe hard ik ervoor gewerkt en geknopt heb. En dat weten wij natuurlijk ook. En we gaan hem volgende week vrijdag gaan we hem vragen. Volgende week vrijdag is hij bij ons hier te gast. 3 juli is dat dus de nummer 1. Van dit moment eigenlijk. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. En daarvoor de man die tegenwoordig meer in de beach ligt dan on the beach. Chris Ria is dat. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag misschien wel jouw verjaardag op deze bloedhete woensdag. Het is 24 juni. En jouw verjaardag dus van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samenjarig met Núñez, de Uruguayaanse voetballer. Hij wordt 27 jaar. Lionel Messi, ja, hij viert een leuk feestje op het WK. Hij wordt vandaag 39. Verder is ook jarig de Nederlandse acteur Cas Jansen. Die wordt 49 jaar. Robbie McEwen, de voormalige wielrenner uit Australië. Die is ook jarig, die wordt 54 jaar. Verder is Nancy Allen jarig, de Amerikaanse actrice, 76 jaar. En ook de Peter Weller, de film- en toneelacteur, regisseur en leraar is die ook trouwens. Hij wordt 79 jaar. Een oud profvoetballer uit Noorwegen, ja, heel lang geleden was dat, Michelle Lee. Zij wordt vandaag 84 jaar. En wie er ook jarig is, de man verantwoordelijk voor zoveel mooie en gevarieerde hits, is Mick Fleetwood. En dan weet je het, hij is van Fleetwood Mac. Een van de mooiste platen die ze ooit hebben gemaakt. Echt zo'n lekker dromerig plaatje dit. Geniet ervan. Dit is Sarah van Fleetwood Mac.

0: dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

L'Italiano, tutto continuo. En daarvoor Fleetwood Mac en Sarah met een jarige Mick Fleetwood. Hij wordt vandaag 79 jaar. De foto van Kiek. Kiek is ook lekker naar het water gegaan, naar het bosbad in Emmeloord. En heeft daar een kiekje gemaakt. En hij is daar een beetje mee aan de haal gegaan. Nou, dit is niet de foto van het bosbad, eerlijk gezegd. Toch? Nee, dat denk ik ook niet. Even kijken hoor. Het is een heel andere foto, dit. Die ga ik eventjes voor je weghalen. Ik ga heel eventjes zoeken naar de juiste foto. Of zijn er misschien werkzaamheden bij het bosbad? Dat kan natuurlijk ook. Ja, dit is hem. Dit is de juiste foto. Nu kan je er tenminste mee aan het werk. Zo. Tijd het WK. Een foto gemaakt van het wereldkampioenschap. Wat doet de horeca daarmee? We kijken live voetbal. Ja. Nou zeg het maar, wat is hier aan de hand? Het is heel, heel apart geschreven hoe soccer is gespeeld. Soccer is eigenlijk een Engels woord natuurlijk, hè, met dubbel C. Maar ze hebben er iets anders van gemaakt. Kijk hier, live soccer. Ja, maar waar zit nou het verschil? Is het de lachende E van het bekende biermerk? Nee, dat is het volgens mij ook niet. Krukken bij de tafel, die zijn ook hetzelfde. De plantjes erop, die zijn ook hetzelfde. Nou ja, ga zelf eventjes kijken en geef dan even het goede antwoord door. Mocht je het goede antwoord hebben gevonden natuurlijk ook. Ieder antwoord mag je doorgeven. 0320 28 50 50. En heb je gewoon ook nog een berichtje voor ons, weet je wel. Als je een brood nodig even moet melden welk evenement er vandaag vanwege de warmte niet doorgaat. En we hebben dat nog niet gemeld. Geef het ook eventjes aan ons door. Kan je andere mensen ook mee helpen. We gaan bijvoorbeeld de eindpicknick van de school van mijn kinderen vandaag niet door. Is net bekend geworden. Heb jij nou ook nog zo'n bericht? Geef het ook eventjes door. 0320 28 50 50.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 2 minuten over 11:30. Goedemorgen. De eigenaar van een loods aan de Platinastraat in Lelystad krijgt 5 jaar cel. In zijn pand lag vorig jaar juli bijna 1600 kilo cocaïne. De 54-jarige man stelde zijn loods beschikbaar aan drugshandelaren. Hij zei dat hij dat niet wist. Dat gelooft de rechter niet. Tegen 3 mannen zijn taakstraffen geëist voor een grote vechtpartij met een groep Almeerders. Dat gebeurde vorige zomer op een terras in Scheveningen. De Almeerders werden vanuit het niets aangevallen. Een van hen kreeg een glas in het gezicht en raakte ernstig gewond. Hij eist nu €14.000 schadevergoeding. Tegen de daders is tot 240 uur taakstraf en 100 dagen cel geëist. En het festival DEFCON in Biddinghuizen gaat morgen ondanks de hitte wel door. De organisatie komt met een hitteplan. Dat betekent dat er extra schaduwplekken komen, grote ventilatoren bij de podia staan en dat er gratis drinkwater beschikbaar is. Ook zijn er meer EHBO-medewerkers, airco's en verkoelende douches. Bezoekers wordt dringend geadviseerd veel te drinken, goed te smeren en een partytent mee te nemen naar de camping. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl en natuurlijk ook op de app.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt flink en de temperatuur stijgt razendsnel naar tropische waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 31 tot 34 graden met de hoogste waarden in de stedelijke gebieden. Daarbij schijnt de zon onafgebroken en staat er weinig wind uit het noordoosten.
9: En dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt op dit moment een probleem op de A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en Urk 4 minuten. En de A6 Muiden richting Lelystad tussen Muiden en Almere Stad is een afrit afgesloten als gevolg van een spoedreparatie. Flitsmeister meldt controle op de A6 Emmeloord-Joude bij hectometerpaal 289,4. Dat is de hoogte van band. En ze staan ook in Almere op de Duinbosstraat. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Zometeen gaan we lekker terug naar het jaar 1985. Welke muziek daarbij hoort, je hoort het zometeen.
11: Goedemorgen.
12: Flevoland Muziekland.
11: Arnoud Bleket.
13: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata.
11: ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Rainian, Sam Fender samen met Olivia Dean. En daarvoor hoorde je Michel Tello en I Shut the Pego.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1985. Live Aid werd gehouden om geld in te zamelen voor hongersnood in Ethiopië. Mikhail Gorbachev die werd leider van de Sovjet-Unie en introduceerde beleidshervormingen als glasnost en perestroika. En er werd een akkoord bereikt om de gaten van de ozonlaag te verminderen met het Weense verdrag voor het beschermen van de ozonlaag. Nou, dat is behoorlijk goed gelukt. In popcultuur verschenen iconische films zoals Back to the Future, Michael J. Fox. En in de technologie werd de eerste versie van Windows door Microsoft gelanceerd. Ja, terug naar 1985. Een paar weken geleden was er nog een concert in het Concertgebouw in Amsterdam van een legendarische band die in 85 hoog in de hitparade stond. Het bandje werd opgericht door Edgar Boogroe Burgos. En hij heeft dit jaar eigenlijk van alles te vieren. Ze bestaan met het bandje 45 jaar. De voorman Edgar die viert 60 jaar in het vak. En hun grote hit is 40 jaar oud. Met een indrukwekkende reeks hits en samenwerking met grote artiesten beloofde dat jubileumconcert een bijzondere avond te worden. En dat is het ook geworden. Het jubileumconcert van niemand minder dan Travassi.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1985 met de wasmachine.

Veel mensen houden dus dat. Niet van de Disco Samba, maar ook van deze. Copacabana. En daarvoor Travassi en The Wash Machine. Ja, iedereen die kon er toch wel een beetje mee zingen ook, hè? Ik heb hier net de verkeerde foto.

0: vanaf. Vind ik altijd mooi, maar het kan ook gevaarlijk zijn. Zeker met deze warmte. Nou, er zit zoveel detail in deze foto dat ik je eventjes niet op weg kan helpen. Misschien die trap op de achtergrond of zo. Geef hem een trap. Kan dan de hint zijn, weet je wel, als het daarin zit. Maar dat zie ik niet zo 1, 2, 3, dat het daarin zit ook. Ik denk dat het... Ah, ja. Nee, ik heb het al gezien.
1: Ja.
0: Nee, en als ik het zo snel zie, dan moet jij het zeer zeker ook zo snel kunnen zien. Dus heb je het gevonden, geef het maar eventjes door. 0320 28 50 50. En ook als jij een evenement of een activiteit hebt vandaag die niet doorgaat vanwege de warmte. En we moeten dat allemaal even weten, of de mensen in de omgeving, hier allemaal in Flevoland moeten het weten. Geef dat ook even door. 0320 28 50 50.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Dit is Flevoland.
1: Stel dat ze gaan bombarderen, we hopen dat het niet gebeurt, maar stel dat ze dat gaan doen, dan is het eerste wat ze natuurlijk gaan doen, zijn alle bruggen om ons heen en dan zitten we op een heel groot eiland.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik maak me wel zorgen over het hele gebeuren.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wat een bijzonder gezicht is dit.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik hou wel van zo'n event. Dat vind ik wel geinig om mee te doen. Ja, en het is ook lekker goedkoop. Dat vind ik ook wel belangrijk.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkamer op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen, met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje, jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De eigenaar van een loods aan de Platinastraat in Lelystad krijgt 5 jaar cel. In zijn pand lag vorig jaar bijna 1600 kilo cocaïne. Tegen 3 mannen zijn taakstraffen vereist voor een grote vechtpartij met een groep Almeerders. Gebeurde vorig jaar zomer op het terras in Scheveningen. En het festival Defcon One in Binnenhuizen gaat ondanks de hitte morgen toch door.
5: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
9: Kitty Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan is er verkeersinformatie. Geen files, dus gelukkig in Flevoland geen hitte op het asfalt voor mensen met pech en dergelijke. Wel is er een flitser gemeld en die staat op de A6 in Band tussen Emmeloord en Jouren bij hectometerpaaltje 289,4.
8: Ja, we hebben het er wel eens over gehad wanneer een klas afscheid neemt en welke stappen daarbij helpend zijn. En wat doe je nou eigenlijk tegen die hitte in de klas? Zometeen Naomi de Engelsman met school en opvoeding.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. draait je zaak weer als een tierenlier. Bridge Fund. Make money smile.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
16: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
17: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Veel mensen die vragen wel, waarom zitten jullie niet op een terrasje te presenteren nu? Omdat het hier in de studio nog
1: het is,
0: lekkerder is.
1: Het is hier zo lekker.
0: Het is echt, weet je, de hele tijd was het al een beetje te koud misschien ook.
1: Ja.
0: Maar het is nu beter te koud dan te warm, eerlijk gezegd ook.
1: Ik wou net zeggen, ik voel wel een beetje rillingen af en toe. De airco staat misschien een beetje hoog. Ja, dan rillingen van jou, Arnoud. Ja hoor.
0: Warme rillingen lopen over je rug heen. Je zal nu maar in een schoollokaaltje zitten ook.
1: Nou, ja.
0: Mijn kinderen die zitten ook in het klaslokaaltje. En ze hebben daar op school... Hebben ze geen airco? Dat is echt een probleem.
1: Het zetten ze van die waaiers neer, maar dat is zo'n kind dat niet stil zit.
0: Nee, maar je waait nu de warme lucht waaien binnen toe natuurlijk ook. Je moet alles dicht houden. Maar ja, binnen is het ook een soort van broeikas.
1: Weet je wat ik zo schattig vond? Ik was onderweg hier naartoe.
0: Ja.
1: En ik zag ook een oproep van de dierenbescherming. Dat je, als je hond uitlaat, dat je dus niet over de warme stoep of het asfalt moet gaan lopen. Want die pootjes die... En dus ik zag nu onderweg hier naartoe allemaal mensen hun hond tillen.
0: Ja.
1: Als ze moesten oversteken. Ik heb echt wel 3 mensen gezien met een hond in hun armen. Zo, omdat ze over het zebrapad moesten. Even naar de overkant van schaduw naar schaduw.
0: Ja.
1: Maar dat is wel wat je moet doen, hè?
0: Ja, het is zelfs zo erg dat je ziet ook honden lopen met hun baasje gewoon op de gouden.
1: Ja, hè? Ja. Die hebben geen schoenen aan.
2: Het is zomer. Dit is

0: Ja, ze zat gisteren op de tribune bij de wedstrijd van Portugal. Ze zag dat Ronaldo toch weer twee keer scoorde. En hij riep naar de wedstrijd heel hard, I'm back!
1: Dai dai, heel honing.
0: Oh, ja?
1: Dus, ja.
0: Oh.
1: Shakira en Burna Boy. Ik vind het leuk dat ze haar dat liedje hebben laten maken.
0: Ja. Ja, dat is volgens mij al de derde keer dat ze iets voor het WK doet.
1: Ja, en het werkt weer gewoon.
0: Het werkt weer hartstikke goed, ja. Nou, in de Engelsman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan het zo meteen even over die klas als een klas afscheid neemt. Welke stappen en zo ook. Maar ik wou heel even vragen, is er een wettelijke regeling voor hitte en zo op scholen? Want heel veel scholen hebben nu een probleem. De school van mijn kinderen heeft bijvoorbeeld geen klimaatbeheersing, geen airco. Die temperaturen die lopen enorm op. Dus ik vroeg me af, moeten wij ergens iets terug kunnen vinden of zo? Ja of nee, met een hitteplan, een hittegolf in Nederland?
2: Nou, dat wordt eigenlijk per school of schoolbestuur besloten welke richtlijnen er gelden voor bijvoorbeeld dat je wat eerder vrij bent of helemaal vrij bent. Maar er is dus niet een algemeen wettelijke richtlijn of wet voor gemaakt. Ook omdat elke school verschillend omgaat met die klimaatbeheersing. Sommige scholen hebben wel airconditioning, andere hebben ventilatoren. Weer anderen die laten de kinderen om 12 uur bijvoorbeeld vrij zijn. Dus daar is eigenlijk niks over te zeggen. Behalve dan dat je heel erg hoopt dat die communicatie heel erg goed is. En dat je als ouders wacht met een waterijsje zodra je kind weer thuis is.
0: Ja.
2: Om een beetje af te koelen.
1: Maar jullie moeten eigenlijk allebei nu naar huis, toch? We hebben allebei, of neefje, jij je kinderen die naar huis.
0: Kinderen, die komen in één keer om 12 uur thuis.
1: Ja, zeg, ja, zit papa nog op tv?
0: Ik had gerekend op 2 uur. Dus blijf maar lekker zitten daar, doe iets. Ja. Nee, maar dat kan dus wel. Scholen gaan daar verschillend mee om, mogen ze zelf bepalen.
2: Ja,
0: ze hebben alleen de verantwoordelijkheid dat de werknemers, zoals de docenten en zo,
2: dat die veilig hun werk kunnen doen.
0: Ja.
2: Dus dat die niet neervallen van de hitte en dat zij dan geen les meer kunnen geven. Dat is natuurlijk het laatste wat we willen.
1: Dat is voor de kinderen ook wel fijn.
0: Ja.
1: Dat ze in de gaten houden, dat ze niet omvallen van de hitte.
0: Nou ja, de GGD die geeft er ook een aantal punten voor. Vermoeidheid, slecht kunnen concentreren. Dat kon vroeger ook al was het koud.
1: Ja,
0: hoofdpijn, duizelig, spierpijn, dorst, hevig, zweten.
1: Maar ze mogen tegenwoordig ook niet meer met water spuiten en zo. Vroeger ging je dan gewoon tuinslangen aansluiten en alles. Maar daar zit weer salmonella in.
2: Ja, omdat het water dan te lang stil heeft gelegen. Maar wat ze wel vaak doen is bijvoorbeeld emmers of hele bakken vullen met water. En dan mogen kinderen bijvoorbeeld van huis uit waterpistooltjes meenemen. Of ballen die volgezogen kunnen worden. En alsnog waterpret maken.
1: Maar het is nu toch ook al laatste loodjes.
2: Ja,
0: ja,
2: joh. 2 weken in Flevoland.
0: Nou, ja. Volgens mij is het nog, het is woensdag, donderdag, vrijdag. En dan nog 3 dagen. Dus de laatste 6 dagen voordat de eerste met de grote zomervakantie beginnen.
1: Ja, en dat is dan allemaal vossenjacht, rapport ophalen.
0: Maar dat is dus
1: klassenuitje, film kijken.
0: Ja, maar het klassenuitje gaat dus ook niet door.
2: Nee.
0: Mijn kinderen zouden vandaag de eindpicknick hebben met de hele school picknicken om een groot groen grasveld bij ons. Is geen schaduw, gaat niet door.
2: We zouden een zomerfeest hebben, gaat ook niet door vrijdag.
0: Paardensportevenementen gaan niet door. Het enige wat volgens nog nu nog doorgaat is DEFCON 1.
1: Tuurlijk,
2: dit weekend. Ja.
0: Ja, maar die mensen die staan allemaal heel rustig, hè?
1: Ja, die houden zich koeltjes.
2: Ja. De muziek is ook rustig, dat scheelt.
0: Vast wel iets tegen ook. Maar goed, er is dus niet een wettelijke temperatuur voor. Dan, waar we het eigenlijk vandaag over zouden hebben, afscheid nemen van een combinatiegroep. Wat is dat?
2: Ja, een combinatiegroep zie je heel vaak bijvoorbeeld in kleuterklassen. Dan heb je groep 1 en 2 samengevoegd. En dat zijn wat jongere kinderen en wat oudere kinderen. En op het moment dat de zomervakantie eraan zit te komen, dan gaat groep 2 naar groep 3. En vaak is dat met meerdere kinderen, die vormen dan ook weer een nieuwe klas. En hoe kan je dat nou het beste overdragen van groep 2 naar groep 3? Dat is omdat er geen vaste groep is. Normaal, als je een vaste groep hebt, groep 5 gaat naar groep 6, dan weet je als docent heel goed wat zijn de sterke punten van die klas, waar zijn ze ontzettend goed in, waar moeten we nog even een beetje rekening mee houden of qua ontwikkeling.
0: En wie is wie?
2: En wie is wie?
0: En hoe moeten we die rol op? Hoe moeten we die benaderen? En wat
2: precies
0: doet die
2: dat. Dus dat is eigenlijk heel duidelijk en veel gemakkelijker. Maar op het moment dat je dus inderdaad een combinatiegroep hebt die uit elkaar valt en weer een nieuwe groep gaat vormen het jaar daarop, ja, dan heb je eigenlijk een hele andere vraag te stellen. En dat is dan niet zozeer van, hey, hoe zit die groep in elkaar? Maar wat hebben deze kinderen nodig om samen een nieuwe groep te vormen? Welke rol nemen ze aan? En vooral, er zijn ook kinderen die heel gemakkelijk contact maken. Dus die komen binnen in een klas en die zeggen van, ik ben Pietje, wie ben jij? Zullen we samen spelen en die hebben 's middags al een afspraak gemaakt om bij een vriendje te gaan spelen. Dat soort leerlingen zijn echt een lijm in zo'n nieuwe te vormen groep. Want zij kunnen ervoor zorgen dat wat meer verlegen kinderen bijvoorbeeld erbij betrokken worden. Dat ze zeggen, kom je meespelen, we gaan voetballen, doe je mee. Want in een nieuwe groep kun je je voorstellen dat mensen die wat sociaal onhandig zijn of wat verlegen zijn, zich eerder wat terugtrekken en zich een beetje rustig opstellen. En dan helpt het heel erg dat iemand dat initiatief neemt om die groepjes te vormen. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld in groep 2 een kind heel druk is en eigenlijk eerder wat storend gedrag vertoont, waarbij alle hens aan dek gezet moeten worden, die in groep 3, omdat het een nieuwe groep is en iemand dus weer zijn nieuwe rol kan aannemen, veel meer excelleert en opeens een heel positief gedrag laat zien.
1: Maar moet je daar zelf op letten of gaat dit allemaal wel op natuurlijke wijze? Want eigenlijk moet je dus tegen één kind zeggen, jij bent de ambassadeur, pas even, of tegen meerdere, pas een beetje op die andere.
2: Nou, je kan het ook eigenlijk wel heel positief inzetten. Dat jij zegt van, hey, ik zie dat jij daar zo goed in bent. Zullen we dat eens samen gaan oppakken? Of dat jij van tevoren van die docent al te horen hebt gekregen. Er zijn bijvoorbeeld 5 mensen die ontzettend gemakkelijk contact maken. Zorg dat deze 5 mensen allemaal een eigen groepje krijgen. Dat ze met z'n 4'tjes bij elkaar zitten. En die kunnen ervoor zorgen dat qua dynamiek iedereen zich betrokken voelt. Dus dat je niet alleen maar die lijmers bij elkaar zet. Want dan gaat er niet zo heel veel gebeuren in die dynamiek.
1: Oh, ik vind het ook heel zielig voor de kinderen die zich veilig voelen in een klas. Dat die klas weer helemaal verandert volgend jaar. Maar ja, dan heb je dus dat soort types nodig.
2: Ja, die dat helpen. En sowieso is bijvoorbeeld een wendag, dat is ook heel gebruikelijk. En dan gaan ze al een keer naar die klas toe. En dan gaan ze ook zien hoe die ruimte eruit ziet. En ze zien de nieuwe juf of de nieuwe meester. Mm-hmm. Maar het is inderdaad echt een hele grote ommeslag, maar je merkt ook dat kinderen ook in de zomervakantie weer zo'n ontwikkeling doormaken, dat soms zijn ze er ook wel echt aan toe om in zo'n nieuwe groep te komen.
1: Oh ja.
2: Want het geeft ook heel veel kansen. Zeker wanneer het best wel ingewikkeld is geweest, kan zo'n nieuw jaar met nieuwe mensen eigenlijk ook weer allerlei kansen bieden.
0: Ja. Het is heel bepalend voor de rest van de school. Misschien voor de rest van hun leven natuurlijk ook, hè, wat zo'n klas doet.
2: Nou, dat is zeker. Dat heeft zoveel invloed. En dat kan in het positieve zijn. Maar ook wanneer je nare dingen meemaakt of dat je gepest wordt, kan het een enorme nasleep hebben. Straks ook in je volwassen leven. Als dat niet op een goede manier of een adequate manier mee wordt omgegaan.
1: Maar jij hebt er eentje. Die hoor ik net beschrijven. Die komt binnen en zegt, hallo. Ik weet niet welke van de twee dat is. Maar die heeft meteen, wordt die ook een beetje ingezet op school als lijmmiddel?
0: Bewust bepaal. Meemaken hoor. Dat de leraren zeggen, we gaan hem altijd gebruiken. Hij is allemans vriendje en hij praat met iedereen.
1: Ja, en zo. Wel een leuke klas ook.
0: Hij heeft een hele leuke klas ook. Ja,
1: dat ligt dus ook aan hem.
0: Maar je ziet inderdaad wel de dynamiek in zo'n klas, wie graag naar elkaar toetrekt ook.
2: Ja.
0: En wie de mensen naar zich toe trekt. Dat is hij dan niet, maar hij kan wel overal mee omgaan. Maar je ziet dat heel duidelijk. En ik vind op zich, de kinderen nu, jongere kinderen, zijn veel mondiger dan dat vroeger meemaakte, eerlijk gezegd.
2: Ja, dus veel meer wederkerigheid. Hè? Dat vroeger was het gewoon,
0: kat uit de boom kijken, toch?
2: Vroeger werd er gewoon gezonden. Je kreeg informatie en daar luisterde je naar, of niet. Maar in het algemeen was er niet zoveel wederkerigheid. En nu wordt er eigenlijk heel vaak gevraagd, wat is jouw mening daarvan? Wat vind jij? Welke ervaringen heb je? Dus er is veel meer dat je heen en weer aan het zenden en aan het ontvangen bent.
0: En dat is een goede ontwikkeling.
2: Dat is een hele goede ontwikkeling. En het leuke is wanneer je inderdaad zo'n rol kan versterken. Mijn dochter had bijvoorbeeld in groep 2, dat zij heel vaak de kinderen die in groep 1 nieuw kwamen, kon rondleiden. Van waar is de poppenhoek, waar is het toilet, hoe werkt het met de regels?
0: Mm-hmm. Ja.
2: Dat werkte supergoed. Dus wanneer iedereen een mooie rol krijgt, zal die alleen maar daarin sterker worden. En wordt dus inderdaad de dynamiek in de klas super positief.
0: Nou, en bereid je kind er positief voor. Daar heb je 6 weken voor, hè, een zomervakantie dus. Goed, Naomi, dankjewel.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 5050. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 5050.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het is 11:30 geworden, goedemorgen. Een man uit Emmeloord heeft een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur gekregen voor de verwaarlozing van zijn hond. De politie trof het dier in juli 2024 sterk vermagerd aan in de achtertuin, zonder drinkwater en met uitwerpselen om zich heen. De 41-jarige verdachte was niet aanwezig bij de zitting. De rechter liet meewegen dat de hond al direct in beslag is genomen en dat de zaak bijna 2 jaar geleden speelde. De eigenaar van een loods aan de Platinastraat in Lelystad krijgt 5 jaar cel. In zijn pand lag vorig jaar juli bijna 1600 kilo cocaïne. De 54-jarige man stelde zijn loods beschikbaar aan drugshandelaren. Hij zei dat hij dat niet wist, maar dat gelooft de rechter dus niet. Tegen 3 mannen zijn taakstraffen geëist voor een grote vechtpartij met een groep Almeerders. Dat gebeurde vorig jaar zomer op een terras in Scheveningen. De Almeerders werden vanuit het niets aangevallen. Eén van hen kreeg een glas in het gezicht en raakte ernstig gewond. Hij eist nu 14.000 euro schadevergoeding. Tegen de daders is tot 240 uur taakstraf en 100 dagen cel geëist. Dit is een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je bij ons op de app en de website omroepflevoland.nl.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt flink en de temperatuur stijgt razendsnel naar tropische waarden ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 31 tot 34 graden met de hoogste waarden in de stedelijke gebieden. Daarbij schijnt de zon onafgebroken en staat er weinig wind uit het noordoosten.
3: Verkeersinformatie dan, geen files in onze provincie, maar wel één flitser. En die staat nog steeds op de A6 in band tussen Emmeloord en Jouren. Bij hectometerpaaltje 289,4.
1: Ik zie het rad al achter jou klaarstaan.
3: Ik ben er klaar voor. Ja,
1: jij bent er klaar voor.
3: Dichterbij brengen, gaan we iemand blij maken met een prijs.
4: Dit is Herberg Flevoland.

0: Hey, Astrid, jij hebt toch ook dochters?
1: Ja.
0: Ja? Ja. Zijn die Swifties of niet?
1: Eentje heel erg.
0: Ja, maar die Swiftie, ja. En die is Harry en die is alles, toch? Ja,
1: de oudste is echt Swiftie. Sinds Harry ook wel, vindt ze ook leuk, maar ze is echt Swiftie. Dus dit liedje heb ik denk ik nu net voor de 2700ste keer gehoord. Ja. En ik weet hoe Opalite eruit ziet.
0: En ja, hoe dan?
1: Ja, het is een beetje melkachtig blauw met een roze glans. Echt heel mooi.
0: Opaal.
1: Ja, nou, maar ja, er zit een verschil in. Ja.
0: Het is licht opaal.
1: Ja, denk ik.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat opaal is, maar Opalite is melkachtig blauw met een glansje roze.
0: En ben jij dan ook naar het concert geweest?
1: Van Taylor
0: Swift?
1: Nee, zij wel 3 keer.
0: 3 keer?
1: Ja.
0: Wat heeft zij voor zakgeld?
1: Ja, het kind werkt gewoon. En daar gaat wel al haar zakgeld. Weet je waar ze overmorgen heen gaat?
0: Nee.
1: Harry in Londen.
0: Maar die was pas geleden in Amsterdam.
1: Daar was ze ook.
0: Heen kunnen gaan voor 3 tientjes.
1: Daar was ze, maar ze had heel slecht zicht. Heeft een klacht ingediend. Heeft gratis kaartjes voor Londen gekregen.
0: Gratis kaartjes voor Londen?
1: Ja.
0: En maar ze moeten nog wel heen fietsen.
1: Natuurlijk. Dat wel.
0: Ja.
1: Gaat
0: en een hotelletje nemen.
1: Ja.
0: En die zijn in Londen ook niet goedkoop.
1: Nee, maar ze werkt. Ja. En dit is voor haar wel ultieme uitje. Ja. En onderweg Taylor Swift luisteren. Dat dan weer wel.
0: Aardig van Harry dat hij zegt van, nou, dan kom gewoon nog een keer en dan zorg ik dat je vooraan staat.
1: Nou.
0: Misschien mag ze wel op het podium zitten bij hem.
1: Ze kan alle liedjes meezingen.
0: Oh, dat is toch
1: en dansen. Ze kan de dansjes ook.
0: Ja, maar om hem te volgen heb je altijd slecht zicht. Want hij rent zich een ongeluk.
1: Nou, dat is echt niet te doen. Ja, hij rent ook steeds van je weg, heb ik het idee.
0: Ja.
1: Nee, echt, maar want het is echt heel groot.
0: Hij rent ook zomaar bij je voorbij. Want als je in de stad loopt, dan komt hij in één keer voorbij in een regen.
1: Hij is net, dus hoorde ik bij Roy net op de radio, is rennend naar Wembley gegaan vandaag.
0: Ja,
1: gisteren.
0: Dat klopt. Hij wil geen dure transporten of luxe of wat
1: dan ook. Nou, wil niet.
0: Nou ja, goed, voor de buitenwereld.
1: Ga wel lopen.
0: Ja, inderdaad ook. Of je gaat op een bootje zitten, dat kan natuurlijk ook.
1: Je kan op een bootje gaan zitten, dat is een goed idee. Wie zou dat nou doen met dit weer?
0: Ik denk Reina van As. Goedemorgen, Reina.
2: Goedemorgen.
0: Ja.
2: En dat klopt.
0: Dat klopt,
2: met dit weer moet je op het water zijn.
0: Ja, waar zit je op dit moment?
2: Nou, ik kom net van Nijkerk in.
0: Wat? Waar zit je?
2: De sluis van Nijkerk.
0: Oh, de sluis van Nijkerk.
1: Verbrand jij niet levend, Reina?
2: Daar heb ik wel voor gezorgd dat niet gaat gebeuren.
1: Ja?
2: Dikke insmeren.
1: Ja.
0: Je bent lekker ingesmeerd.
2: En af en toe even de schaduw opzoeken als het iets te warm wordt.
1: Oh, je bent echt factor 80 heb je gesmeerd, denk ik, als je nu op het water zit.
2: Nou, bijna wel, ja.
0: Reina, wat hebben jullie voor bootje? Wat hebben jullie voor bootje?
2: Gewoon een motorkruiser.
1: Oh, gewoon.
0: Een klein kajuitje erop.
2: Ja, klopt. Ja, we kunnen er ook echt een aantal dagen mee
1: weg. Oh, wat
0: klein
1: heerlijk.
0: Gasstelletje ook. Klein chemisch toiletje erin.
2: Precies. Ja. Is ook
0: nodig. En wie is de pineut? Wie moet altijd het chemisch toiletje reinigen en leeggooien?
2: Nou, we hebben gewoon een echt toilet erin.
1: En een koelkast?
2: En een koelkast, ja, dat is met dit weer wel nodig, hè?
1: Oh, en wat drinken jullie dan?
2: Ik drink, heel kinderachtig, maar ik drink verdun. Dus vind ik het allerlekkerst. En mijn man die houdt ook van een biertje.
0: Wat is dat, verdun?
1: Wat is dat?
2: Ja, dat is die opschenklimonade, wat je kinderen geeft.
1: Gewoon ranja.
0: Beetje grenadine.
2: Oké,
0: lekker man. Met een ijsklontje erin. Dat staat ook op destent.
1: Oh, je bootje.
0: Je kan daar liters van drinken. In tegendeel tot alcohol. Je moet het niet door elkaar gooien trouwens.
2: Ik hou niet van alcohol, dus dit is voor mij.
0: Ik kan er ook niet tegen.
1: Tegen alcohol niet?
0: Tegen alcohol niet. Nee, ik vind, weet je wel, een bakertje, dat vind ik een lekker qua smaak.
1: Oh.
0: Maar als je het glas half leeg hebt, dan zie ik echt de wereld voor een doedelzak aan.
1: Oh, is dat interessant.
0: Sterker nog, dat geluid maak ik dan ook. Helemaal wat leuk zeg. En is dan ook het leven op het water in de sluizen, dat is gezelliger dan op de wal, zeggen ze toch altijd?
2: Dat ligt eraan wat je er zelf van maakt natuurlijk, hè?
0: Jawel, maar je bent toch met booteigenaren onder elkaar en zo? Dat loopt toch bij elkaar
2: over? Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Dat klopt. Je hebt altijd wel een gemeenschappelijke factor om over te kletsen.
0: Ja, ik wil dat ook een keertje gaan doen. Als de kinderen ietsjes groter zijn, wil ik gewoon een bootje gaan huren en dan lekker over de wateren heen.
1: Ik vind wel dat Reina hoeft geen prijs. Reina?
2: Ja?
1: Jij had dan wel meegedaan aan Kiek, maar als ik jou zo hoor, dan heb je je leven zo voor elkaar. Je verdient gewoon geen prijs.
2: Oh, dat vind ik heel jammer.
1: Nee, je hebt een lekker bootje. Ach, nou, vooruit dan maar.
0: Zeg eerst eventjes wat jij denkt te hebben gezien op die foto's.
2: Nou, het was best wel moeilijk. Er staat op de linkerfoto staat ergens een ja, een rode fles op de grond. Ik kon het niet goed zien op de telefoon. Het leek op een brandblusser of iets dergelijks. En er zaten stickers op. En op de tweede foto zaten er geen stickers op.
0: Ja, dat klopt. Wat die man aan het doen is, is het handig om daar een brandblussertje bij neer te zetten, hoor.
2: Nou, daarom twijfelde ik ook. Ja. Ik zal het misschien een fles met water of drinken zijn.
0: Nee.
1: Dit... Schuren is
0: hij. Is aan het schuren of iets aan het slijpen of aan het snijden.
2: Ja, er kwamen pompen, hè?
0: Ja, met een haakse slijper is die bezig. Het is goed. Je hebt het helemaal goed. We gaan draaien aan het rad. Ja, wat wil je? Linksom of rechtsom? Doe maar linksom, dat is moeilijk.
2: Ach, dat maakt niet uit.
1: Rechtsom. Oh, linksom. Nee, als zij zegt linksom. Rijna, die heeft alles linksom. Voor elkaar.
0: Gaat ie.
1: Linksom en draai. Nou, eens kijken. Geven we ook Ranja weg? Nee, hè?
0: En een rietje alleen.
1: Dat is wel een leuk idee trouwens, herberg Ranja. Oh, ik weet niet of het op het bootje kan. Maar dit is wel leuk, een vogelhuisje.
0: Ja.
2: Oh, dat komt altijd van pas. Ja, dat vind ik helemaal geweldig.
1: En volgens mij kun je het zelf schilderen, toch? Er zit verf bij om zelf te schilderen. Nou,
0: en de kwast.
1: Nou, lekker daar op het dek, lekker aan het vreubelen met je vogelhuisje. Leuk. Ach, het wordt allemaal idyllischer en idyllischer hier.
0: Reina, we nemen nog even contact met je op voor het adres waar uiteindelijk het huisje heen moet. En dan komen we binnenkort even een keertje bij jou op de boot.
2: Nou, gezellig. Je bent altijd welkom.
0: Nou, gelukkig. Dat vind ik hartstikke leuk. Dankjewel. En groet aan de kapitein.
2: Zal ik doen.
0: Doei.
2: Hey, fijne uitzending.

0: The Thing I Love, Andy Grammer, samen met Max en Total Touch. Met Rijntje Oosterhuis staat ervoor. En I'll Say Goodbye. Het schijnt dat de bioscopen op het moment erg in trek zijn, omdat daar airconditioning
1: is. Ja, het is heerlijk.
0: Ja, toch?
1: Weet je dat bij ons in de bioscoop was het gewoon koud?
0: Ja.
1: We kregen het verzoek om de airco wat zachter te zetten.
0: Oh. Ja.
1: Maar dat is ook zo, want als je er in of eruit komt, dan loop je tegen een muur van hitte aan nu. Maar het is. Weet je wat ook een goede plek is om het lekker koel te hebben nu?
0: Nu?
1: Ja, hier.
0: Ja,
1: en
0: hier.
1: Ja, zeker. Hier is het heerlijk.
0: Wij hebben het nu enigszins oké. Maar de eerste twee dagen van de echte warmte, dan gaat zo'n airco, die gaat enorm hard blazen.
1: Gaat zijn best doen en dan krijg je het koud.
0: Nou, op een gegeven moment zaten we hier de klappertanden gewoon.
1: Ik vind hier nog steeds niet heel warm, maar ik vind het wel lekker. Ja.
0: Ik vind het beter dan warmte.
1: Ja.
0: Want we kunnen ons beter volgens mij wapenen tegen kou dan tegen warmte.
1: Ja, van kou word je alert en van warmte word je volgens mij een beetje dizzy. Ja,
0: ja, maar goed, als het op een gegeven moment warm is, je kan niet meer uitdoen dan dat je al uit hebt gedaan.
1: Dat is waar.
0: Ik bedoel, we zijn ook op tv. Ja. Dus
1: nee, dat gaat, houdt al snel op, hè? Het hield snel op al.
0: Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, nee, ik ga juist naar de sauna nu, want dan is het juist warm en een hete douche, dan is het juist warm en dan is de omgeving koeler dan dat je eerst had.
1: Het schijnt ook dat je warme thee of koffie moet drinken, zodat je binnenkant warm wordt en je lichaam gaat afkoelen.
0: En ik hoorde vanochtend ook bij Jolien en bij Roy dat je juist pittig moet eten.
1: Oh, dan krijg je...
0: Dan ga je juist zweten ook, weet je. Ook voor oudere mensen moeten juist pittiger gaan eten.
1: Echt waar?
0: A, omdat ze de smaak wat meer kwijtraken.
1: Oh,
0: en B, omdat ze minder zweten. En het lichaam dat gaat voor allerlei veranderingen door.
1: Wat zijn we toch informatief. We hebben straks ook nog een hele goede tip om af te koelen.
0: Want er zijn meer plekken om inderdaad de koelte op te zoeken.
1: In Flevoland.
0: Dat hoor je zo meteen.

0: het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Dit is Flevoland.
2: Sommige scholen hebben wel airconditioning, andere hebben ventilatoren. Weer anderen die laten de kinderen om 12 uur bijvoorbeeld vrij zijn.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, ik maak me wel zorgen over het hele gebeuren.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Wat een bijzonder gezicht is dit.
1: Dit is Flevoland.
5: Nou, gezellig. Je bent altijd welkom.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een man uit Emmeloord heeft een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur gekregen voor de verwaarlozing van zijn hond. De gemeente Noordoostpolde hoeft bij de Nagelerbrug in Emmeloord niet meer in de weer met waterslangen om de brug te koelen bij warm weer. En de eigenaar van een loods aan de Platinastraat in Lelystad krijgt 5 jaar cel. In zijn pand lag vorig jaar juli bijna 1600 kilo cocaïne.
0: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
10: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorkum zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorkum worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. En het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de verkeersinformatie. Nou, het is rustig hoor, op de Flevolandse wegen. Mensen kijken wel beter uit dan het warme asfalt.
12: Je zit heel ver weg.
11: Ja.
12: Omdat je microfoon...
11: Oh, ik heb mijn microfoon weer
13: hier hangen.
11: Oh. Dat is niet de bedoeling. Kan dat? Wacht, zo is beter.
12: Als je zo doet, dan vind ik dat je niet meer terug mag komen, hoor.
11: Nee, nou, dat heeft hierbij geregeld. Oké, geen files in de provincie, maar wel een flitser. En die staat op de A6 in Band tussen Emmeloord en Jouren bij hectometerpaaltje 289,4.
9: Nee, is het thuis nou niet meer uit te houden, of is je kantoor veranderd in een soort van gratis sauna? Dan kan je vandaag terecht op een bijzondere plek in Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband. Welke plek dat is, dat hoor en zie je zo meteen.
13: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
18: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: jij wel van die zomers waarvan je denkt van... oh, dat heb ik de hele zomer gedaan, dat weet ik nu nog.
1: Oh, dat gaat meteen...
0: En dat zit op radio en tv, hè? Dus...
1: Nee, heel keurig. Ik heb ooit, maar het is wel lang geleden... Ja? Een hele zomer bij Talent ter Zee in de lucht gewerkt.
0: Oh, wat leuk.
1: Nee, maar dat was echt, dat was wel waanzinnig.
0: En wat was jij dan? Was je de Big Bopper of zoiets?
1: Ik was de stagiair. Weet je wat mijn voornaamste taak was?
0: No?
1: Ik had zo'n rol tape, van die zwarte tape. En dan moest ik bij iedereen de merkjes van hun kleding... Oh. Alles wat er aan merken... op de bootjes en de dingen stond, moest ik afplakken.
0: Oh, ja.
1: Was ik de hele dag zoet mee.
0: Ja. Ja. Gaffer noemen ze dat toch eigenlijk ook bij de
1: gaffer
0: film?
1: Gaffer tape. En ik was ook de gaffer.
0: De gaffer inderdaad. Ja. Lijkt me een leuke baan is dat.
1: Dat was, en het is zomer en je was altijd op een leuke plek. Het was altijd feest, want iedereen had van konijnenwagentjes... tot Romeinse strijderwagentjes gebouwd. Iedereen was knettergek natuurlijk. En allemaal het water in. En,
0: dus als er tegenwoordig bij jullie thuis iets te schilderen valt... dan word jij geroepen om het allemaal af te plakken?
1: Ja, maar dan niet met gaffer tape.
0: Nee, dat lijkt me beter ook van niet. Het is alweer 11:11 geworden.
1: Ja, als je thuis niet meer uit kunt houden in de hitte... of bij veel mensen ook die werken op kantoor of op een school... en dan is het gewoon een soort sauna. Nou, je kunt vandaag terecht in de bibliotheken in Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband. Daar zijn namelijk speciale koelteplekken. Ja, wat dat inhoudt, daar gaan we het over hebben met Nienke Monsma van de Flevomeer Bibliotheek. Nienke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, voor de mensen die tv kijken, we zien jou nou ook in de bibliotheek. Kun jij inschatten hoeveel graden het nu bij jullie is?
2: Jazeker. Ik sta momenteel op de jeugdafdeling. En dat is een halve verdieping lager onder de begane grond. En ik heb een thermometer meegenomen. En hier lees ik nu op dat het hier beneden nu 24 graden is. En, maar ik kom van boven. We hebben hierboven nog een verdieping en daarboven nog een verdieping. Ja, en hoe verder we naar boven gaan, hoe warmer het wel wordt hoor in de bieb. Maar vooralsnog is het hier beneden wel heel aangenaam.
0: Dus je kan bij jullie eigenlijk qua temperatuur kan je bij jullie onderduiken vandaag?
2: Ja, en je kan ook nog voor jezelf bepalen hoe koel je het dan wil hebben natuurlijk. Als je toch een beetje een warmteaanbidder bent, nou, dan kan je het wat hoger opzoeken bij ons.
0: Ja. Jullie hebben een speciale koelteplekstatus. Wat houdt het dan precies in?
2: Ja, we hebben een nauwe samenwerking met de gemeente Dronten. Die op zoek is naar plekken waar inwoners even een momentje kunnen verblijven. Om weer een beetje af te koelen als het ware. Bijvoorbeeld omdat je eigen woning niet meer koel te krijgen is. We willen daar natuurlijk graag aan meewerken. We kunnen ook ons gebouw redelijk koel houden met de warmte. Dus we kunnen mooi onze krachten bundelen op deze manier. De Biddinghuizen Bibliotheek en de Zwifterband Bibliotheek kunnen ook redelijk koel blijven. En daar ben je dus ook van harte welkom als inwoner om een poosje te vertoeven als je thuis niet meer uit kan houden.
1: En hoe doen jullie dat? Hoe houden jullie het daar koel?
2: Nou, wij zitten in het gebouw van de Meerpaal en zij hebben hier een goede luchtklimaatregeling die het lekker doet momenteel. Dus dat is al heel prettig. Bij ons op de bovenste verdieping hangen twee airco's. Die kunnen het eigenlijk niet aan. Het is eigenlijk te heet. Maar het blijft in elk geval comfortabeler dan buiten. Dus dat is al heel prettig. En de andere locaties in Zwifterband is er ook een airco aanwezig. Die doet het goed. En Biddinghuis is een vrij groot gebouw. En daar is ook een goede klimaatregeling. Dus daar kan het ook even wat aangenamer zijn dan thuis of buiten.
0: Ik hoor ook wel andere berichten. Dat in verband met die netcongestie. Hè, dat er gewoon overal het stroomnet zit over en overvol. Dat sommige bedrijven ook al de vraag krijgen. Van zouden jullie proberen om de airconditioning en dergelijke ietsje zachter te zetten. Want anders dan raakt dat weer overbelast. Hebben jullie ook al zoiets gehoord?
2: Nee, gelukkig hebben wij dat nog niet gehoord.
0: En wij
2: kunnen het voorlopig nog wel aanlaten.
0: Oké, gelukkig. Hoe lang doen jullie dit eigenlijk al?
2: We zijn hier vorig jaar mee begonnen. Maar het is best lastig om het onder de aandacht te krijgen van inwoners. Want ja, je kan niet even 2 of 3 weken van tevoren een persbericht opstellen en in de krant zetten. Nou jongens, er komt de hittegolf aan, kom lekker naar de bieb om af te koelen. Dus het is via de socials moeten we het een beetje bekendmaken. Via mond-op-mond reclame.
1: Via ons.
2: Voor heel veel mensen in Flevoland hier ook aandacht aan geeft.
1: Ja, want wat voor mensen verwachten jullie dan? Mensen die gewoon even komen werken met hun laptopje of...
2: Ja hoor, die zijn van harte welkom. Maar we merken ook, we hebben natuurlijk best wel veel mensen die de bibliotheek door de week als vaste bezoekplek hebben. En je merkt dat daar ook veel senioren onder zitten. Maar ook moeders met kleine kinderen die naar een voorleesuurtje komen. En je hoort gewoon op het moment dat ze over de drempel stappen. Oh, wat is het hier lekker. Ja, en dat willen we natuurlijk graag. Want dat onthoud je. En op het moment dat je dan thuis even niet meer weet waar je het moet zoeken. Dan denk je hopelijk, ik kan nog wel even een paar uurtjes naar de bieb.
0: Ja, maar dan kijk ik achter jou, dan zie ik het helemaal leeg. Weten de mensen het dan ook wel een beetje te vinden?
2: Ja, dat is dus best wel een beetje lastig. Onze vaste bezoekers weten prima de bibliotheek te vinden. Vinden het ook aangenaam hier. Pakken lekker een glaasje water wat voor ze klaar staat. Ja, en we lopen nu gewoon ook weer tegen lunchtijd aan. En dat is er altijd even een lekkere daling in het bezoekersaantal. Kunnen wij als bibliotheekmedewerkers ook even goed gebruik van maken. En even gaan lunchen. En ook even bijtanken met glaasjes water. Maar ja, ik heb wel het idee dat het langzaamaan een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Voet aan de grond krijgt? Dat je in de bieb welkom bent op hete dagen.
3: Ja, en weet je ook hoe het met andere bibliotheken is in Flevoland?
2: Ja, ik weet bijvoorbeeld dat mijn collega's in Zeewolde gaan om 1 uur sluiten. Zij hebben een gebouw wat niet cool te houden is. En ze gaan een uurtje eerder open. In plaats van om 10 uur openen ze de bibliotheek om 9 uur. Maar om 1 uur sluiten ze echt de deuren. Want het is gewoon voor de bibliotheekmedewerker niet te doen om daar nog in het gebouw te zijn.
3: Nee, maar die kunnen dus allemaal naar Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband. Nienke Monsma van de Flevomeer Bibliotheek in Dronten, dankjewel. En heel veel koelte toegewenst.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Alex Warren is dat. Na de Fever Dreams heeft hij nu een passagier meegenomen op zijn bagagedrager waarschijnlijk. Het is een nieuwe single en daarbij werd het 19 over 12.
1: Ja, en dan zijn we natuurlijk benieuwd naar het weer. Ik denk dat er bijna niemand is die niet nu even extra goed naar de radio gaat luisteren. Floris Lafeber, hi.
2: Hi, goedemiddag.
1: Ach, wat heerlijk moet het zijn als iedereen zo benieuwd is naar wat je allemaal gaat vertellen.
2: Nou. Ik denk dat er heel veel mensen al weten wat er gaat komen.
1: Warmte.
2: Warmte, hitte. Ja. Echt klamme hitte staat ons de rest van de dag te wachten. En momenteel is het al tropisch heet in grote delen van Flevoland. De hoogste waarden zijn momenteel al weggelegd voor Almere en Lelystad. Daar ligt de temperatuur boven de 30 graden. En daarbij is er geen wolkje aan de lucht. En met maximale instraling van de zon krijgen we vanmiddag een zeer hete middag voor de boeg. Met waarden uiteindelijk ruim boven de 30 graden. 33 tot 36 graden is mogelijk.
1: Krijgen we een hittegolf?
2: Ja, die krijgen we zeker hoor.
1: Ja.
2: Misschien zelfs een superhittegolf. En daarvan moeten er 5 dagen op een rij tropisch warm zijn. Waarvan 3 van de 5 35 graden of meer. Nou, dat zou misschien in de Bilt of in het zuiden van het land kunnen gebeuren. Maar in Flevoland acht ik die kans een stukje kleiner. Maar vandaag is het dus behoorlijk warm met heel veel ruimte voor de zon. Weinig wind uit het zuiden tot zuidoosten. Dus voor verkoeling kunnen we misschien terecht aan de grote meren. Maar ook daar is het gewoon behoorlijk plakkerig en heet. Nou, die hitte die blijft vanavond en vannacht nog lange tijd in de provincie aanwezig. Rond een uurtje of 9 is het nog 28 of 29 graden. De wind draait wel naar een noordwestelijke richting en dan kan het aan de kustgebieden wel iets minder warm aanvoelen. Maar vannacht krijgen we ook een behoorlijk warme nacht met een hoge luchtvochtigheid. Uiteindelijk hebben we minimumtemperaturen ruim boven de 18 of 19 graden.
0: Ja, ik hoorde vanochtend trouwens ook wel dat mensen die... We hebben dan geen zee, maar we hebben wat IJsselmeer en dat kan ook wel verraderlijk zijn qua temperatuur. Want ook de Noordzee, die is natuurlijk nog niet echt al wekenlang opgewarmd. Dus mocht je denken van ik heb het zo warm, ik spring in één keer in de zee, kan je bevangen worden door de temperatuur van het koude water.
2: Ja, dat kan verraderlijk zijn. Al moet ik er wel bij zeggen dat het Noordzeewater al behoorlijk is opgewarmd. Vorige week lag het nog onder de 15 graden. En inmiddels is dat al 18 of 19 graden in sommige delen. Dan spreken we echt van de ondiepe wateren. Dus het Markermeer, het IJsselmeer, dat is al behoorlijk opgewarmd. En dat geldt al helemaal voor de rivieren in het land. De Rijn bijvoorbeeld is al opgewarmd naar 24 of 25 graden.
1: Dus,
0: maar daar moet je weer uitkijken voor de stromingen bij die muien en zo. Bij de rivieren.
2: Daar moet je heel goed voor opletten natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar die verkoeling aan het water kunnen we ook morgen goed gebruiken. Want de temperatuur die gaat als een raket omhoog. Om een uurtje of 10 is het al tropisch heet in grote delen van het land. En uiteindelijk hebben we morgen maximum temperaturen ruim boven de 30 graden. 32 tot 34 graden. De hoogste waarden worden gemeten in het zuiden van het land. Maar morgenmiddag krijgt het noordelijk deel van de provincie wel met iets koelere lucht te maken. Iets betere lucht moet ik beter zeggen. Want dan wordt er iets minder hete lucht aangevoerd. Maar daarvoor in de plaats krijgen we vrijdag weer een zeer hete dag. Dan wordt de warmste dag van de week. Met lokaal zelfs 35 tot 37 graden. Ook dan is er heel veel ruimte voor de zon. En tijdens de latere uren op de dag kunnen er enkele regen- of onweersbuien tot ontwikkeling komen.
1: Wanneer gaat het weer afkoelen?
2: Ja, dat duurt nog wel eventjes hoor. Want in het weerkaartje voor de komende dagen staan wel wat lagere temperaturen voor zaterdag en zondag. 33 graden op de zaterdagmiddag en 29 graden op de zondagmiddag. Dat klinkt misschien verkoelend tussen aanhalingstekens, maar ook dan is het heel erg broeierig door een hoge luchtvochtigheid en dan ontstaan er verspreid in de regio een aantal fikse regen- of onweersbuien. Nou, maandag, echt volgende week, dan krijgen we echt te maken met verkoelend weer tussen aanhalingstekens. Dan moeten we het doen met 25 tot 27 graden en dan schakelen we ook over naar een wisselvallig weertype waarin er na zonnige perioden ook enkele buien mogelijk zijn.
0: Oké. Volgens nog één klein dingetje. Ik hoor bijna niemand over de luchtkwaliteit op deze dagen. Hoe zit het daarmee?
2: Dat is een hele goeie. De hitte gaat ook gepaard met een slechte luchtkwaliteit. Er ontstaat smog. Dat heeft alles te maken met de hele hoge temperaturen. Weinig wind. En er zit best wel behoorlijk wat smerigheid in de atmosfeer. Zo kun je het wel stellen.
0: Mm-hmm.
2: En de hitte gaat dus echt gepaard met een slechte luchtkwaliteit. Dus ben je langer buiten, hou daar dan ook rekening mee. En mensen die gevoelig zijn voor... wat slechtere luchtwegen, die doen er goed aan om af en toe wat vaker binnen te blijven.
1: Rustig ademhalen. Ja,
2: rustig
1: sowieso.
2: Ademhalen, maar blijf het wel doen.
0: Ja, zeker.
1: Verstandig.
0: Zijn we weer helemaal bij. Dankjewel, Floris Lafeber.
2: Fijne dag nog.
1: Goeie tips.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Wie was die Ellis eigenlijk? Ja, eigenlijk, we zaten er net ook over te praten.
1: Ja, het is zo zielig dit.
0: Dit is een heel zielig liedje. De jongen die heeft 24 jaar naast een bijzonder knap meisje geleefd. 24 jaar heeft hij erover gedaan om eindelijk bij haar deur aan te bellen. Om te zeggen dat hij van haar houdt en dat hij eigenlijk wat meer wil. Doet haar moeder open en zegt, Ellis is net weg.
1: Ja, verhuisd.
0: Verhuisd. En hij weet niet meer waarheen. Wij gaan binnenkort een keertje de zielige top 10 doen.
1: Ja, dat is echt leuk. Met allemaal liedjes. Even dat we even stilstaan bij de tekst waar we vrolijk op meezingen. Maar eigenlijk diep tragische inhoud heeft.
0: Ja. Mocht je nou zelf al zo'n voorzetje daarvoor hebben. Dat je zegt, dan moet je die draaien.
1: Dat is zielig.
0: 0320 28 50 50. Rocky weten we al. Leonie van Arjan Bras weten we ook al.
1: Monika van Circus Custers.
0: Alle plaatjes van Gerard de Vries. Zijn heel erg oud. Allemaal maar zielig. Zijn er dan wel. Papi loopt nog niet zo snel. Die hebben we ook allemaal.
1: Maar sowieso zo'n Hotel California van die arme mensen die opgesloten zitten in een hotel de rest van hun leven.
0: Ja, en dan te maken krijgen met The Shining.
1: Ook nog.
0: Van Jack Nicholson. Zo zie je maar weer. Het balletje is zo.
1: Ja.
0: Goed, we gaan even naar een overzicht van het nieuws van buiten Flevoland.
1: Het openbaar vervoer is weer op gang gekomen na de staking van vanmorgen. Volgens de NS kan het zijn dat hier en daar nog wat vertragingen zijn, omdat treinpersoneel nog niet op de goede plek was. Ook rijden er minder treinen vanwege natuurlijk de hitte.
2: Ja, er worden inderdaad preventief een aantal treinen uit de dienstregeling gehaald. Die staan al in de reisplanner. Dus dat kan je van tevoren zien of je trein wel of niet rijdt. En daarmee hopen we juist vertraging te voorkomen. Omdat als er zulke hoge temperaturen zijn, kunnen onderdelen van treinen te heet worden.
0: Ik zou zeggen, smeer ze in dan.
1: Ja, met
0: als het koud is, kunnen ze niet rijden.
1: Factor 50.
0: Als het warm is, kunnen ze niet rijden. Als het herfst is, kunnen ze niet rijden.
1: Bladeren op de rails.
0: Nou, goed, tot zover. Er wordt nog steeds gezocht naar de ontsnapte aap uit Safaripark Beekse Berg in Hilvarenbeek.
1: Sorry.
0: Daar was toch laatst ook eens een tijger ontsnapt?
1: Ze moeten misschien wat hogere hekken bouwen.
0: Sowieso hekken bouwen.
1: Ja, ja, ja. Een
0: misschien ook het probleem.
1: Aap kan daar wel wat mee natuurlijk.
0: Afgelopen weekend stak de aap zwemmend een gracht over. Ja, dat doen ze. Iets waarvan de verzorgers niet wisten dat de aap dat kon. Nu weet die aap maar lachen.
1: Hij had vlinderslag geleerd.
0: Ik heb intussen mijn zwemdiploma gehaald. Dat wisten jullie niet, maar ik heb het. Nu loopt het dier al dagen rond in de omgeving en proberen verzorgers hem te verdoven.
3: In het begin bleef hij nog wel zitten, maar nu denkt hij van, ja, dan heb je ze weer. Ja, dit zijn wel slimme apen. Dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan kijken of we hem dan kunnen verdoven.
0: Hoe gaan ze zich dan verkleden incognito? Als gorilla's? Oh, ik wil daarbij zijn. Ik wil zien wat zij dan als incognito...
1: Hoe ga je incognito een aap vangen?
0: En die apen denken, ik heb jullie niet voor.
1: Zijn mooi in de aap gelogeerd.
0: Daar komt dus een monkey voor.
1: Ze moeten in een mouw kijken.
0: Ja, daar komt die. Nee, ja. De aap is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar het safaripark zegt toch, ga er niet zelf op af, op de aap. Nou. Goed. Doe jij die laatste nog? Of
1: ja, ik doe die laatste wel even. Ja. Rijkswaterstaat gaat vanwege de hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Ze hebben voor het hele land het hitteprotocol uitgerold. Er staan bergers klaar om mensen snel van het hete asfalt te kunnen halen. En omdat op sommige plekken het asfalt boven de 50 graden komt, kan een auto het daar lastig mee krijgen. Dat zegt ook deze medewerker van de Wegwacht.
4: Auto's hebben dat gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken. Banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is, wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
1: Na de staking van vanochtend in het openbaar vervoer is dat dus weer op gang gekomen. Maar daar hoorde je net al meer over. Ja, en als je gaat zwemmen, pas ook op voor ontsnapte apen. Die kunnen zwemmen.
5: Het is warm.
0: Ja.
5: Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Het is inmiddels 3:30 geworden. Dit is Flevoland met het nieuws. Een man uit Emmeloord heeft een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur gekregen voor de verwaarlozing van zijn hond. De politie trof het dier in juli 2024 sterk vermagerd aan in de achtertuin, zonder drinkwater en midden in zijn eigen poep. De 41-jarige verdachte was niet aanwezig bij de zitting. De rechter liet meewegen dat de hond al direct in beslag is genomen en dat de zaak bijna 2 jaar geleden speelde. 2 minderjarige jongens zijn aangehouden voor een gewapende straatroof in Almere stad. De roof was vrijdagavond rond 10 uur op de Veluwezoom, maar nu pas door de politie gemeld. 1 persoon is daar onder bedreiging van een wapen beroofd. Na een tip gingen agenten op zoek naar de verdachte. En tijdens een achtervolging losten ze waarschuwingsschoten. De politie zoekt nog getuigen en camerabeelden. En de gemeente Noordoostpolder hoeft bij de Nagelenbrug in Emmeloord niet meer in de weer met waterslangen om de brug te koelen bij warm weer. In plaats van slangen is een stalen buis naast het fietspad gelast die het water over het brugdek laat stromen. Dat koelen is nodig omdat door de warmte het brugdek uitzet en vast komt te zitten. Schepen kunnen de brug dan niet passeren. Tot zover kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je bij ons op de app en de website omroepflevoland.nl.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Op Schiphol zijn zo'n 40 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die van Nederland een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. Om te voorkomen dat brugdelen vast komen te zitten door de warmte, gaat de provincie Zuid-Holland een slijptol inzetten. Koelen met water kan ook, maar dat is niet erg milieuvriendelijk en duur, zegt de provincie.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Met heel veel ruimte voor de zon stijgt de temperatuur razendsnel naar tropische waarden tussen de 33 en 35 graden. Daarbij staat er weinig wind vandaag uit het zuiden tot zuidoosten. Nou, vanavond en vannacht blijft het lang heet met tropische waarden ruim boven de 30 graden. De avond verloopt ronduit zonnig en met een hoge luchtvochtigheid voelt het zelfs broeierig aan. Tijdens de nachtelijke uren koelt het niet verder af dan 1 graad of 20. En dat betekent dat het echt puffen en zweten geblazen wordt.
1: Verkeersinformatie dan. Nou, nog steeds rustig op de Flevolandse wegen. En gelukkig maar, want het asfalt wordt hartstikke warm. Die flitser staat er nog wel op de A6 in band ter hoogte van of tussen Emmeloord en Joure. Bij hectometerpaaltje 289,4.
11: Dit is Herberg Flevoland.

0: I'm good, I'm good. En Waters of March zat ervoor van Sergio Mendes. En I'm good was van Jelly Roll. Klinkt als een ijsje. En als we het hebben over ijsjes. Vrijdag gaan we ijsjes weggeven. En ik moet zeggen, volgens mij, er hebben heel veel mensen zin hebben in een ijsje. Want ik zie echt al die inzendingen zie ik binnenstromen. Mm-hmm. Bijna veel.
1: Ja, en wat erger is, ik zie onze collega Raoul. Die loopt dus nu met koelboxen te slepen. Want hoe gaat hij die ijsjes bij 79 graden van Lelystad door heel Flevoland heen rijden?
0: Nou is Raoul zelf ook een coole kikker.
1: Dat is dus waar. Dat hij is heel koelbloedig, dus dat komt goed.
0: Nou, oké. Maar mocht je je nog op willen geven, ga even naar onze website. En daar vind je vanzelf het formuliertje om even in te vullen. Mag voor jezelf zijn, mag ook voor andere mensen zijn. Of waarvan je zegt van, goh, daar en daar hebben ze wel even één of misschien wel twee ijsjes nodig.
1: Ja, waar ze het warm hebben.
0: Ja, ik heb mezelf ook opgegeven, maar ik heb niet het idee dat wij er ook iets van krijgen.
1: Wel lekker dichtbij.
0: Zo, inderdaad. Mocht er nog wat over zijn. Raoul. Dus geef je op via onze site, omroepflevoland.nl. Dit is Eddie.

0: dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni live vanuit Almere.
2: Dit is Flevoland.
3: Sommige scholen hebben wel airconditioning, andere hebben ventilatoren. Weer anderen die laten de kinderen om 12 uur bijvoorbeeld vrij zijn.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Ja, ik maak me wel zorgen over het hele gebeuren.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Wat een bijzonder gezicht is dit.
2: Dit is Flevoland.
6: Nou, gezellig. Je bent altijd welkom.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Twee minderjarige jongens zijn aangehouden voor een gewapende straatroof vrijdagavond in Almere stad. En de gemeente Noordoostpolder hoeft bij de Nagelenbrug in Emmeloord niet meer in de weer met waterslangen om de brug te koelen bij warm weer.
0: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
12: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan de verkeersinformatie. 1 file op de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50. 4 minuutjes sta je daar stil en 2 flitsers inmiddels. Eentje op de A6 in Band tussen Emmeloord en Jouren bij hectometerpaaltje 289,4. En een flitser op de Steigerdreef in Almere. Ook in beide richtingen wordt je daar geflitst.
11: Zometeen Luc uit Lelystad. Hij heeft er vrij recent een nummer uitgebracht waarvan hij zelf zegt, hé, dat is toch lachen, man. We gaan er zometeen naar luisteren.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland,

0: compartas conmigo. Julio Iglesias.
1: Sobre una ja us pals.
0: Fluenta.
1: Ja.
0: Fluenta, ja. Moet je erop. Hey, we hebben even een oproepje eigenlijk ook nog.
1: Ja. Ja, ja. Ik zag trouwens een appje van Leo Berkenvelder, hovenier. Ja. Die zegt, bij warm weer moet je niet je kleren uitdoen. Hoe bloter, hoe warmer het is. Ik denk dat is een goede tip nog eventjes.
0: Ja.
1: En nu zoeken we nog voor onze televisieuitzending ook beelden van de warmte. Dus als je een zwembad...
0: Niet
1: van Leo. Nee, Leo. Met je kleren aan is best wel leuk. Een foto van een hovenier die met dit weer met kleren aan en hard aan het werk
0: Mijn
1: is.
0: Mijn opa zei dat ook altijd. Die
1: kleren
0: had,
1: aan?
0: Ja, die had zo. Zomer en winter had hij gewoon lang ondergoed aan. Onder zijn kleren. En toen zei hij, wat goed is tegen de kou is ook goed tegen de warmte.
1: Ja, maar dat was in de ijstijd.
0: Nee, dat is niet.
1: Goed.
0: Maar
1: als je een zwembad in de tuin hebt, of een sproeier, of de kinderen zijn aan het spelen met water, of je hebt een oplossing gevonden met een bizarre overdekking van je tuin, stuur dan even een foto. Dat kan gewoon via een appje, via 0320 28 50 50. Want dat vinden wij leuk om ook in beeld te kunnen brengen hoe mensen in Flevoland nu met de warmte omgaan.
0: Ja, ga ik je vanavond om 5:10 ga ik even een klein overzichtje geven van wat de mensen allemaal aan het doen zijn.
1: Ook de tv-uitzending.
0: Ook nog.
1: Ik krijg er warm van.
0: Ik ben er toch, wat maakt het uit. Wie er vandaag ook is Luc van Veen uit Lelystad. Luc, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hi. Ik heb begrepen, jij speelt al sinds je 7e. Doe je mee met je gitaar met alles waarmee je maar mee kan spelen.
2: Ja, ja, klopt. Vanaf jongs af aan al lekker met de gitaar bezig. Ja. Ja.
1: Maar dan kan je toch met die hele kleine vingertjes nog helemaal niet bij al die
2: Nee, je hebt ook kleinere en grotere gitaren. Ja, zeker. Ja. Ja, nou ja, ik ben wel bij de normale gitaar altijd gebleven. Maar begonnen met een kindergitaar inderdaad. Oh. En, zo
0: maar was dat voor je 7e dan ook al zo? Dat je in eerste instantie eerst kon zingen en toen pas ging praten of zo? Of?
2: Nou, nee, ja. Een beetje brabbelen, denk ik, hè. Een beetje neurieën.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oh. Ja. En had je dan ook zo'n muzikaal omgeving? Een muzikaal gezin?
2: Niet helemaal per se, nee. Ik heb wel mijn moeder, die speelt piano.
0: Zit het er al een beetje
2: ja,
0: in?
2: Ja, het zit er wel een beetje in. Dus, maar met gitaar moet ik zeggen, niet echt, nee.
0: En van waar die gitaar dan en niet de piano? Dat was makkelijk natuurlijk, er stond al een piano thuis.
2: Ja, piano heb ik wel ook geprobeerd een tijdje. Maar nee, de liefde voor gitaar is altijd wel gebleven. En dat heb ik eigenlijk niet meer losgelaten.
0: Ja. En een man met gitaar ziet er toch beter uit dan een man met piano.
1: Nou, dat is helemaal niet waar.
0: Zeggen ze?
1: Nee, dat zeggen ze verkeerd. Dat is helemaal niet waar.
0: Het is niet zo.
1: Allebei leuk. Wat zei je nou over je zusje? Wat speelt je zusje?
2: Ook piano, ja.
1: Oh, oké. Dus het ging wel allemaal op de piano.
2: Ja, dat wel. Ja. Ja. Dus ik heb het anders gedaan.
0: Welke artiesten hebben jou beïnvloed?
2: In de woonkamer vroeger, als ik daar een beetje aan terugdenk vanaf het moment dat ik me herinneren kan, dan is het eigenlijk altijd wel een Robbie Williams, Art Deneminnik, dat soort artiesten zijn het, Raccoon, James Blunt, die zijn het altijd wel een beetje geweest. Dat stond eigenlijk altijd wel op bij ons in de woonkamer en dan krijg je dat een beetje mee. Ik weet nog wel dat we een cd hadden van Robbie Williams was het vroeger. En dan zie je hoe hij op het podium staat en performt. En dat trok me op een of andere manier heel erg aan. En toen is eigenlijk een beetje de liefde, de passie voor de muziek is wel aangewakkerd toen, zeg maar.
0: Ja, maar dan uiteindelijk nog zelf maken ook muziek.
2: Ja, dat is vooral de laatste jaren wat meer ontstaan. Toen ben ik zelf inderdaad ook wat meer... ik zong altijd mee met de gitaar, ook met gitaarles toen we altijd nummers speelden. Ja, ik zong en altijd mee. Alleen, uiteindelijk vond ik het toch ook leuk. Van, ik kan er meer mee en ik kan ook wat schrijven. En laat ik eens kijken wat daaruit komt. En daar ben ik nu lekker mee bezig.
1: En hoe kwam je uit op Is Toch Lachen, Man?
2: Ja, dat is grappig. Ja, is Toch Lachen, Man is eigenlijk... Ik betrapte me er ooit wel een keer op dat ik een keer over iets zei. Wat het was, weet ik niet meer precies. Maar ik zei over iets van, Is Toch Lachen, Man? Is toch leuk? En toen is eigenlijk dat zinnetje een beetje blijven hangen van, dat kan wel eens zomaar een leuke titel zijn als ik het ooit een keer gebruiken wil. En daar is uiteindelijk toen een nummer uitgekomen. Mm-hmm. Ja.
0: En waar moet het uiteindelijk in gaan resulteren dan?
2: Het leukste is natuurlijk dat je met de muziek de podia op mag. En echt de mensen mag laten horen wat jij maakt en doet. En dat je daar de mensen ook blij mee mag maken. Dat ze het leuk vinden wat je doet.
0: Ja, en uiteindelijk je geld mee kan verdienen dan.
2: Dat zou heel mooi zijn, ja, zeker.
0: Heb je ook nog een plan B? Wat doe je nu?
2: Ik werk ook wel gewoon part-time. Dus het is natuurlijk heel mooi om de droom achterna te jagen. Maar om een stabiele basis daarvoor te hebben, is het ook, ben ik ook gewoon ook aan het werk.
1: Wat doe je voor werk?
2: Ik werk op het private lease kantoor in Harderwijk voor Broekhuis. Dus dat, ik zit in de autobranche.
1: Maar kun je daarbij zingen? Liever niet.
2: Nou ja, op kantoor vinden ze het af en toe wel gezellig. Ja.
0: Zingen de aflevering van een auto.
2: Nou ja, wie weet. Ik zal eens met marketing praten. Wie weet dat ze wel wat leuks hebben.
0: Dat is altijd. Als je bij ons een auto leest, dan krijg je er een liedje bij.
2: Dit kan een leuk concept zijn.
1: Is wel lachen.
0: Dat is wel lachen, man.
1: Zeg Luc, ik lees op jouw Facebook dat je misschien een nieuwtje gaat onthullen.
2: Ja, nou ja, dat was wel... Ik zat eraan te denken, hè, toen ik uitgenodigd werd. Ik dacht, nou, dit is wel een mooi moment misschien om eens wat leuks te vertellen nog over. Hè. Ja, ik heb natuurlijk Is Toch Lachen, Man. Die is nu 2 weken geleden is die uitgekomen. Maar misschien is dat wel onderdeel van wat groot is. En ik ben dus op de zijlijn bezig met een eigen EP. Ben ik mee bezig. Dus daar ga ik binnenkort. Komt die uit. Dat zit in de afrondende fase.
1: Hoeveel liedjes?
2: Dat zijn er 5 in totaal.
1: 5?
2: Ja.
1: Okay.
0: En moet dat dan groots gepresenteerd gaan worden ergens?
2: Ik ben wel van plan inderdaad om te kijken naar een plek voor een release party. Ja.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Heb je ook al een vaste fanbase?
2: Langzaam begint het een beetje te komen. Je bent natuurlijk nog in de beginnende fase, maar... Nee, zeker. Ja, het is leuk om af en toe de reacties te zien als je speelt. En als je op Instagram bijvoorbeeld af en toe wat voorbij ziet komen. Ja, dat doet altijd goed.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, liedje Is Toch Lachenman? Of Is Nou Lachenman? Wat is het eigenlijk?
2: Ja, Is Toch Lachenman.
0: Is Toch Lachenman.
2: Is Toch Lachenman.
0: Het is al uit?
2: Is al uit,
0: Staat op de streamingsdienst ook?
2: Staat op Spotify, kun je het vinden. Ja, zeker. Ja.
0: En gaat het daar goed?
2: Ja. Ja, ik mag niet klagen. Ja, er zijn een hoop leuke mensen die het leuk vinden. Dus
0: het is moeilijk om tussen al die grote tussen te krijgen. Maar je
2: moet het proberen. Dus,
0: je moet in jezelf blijven geloven. Hè? Kijk naar Rutger van Barneveld.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: In één keer. Bam, slaat de keihard door.
2: Je moet er gewoon in geloven. En dan komt de rest vanzelf.
1: Maar zou je het liefst op een festival staan? Weet je, braderieachtig? Of het liefst in het theater met je liedjes? Want het kan eigenlijk allebei, hè?
2: Het kan allebei. Het zou er ook beide voor gemaakt kunnen zijn, inderdaad. Ik denk... dat toch wel een zomersfestival toch wel wat meer in de lijn ligt van wat mij tof lijkt als artiest om te doen. Daar zou ik eerder een beetje voor gaan.
1: Leuk.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, wij zijn benieuwd naar het liedje. Zelf geschreven helemaal?
2: Zelf geschreven, ja.
0: Muziek, tekst, klopt. Alles erbij?
2: De tekst inderdaad. Ik werk samen met een producer, dus die heeft ook wel meegeholpen qua invulling voor de
0: de muziek,
2: de muziek, de arrangement inderdaad, daar was ik naar op zoek. Alle instrumenten die erbij horen. Dus superleuk.
0: Oké. Nou, ga naar ons illustere podium, waar al heel veel mensen op hebben gestaan. En dan gaan wij genieten van jouw single dan ook. Uit Lelystad is die. Luc van Veen, hou het dus in de gaten, want binnenkort is ook zijn EP helemaal te beluisteren op de Spotify en de andere streamingsdiensten. Maar vandaag in ieder geval eerst bij ons. En je weet waar het toe kan leiden, want we hebben er hier al heel veel gestaan. Die dachten van, dit is de doorbraak en die is inderdaad ook gekomen. Bij ons nu te gast, Luc van Veen.

0: achter een dag.
1: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
2: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
1: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
1: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
0: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Vraagje: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: 2:30. Goedemiddag. 2 minderjarige jongens zijn aangehouden voor een gewapende straatroof in Almere stad. De roof was vrijdagavond rond 10 uur op de Veluwezoom, maar het is nu pas door de politie gemeld. Een persoon werd daar onder bedreiging van een wapen beroofd. Na een tip gingen agenten op zoek naar de verdachte. Tijdens een achtervolging losten ze waarschuwingsschoten. De politie zoekt nog getuigen en camerabeelden. De gemeente Noordoostpolde hoeft bij de Nagelenbrug in Emmeloord niet meer in de weer met waterslangen om de brug te koelen bij warm weer. In plaats van slangen is een stalen buis naast het fietspad gelast die het water over het brugdek laat stromen. Dat koelen is nodig omdat door de warmte het brugdek uitzet en vast komt te zitten. Schepen kunnen dan de brug niet passeren. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Met heel veel ruimte voor de zon stijgt de temperatuur razendsnel naar tropische waarden tussen de 33 en 35 graden. Daarbij staat er weinig wind vandaag uit het zuiden tot zuidoosten. Nou, vanavond en vannacht blijft het lang heet met tropische waarden ruim boven de 30 graden. De avond verloopt ronduit zonnig en met een hoge luchtvochtigheid voelt het zelfs broeierig aan. Tijdens de nachtelijke uren koelt het niet verder af dan een graad of 20 en dat betekent dat het echt puffen en zweten geblazen wordt.
15: En puffen en zweten geblazen is het niet voor de meeste mensen in de auto. Bijna iedereen heeft de airco. En gelukkig zijn er geen files op dit moment in Flevoland. Wel flitsers, 1 op de A6 in band tussen Emmeloord en Jouren bij hectometerpaaltje 289,4. En op de N702 komt nu ook een melding binnen dat er geflitst wordt op de Hoge Ring in Almere in beide richtingen bij hectometerpaaltje 1,5.
13: En zo meteen bij ons in de herberg de dierenarts met antwoord op de vraag: waarom is een spoedgeval een spoedgeval?
12: Dit is Herberg Flevoland

0: Ja, wat doe je dan als de tekst op is? Dan ga je dit doen.
1: La, la, la.
0: Dat is internationaal natuurlijk, hè? Want de rest was allemaal Frans. Dat is gewoon, voor sommige mensen is het nogal moeilijk. Maar la, la, la, la, la, la, dat is internationaal. Dat kan iedereen meedoen.
1: Dat
0: ook.
1: Kunnen we.
0: Ja. En dat is leuk. Michel Lelpech was dat en Pour un Flirt.
1: Ja, als je huisdieren hebt, dan kan het niet anders dan dat je er deze dagen al op aan het letten bent. Wat extra water, oppassen met naar buiten gaan. Het is gewoon te warm voor heel veel diertjes. Sander van der Wal is dierenarts en hij is hier. We gaan het hebben over spoedgevallen, maar ik ben wel even benieuwd. Is er nog iets wat we niet doen, waar de meeste mensen toch geen rekening mee houden met die beesten?
2: Met de warmte nu.
1: Ja.
2: Nou, ons advies is laat je hond uit als het donker is.
1: Ja,
2: zo'n beetje. Ik sta zelf ook 5 uur, 6 uur op. En dan loop ik met de hond en de rest van de dag eigenlijk niks. Je kunt denken aan opblaasbadjes met koel water.
1: Oh, ja.
2: Wat ook best wel veel honden leuk vinden is als je, en katten ook, als je snacks maakt van bevroren dingen.
1: Ja.
2: Koude dingen. Ik sprak gisteren een klant die voert de hond komkommer uit de koelkast.
1: Oh, lekker.
2: Lekker koel.
1: Ja.
2: Want het is een hond met allergie, dus die mag niet alles.
1: Ook nog.
2: Maar je kunt bijvoorbeeld ook gewoon bouillon invriezen. En dan een klont bouillon ijs geven. Waar ze uren aan likken. En waar ze ook wel echt afkoeling in vinden. Een heleboel honden die hebben toch nog de neiging om zelf naar buiten te lopen. In het zonnetje te liggen. Dus soms is het zelfs goed om je deur dicht te hebben.
1: Dat vroeg ik me nog af, want we hadden het eerder in de uitzending dat ik mensen zag lopen met een hond als ze van schaduw naar schaduw moesten, voor die pootjes. Nee. Maar een hond gaat dus zelf gewoon in de zon lopen.
2: Als wij thuis de deur openzetten, gaat mijn hond als een soort zonnepaneel uitgespreid in het gras liggen en laat helemaal op. En dan 5 minuten later komt ze hijgend binnen en dan denk je, meid,
1: had het nou
2: waarom
1: niet
2: ben je naar buiten gegaan? Maar kennelijk vinden ze er toch wel iets lekkers aan dat zonlicht.
3: Mm-hmm.
2: En zonlicht is natuurlijk gezond. En dat zal de natuur ze ook wel meegegeven hebben. Maar bij deze temperatuur is het gewoon niet goed.
1: Ja.
2: En inderdaad, asfalt, fietspad, alles wat steen is, dat wordt zo ontzettend heet. Dat die voedseltjes die verbranden gewoon als je er overheen loopt.
3: Ook het strandzand wat wij hebben, dat we naar het water
2: toe lopen. Hoe witter het zand is, hoe minder kans dat het te warm wordt. Maar hoe donkerder de kleur zand, hoe warmer het wordt. En ook zand kan echt wel 40, 50 graden worden. Is niet fijn om overheen te lopen. Nee.
3: Is er iets wat je absoluut niet moet doen of laten doen bij de huisdieren?
1: Als je denkt, we gaan ze afkoelen. Ja.
3: Iets of zoiets, of wat dan ook.
2: Nou, eigenlijk is te koud is vaak ook niet goed.
3: Nee.
2: En dan met name als je al vermoedt, een dier is oververhit. Dan als je te koud zou afspoelen of te veel kou toedient in één keer, dan krijg je dat de bloedvaten van je huid sluiten als reactie op de kou.
3: Ja.
2: En dan krijg je eigenlijk een soort omgekeerde biefstuk. Je bent dichtgeschroeid van buiten en van binnen blijft het motortje nog even temperatuur maken. Want een hond bijvoorbeeld die gaat hijgen om zijn temperatuur kwijt te raken. Dus alle spieren zijn vol in beweging, produceren warmte. Als je dan al je vaten in je huid ook nog eens dicht maakt door kou van buitenaf, en dan wordt het van binnen steeds heter.
1: Oké, geen ijsbaden dus. Dat is een goede tip.
2: Wij zeggen altijd, als je echt bang bent dat die te warm is, pak desnoods gewoon je eigen thermometer. Het moet wel een rectale thermometer zijn. In een oor kun je meten. Of ga er gewoon mee onder een lauwwarm waterdouche staan.
1: Ah.
2: Water voert warmte heel mooi af.
3: Ja. En let ook op de kleine diertjes bijvoorbeeld. Hè? Hamsters, cavia's, konijnen, al dat soort dingen.
2: Ja, nou, de meeste hamsters gaan gewoon slapen.
3: Ja?
2: Die liggen lekker te pitten.
3: Oh.
2: Maar kleine dieren kunnen ook te warm krijgen. Kijk in elk geval wel even dat je het hok niet in de directe zon in de woonkamer hebt staan.
3: Zo'n houten hok met een zwart konijn erin of zo.
2: Ja.
3: Weet je wel, dat soort dingen.
2: Het kan echt heel
1: echt
2: worden.
1: Echt heel zielig.
3: Ik zie je nou paniek. Jij hebt je konijn buiten staan.
1: Mijn cavia staat nog in het raam. Nee, dat is niet waar. Nee, maar
2: met
1: niet.
2: En met konijnen deze tijd van het jaar moet je ook echt opletten op vliegen.
1: Oh.
3: Want?
2: Vliegen bij het hok is echt een levensbedreigend iets voor konijnen. Die leggen eieren, maden leggen. En die maden die zien we nog wel eens deze tijd van het jaar in de vacht van konijnen.
1: Nee.
3: Ja.
2: En dan komen de konijnen binnen, die zijn gewoon half opgevroten.
1: Nou, hou op zeg. Zo is goed.
2: Ja.
1: Oh, wat erg.
3: Dat is een spoedgeval.
2: Dat is een spoedgeval. Een mooi bruggetje. We worden wel eens gebeld door mensen die zeggen, we zien beestjes op ons konijn.
1: Ja.
2: Dat is echt een spoedgeval.
3: Okay.
1: Ja, want dat is dus iets wat mensen nog soms niet helemaal goed inschatten, wanneer iets spoed is en wanneer iets niet spoed is?
2: Nou, het is moeilijk, denk ik, om in te schatten wanneer is iets spoedt. Ik denk ook dat de maatschappij natuurlijk verandert. En inschatten... Kijk, voor sommige mensen is iets spoed als ze anders de volgende dag niet naar hun werk kunnen.
1: Hmm.
2: Dat merken we wel eens.
1: Ja.
2: Ik merk wel eens dat mensen dan toch bellen en zeggen... ja, ik moet morgen werken, dus kom liever vanavond langs... tegen hoger tarief in de spoed... dan dat ik morgen mijn baas moet bellen en moet zeggen... ik blijf 's ochtends thuis voor de hond.
3: Ja.
2: Dus dat is een stukje wat je ziet. Verder, met spoedgevallen is het zo, vind ik... Eigenlijk is mijn visie er een beetje anders op. Ik denk, ik ben er om mensen te ontzorgen en te helpen. Dus als jij je zorgen maakt, bel je op. En dan kunnen we vaak telefonisch al overleggen, inschatten en opties aandragen. En lang niet alles hoeft direct te komen. Maar het is wel goed om even te overleggen. En hopelijk kun je dan iemand zijn zorgen een beetje wegnemen.
1: Ja.
2: Want dat is toch vaak de reden waarom wij in de spoed gebeld worden. Iemand maakt zich zorgen.
3: Ja. En je moet natuurlijk per dier moet je bekijken van wanneer zou het spoed zijn. Wanneer moet je er wel iemand bij halen, wanneer niet. Ik bedoel, voor paarden, de meeste mensen die paarden hebben... die kunnen het dier op zich wel goed lezen.
2: Ja, maar bij de meeste paarden, een heleboel paarden staan niet thuis.
3: Nee, daarom
2: dus
3: ook.
2: De mensen zitten er ook niet bovenop.
3: Nee,
2: maar,
3: zitten ze af en toe wel, hè?
1: Ja, ja, best vaak eigenlijk. Ja.
2: Maar die zijn er niet bij thuis. En bij honden en katten zie je natuurlijk... de mensen zijn thuis, zien hun dier, zien dat er iets mis mee is... en maken zich zorgen. Dan gaan ze bellen. En eigenlijk is het zo dat... ik dus denk, bel altijd maar als je zorgen maakt... want we kunnen het vaak telefonisch af.
3: Ja.
2: Aan de andere kant... is het bij ons nog altijd zo dat ik werk overdag... en dan heb ik dienst, dus ben ik telefonisch bereikbaar... en als er iets is, ga ik naar het werk. Maar de volgende dag moet ik weer werken.
3: Mm.
2: Dus als je om 3 uur wordt wakker gebeld... omdat een hond een take heeft... dan is dat soms ook wel weer dat je denkt... dat had niet per se gehoeven.
3: Nee.
2: Mm. Zodra je echt bloed ziet... zodra een dier dood ellendig is... pijn heeft voor je gevoel... zijn toch wel dingen dat ik zeg... ja. Bel me maar wakker en dan kunnen we in elk geval bespreken wat er is.
1: Hoe vaak word je elke nacht dat je dienst hebt een keer gebeld? Of slaap je ook wel eens nachten door?
2: Nee, we hebben in Lelystad hebben we een hele mooie dienstregeling... met onze collega's op de Kempenaar. En samen hebben we dienst voor al onze klanten. De ene week wij, de andere week zij. En dan heb je best wel een groot klantenbestand. En ik denk dat je 's avonds, we gaan om 7 uur dicht... En dan begint de dienst, zeg maar, tot de volgende ochtend 9 uur. Ik denk dat je 2 tot 5 telefoontjes hebt gemiddeld op een nacht.
1: Oh ja.
2: Op het moment is het een stuk meer bij onze praktijk. Want we hebben in de weken dat we dienst hebben... hebben we ook nog een spoedzomer lopen. Spoedzomer is uit Amsterdam gekomen. In Amsterdam heb je een paar grote dierenziekenhuizen... die echt 24/7 spoedzorg leveren. En in de zomer is het hoogseizoen en dan kunnen ze het soms niet aan. En toen hebben ze ons benaderd van... goh, jullie hebben ook best wel veel dingen. Je kunt opereren, je kunt röntgenfoto's maken. Wij hebben heel veel in huis. We kunnen bloedonderzoeken altijd doen. Dus die hebben ons benaderd of wij dan, als zij heel vol zitten... ook mensen naar ons door kunnen verwijzen. Hij krijgt soms mensen uit Meidrecht in de nacht. Die komen met een dier met...
3: Maar als het nodig is, is het nodig.
2: Ja. Ja,
3: okay. En dan is het goed dat jullie er dan zijn, want anders dan...
2: Zeker dingen, kunnen. Want wat we dan krijgen zijn bijvoorbeeld een dier... wat iets giftigs heeft gegeten, muizengif. Ja, die moet gewoon binnen een paar uur braken.
3: Ja.
2: En dan is het wel heel fijn dat zij ons ook nog achter de hand hebben. Dus in de zomer is het aantal telefoontjes meer... maar is ook het aantal patiënten wat langskomt een stukje groter.
3: Nou, eigenlijk het advies is eigenlijk gebruik je gezonde verstand... en kijk even goed naar het dier voordat je denkt van het is wel of geen spoed.
2: Ja, schat even in of het tot de volgende ochtend kan wachten of niet. Maar als je je zorgen maakt of je denkt hij heeft echt pijn of het gaat niet goed... bel alsjeblieft wel op.
3: Okay.
1: Ik heb 1 keer de dierenarts gebeld 's avonds... omdat mijn kat heel hard miauwend... met een kromme rug door de kamer liep. En ik dacht, wat heeft ze?
2: Ze was nog niet geopereerd.
1: Nee.
2: Dus ze was krols.
1: Ja. De dierenarts moest heel hard lachen, gelukkig. Was gewoon, die was de kater van de buren aan het roepen. Ja. Niks aan de hand.
3: Oké.
1: Okay.
3: Sander van der Wel, dierenarts, dankjewel.
2: Graag gedaan.
4: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Het is eigenlijk een beetje een plaatje voor jou, Astrid.
1: Ja. Ja, ga je nu... ik zit even te denken.
0: That's what friends are for. Nee, Dionne Warwick.
1: Ja, en Elton John, toch? Stevie Wonder. Ze doen allemaal mee.
0: Allemaal hebben ze met elkaar meegedaan. Maar ik draai hem eigenlijk ook een beetje voor jou, want we gaan jou een tijdje moeten missen.
1: Ja, de dat denk jij.
0: De wetgeving en de regelgeving en zo. Ja. De freelance, DBA, VRB, WBA.
1: Ja.
0: Zit net als voor Bastiaan Boog jouw bingo-kaart dit tijdje ook eventjes vol?
1: Dus ik moet wel zeggen, ik zit in ontkenning.
0: Ja.
1: Dus ik vind het lief dat je afscheid wil maken.
0: Afscheid nemen bestaat niet, zei een groot zanger ooit een keertje. Dus we nemen ook geen afscheid, maar we moeten je gewoon heel eventjes laten gaan. Eventjes. Ja. En dan voordat je weet, zit je hier weer terug.
1: Ja.
0: Maar ik vond het wel heel erg gezellig altijd met je. En ik vond het heel leuk en een eer om toch met de Nachtzuster programma's te maken.
1: Nou, en een insgelijks aan het pakket. Dus het was een feestje. En laten we vooral een vervolg aan geven. Een keer.
0: Laten we dat vooral doen. En wat Miles Smith ook zegt, stay if you want to dance.
1: Oh, oké.
0: Want je danst altijd op de tafels. Dat moet natuurlijk wel gedaan. En we moeten nog heel eventjes die oproep voor die zomerkiekjes. Oh, ja. Wat ben je aan het doen?
1: Ik vind het toch een beetje raar afscheid nemen en dan nog een oproepje doen.
0: Ja,
1: maar ik doe nog wel even, want ik wil nog heel graag ook de luisteraars zien. Dus mocht je nou thuis zitten en denken van, ik heb het warm, maak er even een foto van. Laat even zien hoe je erbij zit in de warmte. Hoe je afkoelt ook. Maak een foto van je ventilator. Het maakt allemaal niet uit.
0: Nee, bijna alles mag.
1: Ja, bijna alles. Wel kleren aan. In ieder geval grotendeels. 0320-28-50-50 is ook een manier om te appen. En stuur die foto even door. En dan zeg ik gewoon tot snel.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Dit is Flevoland.
2: Er wordt nog steeds gezocht naar de ontsnapte aap uit Safaripark Beekse Berg in Hilvarenbeek.
3: Sorry.
1: Ook dit is Flevoland.
2: Afgelopen weekend stak de aap zwemmend een gracht over. Ja, dat doen ze. Iets waarvan de verzorgers niet wisten dat de aap dat kon.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dit zijn wel slimme apen. Dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan.
1: Dit is Flevoland.
2: Hoe gaan ze zich dan verkleden incognito? Als gorilla's.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uitgebreid naar het hele land. Geldt voor vandaag en morgen. Het protocol betekent voor Flevoland dat gestrande weggebruikers op de A6 en de N-wegen, zoals de N50, zo snel mogelijk naar een veilige locatie worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. Het kort geding dat jeugdbeschermingsorganisaties tegen de gemeente Lelystad hadden aangespannen, gaat niet door. En Sander Keller wordt de tweede assistenttrainer bij Almere City.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Daar zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. 5 minuten vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Nadervesting en Hilversum-Noord. 5 minuten. En op de N307 Lelystad Kampen tussen Dronten en de N50 zo'n 4 minuten stilstaan. En er is een snelheidscontrole gezien. Op de A6, het traject Emmeloord-Jouren, bij Band moet je opletten. In ieder geval op je snelheid, bij hectometerpaal 289,4. Ja, ik kan het niet koeler maken, maar ik kan wel verkoelende muziek draaien. Dat ga ik ook zo doen, samen met de mama's en de papa's. En California Dreaming.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Goedemiddag.
16: Flevoland Muziekland.
15: Jordi Bouw.

Cat's Eye hoorde je bij Flevoland en Gabriella. En daarvoor een nummer uit de jaren 60. Het gaat eigenlijk over het verlangen naar de warmte, California Dreaming. Nou, warm is het zeker vandaag in onze provincie. Ik zie ook al verschillende foto's binnenkomen van een aantal Flevolanders die op hun manier het hoofd proberen koel te houden vandaag. Jouw foto is natuurlijk ook nog steeds welkom. Je kunt me een appje sturen op 0320 28 50 50. Ja, en aan die temperatuur kan ik zelf niet heel veel veranderen. Wat ik wel voor jou kan doen, is een zomers liedje draaien. En als jij denkt, hey, ik zit de hele dag naar de radio te luisteren, maar ik heb dat zomerse nummer nog niet gehoord, dan kan ik daar verandering in brengen zometeen. Stuur het even naar me via WhatsApp 0320 28 50 50. Een liedje dat past op zo'n dag als vandaag, met die temperaturen boven de 30 graden.

0: Zo, die was snel klaar met zingen. Ik was nog even het Rad van Fortuin aan het pakken, maar ik heb het bij me. Want het is tijd voor een spelletje. Wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? En Henny is misschien wel degene die het juiste antwoord weet. Henny, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het met Henny vandaag?
1: Uitstekend.
0: Uitstekend zelfs?
1: Ja.
0: Hoe komt dat zo?
1: Nou, ik zit op een heerlijke, coole werkkamer voor mijn computer. Mijn stamboom bij te werken, dus wat wil je nog meer?
0: En hoe ver staat het met die stamboom?
1: Inmiddels ben ik teruggekomen tot 1703.
0: Wow. Wat heb je allemaal ontdekt ondertussen dan, Henny?
1: Ach, de meest verschrikkelijke dingen.
0: Ja, toch wel? Wat dan? Wil je dat delen met de rest van Flevoland?
1: Nou ja, wat mij wel opviel in mijn stamboom, dat is dat, ik kom uit een bijzonder kinderrijk voorgeslacht.
0: Ja, en daarom ben jij er ook natuurlijk, hè? Dat is dan weer het voordeel.
1: Ja, maar ik heb er maar twee, maar mijn voorouders die hadden er allemaal 12 of 13, waarvan er slechts meer dan de helft al voor hun 5e levensjaar overleed.
0: Wow.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel even schrikken. Ja, maar je komt er dan denk ik ook niet achter hoe ze dan zijn overleden, hè, op die jonge leeftijd. Daar zal weinig over bekend zijn.
1: Nee, als je zeg maar 1800, 1850, ja. 1830, dat weet je dan niet.
0: Nee, maar goed, het is wel een leuk tijdverdrijf dan ook, Henny, om dat allemaal uit te zoeken zo in de zomer.
1: Ja, nou, het kost ontzettend veel tijd, want ik ben er al heel lang mee bezig.
0: Uh-huh.
1: En het kost je ontzettend veel tijd en het is het doorworstelen van honderden documenten op internet. En honderden oude krantenpagina's. Maar het is erg leuk om te weten waar je roots liggen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoe ver je terug de tijd in kan gaan.
1: Ja, nou, ik denk dat het niet veel verder zal komen.
0: Nee, nou, dan moet je maar een andere hobby erbij zoeken. Bijvoorbeeld iedere dag meespelen met het spelletje. Want dat heb je vandaag ook weer gedaan. Je hebt gekeken naar die twee foto's vandaag. En er zat een verschil in. Maar ja, de vraag is iedere dag weer. Wat is toch weer dat verschil?
1: Ja. Ja, ik zag twee. Volgens mij zijn dat twee brandblussers.
0: Mm-hmm.
1: Onder op de foto. En op die ene foto, ja, daar zaten stickers op de brandblusser. Een gele en nog wat meer. En op die andere, er zat niks.
0: De stickers op de brandblussers. Eens even kijken of dat het juiste antwoord is. Inderdaad, daar beneden op de grond, daar staat een brandblusser met op de linkerfoto alles. Oh, dat was even de soundcheck van de artiest die we vanmiddag hebben, sorry. En op de rechterfoto is het allemaal zonder stickers. Ja hoor, gefeliciteerd.
1: Fijn, dankjewel.
0: Weet je hoe het spelletje nu verder gaat?
1: Ja, ik heb het wel eens gehoord in de auto. Ik moet dat Rad van Fortuin een slinger geven.
0: Ja, dat is hem inderdaad. Leuk spelletje, hè?
1: Ja, wat grappig, ja.
0: Nou, zeg het maar. Wil je een harde rechtsom of een harde linksom?
1: Ik ga voor de rechtsom. Dat is meer mijn kant.
0: Oké, heel goed. Dan doen we een harde rechtsom.
1: Ja.
0: Ik moet mezelf nog een beetje aan het werk zetten op deze warme dag. Dus ik doe een harde zwieper. En wat gaat het voor jou worden, Henny? Wat kan ik opsturen naar Lelystad? Oh. Ja, jij houdt van dingen uitzoeken en uitvogelen. En dingen in elkaar zetten misschien wel. En dan komt dit wel goed van pas. Jij weet namelijk het Omroep Flevoland vogelhuisje. Ja. En dan mag je helemaal zelf in elkaar zetten.
1: Dat mag ik helemaal zelf. Pap, past mijn schoonmoeder er ook in?
0: Dat ligt eraan hoe groot ze is. Ik denk niet dat het past. Maar je kunt hem misschien wel samen met je schoonmoeder beschilderen. Want er zit ook een verfsetje bij.
1: Oh, lijkt me gezellig.
0: Nou, dan kun je de band weer een beetje goed krijgen. Henny, dankjewel voor het meespelen. En succes nog met die stambomen.
1: Oké, dankjewel.
0: Doei doei.
1: Zeker blijven hangen voor mijn adres.
0: Heel graag. Anders sturen we het naar de verkeerde toe. Doeg!
1: Doei!

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 2:02. Goedemiddag. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uitgebreid naar het hele land. Dat geldt voor vandaag en morgen. En het protocol betekent voor onze provincie dat gestrande weggebruikers op de A6, de A27 en N-wegen zoals de N50 zo snel mogelijk naar een veilige locatie worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplek. Het wegdek kan bij hoge temperaturen namelijk boven de 50 graden uitkomen. Sander Keller wordt de tweede assistenttrainer bij Almere City. De 46-jarige oud-profvoetballer komt over van FC Utrecht en tekent een contract voor 3 seizoenen bij de keukenkampioen-divisieclub. Keller is een bekende van Almere City. Tussen 2012 en 2015 speelde hij 57 keer voor de club. Met zijn komst is de technische staf van het eerste elftal compleet. En zaterdag moet het dan gebeuren. Dan speelt City de eerste oefenwedstrijd thuis tegen HHC Hardenberg. En het kort geding dat jeugdbeschermingsorganisaties tegen de gemeente Lelystad hadden aangespannen gaat niet door. Safe Jeugdbescherming en de William Schrikker Stichting trekken de zaak in omdat nieuwe werkafspraken zijn gemaakt. Het geding stond gepland voor vandaag. Volgens bestuursvoorzitter Paul Jansen van Safe bieden de afspraken voldoende basis om het vertrouwen in de gemeente en uitvoeringsorganisatie Jeugd Lelystad te herstellen. De jeugdhulp kan nu snel weer worden opgebouwd. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, ook over de hitte, dat lees je op onze website of in de Omroep Flevoland app.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Met heel veel ruimte voor de zon stijgt de temperatuur razendsnel naar tropische waarden tussen de 33 en 35 graden. Daarbij staat er weinig wind vandaag uit het zuiden tot zuidoosten. Nou, vanavond en vannacht blijft het lang heet met tropische waarden ruim boven de 30 graden. De avond verloopt ronduit zonnig en met een hoge luchtvochtigheid voelt het zelfs broeierig aan. Tijdens de nachtelijke uren koelt het niet verder af dan een graad of 20. En dat betekent dat het echt puffen en zweten geblazen wordt.
7: Nou, zeg dat. Dankjewel Floris voor deze herinnering. Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. En ik heb goed nieuws voor je. Het is overal lekker doorrijden en ook snelheidscontroles zijn er niet meer gezien. Ja, ik kan helaas niet zo heel veel doen aan die hitte. Het enige wat jij zou kunnen doen is een lekker ijsje eten. Of als je een ijsje wil winnen, ga dan even naar onze website. Daar kun je namelijk aanmelden. Voor een ijsje komt Raoul misschien wel bij jou langs aankomende vrijdag. Want dan wordt het nog heter dan vandaag. Wat ik zometeen in dit programma wel kan doen, is een leuk liedje voor jou draaien. Een liedje dat past bij de hoge temperaturen van vandaag. Als jij nog een leuke suggestie hebt, hoor ik het graag van je. Via WhatsApp 0320 28 50 50.
6: Goedemiddag. Flevoland Muziekland.
9: Jordi Bouw.

0: Sommieu en Dork, Before the Dawn, hoorde je naar Riviera. En Vamos a la Playa, nou dat is een echte zomerse plaats. En dat kan ook wel, hè, op zo'n dag als vandaag. Temperaturen boven de 30 graden. En ik heb net de oproep gedaan om ook jouw zomerse suggestie door te geven. Nou, daar is gehoor aan gegeven door verschillende mensen. Er is bijvoorbeeld weer een audioberichtje binnengekomen van Ellie.
1: Ik dacht Mart Hoogkamer met Ik ga zwemmen. Dat is toch helemaal toepasselijk vandaag. Groetjes Ellie.
0: Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Ja hoor, dankjewel Ellie. Dan heb ik hier nog een berichtje van Ton. En Ton zegt op deze tropische dag een zomersnummer dat niet zo heel veel wordt gedraaid. Bobby Goldsboro en Summer the First Time. Fijne uitzending. Dankjewel, Ton. Jij een fijne dag natuurlijk. Dan heb ik nog een berichtje van Nico en Evelien. Het liedje Hittegolf van de zangeres Maxine. Ook een leuke suggestie. En dan heb ik een berichtje binnengekregen van Piet Mungo Jerry in the Summertime. Ja, uiteraard. Dat is een echt zomersplaatje. Dankjewel, Piet. En Ina heeft ook een suggestie achtergelaten. En die heb ik nu even aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het met Ina vandaag?
2: Ja, lekker. Ja. Lekker weertje.
0: Nog niet helemaal een zonnesteek opgelopen?
2: Nee, ik zit lekker in de auto, met taxichauffeur, dus dat rijdt wel heen en weer. Hè?
0: Oh, dat is top zeg. Je hebt gewoon een airco de hele dag om je heen.
2: Juist.
0: En waar ben je nu naartoe onderweg?
2: Ik ben nu onderweg naar Dronten.
0: Ja.
2: Ik kom zo meteen voorbij jouw studio.
0: Nou, toet er even 3 keer, dan weet ik dat jij het bent.
2: Ja, is goed. Ja,
0: of ik het hoor, weet ik niet. Maar dan zullen andere mensen ook wel denken, wat doet die vrouw dan in 1 keer? Maar goed, je gaat dus richting Dronten om daar iemand op te halen. En weet je al wie je dan in de taxi krijgt?
2: Ja, het is de vaste route met mensen met een beperking.
0: Oh, ook wel leuk zeg, dat je steeds dezelfde mensen ziet. Dan bouw je toch ook wel een band op samen.
2: Zeker.
0: En als jij in de taxi zit, heb ik gehoord van bekende Ina, dan luister jij altijd naar Omroep Flevoland, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: En dat vind ik leuk, daar ben ik blij om. En ik ben ook blij dat je reageert, want ik deed de oproep om een zomers plaatje achter te laten. En toen dacht jij aan...
2: Als de zon schijnt van André van Duin.
0: Ga je mee zingen?
2: Natuurlijk.
0: Oké, afgesproken. Dankjewel voor je verzoekje, Ina. En werk ze vandaag.
2: Dank je.
0: Doei.

Bananarama en I Can't Help It. En daarvoor hoorde je een dolblije Ina, want haar verzoekje werd gedraaid op de radio. André van Duin en Als de zon schijnt. En de zon schijnt vandaag volop. Ook komend weekend. Er is van alles afgelast vanwege het weer. Maar er is wel ook goed nieuws. Want er is een strandfestival in Almere. Dat is helemaal

0: Dit is Flevoland.
1: Er wordt nog steeds gezocht naar de ontsnapte aap uit Safari Park Beekse Berg in Hilvarenbeek.
2: Sorry.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Afgelopen weekend stak de aap zwemmend een gracht over. Ja, dat doen ze. Iets waarvan de verzorgers niet wisten dat de aap dat kon.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dit zijn wel slimme apen. Dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan.
0: Dit is Flevoland.
1: Hoe gaan ze zich dan verkleden incognito? Als gorilla's.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uitgebreid naar het hele land. Dat geldt voor vandaag en voor morgen. En Sander Keller wordt de tweede assistenttrainer bij Almere City. De 46-jarige oud-profvoetballer komt over van FC Utrecht en tekent een contract voor 3 seizoenen. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat krijg je over een half uur.
8: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
9: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens de KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen... De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan 1 graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan de verkeersinformatie. 1 file in onze regio. En die vind je op de N303 Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo. 5 minuten op onthoud. En snelheidscontroles die zijn er niet gezien op deze hete dag.
2: Ja, over heet gesproken. De temperatuur loopt ook op hier in de studio. En zometeen nog meer, want we gaan vooruitblikken op een strandfestival dat dit weekend in Almere wordt gehouden. Almere speelt. En we krijgen hier ook een optreden van een van de artiesten. Dus blijf lekker cool naar ons kijken.
10: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: ABBA en The Summer Night City. Ik deed vanochtend de gordijnen open. En daar lag ze weer, de buurvrouw, buiten.
1: Ja?
0: Ja, ja, die slaapt geregeld buiten, ben ik achtergekomen. Omdat het zo vreselijk heet is. In ieder geval in een binnenstad. Hè. Maar ja, waar is het nu niet heet eigenlijk?
1: Ja, ligt ze dan nog wel onder een deken?
0: Ja. Ja? Ja, ik heb het idee dat het een heel dun lakentje is. Maar ik vind het ook altijd wel fijn, ook al is het heel heet, om dan wel iets over je heen te hebben.
1: Ja, ik vind het ook heel moeilijk hoor, zonder deken slapen. Oh. Ja. Ik weet ook dat het heel heet is, want ik heb een kat thuis en die gaat altijd zo dicht mogelijk op mij liggen en zo, en tegen me aan. Maar als het zo warm is, dan gaat hij aan de andere kant van het bed liggen.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, dat trekt hij niet.
0: Oh, nee. Nou nee. Ja, in de winter is het heerlijk natuurlijk, maar met deze temperaturen...
1: We hebben gewoon mensen die in het programma langs zouden komen, maar die zijn gewoon liggen ziek op bed door de warmte. Nou, zometeen gaan we gewoon dwars door die hitte heen een normaal programma maken. We gaan vooruitblikken op het strandfestival in Almere. Almere speelt. En we hebben dan ook een optreden.
0: Nou, ik hoop dat hij niet te veel gaat dansen.
1: Nou, hij had een beetje chill nummer gekozen.
0: Heel verstandig. Zo meer.

0: Seven Days in Sunny June. Nou, die zeven zonnige dagen, die hebben we inmiddels wel gehad. Het worden er veel meer. Tomorrow Cry hoorde je hier bij Flevoland.
1: Almere Speelt is het gratis strandfestival van Almere. En dit weekend kun je op het Almere Strand genieten van theater, muziek, dans en kunst. En dat dus allemaal voor niks, noppes, nada.
0: En om meer over het festival te vertellen is hier Sandra van Beers. Maar zij is niet alleen. Bij ons is ook Yengi. Hij is een van de artiesten die komend weekend Acte de Présence geeft. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, Yengi, jij gaat zo een voorproefje geven. Je gaat namelijk live voor ons optreden. Hoe is het met de zenuwen?
3: Goed. Ja, ik heb er eigenlijk heel veel zin in.
0: Wat is spannender, zoiets in een studio of op een festival staan?
3: Ik denk wel studio. Omdat in een festival krijg je gewoon nog zo'n andere energie van de mensen die er zijn. Dus dat is, voel je iets minder stress.
0: Ja. Nou goed, we gaan er zo meteen alles van horen. Maar eerst even naar jou, Sandra. Als je een festival plant, ja, dan reken je natuurlijk niet echt op een hittegolf.
2: Je rekent er altijd een beetje op. Nou moet ik zeggen, op die plek vinden we het wel heel fijn hoor. Dat het lekker weer is. Ja joh, je bent bij het strand, je kan een lekkere duik nemen. Dus eerst een dansje, daarna een duik.
1: Ja, het wordt nu voor de derde keer gehouden, Almere Speelt. Heb je nog dingen aangepast wat je in de afgelopen jaren... dat je dacht, nou, dat kan wel even wat anders nu?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we zijn heel klein opgestart. Eigenlijk begon het met een groep cultuurondernemers en cultuurinstellingen... die dachten, joh, in Almere hebben we eigenlijk helemaal geen festival... van Almeerders, voor Almeerders. Een breed festival waar je naartoe kan gaan met je vrienden... maar ook met je oma en je kinderen. Is er eigenlijk niet heel erg. Dus laten we dat beginnen. En toen dachten ze, we beginnen bij onszelf. Dus we doen alleen onze eigen programmering, want dat is makkelijk, dat kunnen we daar neerzetten. En nou hebben we twee keer gedaan en dachten voor die derde keer, joh, maar het is veel leuker als we ook heel veel andere Almeerse acts gaan uitnodigen die niet echt bij ons eigen clubje horen, maar dan gaan we veel breder programmeren en dat is dit jaar dus echt gebeurd.
1: Ja, en wat kan je dan daardoor toevoegen?
2: Nou, eigenlijk wat we kunnen toevoegen is veel meer muziek. Het begon een beetje vanuit heel veel theaterinstellingen die samenwerken met elkaar. Die zijn er nog steeds. Dus in de ochtend kun je heel leuk naar allemaal kindertheater komen kijken. In de avond hebben we theatervoorstellingen voor volwassenen. Je kan klassieke muziek kun je bij ons luisteren. Maar we hebben nu echt uitgebreid ook met heerlijke muziek voor het middagprogramma. Dus zo'n Djangi die daar straks ook staat. Maar we hebben ook zorg. We hebben zo gospel choir, Amazone. En eigenlijk ook heel veel acts die allemaal of uit Almere komen. Of een hele duidelijke link hebben met Almere. Dus echt acts waar we als Almeerders trots op mogen zijn.
0: Ja. Hoe vind je ze allemaal, al die verschillende artiesten?
2: Nou ja, we hebben gelukkig een heel groot netwerk... van allemaal mensen die dat ook programmeren... en die ons daar allemaal mee helpen. Dus we krijgen heel veel tips en tricks... en die boeken we gewoon lekker.
1: Ja, nou, Djangi, jij bent één van die artiesten.
3: Ja, klopt.
1: Ik ga het even goed voorlezen, hoor. Je bent een Limburger met Congolese roots... maar je bent vaak in Almere te vinden.
3: Ja,
1: hoe zit
3: klopt.
1: Dat?
3: Ik volg een traject bij Salty, Salty Academy... Zij hebben een talentontwikkeling. En die helpen ons eigenlijk. Je hebt een bepaald doel. Dus voor mij het doel is bijvoorbeeld aan het einde van het jaar wil ik een project uitbrengen. Daar wil ik een show bij geven. En zij helpen eigenlijk erbij om dat op te zetten. En ze ondersteunen mij daarin.
1: Ja, dat is een organisatie die zit in het centrum eigenlijk van Almere Stad.
3: Ja, hè? Echt. Midden in het hartje.
1: Ja, ja. Ja. En hoe ver gaat het met dat project? Ben je al ver gevorderd?
3: Ja, het project, het album is bijna af. Dus eind dit jaar kunnen we het verwachten. Ik ben eigenlijk al, ik denk nu op een 80%.
0: Oké, nou, ja. Dan ben je er inderdaad bijna.
3: Ja, ja, toch?
0: Hoe ging dat dan nu met dat festival? Ben je gebeld door Sandra of je wilde optreden?
3: Ja, dus volgens mij kent Sandra ook de mensen bij Salty. Ja. En dat is een beetje de link. En daardoor zijn ze bij mij terechtgekomen. Ja, en ik was gelijk enthousiast.
1: Ja, jij maakt afrobeat. Dat is eigenlijk een soort mix van allerlei muziek. Hè? Waar moet ik dan aan denken als ik het niet ken?
3: Voor mensen die het niet kennen, afrobeat is eigenlijk echt Afrikaanse muziek. Dansbare ritmes, vaak ook vrolijk. En een mix van verschillende talen in mijn geval dan. Mix ik dan Frans, Lingala en een beetje Nederlands. En Lingala is dan de taal die ze spreken in Congo. Waar moet je aan denken nog meer? Snelle ritmes, dansbare ritmes. Ook lekker om het live te horen met een band.
1: En zeker op een strand, denk ik.
3: Ja, helemaal. Ja. Vooral met dit weer is het heerlijk.
0: Zijn er veel andere artiesten die ook een beetje hetzelfde genre aanhouden?
3: Ja, zeker. Ik denk nu een hele grote op dit moment is Burna Boy. Die toevallig de WK-nummer heeft gemaakt met Shakira. In Nederland heb je bijvoorbeeld Frenna. Jonah Fraser, die zit een beetje in hetzelfde straatje.
1: Ja, dus we beginnen het echt te ontdekken hier ook.
3: Ja, zeker. Ja. Het is nog wel een klein genre. Of ja, de genre is groot buiten Nederland. In Nederland moet het nog wel echt groeien. Maar daar wil ik heel graag onderdeel van zijn.
1: Ja. Wat inspireert jou in je muziek?
3: Ik denk mijn familie, mijn vrienden, mijn omgeving. Maar ook mijn eigen leven. Mijn muziek gaat vooral over de groei die ik meemaak. Naarmate ik ouder word. En ook de ontwikkeling binnen de muziek. En dat probeer ik eigenlijk gewoon terug te brengen in mijn muziek. Van oké, hey, je hebt geleerd van hoe ouder je wordt, hoe meer je jezelf moet inzetten. Maar ook hoe meer tijd je moet inleveren om bepaalde doelen te willen bereiken. Mm-hmm. En dat vind ik dan een mooi onderwerp om over te schrijven en muziek over te maken. Dus dat inspireert me eigenlijk heel erg.
0: Nou, heel Flevoland maakt zo kennis met jouw muziek. En ook mensen buiten Flevoland, die luisteren nu ook mee natuurlijk. Wat ga je voor ons doen?
3: Vandaag ga ik Tikanga performen. Dat is het nummer dat ik nu denk ik bijna 2 jaar geleden heb uitgebracht. En dat nummer gaat eigenlijk over dat je een meid hebt leren kennen die jouw aandacht wil wekken. Maar eigenlijk dat je zo erg in een focus zit om je doelen te willen bereiken. Dat je haar even zegt van, hey, laat me even met rust. Ik wil gewoon focussen op mijn doelen. En
1: Oké, dus uit leven gegrepen ook, of niet?
3: Ja, een beetje.
1: Mooi. Ja. Nou, we gaan staan. We zijn helemaal klaar voor je. Zorg ervoor dat je er goed voor staat. Geef dan even een seintje. Sandra, we gaan zo luisteren naar Djengi. Dit is een beetje de vibe hè, die er dit weekend is, denk ik.
2: Ja, wat in de middag zetten we echt lekker heerlijk van dit soort acts neer. Dus heel erg zomers. Maar ook echt acts die misschien mensen ook wel heel goed kennen. Hè. Dus bijvoorbeeld zo'n Sor. Die staat voordat Djengi gaat optreden. En die staat op het strandpodium. Nou, Sor kennen de meeste mensen misschien wel omdat hij Maestro gewonnen heeft ooit. He, dus dat is ook al een hele bekende jongen die echt ook uit de buurt komt. Dus die is in Almere Poort opgegroeid. Dus die is daar echt thuisfeestje is voor hem. Op zondag hebben we ook zo Gospel Choir. Dus het is ook een heerlijke muziek om lekker bij op het strand te zijn. He, beetje chill, maar beetje dansbaar. Dus helemaal perfect eigenlijk voor dit hete weer.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, hij staat er helemaal klaar voor. Ben je er klaar voor?
4: Ja, even
1: kijken. Ja, helemaal. Hij zegt ja. Nou, je hoort nu Djengi met Tikanya. Ja.

0: Applaus hoor. Jenga was dat. Tika na.
1: Oh, je wordt er wel lekker rustig van. Pas echt met deze temperaturen.
2: Is dit het?
3: Wat we kunnen verwachten van dat project dat je gaat maken?
2: Ja, ik denk in dit project ga ik dit geluid eigenlijk nog uitvergroten. Nog meer passie, ziel ook erin. Maar ook hele andere verhalen die ik ga vertellen. Maar dit is wel ongeveer de vibe waar het...
1: Mensen die kunnen het ook live zien op het festival. Wanneer moet je nou precies optreden?
2: Mag ik de tijd precies zeggen?
3: Ik
2: moet om 6:30.
4: Ja, okay. Op de zaterdag.
1: Op de zaterdag, 6:30. Deel je ook handtekeningen uit?
2: Met plezier.
1: Ja, okay. Nou, alle informatie over de artiesten die er optreden vind je op een website. Dat is almerespeelt.nl. Dank jullie wel voor de komst allebei. Sandra van Bierst en Yankee.
2: Dankjewel.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Een Urker die vorig jaar bij Rutte een ongeluk veroorzaakte, waarbij twee van zijn vrienden omkwamen, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Van de straf is 1 jaar voorwaardelijk opgelegd. Het ongeluk gebeurde vorig jaar juni. Een auto met 5 jongeren uit Urk raakte in een bocht van de weg en belandde in een sloot. 3 inzittenden, onder wie de bestuurder, raakten zwaar gewond. 2 neven die ook in de auto zaten kwamen om het leven. De rechtbank vindt bewezen dat de Urker roekeloos heeft gereden. Hij had 8 keer meer gedronken dan als beginnend bestuurder was toegestaan. En kort voor het ongeluk reed hij 147 km per uur, waar maximaal 60 gereden mag worden. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uitgebreid naar het hele land. Dat geldt voor vandaag en morgen. Protocol betekent voor Flevoland dat gestrande weggebruikers op de A6 en A27 en de N-wegen, zoals de N50, zo snel mogelijk naar een veilige locatie worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. Het wegdek kan bij hoge temperaturen boven de 50 graden uitkomen. En Sander Keller wordt de tweede assistenttrainer bij Almere City FC. De 46-jarig oud profvoetballer komt over van FC Utrecht en tekent een contract voor 3 seizoenen bij de keukenkampioen divisieclub. Keller is een bekende van Almere City. Tussen 2012 en 2015 speelde hij 57 keer voor de club. Met zijn komst is de technische staf van het eerste elftal weer compleet. Aankomende zaterdag speelt City de eerste oefenwedstrijd. Dat gebeurt thuis tegen HHC Hardenberg. Al dit nieuws kun je nog rustig nalezen op onze website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Met heel veel ruimte voor de zon stijgt de temperatuur razendsnel naar tropische waarden tussen de 33 en 35 graden. Daarbij staat er weinig wind vandaag uit het zuiden tot zuidoosten. Nou, vanavond en vannacht blijft het lang heet met tropische waarden ruim boven de 30 graden. De avond verloopt ronduit zonnig en met een hoge luchtvochtigheid voelt het zelfs broeierig aan. Tijdens de nachtelijke uren koelt het niet verder af dan een graad of 20 en dat betekent dat het echt puffen en zweten geblazen wordt.
9: Ja, puffen en zweten misschien ook wel in de auto als je geen airconditioning hebt. En als je dan ook nog eens in de file staat, heb je dubbel pech. Nou, dat is het geval op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de vesting en Blaricum. 5 minuten oponthoud daar. De rechterrijstrook is dicht vanwege een kapotte bus op de weg. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunetten. Een vertraging van zo'n 4 minuten. En dan een snelheidscontrole op de A6 in de richting van Joure. Bij Emmeloord zou je een controle tegen kunnen komen. Bij hectometerpaal 105,1.
7: Zometeen duiken we in de dodelijke geschiedenis van tunnels die door de Alpen zijn gemaakt. Dus waar je dan ineens zo'n 7, 8 kilometer door een berg heen moest. Maar ja, bij het maken gebeurde er van alles. En die medische geschiedenis gaan we bespreken in Studio Flevoland.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Gianna Spyro en Material Lover.
1: Als je deze zomer op vakantie gaat naar het zuiden van Europa, dan kom je ongetwijfeld door één of meerdere tunnels. En die tunnels zijn er niet zonder slag of stoot gekomen.
0: Nee, sterker nog, bij de aanleg ervan vielen vaak veel doden. Nou, bij het treffend medische geschiedenis op Urk zijn de vrijwilligers bezig met het vastleggen van de geschiedenis van onder meer het werk aan die tunnels. En een van die vrijwilligers is André Wil. Hij was in zijn werkende leven bedrijfsarts en is nu curator arbeids- en bedrijfsgeneeskunde bij het Trefpunt. En André heeft nu even tijd gemaakt voor ons. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent als curator arbeids- en bedrijfsgeneeskunde bezig met het vastleggen van de geschiedenis van jouw vakgebied. En een van die onderwerpen waar jij mee bezig bent, zijn die tunnels. Wat hebben tunnels nou te maken met arbeids- en bedrijfsgeneeskunde eigenlijk?
2: Ja. Nou, je moet het zo zien. Wij werken aan een kanon. Dat is een boek dat de geschiedenis van arbeid en gezondheid beschrijft. De ontwikkeling daarvan en de zorg voor mensen. En daarin willen we een aantal momenten vastleggen waarin er iets gebeurde, iets veranderde. Hè? Een soort nieuw startpunt zou je kunnen zeggen. En tunnelbouw is daar één van. Een heel mooi stukje geschiedenis, is ook veel materiaal, veel literatuur over. En je hebt tunnels en tunnels natuurlijk. Je hebt hier de tunnel tussen Zwolle en Lelystad die even onder de ringvaart doorgaat, maar dat is allemaal zachte grond. In de Alpen heb je te maken met allerlei steensoorten. En je moet het ook zien in het licht van de booming industriële revolutie. Zeg maar 1850 was dat al in Noord-Italië dat overal fabrieken ontstonden. Mensen gingen produceren. Die producten die moesten getransporteerd worden naar de klanten, naar andere landen. En dat kon je niet meer op de traditionele manier met paard en wagen over de Alpen doen. Dus de behoefte om goed transport te maken was enorm. De druk op mensen om daaraan te gaan werken. Er werden ook best wel hoge lonen uitbetaald. Maar de zorg voor die mensen, dat was echt heel bedroevend. En dat hebben we in onze studie duidelijk proberen te maken.
1: Ja, want een van de tunnels die veel heeft veranderd in het denken over tunnelbouw en arbeidsomstandigheden is de Simplon-tunnel. Ja. Dat is een tunnel van bijna 20 kilometer tussen Zwitserland en Italië. Ja. Wat maakt deze tunnel dan zo uitzonderlijk?
2: Ja, op de eerste plaats natuurlijk de gigantische lengte. Hè. Hij overtrof alle eerdere Alpentunnels, want er waren er al een paar. En de grote inzet van duizenden, vooral Italiaanse arbeiders uit die streken Noord-Italië, Lombardije, Piemonte, die daar ingezet werden onder bedroevende omstandigheden, lange werkdagen en hele slechte huisvesting. Mijn verhaal komt er eigenlijk op neer. Er zijn heel veel ongelukken gebeurd. Aantallen doden lijken mee te vallen. Hè. Bij de Simplon-tunnel waren het er 67, zeg je. Dat is niet veel.
0: Nou.
2: Maar er kwamen wel ziekten voor. Ziekten die niet geregistreerd zijn in die tijd. Ziekten zoals stoflongen, ziektes als vergiftigingen. Ook een beruchte ziekte was de mijnwormziekte, die je ook bij mijnwerkers ziet. Een wormpje in de darmen dat heftige bloedingen veroorzaakt. En waar ook veel mensen aan zijn gestorven.
1: Maar dat zit in zo'n berg dan of zo, die worm?
2: Ja, die worm zit in de berg. En dat ontstaat met name, die wordt er door mensen ingebracht die besmet zijn. Je moet je voorstellen, slechte sanitaire omstandigheden. Mensen moeten hun behoefte doen. Ze gaan in een hoekje staan poepen. En een ander loopt daar doorheen. En dan die wormpjes, die larven van die wormpjes dringen via de huid door in het lichaam. Komen ook weer in de darm terecht. En dan heb je de volgende patiënt.
0: Ja.
2: Een hele beruchte ziekte, de mijnwormziekte.
0: Maar er zijn ook dus tientallen doden gevallen.
2: Ja, daar zijn echt er zijn duizenden doden waarschijnlijk aan die mijnwormziekte overleden.
1: Ja. Want die 67 waar we het over hebben, dat zijn officieel geregistreerde doden. Die zijn dan tijdens een arbeidsongeval om het leven gekomen.
2: Ja, die zijn bijvoorbeeld geplet onder een groot blok graniet. Ze werkten met dynamiet om zich een weg te banen door die rotsmassieven natuurlijk. Of er reden ook treintjes in die tunnelgang voor zover die klaar was. Daar gebeurden ook allerlei ongelukken mee, dat mensen geplet werden tussen de rotswand en de locomotief. Mm. Kortom, het is één
1: ellendig, ja.
2: Verhaal van ellende.
1: Je zegt, die Simplon-tunnel, die bouw daarvan, dat heeft tot verandering geleid. Op welk moment kwam die verandering dan al? Tijdens dat bouwproces of pas achteraf, toen ze gingen evalueren?
2: Ja, dat kwam eigenlijk al tijdens het bouwproces. Er was een Duitse ingenieur aan het werk, Alfred Brandt, en die bedacht dat hij eigenlijk iets moest doen voor die mensen. En die heeft naast de hoofdtunnel, hè, je moet je voorstellen, dat is een soort doodlopende gang waarin ze achterin, helemaal achterin, steeds verder hakken en met explosieven bezig zijn. Die heeft een smalle paralleltunnel gemaakt om verse lucht aan te voeren. En ja, dat was eigenlijk een doorbraak in de tunnelbouw, zou je kunnen zeggen. Een eerste stap in de richting van verbeterde omstandigheden van die mensen. Zorg voor frisse lucht, zuurstof en afvoer van giftige gassen, zodat die mensen inderdaad niet ziek worden.
0: Ja, hoe zou dat tegenwoordig gaan? Alleen maar met machines, neem ik aan, hè, het graven van een tunnel.
2: Ja, ja.
0: En vroeger dan deden ze echt met hamers? En,
2: Ja, ze hadden wel machines. Ze hadden machines die met perslucht werden aangedreven, maar daar waren grote problemen mee. Heel vaak gingen die kapot. Ja, en dan was het toch een kwestie van hakken met de hand. En dynamiet. Andere middelen had je niet in die tijd. We hebben het over 1890, 1900.
1: Ja. Ja, nou, dus had je het al over die parallelgang, die schone lucht ging daar een beetje voor zag, daar in die tunnel. Ja. Wat is er nog meer veranderd door die Simplon-tunnel?
2: Nou, eigenlijk tijdens de aanleg niet zoveel. Maar er waren wel artsen in Milaan die met de gevolgen geconfronteerd werden en die de koppen bij elkaar staken, zo van, dit kunnen we niet laten gebeuren. Ik noem één naam, Malachia de Christoforis. Ja, mag je weer vergeten, maar dat was een hele bekende arts in die tijd. Die hebben een vereniging opgericht die in 1906 een medisch congres heeft gehouden. En dat was eigenlijk de aanleiding om de werkomstandigheden in de tunnelbouw te gaan verbeteren.
1: Nou goed, ja, al die verhalen die zijn jullie nu aan het optekenen. Ja. Daar komt dan in de kanon van arbeid en gezondheid terecht. Is het dan één hoofdstuk?
2: Ja, je zou kunnen zeggen, die kanon is een aaneenschakeling van vrij korte verhalen, een stuk of 40. En tunnelbouw is daar eentje van, ja.
0: Ja, jullie zijn er druk mee daar. We zijn er heel druk mee. Maar niet te druk maken, want het is heet vandaag.
2: En in die tunnels was het ook heet.
1: Ja, dat is waar. Een
2: rapport gelezen van 42 graden en dan nog met een houweel moeten hakken in het graniet.
0: Nou, kun je nagaan. Nou, gelukkig wordt dat allemaal vastgelegd, dat het niet verloren gaat, al die informatie. Wil je meer weten over de medische historie, dan kun je een kijkje nemen in de Urker Schatkamer. Dat kan gewoon heel simpel via een site. Dat is tmgn.nl. André Wiel, dankjewel en tot de volgende keer.
2: Heel graag gedaan. Tot ziens.

0: Dit is Flevoland.
1: Er wordt nog steeds gezocht naar de ontsnapte aap uit Safaripark Beekse Berg in Hilvarenbeek.
2: Sorry.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Afgelopen weekend stak de aap zwemmend een gracht over. Ja, dat doen ze. Iets waarvan de verzorgers niet wisten dat de aap dat kon.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dit zijn wel slimme apen. Dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan.
0: Dit is Flevoland.
1: Hoe gaan ze zich dan verkleden incognito? Als gorilla's.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Vandaag waren er opvallend veel aanrijdingen in Flevoland. Tot 4 uur telde Omroep Flevoland 16 ongelukken. Normaal zijn dat er een stuk minder. En mogelijk speelt de hitte een rol. Volgens een neuropsycholoog slapen mensen bij warm weer slechter, waardoor de reactiesnelheid afneemt. De politie kan niet zeggen of de hitte ook daadwerkelijk de oorzaak is. 1 automobilist moest zelfs naar het ziekenhuis na een botsing op de Larse Dreef in Lelystad. Meer uitgebreid nieuws zometeen om 5:30.
7: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
9: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan krijg je de verkeersinformatie. Het is vrij rustig op de weg gelukkig. Behalve op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Muidenberg en Blaricum. 10 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is daar dicht vanwege een kapotte bus op de weg. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 5 minuten oponthoud. En snelheidscontroles zijn er niet gemeld, maar heb je er toch één gezien? Dan mag je doorgeven via de app van Flitsmeister.
8: Ook op deze warme woensdagmiddag nemen we de actualiteiten van de afgelopen week door. We gaan het natuurlijk ook hebben over de hitte van vandaag. Want het betekent dat veel scholen een tropenrooster hebben. Maar daar is niet iedereen heel blij mee. Dat bespreken we zo met ons Dwars op de Week panel.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: We laten graag een wens in vervulling gaan op deze warme woensdagmiddag. Ons panellid Lammert, die wil altijd nog een keer in zijn leven een liedje afkondigen. Dus Lammert, give it a go. Wat voor liedje hoorden we net?
1: Nou, geen idee, want ik was keurig netjes met mijn buurman aan het
0: praten. Je zegt net dat is Douwe Bob.
1: Oh ja, het was Douwe Bob. Ja, ja, je had gelijk. Ja.
2: Dwars op de wegen. Ja, dit was de week waarin 50 mensen elkaar het ja-woord gaven op het terrein van Vis-a-Vis. De gemeente organiseerde het huwelijksevenement vanwege het 50-jarig jubileum van de stad.
0: En ook was dit de week waarin Nederland op het WK voetbal met 5-1 won van Zweden. En met de winst wist Oranje zich al te plaatsen voor de volgende ronde. Vrijdagnacht dan speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië.
2: Ja, maar er gebeurde meer natuurlijk. En die actualiteiten bespreken we met ons Dwars op de Week-panel. En deze week is dat met Jaap Eelman. Oud geschiedenisdocent, natuurliefhebber. En ook Lammert Wiestaar is hier aangeschoven. Oud ambtenaar in de gemeente Lelystad en Almere. Lelystedeling en ook moestuinliefhebber, natuurliefhebber. Van alles en nog wat. Hè. Laten we even beginnen met wat jou op is gevallen, Jaap, de afgelopen week in de wereld.
3: We hebben het natuurlijk over voetbal en Curaçao en zo. En ik kwam wel een aardig artikel tegen over Curaçao. Dat het met de vakantieperiode, dat massatoerisme daar zo'n enorm probleem aan het worden is. En Curaçao is niet zo groot, 440 vierkante kilometer. Maar er zijn 150.000 mensen. Maar er komen maar liefst meer dan 800.000 toeristen daar. Buiten de charters, want dat is ook nog een keer ook zo'n aantal. Dus moet je voorstellen, 1,6 miljoen mensen. En dat heeft steeds grotere gevolgen voor de natuur. Mensen komen natuurlijk juist naar Curaçao voor de mooie stranden, voor de mooie onderwaterwereld. Maar steeds meer van die kust en die koraalriffen gaan kapot door bijvoorbeeld illegale bouwactiviteiten of grote projectontwikkelaars die dan nog meer hotels en appartementen neer willen zetten. En het is natuurlijk ook een stukje werkgelegenheid, dat snap ik ook. Maar steeds meer Curaçaoënaren die kunnen ook steeds moeilijker aan betaalbare huizen komen. En er worden ook huizen die vooral langs de kust staan van gewone niet zulke rijke Curaçaose mensen, die worden opgekocht door projectontwikkelaars.
2: Ja.
3: En ja, misschien dat we daar in deze vakantietijd toch eens over na moeten denken wat het massatoerisme vaak betekent. Want het unieke van een gebied, het mooie van een gebied, als dat overspoeld wordt met massatoerisme, de reden waarom we daar naartoe gaan, gaat dan vaak juist weer verloren.
2: Ja. Ja, Lammert, ga jij wel eens naar een toeristisch gebied? Of zoek jij meer de rustige plekjes op?
1: Ik zoek de rustige plekjes op, ja. Maar af en toe ook eens een keer naar een stad. En dan is het maar een keer druk. Maar ben ik weer blij dat ik weer terug ben. Hier in de ruimte.
0: Ja, want Jaap, jij bent ook vrijwilliger hè, op de Marken Wadden. Wordt dat goed in de gaten gehouden? Ja. Dat het niet te druk wordt daar?
3: Ja. En we hebben natuurlijk wel een kraan waar we goed aan kunnen draaien. Want het aantal schepen wat in de haven kan aanmeren, dat is natuurlijk beperkt, maar ook met de veerdienst kan je natuurlijk ook regelen hoeveel mensen je per keer overzet. Vroeger vaarden we zelfs 3 keer, maar tegenwoordig is dat nog 2 keer en ook 1 dag per week niet. En ook met de charters, ook dat proberen we zo goed mogelijk te regelen, want dat is voor de natuur beter, maar voor de mensen zelf ook, want die willen toch nog een stukje natuurbeleving overhouden. En als het een soort kalverstraat wordt waarin je achter elkaar door de natuur schokt, dat is niet de bedoeling.
2: Nee. Lammert, wat is jou opgevallen de afgelopen
1: week? Ik ben 3 dagen vrijwilliger geweest bij de Nationale Oldtimerdag. Voor de 40ste keer. Buiten het feit dat het verschrikkelijk leuk is om eraan mee te werken. Ik zat het secretariaat om iedereen in te checken en weer gedachten te zeggen. Maar ik moet eerlijk zeggen, petjes af voor de organisatie. Zo vreselijk goed georganiseerd. Er zit een coördinator van de vrijwilliger, Bart de Lange, ik noem zijn naam. Die heeft het fantastisch geregeld. Maar we waren 3 dagen druk bezig. Weliswaar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Maar dan heb je ook wat.
2: Maar wat is het dan? Oh, sorry. Ja.
0: Nou, ik wou zeggen, er was ook nog wel wat tegenslag vanwege die storm, toch? Er was toch van alles.
1: Hebben ze opgelost? Dan herstellen ze. Ja, er was wat weggewaaid. En de tenten waren niet helemaal meer. Maar binnen een paar uur was ook dat weer geregeld. Dus nee, het is echt, daar kan Lelystad en Flevoland trots op zijn dat we dit hebben.
2: Ja, even, want heb jij iets met oldtimers dan?
1: Nee. Ja, ik vind het leuk om naar te kijken. Ja, Volkswagenbusje, dat is de ultieme.
2: Ja?
1: Wil ik altijd nog hebben. Maar ja, ik hoorde dat die 100.000 euro moet kosten. Ja. Vond ik iets te veel.
2: Ja, waar zou je mee naartoe nemen? Heb je nog een droombestemming waar je met zo'n busje naartoe kan?
1: Nee hoor, ik doe mijn gezin en mijn kleinkinderen erin. En dan gaan we een toertje maken.
0: Een toertje naar de moestuin.
1: Nou, onder andere.
0: Ja. Nou, compliment dus voor de oldtimerdag.
1: Absoluut.
0: Volgend jaar is het weer Vaderdag.
1: Ja, de 41ste maar altijd op Vaderdag, altijd op zondag, altijd in Lelystadhaven.
0: En dan ook weer met jou als vrijwilliger?
1: Zeker weten.
0: Nou, dat staat genoteerd. Zometeen praten we met jullie verder. En dan hebben we het over een kernreactor. Ja, het is namelijk behoorlijk druk op het stroomnet. En het kabinet ziet mogelijkheden voor twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Wat vinden onze panelleden daarvan? Je hoort het straks.

0: La Isla Bonita, het mooie eiland. Madonna.
1: Dwars op de week.
2: Het kabinet ziet mogelijkheden voor twee nieuwe kerncentrales in Nederland. In Groningen of in Zeeland. En deze provincies die staan eigenlijk helemaal niet te juichen daarom.
0: Nou, netbeheerder Tennet die ziet een andere oplossing. Namelijk 6 kleinere kernreactoren. Waaronder eentje in Lelystad. Nou, wat vindt ons Dwars op de Week-panel hiervan? Deze week met Lammert Wierstra, Lelystedeling, oud-ambtenaar in de gemeente Lelystad en Almere geweest. En Jaap Eelman, oud-geschiedenisdocent en natuurliefhebber uit Lelystad. Kernreactoren in Lelystad, in jullie woonplaats. Eigenlijk, jullie wonen alle twee in Almere. Lammert, zie je het zitten?
3: Ja. Ja? Mag van mij komen.
0: Ook aan de overkant van de straat en zo?
3: Nou, de overkant van de straat. Een beetje erg dichtbij, maar ik denk dat er hier in de gemeente genoeg ruimte is. Maar ik vind wel kerncentrale oké, maar dan ook een Lelylijn. En ook Lelystad Airport open voor vakantievluchten. Nou vind ik het een deal. Want ja, in Borselen gaat het ook al goed. En in Dodewaard gaat het goed. Dus waarom zou het hier niet goed gaan?
4: Dodewaard is al lang gesloten hoor. Dus.
0: Ik bespeur bij Jaap een ander standpunt.
4: Ja, ik vind het een heilloze weg. We produceren heel veel energie in Flevoland. Nu is het transport daarvan op dit soort dagen al een enorm probleem. Zowel wat betreft windenergie als zonne-energie. En dan ga je er nog iets bij zetten om het net nog zwaarder te belasten. Lijkt me geen goed idee.
0: Maar er komt een nieuw net, hè? Ook een hoogspanningskabel van Ens helemaal naar
4: Almere. Je weet hoe lang dit gaat duren in Nederland, hè? En ook zo'n kleine centrale, daar is geen enkele ervaring mee. Er zijn nu een aantal experimenten bij, zeg maar. De kosten, waarschijnlijk tussen de 500 miljoen en 1 miljard. Een grote kost ongeveer 10 miljard. Ongeveer, want die projecten, als je kijkt naar andere centrales die in Oost-Europa worden gebouwd, wordt allemaal duurder. Ook in Frankrijk bijvoorbeeld. Dus en nog steeds niet de oplossing voor het radioactieve afval. En er komt misschien heel andere techniek aan in de toekomst. Bijvoorbeeld thoriumcentrales. Die veel minder afval produceren en veel efficiënter zullen zijn. Daar zijn ze al behoorlijk ver mee.
3: Ja, maar nou, misschien krijgen we die dan wel.
4: Dus en je hebt nog het koelwaterprobleem. Op dit moment zou ik dat gewoon niet doen. En de bouwtijd. Minimaal 10 jaar, waarschijnlijk 15 tot 20 jaar.
3: Ja, maar dat geldt toch voor heel Nederland?
4: Ja.
3: Maar als het dan toch moet gebeuren, waarom dan niet?
4: Er zijn genoeg andere alternatieven die je kan gebruiken. Ik zie veel meer in initiatieven met buurtaccu's, waarin je dus de overtollige stroom in de buurt kan opslaan en ook in de buurt weer gaat gebruiken. Er zijn talloze mogelijkheden. En ook.
0: Maar jij ziet dus niet een vervanging van die kernenergie van ja, al die kolencentrales die we nog wel hebben?
4: Ja. Nee, op dit moment denk ik niet. Want de kolencentrale zouden moeten sluiten voor 2030. Nou, dat gaat echt niet gebeuren. Maar voor 2030 heb je ook geen nieuwe kerncentrale, ook geen kleintje.
0: Nee.
4: Dus dat is weer een soort fopspeen die voorgehouden wordt.
0: Maar Lammert,
3: misschien kunnen we de Maxima-centrale ervoor gebruiken.
4: De Maxima-centrale is de modernste centrale van Nederland.
3: Nou, dat bedoel ik.
4: Op wat betreft gas, hè, 2 grote gasturbines. Er is geen efficiëntere centrale in Nederland dan die Maxima-centrale. Die is relatief nieuw en die is ook relatief schoon.
0: Maar ik bespeur gewoon zelfs dat je een beetje geïrriteerd wordt over dit onderwerp. Dat je het vervelend vindt dat dit.
4: Nou, iedere keer komt dat weer langs. Dit zijn veel rationelere oplossingen. En ik vind het zonde van de tijd en het geld. Zijn een aantal landen, zoals in Duitsland, hebben ze gezegd, we gaan het niet meer doen. Er zijn een aantal grote problemen. Ook de veiligheid is nog steeds een issue. En dan heb ik het niet zozeer al de technische veiligheid, maar ook oorlog en toeristische en terroristische aanslagen. Ja, waar je nooit op voor kan bereiden eigenlijk. Dus dat is echt een dingetje.
5: Ja. Ja, maar toch zegt net beheerder Tennet, nou, 6 kleine kernreactoren, ja, dat is best wel een goed idee. Zijn zij dan zo achterlijk?
4: Nou, ze zijn niet achterlijk. Ze proberen ook te kijken van wat er mogelijk verder kan. En ik denk dat er andere oplossingen zijn.
0: Ja, maar Lammert, ja, een heel betoog van Jaap hier. Begin je al een beetje te schuiven in je mening?
3: Nee, absoluut niet. Nee, ik vind nog steeds Flevoland is een provincie waar je nog best kan pionieren. Onder andere ook met die kleinere kerncentrales. Ik zie het probleem niet zo zitten hoor. We hebben allemaal meer stroom nodig.
4: Nee.
3: Dus is het niet het ene, dan is het misschien wel het andere.
4: Maar dat is nou juist een item. We moeten juist daartoe dat we minder stroom gaan gebruiken.
3: Oh, dat ben ik op zich ook wel met je eens.
4: Je kan niet maar altijd meer en meer en meer. Hè. Ook het hele AI-circus wat maar doorgaat. Het aantal datacentra wat hier maar in de polder volgeplemd wordt. Hè, waar de onze groene energie zometeen in datacenter gestopt wordt. Ik denk, nee, je moet er nou eens wat kritischer mee omgaan. En leer nou eens gewoon eens op een efficiëntere manier met energie omgaan. Daar moet je je geld en je wetenschap in stoppen. En niet altijd maar meer, meer, meer.
5: Eens, Lammert? Nou, je zit nee, te nee. kijken van.
3: Nee. Lekker van het gas af en dan meer energie op een andere manier. En dat mag onder andere met kerncentrale, maar ook met windmolens en ook met zonnepanelen. Maar dan het liefst die zonnepanelen een beetje uit het zicht. Dus, maar ja, ik ben wel positief eigenlijk.
4: Nou, met zonnepanelen kan er veel meer dan er nu gedaan moet worden. Dat er nu gedaan wordt. Hè. Ook Nederlandse bedrijven zijn heel ver. Ook met gevelbekleding die je prima kan gebruiken als zonnepaneel. Dan zie je geen eens dat het een zonnepaneel is. Hè, vooral bij hoogbouw kan dat uitstekend. Ja, dus er zijn talloze technische oplossingen waarmee je ook heel goed kan scoren. En grijp nou niet terug op iets uit de jaren 60.
0: Ja. Goed, zometeen gaan we het hebben over het hitteprotocol. Want Nederland is bevangen door de warmte.

0: betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past. Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
5: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Waarmee?
5: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Lelystad staat op een lijst van mogelijke locaties voor kleine kernreactoren. Dat blijkt uit een notitie van netbeheerder Tennet aan het ministerie van Economische Zaken. Tennet onderzocht hoe kernenergie het best in te passen is op het elektriciteitsnet en noemt Lelystad als een van 6 voorbeeldlocaties voor zogeheten small modular reactors. De netbeheerder adviseert het kabinet om kerncentrales te bouwen in de Eemshaven of de capaciteit te spreiden over meerdere kleine locaties. Vandaag waren er opvallend veel aanrijdingen in Flevoland. Tot 4 uur vanmiddag telde Omroep Flevoland maar liefst 16 ongelukken. Normaal zijn dat er een stuk minder. Mogelijk speelt de hitte een rol. Volgens een neuropsycholoog slapen mensen bij warm weer slechter, waardoor de reactiesnelheid afneemt. De politie kan niet zeggen of de hitte ook daadwerkelijk de oorzaak is van al die ongelukken vandaag. 1 automobilist moest naar het ziekenhuis na een botsing op de Larserdreef in Lelystad. Een Urker die vorig jaar bij Rutte een ongeluk veroorzaakte, waarbij 2 van zijn vrienden omkwamen, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Van de straf is 1 jaar voorwaardelijk opgelegd. Het ongeluk gebeurde vorig jaar juni. Een auto met 5 jongeren uit Urk raakte in een bocht van de weg en belandde in een sloot. 3 inzittenden, onder wie de bestuurder, raakten zwaar gewond. 2 neven, die ook in de auto zaten, kwamen om het leven. De rechtbank vindt bewezen dat de Urker roekeloos heeft gereden. Hij had 8 keer meer gedronken dan als beginnend bestuurder was toegestaan. En kort voor het ongeval reed hij 147 km per uur, waar maximaal 60 km per uur gereden mag worden. En Sander Keller wordt de 2e assistenttrainer bij Almere City FC. De 46-jarige oud-profvoetballer komt over van FC Utrecht en tekent een contract voor 3 seizoenen bij de Almeerse club. Keller is een bekende van Almere City, want tussen 2012 en 2015 speelde hij 57 keer voor de club. Aankomende zaterdag speelt City de eerste oefenwedstrijd thuis tegen HHC Hardenberg. Al dit nieuws en meer vind je terug op onze website omroepflevoland.nl.
15: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste Nederlanders vinden dat Europese landen meer moeten investeren in hun eigen leger. Maar bijna de helft vraagt zich wel af of het extra geld daarvoor wel goed wordt uitgegeven, blijkt uit onderzoek van Instituut Klingendaal. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren nu het aantal AI-nummers toeneemt. En het is de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. In de beeld werd het vanmiddag 32,8 graden en daarmee sneuvelde het record 2005. Op veel plaatsen is het nog een stuk warmer dan dat.
16: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Met heel veel ruimte voor de zon stijgt de temperatuur razendsnel naar tropische waarden tussen de 33 en 35 graden. Daarbij staat er weinig wind vandaag uit het zuiden tot zuidoosten. Nou, vanavond en vannacht blijft het lang heet met tropische waarden ruim boven de 30 graden. De avond verloopt ronduit zonnig en met een hoge luchtvochtigheid voelt het zelfs broeierig aan. Tijdens de nachtelijke uren koelt het niet verder af dan een graad of 20. En dat betekent dat het echt puffen en zweten geblazen wordt.
17: De verkeersinformatie op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Diemen 5 minuten. En tussen Naar de Vesting en Blaricum op diezelfde A1 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht vanwege een kapotte bus op de weg. En op de A27 Almere-Gorkum voor knooppunt Lunette 11 minuten vertraging. En er is een flitser gezien op de N702, dat is de Hoge Ring in Almere, bij hectometerpaal 2,6.
14: Ja, misschien kreeg jij gisteren ook wel het berichtje dat je je kinderen vandaag wat vroeger van school af moest komen halen, omdat veel scholen een tropenrooster hebben in verband met de hitte. En dat is niet zo omdat die leerkrachten graag willen dat die kinderen naar huis gaan. Nee, omdat de gebouwen gewoon niet goed te koelen zijn. We gaan het er zo over hebben met ons Dwars op de Week-panel.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Mink DeVille bij Flevoland met de Spanish Stroll. Nou, een beetje Spaanse temperaturen hier in Flevoland. Alhoewel, in Spanje is het volgens mij boven de 40 graden, ja, zo'n beetje.
1: Ja, en daar is het al jaren achtereen gewoon een hittegolf,
0: nou,
1: volgens
0: kun je nagaan.
1: Mij.
0: Ja. We krijgen net een berichtje binnen van Johan uit Almere. Die laat weten dat het bij hem op het balkon 32,1 graden is.
1: Ja, en dat zal zijn thermometer wel in de schaduw zitten.
0: Ja,
1: in de zon is
0: inderdaad.
1: Het natuurlijk veel heter.
0: Dan is
1: ja.
0: het 40 plus, denk ik wel.
2: Dwars op de weg.
1: Ja, de thermometer beleeft overuren, want het is heet in Nederland. In heel het land worden maatregelen genomen tegen extreme temperaturen, ook in het onderwijs.
0: Ja, want het binnenklimaat op veel scholen is onder de maat en daar maakt de Tweede Kamer zich boos over. Een tropenrooster zou niet moeten, vinden veel Kamerleden.
1: Ja, maar wat vindt ons Dwars op de Week-panel ervan? Deze week met twee Lelystedelingen. Jaap Eelman, oud-geschiedenisdocent en natuurliefhebber uit Lelystad. En Lambert Wierstra. Hij is oud-ambtenaar, heeft gewerkt voor de gemeente Lelystad en Almere. En is nu ook vaak in de natuur te vinden. Laten we even met jou beginnen, Lambert. Een tropenrooster op school. Ja, sommige ouders vonden het ook wel een beetje lastig, want die moesten ineens hun werk dan gaan aanpassen.
3: Ja, dat is inderdaad heel lastig. Maar ja, het is wel je kind wat op school zit. En het is toch wel aardig dat er zorg is dat ze een heel klein beetje met het klimaat om kunnen gaan. En ik denk dat we in Nederland er zo langzamerhand een beetje aan moeten wennen. Dat we met dit soort situaties moeten leren omgaan. En als ik onderwijzer zou zijn en de mogelijkheden zijn er, zou ik met mijn klas naar buiten gaan en onder de boom gaan zitten. En het lesprogramma zodanig aanpassen. En ja, ik hoor ook met waterspelletjes en al dat soort dingen meer. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar hoger onderwijs is natuurlijk ook last van de warmte. Ja, we moeten er toch maar een beetje mee leren omgaan.
1: Ja, maar leren omgaan is dat dan in we moeten accepteren dat het zo heet is in de klas, of vind je dat die klas aangepast moet worden?
3: Ja, weet je, als je die klas gaat aanpassen, dat kost verschrikkelijk veel geld voor die betrekkelijk, denk ik, weinig dagen dat het nou echt uit de pan is. Dus ja, we hebben dat ook gezien in de coronatijd. Zijn we er ook goed mee omgegaan.
0: Maar goed,
3: dus
0: de meeste ouders zitten lekker op kantoor aan het werk. Ja, ik zou er niet aan moeten denken dat ik hier nu zou moeten zitten met 35 graden binnen.
3: Ja.
0: Maar de kinderen moeten dat wel.
3: Ja, 35 graden in een klas is wel erg heet.
0: Als er 30 man zit uit te ademen, dan gaat het snel oplopen.
3: Ja, dat is bijna onverantwoord. Ja. Dan moet je er bijna een dokter bij zetten.
1: Nou, jij bent al wel een tijdje met pensioen, maar in het onderwijs gezeten.
4: Ja, nou ja, wij hebben inderdaad wel eens tropenroosters gedaan. Omdat, ja, je moet ook kijken van, levert het nog wat op? Als je bij temperaturen van rond de 30 graden of hoger, als je in die klas blijft zitten met kinderen. En iedere graad hoger, wordt de leerefficiëntie wordt lager. Dus op een gegeven moment moet je daar wel zinnige beslissingen in nemen. En kan een tropenrooster een onderdeel van zijn. Tuurlijk overleg je dat ook met de ouders. Of communiceer je dat met de ouders. Maakt nog wat uit, denk ik, of het om een basisschool gaat of een middelbare school. Hè, want middelbare scholieren kunnen over het algemeen prima zelf naar huis. Hè, dus daar heb je dat probleem niet. Het is natuurlijk ook een kwestie van achterstallig onderhoud. 70-80% van alle scholen in Nederland voldoet niet aan de wettelijke eisen wat betreft ventilatie bijvoorbeeld. En je kan je voorstellen, als je dan nog in een heel oud schoolgebouw zit, en dan zijn er jammer genoeg een heleboel van in Nederland, waar echt het onderhoud verwaarloosd is, waar de ventilatie niet op orde is, waar de zonwering niet in orde is, met schoolpleinen die grotendeels uit steen bestaan, dan creëer je dus een soort oventjes. En er moet dus veel meer geïnvesteerd worden in fatsoenlijke gebouwen voor die kinderen. Moet je kijken hoeveel tijd die kinderen in schoolgebouwen doorbrengen. En als je nou meer leerrendement wil hebben, moet je ook zorgen dat die leeromgeving in orde is.
1: Ja, in de Kamer werd gisteren gediscussieerd over dit onderwerp. En dan zeiden Kamerleden van, in de gevangenis is het allemaal beter geregeld. Dan zitten die mensen beter en met een beter klimaat dan dat de kinderen op school zitten.
3: Ja. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik zelf op school zat, hadden we ook warme zomers.
1: Zo warm, Lambert.
3: Ja,
1: het was toch amper boven de 35.
3: Ik heb ook wel heel mooi weer meegemaakt. En ook wel dat het wat benauwd in de klas was. Maar we gingen wel maar op het schoolplein in de grote kring zitten of zo dergelijks. Ja. Misschien waren we wat makkelijker hoor in die tijd. En
4: het aantal extremen neemt echt aanzienlijk toe de afgelopen 15 jaar.
3: Ja.
4: Dus dit soort situaties gaat veel meer voorkomen. Dus je moet er ook meer op anticiperen, vind ik. En ik denk, ja, als je nou... Het onderwijs vinden we allemaal in Nederland hartstikke belangrijk. Als je in Nederland aan mensen vraagt, wat vind je belangrijk? Goede gezondheidszorg en goed onderwijs.
3: Ja.
4: Dat staat altijd bovenaan. Waarom ga je dan ook niet in betere gebouwen investeren? Waarom maak je zo'n school nou niet in een groenere omgeving, met meer bomen op het schoolplein bijvoorbeeld, met minder beton? Zodat je inderdaad ook... Je zou zelfs kunnen. Er zijn ook scholen, Montessori en zo, die zelfs buitenlokalen gecreëerd hebben.
3: Ja.
4: Dus je kan daar veel meer mee doen. Wees daar nou eens een beetje creatief in die school. Een aantal schoolgebouwen op de computers. Nou, dat ziet er nog uit als 50 jaar geleden bij sommigen.
3: Maar ja, waar halen we het geld vandaan? Hè?
4: Geld is geen probleem in Nederland. Het is alleen maar, waar wil je het geld dan uitgeven?
5: Misschien is een goedkopere optie gewoon overal airco's in de klaslokalen.
4: Nou, dat hoeft geen eens. Als jij gebouwen slim ontwerpt, heb je die airco's helemaal niet zoveel nodig. He, dus je kan ook op een slimme manier kan je een gebouw ontwerpen wat toch cool blijft, ondanks dat het buiten behoorlijk warm wordt. Ja. En er zijn talloze architectenbureaus die dat prima kunnen.
1: Nou, wij hanteren geen tropenrooster, maar ik wil wel even weten hoe jullie deze warme dagen doorkomen. Lammert?
3: Oh, rustig. Ja. Een beetje aanpassen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, persoonlijk heb ik er niet zo vreselijk veel problemen mee. Dus mijn vrouw daarentegen wel, die zorgt wel dat het huis zo koel mogelijk blijft. Maar ik heb het ook liever dat het gewoon 25 is, hoor. Laat ik heel eerlijk wezen. Maar
5: je kunt ermee omgaan.
3: Ja, hoor.
5: Ja.
4: Ja. Ja. Nou ja, ik heb een tuin op het zuiden, maar gelukkig wel heel veel groen. Een paar grote bomen achterin. En er is het heerlijk zitten onder die bomen, want dat... Heb je dan toch die bomen die verdampen vocht. En het is onder bomen altijd echt 5, 6 graden koeler. Dus dat kan je gewoon de natuur voor gebruiken. En ja, gewoon ook rationeel. Hè? Dus inderdaad, 's nachts flink luchten als het afkoelt. 'S ochtends zoveel mogelijk dan de boel weer dicht. En dan ook bijvoorbeeld een goed zonnescherm. Zodat je de zon van buitenaf weghoudt.
3: Maar ik had ook nog een wijze advies gehoord op de radio. Dat je moet het zodanig... houden dat het verschil tussen de buiten- en de binnentemperatuur niet al te groot is.
5: Nee.
3: Want als het heerlijk koel is binnen en je komt dan naar buiten, je krijgt dan meteen die hitte over je heen. Dat schijnt niet erg gezond te zijn.
5: Nee. Dat vind ik al vervelend bij de supermarkt als ik boodschappen doe.
3: Precies.
5: Als het ijskoud en buiten warm. Nee, hou er rekening mee.
4: En soms een gewone ventilator, bijvoorbeeld op je slaapkamer. Je hebt tegenwoordig ventilatoren die je bijna niet hoort. Waar je toch een klein windje hebt. Dat kan al heel veel aan je gevoel veranderen. Dat je toch fatsoenlijk kan slapen. Dat hoeft allemaal niet.
3: Maar dan verplaats je de warmte. Hè?
4: Ja, maar toch scheelt
1: het. Toch een briesje. Toch een briesje in huis. Goed, jongens. Dank jullie wel dat jullie er waren. Heel veel sterkte deze komende dagen. Fijn dat jullie weer even je blik hebben willen laten gaan over de actualiteiten van afgelopen week. Lammert Wierstra en Jaap Eelman.
2: Dwars op de week.

0: Nou, de stemming zit er lekker in, hoor.
1: Oh, iets kouds al naar binnen gaan. Oh, lekker. Ik ben niet zo'n bierdrinker, maar ja, lekker cocktailtje.
0: Nou, we zijn bijna klaar met de uitzending.
1: Ja?
0: Dus, nou ja.
1: Pina colada, Sex on the Beach.
0: Als er nog plek is op terras.
1: Oh, Long Island Iced Tea. Ik zie het wel zitten, hoor. Je kan mij naar huis rollen zo meteen. Ja, wat hebben wij zo na 5 uur? Dan hebben we het natuurlijk over de warmte. We zijn langs gegaan in de meldkamer van de hulpdiensten. Om eens te kijken wat daar allemaal binnenkomt aan meldingen.
0: Ja, en ook heb ik contact met Melvin Albers. Hij gaat zo'n 200 kilometer hardlopen om geld op te halen voor het goede doel. En dat gaat hij doen met die hitte. Nou, hoe hij zich daarop voorbereidt.
1: Ja, en we hebben ook brekend nieuws over het slepende conflict tussen de gemeente Lelystad en allerlei verschillende jeugdbeschermingsorganisaties. Dus blijf vooral luisteren naar Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Er wordt nog steeds gezocht naar de ontsnapte aap uit Safaripark Beekse Berg in Hilvarenbeek.
2: Sorry.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Afgelopen weekend stak de aap zwemmend een gracht over. Ja, dat doen ze. Iets waarvan de verzorgers niet wisten dat de aap dat kon.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dit zijn wel slimme apen. Dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan.
0: Dit is Flevoland.
1: Hoe gaan ze zich dan verkleden incognito? Als gorilla's.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: Sorry, het is de warmte, denk ik. Ik wil snel naar huis. Nee. Lelystad staat op een lijst van mogelijke locaties voor kleine kernreactoren. Dat blijkt uit een notitie van netbeheerder Tennet aan het ministerie van Economische Zaken. En Sander Keller wordt de tweede assistenttrainer bij Almere City FC. De 46-jarige oud-profvoetballer komt over van FC Utrecht en tekent een contract voor 3 seizoenen bij de Almeerse club. Zometeen na het NOS Journaal uitgebreid het nieuws uit de regio.
4: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg, gelukkig. Op de A1 sta je wel even stil. Amsterdam-Amersfoort voor Blaricum 5 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunette 6 minuten vertraging. En flitsers die zijn er niet gemeld in Flevoland.
2: Vandaag zou de gemeente Lelystad de allerlei jeugdbeschermingsorganisaties treffen voor de rechter. Want ze komen al lange tijd er niet uit hoe dat allemaal geregeld moet worden. Maar er is een doorbraak. De rechter is waarschijnlijk helemaal niet nodig. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
11: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
10: Verwen jij je maar.
11: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
10: Waarmee?
11: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
10: Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
13: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachine dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, och, ik heb hem zelf och.
15: Nee, rook, uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
18: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ed Sheeran in Studio Flevoland en de Go Away Girl. Het is 5:10 geworden. We gaan beginnen aan het nieuws.
1: Ja, er lijkt een doorbraak te zijn in het slepende conflict tussen de gemeente Lelystad en verschillende jeugdbeschermingsorganisaties. Het kort geding dat vandaag zou dienen ging niet door. En de reden? Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de uitvoering van de jeugdzorg. En volgens de betrokken partijen biedt dat voldoende vertrouwen om de samenwerking te herstellen. Laura Alberts, die is hier aangeschoven, is redacteur en die houdt zich bezig met het jeugdzorgdossier. Laura, wat is dan? Waarom gingen ze eigenlijk naar de rechter?
2: Ja, die jeugdbeschermingsorganisaties vonden eigenlijk dat de gemeente Lelystad zich niet hield aan de eerder gemaakte afspraken. En dat zorgde er ook voor. Er waren grote achterstanden bij het afgeven van beschikkingen, waardoor jeugdigen dus eigenlijk te laat of geen hulp kregen, terwijl of bijvoorbeeld rechters of jeugdbeschermers die de hulp wel noodzakelijk vonden. Dus er waren gewoon te grote achterstanden in het verlenen van die beschikkingen. En de jeugdigen hadden wel hulp nodig, vonden de jeugdbeschermingsorganisaties en vaak ook rechters als er ook nog procedures uitkwamen.
1: Ja, dus dan zou die rechter nu een uitspraak moeten doen van dat ze moesten opschieten, de Lelystad.
2: Ja, en er waren in sommige gevallen hadden rechters dus ook al uitspraken gedaan over casussen met betrekking tot een jongere die hulp nodig had. En dan nog zat er te weinig schot in volgens de organisaties.
1: Nou, ze zijn er dus blijkbaar wel uitgekomen. De rechter hoeft nu geen uitspraak te doen. Maar wat is er dan de afgelopen maanden veranderd?
2: Ja, dus ze zeggen dat er de afgelopen maanden nieuwe werkafspraken zijn gemaakt. Dus dat ze echt met elkaar in gesprek zijn gegaan. Nou is er natuurlijk de afgelopen maanden ook het een en ander veranderd bij de toegang tot de jeugdhulp. Jeugd Lelystad, daar is de directeur-bestuurder weggegaan. En daar zijn ze eigenlijk een beetje opnieuw aan het beginnen. En ze moeten echt een herstart maken. Dus dat kan er ook mee te maken hebben dat er weer ander soort gesprekken zijn gevoerd. En dat er duidelijke werkenafspraken nu zijn gemaakt. Waar ze voldoende vertrouwen in hebben om te zeggen, we gaan ervoor.
1: Ja, weet je iets van die afspraken?
2: Ze blijven daar heel onconcreet over. Ik had vanmorgen de woordvoerder even aan de telefoon. Die zei ook, dat is gewoon iets tussen de organisaties en de gemeente Lelystad. En dat zijn afspraken die wij onderling maken. Dat is niet verder iets wat we naar buiten brengen. Maar het gaat wel om bijvoorbeeld, hoe ga je om met aanvragen? Daar hebben ze gewoon nu duidelijke afspraken over gemaakt. En daar kunnen ze dan misschien wat concreter mee bezig zijn.
1: Ja, nou was dat vertrouwen echt tot een nulpunt gedaald, hè, tussen die organisaties en de gemeente. Ze zeggen dus wel dat het vertrouwen is hersteld. Maar hoe staat die thermometer er nu bij?
2: Ja, het is altijd lastig te zeggen. Want we hebben dit verleden jaar ook al een keer meegemaakt. Dat het niet goed liep en dat het uiteindelijk met een sisser afliep. Toen was er ook nog een andere wethouder bij betrokken. Dus de verhoudingen zijn gewoon nog niet helemaal zoals het was. Kijk, als zij zeggen allebei van, goh, we hebben weer vertrouwen en de afspraken zijn nu goed, dan is dat natuurlijk positief. Alleen, de vraag is wel, het is al een langslepend conflict. Het kan zomaar zijn dat er zich nog iets voordoet, waardoor ze zeggen van, joh, het is nog steeds niet goed genoeg. En dat ze het dan opnieuw proberen. Dat is echt afwachten wat er de komende tijd nog verandert.
1: Ja, dus er zaten best wel veel gezinnen te wachten op goede zorg. Hè, dat kinderen goed terecht konden komen. Wat gaan die kinderen en die ouders hier nu van merken? Dat dit dan een beetje hersteld is?
2: Nou ja, als het goed is gaan zij wel merken dat het straks allemaal wat soepeler weer gaat lopen. En zeker dus als ze via een jeugdbeschermingorganisatie komen, dat daar gewoon duidelijke afspraken zijn gemaakt over hoe gaan we om met aanvragen. En dat die aanvragen dus ook sneller kunnen worden beoordeeld en dat er dan een beschikking vooraf wordt gegeven. En daarnaast zeggen de de jeugdbeschermingsorganisaties ook van, de gemeente is wel druk bezig met Jel herstellen. En Jel zelf is echt aan het heropstarten. En daar zien wij goede dingen in. Dus dat zou uiteindelijk ook voor de jeugdigen beter aflopen.
1: Nou, als dat het geval is, dan schrijf je zeker weer aan. Of zeker. Als het anders loopt. Dankjewel, Laura.
0: Het weer krijgen we vandaag van Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
0: Nou, kun je het hoofd nog een beetje koel houden vandaag?
3: Jawel. In de airco is het op zich nog wel prima te doen natuurlijk.
0: Maar ja, het is luxe. Ja, het is veel mensen hebben natuurlijk geen airco.
3: Nee.
0: En dan is het echt wel pittig vandaag, hè, met die temperatuur.
3: Zeker, ja. De temperatuur is in Flevoland op de warmste plekken 33,8 graden geworden. En op dit moment is dat nog ook zo het geval. Dus het is echt nog uitzonderlijk warm. Ook vanavond blijft het nog wel een tijdje tropisch. In de loop van de avond zakt die waarde dan naar een graad of 28. Maar het is echt gewoon een hele warme zomeravond. Komende nacht gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar zo'n 20 graden op de meeste plekken. Dus Ja, dat is natuurlijk ook niet echt een koude nacht. Het zou ook echt wel een beetje een plaknacht worden. Zeker als je bijvoorbeeld op een zolder slaapt of iets dergelijks en geen airco hebt. Dan wordt het echt misschien wel eventjes afzien.
1: Ja, je noemt alles wat ik niet heb. Dus ja, geen airco, ook. Geen fin of wat dan ook.
0: Maar je slaapt niet op een zolderkamer. Dat is weer het verschil.
1: En het voordeel is wel, als je eenmaal in slaap bent, dan kan er een kanon worden afgeschoten. Want je slaapt zo diep door die hitte.
3: Ja, dat zeggen ze wel inderdaad. Ja. Ja. Je moet wel in slaap komen.
1: Ja, dat is zo. Berend, dan hoop ik. Wordt het tegen de ochtend ook niet wat koeler dan nog?
3: Nee. Die 20 of misschien lokaal 19 graden is echt het laagste wat we gaan halen. En dan rond een uur of kwart over vijf, als de zon alweer opkomt, dan gaat de temperatuur weer razendsnel oplopen. En dan halverwege de ochtend is het alweer tropisch warm morgen. En dan uiteindelijk wordt het zo'n 32 graden. Het steekt morgen wel een meest matige noordoostenwind op. Die zorgt misschien een klein beetje voor verkoeling. Maar het is nog steeds echt wel een hete dag. Prima dag om bijvoorbeeld lekker het water op te zoeken voor wat verkoeling. Want de dagen daarna, die zijn nog heter. Ja. Vanaf vrijdag, dat wordt echt een hele uitzonderlijke dag. Met temperaturen die in Flevoland op gaan lopen naar maar liefst 36 graden. En dat zijn temperaturen die we in Flevoland nog nooit gezien hebben in de maand juni. Dus dat zegt wel iets over hoe uitzonderlijk het is.
1: Ja, je kan er bijna geen maatregelen tegen nemen, denk ik.
3: Nou ja, voldoende water drinken, de schaduw opzoeken. En inderdaad, als je niet zo goed tegen die hitte kan, misschien even het warmste moment van de dag mijden. Dus dat, ja.
0: Nou, rustig aan doen. In ieder geval op die vrijdag, want dan wordt het echt heel heet in onze provincie. En hoe ziet het weekend er dan uit?
3: Ja, in het weekend lijkt wel iets te gaan veranderen. Zaterdag opnieuw een tropisch hete dag. In de loop van de dag neemt de kans op stevige onweersbuien wel toe. Het is nu nog wel onzeker hoe dat precies gaat uitpakken. Maar het is echt wel een interessante situatie die mogelijk, net zoals afgelopen vrijdag bijvoorbeeld, gepaard kan gaan met stevige onweerscomplexen. Dus dat is een situatie die we in de gaten gaan houden de komende dagen. Zondag ook nog hier en daar kans op wat onweersbuien. En dan zien we dat de temperatuur wat verder in gaat leveren. En in de nieuwe week dan draait de wind wat verder naar het westen tot noordwesten. En dan wordt er wat koelere oceaanlucht aangevoerd. En dat levert temperaturen op die later in de nieuwe week dalen naar zo'n 22 of 23 graden. En dat is eigenlijk best gebruikelijk.
1: Ja, ik snak naar die dagen. Nou, eerst het maar eens even zien te overleven. Berend, dank je wel weer. En eet smakelijk zometeen.
3: Jullie ook, hè.

0: Malta Bazaar met Ticento. Nee, wat is het? Wat staat er? Ticento.
1: Mattia.
0: Oh, Mattia. Ja, ik moet echt een leesbril, denk ik. Sorry.
2: Terwijl veel van ons de komende dagen de verkoeling opzoeken en zo min mogelijk bewegen, zijn er ook mensen die precies het omgekeerde doen. Bijvoorbeeld Melvin Albers. Hij gaat vanaf vrijdag, de warmste dag in juni, 200 kilometer hardlopen in Emmeloord. En dat doet hij om geld in te zamelen voor Stichting Hartekind. En hij gaat er 5 dagen over doen. Melvin is nu bij ons in de uitzending. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, waarom ga je dit doen? Zoveel kilometer hardlopen en je begint op vrijdag, de warmste dag in deze maand.
3: Ja, lijkt wel gek, hè? Ik heb het zelf ook niet uitgekozen, maar... Nee, ik had mijn derde zoontje, die heeft een hartafwijking gehad. Een transpositie van de grote vaten, wel genoemd. Dus houdt in dat de longslagader en de aorta zijn verwisseld. Nou, daar is hij ook aan geopereerd en daar zijn we allemaal bij geweest natuurlijk. En dat is, heeft best wel wat impact gemaakt op ons gezin. Nou, toen heb ik heel lang lopen zoeken wat ik hierin kon doen. Stichting Hartekind heeft ons enorm gesteund in die periode. En toen kwam ik eigenlijk uit op een symbolisch getal, 202,5, omdat mijn zoontje is geboren op 20/2/2025. Ja. Nou, wou ik deze challenge graag in 5 dagen doen, deze kilometers.
2: Ja, en dat dus allemaal voor het goede doel. Voordat we er verder over praten, hoe is het nu met je zoontje?
3: Nu gaat alles goed, gelukkig. Hij is inmiddels bijna 1,5, helemaal gezond. Hij is ook helemaal gezond verklaard door de cardioloog. Dus hij loopt lekker vrolijk rond en is hartstikke blij mannetje eigenlijk.
2: Nou, fijn om te horen. Maar toch wil je inzetten voor het goede doel, zodat ook andere kinderen geholpen kunnen worden. Dat doe je door hard te gaan lopen, 202,5 kilometer. Heb je er nog over getwijfeld om die marathon op een ander moment te gaan lopen, als het wat minder heet is?
3: Ja, zeker. Ik had hem eigenlijk al eerder gepland staan, 3 weken geleden. Nou werk ik ook bij Defensie als sportinstructeur. Nou, de datum kwam niet helemaal uit, want het draait nu een hele grote oefening bij Defensie, waar ik ook aan heb deelgenomen. Dus die datum kon niet gepland worden. Toen hebben we hem verschoven naar deze datum, wat voor mij het beste uitkwam. En voor de sportgroep ook waar ik werk. Nou ja, toen zag ik inderdaad dat het zo heet zou worden. Maar goed, wij zijn er al redelijk goed in aanpassingen doen. Met drinken, eten, noem het maar op. Dus ik denk, ik ga gewoon lekker doorpakken. Ik heb hem nu staan, ik heb er zin in, dus we gaan het gewoon doen.
2: Ja, en je familieleden, staan die ook helemaal achter die keuze om ondanks de hitte wel te gaan hardlopen?
3: Ja, enerzijds wel. Anderzijds merk je ook wel een beetje spanning en angst bij sommigen. Van, hey, gaat het wel goed komen? Het wordt hartstikke warm. Heb je het wel allemaal in de hand? Je voedingsplan, het eten. Ja, misschien moet je wel alternatieven verzinnen. De stukjes op de fiets, dat soort zaken. Stukjes lopen. Ja, dat eigenlijk.
2: Ja, maar goed, je gaat het gewoon doen zoals je het eerder voor ogen had.
3: Ja, ik heb het al eenmaal al zo voor ogen. Ik ben natuurlijk niet van plan om, om zo diep te gaan dat ik straks helemaal omval en dat soort zaken. Maar ik ga wel echt proberen te blijven hardlopen en te lopen die 5 dagen, zeker.
2: Ja, heb je dan een bepaald tijdstip waarop je iedere dag begint?
3: Ja, ik begin morgen natuurlijk, vrijdag wordt de warmste dag. Dat is mijn startdag ook. Daar begin ik echt om 5 uur 's nachts al. Dus zal waarschijnlijk 3:45 opstaan om goed te eten en te drinken alvast, alles voor te bereiden. En dan ben ik van plan om 5 uur te rennen.
2: Ja, en dan vervolgens weer richting huis. En dat is allemaal in de omgeving van Emmeloord, hè, wat je loopt.
3: Ja, klopt. De eerste dag loop ik 4 rondes van 10 kilometer, zodat ik ook langs huis loop en daar eventueel extra drinken, wat kan eten. En dan 5 à 10 minuten en dan weer door met de volgende ronde. En zo heb ik elke dag verschillende rondes. Die zullen wel gewoon totaal 40 zijn. Dat eigenlijk.
2: Ja. En hoe kunnen mensen jou herkennen? Heb je nog iets speciaals dat je aan gaat trekken?
3: Ja, dat was ik wel van plan inderdaad. Maar dat is mij helaas niet meer gelukt, omdat ik heel veel weken weg ben geweest op oefening ook. Ik was wel bezig met shirtjes. Ik had heel veel bedrijven al wel gemaild en alles, ook wel reacties gehad. Maar uiteindelijk is daar helaas niet meer van gekomen. Maar ik zet wel een livestream online op mijn Insta-pagina die open staat, zodat mensen me alsnog kunnen volgen. En er lopen ook wel mensen van het werk mee.
2: Ja, je doet dat allemaal om geld op te halen voor het goede doel, voor Stichting Hartekind. Wat doet die stichting met het geld dat je ophaalt?
3: Nou, de Stichting Hartekind is volgens mij een van de weinige organisaties die gelijk het geld doneert aan wetenschappelijk onderzoek. En daarom heb ik daar ook voor gekozen.
2: Wetenschappelijk onderzoek, ja, daar is geld voor nodig. Op hoeveel geld reken je?
3: Ah, ik had eerst als doel 2500, omdat dat ook symbool staat voor zijn geboortedatum natuurlijk. Nou, daar ging al ruimschoots ging dat snel eroverheen. Ik zit nu inmiddels op 3900 en mijn einddoel is wel €5000. Dat zou het mooiste zijn.
2: €5000. Nou, iedereen kan jouw route volgen. De route die je gaat lopen op die 5 dagen in Emmeloord. Wat is jouw Insta-pagina, je Instagram-account?
3: Mijn Instagram-account is Melvin loopt voor hartekind.
2: Kijk, daar kan iedereen ook terecht om jou te volgen. En natuurlijk ook om een donatie achter te laten. Melvin Albers, dank je wel. En heel veel succes de komende dagen met die hitte. En doe toch ook nog een beetje voorzichtig.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Het is nog één week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Een automobilist is gisteravond uit een rijdende auto gesprongen tijdens een achtervolging in Zeewolde. De man negeerde een stopteken van de politie en reed door de wijk Horsterveld-Noord. Meerdere voetgangers moesten opzij springen. Bij een brug aan de Groenling ging de man er vandoor. De auto reed het water in. De bestuurder is niet gevonden, maar is wel ontboden op het bureau. Hij wordt verdacht van verschillende verkeersmisdrijven en overtredingen. Lelystad staat op een lijst van mogelijke locaties voor kleine kernreactoren. Dat blijkt uit een notitie van netbeheerder Tennet aan het ministerie van Economische Zaken. Tennet onderzocht hoe kernenergie het best in te passen is op het elektriciteitsnet en noemt Lelystad als een van 6 voorbeeldlocaties voor zogeheten small modular reactors. De netbeheerder adviseert het kabinet om kerncentrales te bouwen in de Eemshaven of de capaciteit te spreiden over meerdere kleinere locaties. En vandaag waren er opvallend veel aanrijdingen in Flevoland. Tot 4 uur vanmiddag telde Omroep Flevoland maar liefst 16 ongelukken. Normaal zijn dat er een stuk minder. Mogelijk speelt de hitte een rol, want bij warm weer slapen mensen slechter, waardoor de reactiesnelheid afneemt, zegt een neuropsycholoog. De politie kan niet zeggen of de hitte ook daadwerkelijk de oorzaak is van al die ongelukken vandaag. 1 automobilist moest naar het ziekenhuis na een botsing op de Larserdreef in Lelystad. Al dit nieuws nog even rustig nalezen. Kijk dan even op onze website omroepflevoland.nl.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de Bild warmer dan 32,6 graden. En daarmee was het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die het dossier in de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude hadden bekeken, hoewel ze niet aan die zaak werkten. Het OM zei eerder al dat het heel normaal is als agenten informatie bekijken in de hoop collega's te kunnen helpen. De meeste Nederlanders willen dat AI-muziek op streamingdiensten een apart label krijgt. Dat heeft de muziekindustrie onderzocht. Er worden nu al elke dag tienduizenden nummers toegevoegd die kunstmatig zijn gemaakt.
4: Een hele goede avond. Ja, het is uitzonderlijk heet deze dagen in Flevoland. Vandaag hebben we een maximumtemperatuur bereikt van bijna 34 graden. En ook vanavond is het nog lang warm. Met zomerse temperaturen voor een lange tijd ruim boven die 25 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 20 op de meeste plekken. Is best wel een plaknacht. En dan morgen wederom zo'n zeer hete dag. Met temperaturen die oplopen naar zo'n 32 of 33 graden. Er staat wel iets meer wind uit het noordoosten. Die zorgt misschien een klein beetje voor verkoeling. De hele dag verloopt zon overgoten. En vrijdag, dat wordt de heetste dag van deze uitzonderlijke reeks. Met temperaturen die op kunnen lopen naar 36 of misschien wel 37 graden.
5: Dankjewel Berend. Dan de verkeersinformatie op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg. 10 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. Ook 10 minuten stilstaand verkeer. En flitsers, ja, die zijn er natuurlijk niet op deze hete middag.
2: Ja, weet je nog dat enorme onweer van afgelopen week? Ja, dat zou zomaar ook weer aankomende zaterdag kunnen gebeuren. De laatste keer kregen we gewoon een NL-alert hier in Midden-Nederland. En werd de meldkamer voor 112-berichten overspoeld. En wij gingen vandaag alvast een kijkje nemen of ze zich aan het voorbereiden zijn voor de volgende onweersbui. Je hoort het zo in Studio Flevoland.
1: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: punto.
1: Ja, hij zingt al een paar jaar over zijn zwarte t-shirt, La Camisa Negra Juanes.
2: Het zijn extreme dagen. En dan heb ik het niet alleen over die hoge temperatuur, maar ook over het heftige onweer. Weet je het nog, van het weekend? Nou, komende zaterdag kan het weer gaan flitsen en donderen. Misschien wel net zo als dus vorige week. Die indrukwekkende zomerstorm leidde zelfs tot een NL-alert. Die hebben veel mensen gekregen. De hulpdiensten zijn namelijk overspoeld door die vele 112-meldingen.
3: Al die telefoontjes komen hier binnen. De gloednieuwe meldkamer in het hart van Hilversum, gelegen in Noord-Holland. Naast de politie en de ambulance zit hier ook de centrale veiligheidsregio van onze provincie. En afgelopen weekend stond hier de telefoon roodgloeiend.
4: Meldkamer brandweer, wat is de plaats van in noodgeval?
5: Ja, het was enorm druk. Wij hadden ongeveer van 10 tot 10 uur 's avonds tot 2 uur in de nacht hadden we ruim 600 meldingen in onze regio. Dat is echt enorm veel. Veel verwerkt in die 4 uur tijd. En daarnaast hebben we ook nog meldingen aangenomen voor in het land. Want andere meldkamers lopen bijvoorbeeld over dan met 1 of 2 meldingen. En ook dat die vangen wij dan met elkaar op met de 10 meldkamers. Dus 600 meldingen, stormmeldingen en branden in onze regio's. En daarnaast nog vele meldingen die we verwerkt hebben vanuit het land.
3: Teammanager Nick geeft ons een kijkje achter de schermen bij de meldkamer. Want met honderden blikseminslagen, constante lichtflitsen die de hemel in lichte laaien zetten en stromende regen, heeft zo'n storm een grote impact. En niet alleen bij Flevolanders zelf.
5: Ja, we zien veel meer dan dat. Hè. Dus, en als we kijken naar deze storm, veel bliksem, veel onweer zat erbij. Dus we kregen heel veel branden ook. Blikseminslagen met brand als gevolg. We hadden een zeer grote brand in Woerden. We hadden diverse branden waarbij opgeschaald werd in Hilversum en ook in Flevoland. Dat vraagt veel impact bij ons. De meldkamer, veel ondersteuning en veel eenheden. En daarnaast nog de vele stormmeldingen. Denk bijvoorbeeld van omgewaaide bomen, schuttingen die omwaaien of flinke wateroverlast in woningen.
3: En juist die meldingen leiden soms tot problemen. Want melders bellen vaak het noodnummer 112, terwijl er lang niet altijd nood is.
5: En dat wil je niet. Want bijvoorbeeld iemand die een stormoverlast meldt, denk bijvoorbeeld aan een onvallen schutting. Die belt 112 en de centralist heeft daarmee contact. Als je een woningbrand wil melden, dan moet je wachten tot het gesprek is afgelopen. En je wilt die bellen eigenlijk meer prioriteit geven dan die onvallen schutting.
3: En daarom maken ze in Hilversum een opmerkelijke keuze. Rond 10:50 wil de veiligheidsregio iedereen tegelijkertijd dezelfde boodschap geven. En dat doen ze met een NL Alert.
5: We willen zo snel mogelijk de burger helpen en op de juiste manier. NL Alert heeft voor ons als doel om de burger te informeren. Let op, bel alleen bij spoed 112 en bij niet spoed bel 0900 0904. Dat heeft als resultaat gehad in Gooi-Vesterk en Flevoland, want de storm moest daar nog komen, dat we daar de meldingen omlaag kregen van niet spoedeisende meldingen. En als die werd gemeld, werd die vooral op de 0900-lijn gebeld. Dus voor ons had echt meerwaarde met NL Alert.
3: En toch was het nog steeds heel erg druk in de meldkamer. Er waren uiteindelijk zelfs nog extra centralisten nodig om alle telefoontjes aan te kunnen nemen.
5: Ja, daar ben ik gewoon trots op het team natuurlijk. Want wij zitten dus normaal met 3 mensen. Uiteindelijk zijn we met 14. Dus extra collega's zijn opgekomen. Extra collega's zijn langer gebleven. Of zijn eerder gekomen voor de nachtdienst. Daarnaast hebben we ook nog een pool met vrijwillige brandweercollega's in de 3 regio's. En die zijn opgeleid om de niet-spoedlijn te bemannen. Dus op dat moment doen wij een alarmering eruit. Van kom op, want we hebben een storm. We hebben veel meldingen. En op dat moment komen ook daar de mensen bij. En die voegen wij ons toe hier op de meldkamer. En in totaal zitten we dan met 14 mensen.
3: En het gebeurt niet vaak dat de hulpdiensten een NL Alert versturen in dit soort gevallen. En dat is volgens Nick maar goed ook.
5: Ja, NL Alert wil ook echt uitzonderlijk inzetten. Want er moet wel een bepaalde waarde hebben van alarmering bij ons, bij de burgers. En ook voor ons best wel een drempel om die in te zetten. Dus hiermee geef ik ook wel aan hoe hoog de urgentie was en hoeveel meldingen wij kregen op de 112-lijn.
2: Je hoorde een verslag van Yannick van der Wouw.

0: Vluchtoetje?
1: Nee, nee, ik heb een rippengevoel van, nou, laat ik het maar niet zeggen.
0: Mij ook niet, maar je ziet, ja, als ik iets moeilijks moet doen, dan gaat de tong uit de mond. Dus ik sta hier weer voor aap. Het is weer tijd voor het nieuws van buiten de regio. Het is heet en dus geldt in een groot deel van het land code oranje. Alleen in Groningen, Drenthe en Friesland geldt die waarschuwing niet. In Eindhoven is het markt. En vanmiddag werd het er maar liefst 36 graden. En deze verkoper van gegrilde kip blijft positief.
2: Mijn vader zei altijd, had maar een ander beroep moeten kiezen. Maar dat heb ik gedaan, maar ik vond niks aan. Dit is mijn passie. Dus, ja.
3: Ja, maar die passie achter jou, die is wel heel erg heet, hè?
2: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuren staan, toch?
3: Ik heb nog advies van mij, want ik heb het ook keiheet.
2: Kerstliedje zingen, dat helpt.
0: Ja, met je hete kip op de markt, ja. Nou, vanwege de hitte geldt dus in een groot deel van het land code oranje. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken.
1: Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen, zegt kinderombudsman Kalverboer vandaag bij de coronaverhoren. Ze schreef rapporten over hoe kinderen de coronacrisis ervoeren, maar vond weinig gehoor. Kalverboer zegt dat er gesproken had moeten worden met die kinderen en onderzocht had moeten worden wat schoolsluiting betekende voor hun veiligheid en hun ontwikkelingen, om dat mee te wegen tegen andere belangen. Dan waren middelbare scholen gewoon open gebleven, zegt de kinderombudsman.
4: Kinderen vanaf 12 jaar zijn bezig met hun identiteitsontwikkeling. De rol van het gezin wordt kleiner, de rol van de samenleving wordt groter. Dus je had een hele andere keuze daarin gemaakt.
1: Er waren ook veel kinderen voor wie het een fijne tijd was, zegt ze. Maar de verschillen tussen kinderen werden uitvergroot tijdens de coronacrisis.
0: Rijkswaterstaat gaat vanwege de hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Ze hebben voor het hele land het hitteprotocol uitgerold. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Want op sommige plekken kan het asfalt boven de 50 graden worden. En daar kan een auto het lastig mee krijgen, zegt deze medewerker van de Wegenwacht.
5: Auto's hebben dat gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken. Banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is, wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
0: Ja, na de staking van vanochtend is het openbaar vervoer wel weer langzaam op gang gekomen. Maar de hele dag waren er nog wel hier en daar vertragingen, omdat het treinpersoneel niet goed op de goede plek was. En er reden ook nog eens minder treinen door de hitte.
1: En het Vlaamse tv-programma Blok

0: En welkom in een gloednieuw spelprogramma Blokken. In elke ronde stel ik 10 vragen aan de beide spelers. En degene die het antwoord weet op de vraag, die drukt uiteraard als eerste af. En de bedoeling is dat je dan een soort van horizontale rij maakt in dat blokkenveld.
1: Ja, Blokken wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer was bij dat VRT-programma.
2: Ja, ik moet meteen denken aan, ik kijk dat wel eens. Dan hoor je ze echt rammen op hun knopje. Zo tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Om die blokjes goed naar beneden. En dan hoor je zo tik, tik, tik. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. En dan hoor je zo plololom. En dan hebben ze...
1: Nou, jij hebt het vaker dan één keer gekeken.
2: Maar hartstikke leuk.
1: Er is nooit een Nederlandse versie van gekomen, volgens mij. Hè? Zoals bij De Slimste Mens.
2: Nee, ik denk dat het in dezelfde tijd werd opgestart als wij Boggle hadden. Ken je dat nog?
1: Boggle. Nee.
2: Moest je met grote dobbelstenen met letters, moest je dan gooien... Volgens mij waren het dan 5 van die dobbelstenen. En dan moest je daar woordjes volgens mij mee voor. Maar ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar dat was ook een beetje in dezelfde tijd, woordspelletjes.
1: Nou, als jij wel weet hoe het precies zit, je kunt ons altijd appen natuurlijk. 0320 28 50 50. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Er wordt nog steeds gezocht naar de ontsnapte aap uit Safaripark Beekse Berg in Hilvarenbeek.
2: Sorry.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Afgelopen weekend stak de aap zwemmend een gracht over. Ja, dat doen ze. Iets waarvan de verzorgers niet wisten dat de aap dat kon.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dit zijn wel slimme apen. Dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan.
0: Dit is Flevoland.
1: Hoe gaan ze zich dan verkleden incognito? Als gorilla's.
4: Hendricks buitengewoon thuis in tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer

0: Meer dan 40 jaar.
1: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
3: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Een automobilist is gisteravond uit een rijdende auto gesprongen tijdens een achtervolging in Zeewolde. De man negeerde een stopteken van de politie en reed meerdere voetgangers van hun sokken. Bij een brug aan de Groenling ging de man er vandoor en reed de auto het water in. Hij is nog niet gevonden. En Lelystad staat op een lijst van mogelijke locaties voor kleine kernreactoren. Dat blijkt uit een notitie van netbeheerder Tennet aan het ministerie van Economische Zaken. Dit en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn doe je er tussen Knoopend Waterberg en Hoenderloo 3 kwartier langer over. Er staat 7 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vandaag zou de gemeente Lelystad de allerlei jeugdbeschermingsorganisaties treffen voor de rechter. Want ze komen al lange tijd er niet uit hoe dat allemaal geregeld moet worden. Maar er is een doorbraak. De rechter is waarschijnlijk helemaal niet nodig. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
8: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Almere Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan!
17: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, er lijkt een doorbraak te zijn in het slepende conflict tussen de gemeente Lelystad en verschillende jeugdbeschermingsorganisaties. Het kort geding dat vandaag zou dienen, ging niet door. En de reden? Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de uitvoering van de jeugdzorg. En volgens de betrokken partijen biedt dat voldoende vertrouwen om de samenwerking te herstellen. Laura Alberts, die is hier aangeschoven, is redacteur en die houdt zich bezig met het jeugdzorgdossier. Laura, wat is dan? Waarom gingen ze eigenlijk naar de rechter?
1: Ja, die jeugdbeschermingsorganisaties vonden eigenlijk dat de gemeente Lelystad zich niet hield aan de eerder gemaakte afspraken. En dat zorgde er ook voor. Er waren grote achterstanden bij het afgeven van beschikkingen, waardoor jeugdigen dus eigenlijk te laat of geen hulp kregen, terwijl of bijvoorbeeld rechters of jeugdbeschermers die hulp wel noodzakelijk vonden. Dus er waren gewoon te grote achterstanden in het verlenen van die beschikkingen. En die jeugdigen hadden wel hulp nodig, vonden de jeugdbeschermingsorganisaties en vaak ook rechters als er ook nog procedures uitkwamen.
0: Ja, dus dan zou die rechter nu een uitspraak moeten doen van dat ze moesten opschieten, de Lelystad. Of de,
1: ja, Lelystad ja, ja en er waren in sommige gevallen hadden rechters dus ook al uitspraken gedaan over casussen met betrekking tot een jongere die hulp nodig had. En dan nog zat er te weinig schot in volgens de organisaties.
0: Nou, ze zijn er dus blijkbaar wel uitgekomen. De rechter hoeft nu geen uitspraak te doen. Maar wat is er dan de afgelopen maanden veranderd?
1: Ja, dus ze zeggen dat er de afgelopen maanden nieuwe werkafspraken zijn gemaakt. Dus dat ze echt met elkaar in gesprek zijn gegaan. Nou is er natuurlijk de afgelopen maanden ook het een en ander veranderd bij de toegang tot de jeugdhulp. Jeugd Lelystad, daar is de directeur-bestuurder weggegaan. En daar zijn ze eigenlijk een beetje opnieuw aan het beginnen. En ze moeten echt een herstart maken. Dus dat kan er ook mee te maken hebben dat er weer ander soort gesprekken zijn gevoerd. En dat er duidelijke werkafspraken nu zijn gemaakt. Waar ze voldoende vertrouwen in hebben om te zeggen, we gaan ervoor.
0: Ja, weet je iets van die afspraken?
1: Ze blijven daar heel onconcreet over. Ik had vanmorgen de woordvoerder even aan de telefoon. Die zei ook, ja, dat is gewoon iets tussen de organisaties en de gemeente Lelystad. En dat zijn afspraken die wij onderling maken. Dat is niet verder iets wat we naar buiten brengen. Maar het gaat wel om bijvoorbeeld, hoe ga je om met aanvragen? Daar hebben ze gewoon nu duidelijke afspraken over gemaakt. En daar kunnen ze dan misschien wat concreter mee bezig zijn.
0: Ja, nou was dat vertrouwen echt tot een nulpunt gedaald, hè, tussen die organisaties en de gemeente. Ze zeggen dus wel dat het vertrouwen is hersteld, maar ja, hoe staat die thermometer er nu bij?
1: Ja, het is altijd lastig te zeggen, want we hebben dit verleden jaar ook al een keer meegemaakt dat het niet goed liep en dat het uiteindelijk met een sisser afliep. Toen was er ook nog een andere wethouder bij betrokken. Dus de verhoudingen zijn gewoon nog niet helemaal zoals het was. Kijk, als zij zeggen allebei van, goh, we hebben weer vertrouwen en de afspraken zijn nu goed, dan is dat natuurlijk positief. Alleen, ja, de vraag is wel, het is al een langslepend conflict. Het kan zomaar zijn dat er zich nog iets voordoet, waardoor ze zeggen van, joh, het is nog steeds niet goed genoeg. En dat ze het dan opnieuw proberen. Maar dat is echt afwachten wat er de komende tijd nog verandert.
0: Ja, dus er zaten best wel veel gezinnen te wachten op goede zorg, hè, dat kinderen goed terecht konden komen. Wat gaan die kinderen en die ouders hier nu van merken, dat dit dan een beetje hersteld is?
1: Nou ja, als het goed is gaan zij wel merken dat het straks allemaal wat soepeler weer gaat lopen. En zeker dus als ze via een jeugdbeschermingorganisatie komen, dat daar gewoon duidelijke afspraken zijn gemaakt over hoe gaan we om met aanvragen. En dat die aanvragen dus ook sneller kunnen worden beoordeeld en dat er dan een beschikking voor af wordt gegeven. En daarnaast zeggen de jeugdbeschermingsorganisaties ook van, de gemeente is wel druk bezig met Jel herstellen. En Jel zelf is echt aan het heropstarten en daar zien wij goede dingen in. Dus dat zou uiteindelijk ook voor de jeugdigen beter aflopen.
0: Nou, als dat het geval is, dan schrijf je zeker weer aan. Of zeker, als dat anders loopt. Dankjewel, Laura.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Het weer krijgen we vandaag van Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Nou, kun je het hoofd nog een beetje koel houden vandaag?
1: Jawel, jawel. Met de, in de airco is het op zich nog wel prima te doen natuurlijk.
0: Maar ja, het is luxe. Ja, het is warm. Veel mensen hebben natuurlijk geen airco.
1: Nee.
0: En dan is het echt wel pittig vandaag, hè, met die temperatuur.
1: Zeker, ja. De temperatuur is in Flevoland op de warmste plekken 33,8 graden geworden. En op dit moment is dat nog ook zo het geval. Dus het is echt nog uitzonderlijk warm. Ook vanavond blijft het nog wel een tijdje tropisch. In de loop van de avond zakt die waarde dan naar een graad of 28. Maar het is echt gewoon een hele warme zomeravond. Komende nacht gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar zo'n 20 graden op de meeste plekken. Dus ja, dat is natuurlijk ook niet echt een koude nacht. Het zou ook echt wel een beetje een plaknacht worden. Zeker als je bijvoorbeeld op een zolder slaapt of iets dergelijks en geen airco hebt. Dan wordt het echt misschien wel eventjes afzien.
2: Ja, je noemt alles wat ik niet heb. Dus ja, geen airco, nou, geen fin of wat dan ook.
0: Maar je slaapt niet op een zolderkamer. Dat is weer het verschil.
2: En het voordeel is wel, als je eenmaal in slaap bent, dan kan er een kanon worden afgeschoten. Want je slaapt zo diep door die hitte.
1: Ja, ja, dat zeggen ze wel inderdaad. Ja. Ja. Je moet wel in slaap komen.
2: Ja, ja, dat is zo. Berend, dan hoop ik. Wordt het tegen de ochtend ook niet wat koeler dan nog?
1: Nee, nee. Die 20 of misschien lokaal 19 graden is echt het laagste wat we gaan halen. En dan rond een uur of kwart over vijf, als de zon alweer opkomt, dan gaat de temperatuur weer razendsnel oplopen. En dan halverwege de ochtend is het alweer tropisch warm morgen. En dan uiteindelijk wordt het zo'n 32 graden. Het steekt morgen wel een meest matige noordoostenwind op. Die zorgt misschien een klein beetje voor verkoeling. Maar het is nog steeds echt wel een hete dag. Prima dag om bijvoorbeeld lekker het water op te zoeken voor wat verkoeling. Want de dagen daarna, die zijn nog heter.
2: Ja.
1: Al vrijdag, dat wordt echt een hele uitzonderlijke dag. Met temperaturen die in Flevoland op gaan lopen naar maar liefst 36 graden. En dat zijn temperaturen die we in Flevoland nog nooit gezien hebben in de maand juni. Dus dat zegt wel iets over hoe uitzonderlijk het is.
2: Ja, je kan er bijna geen maatregelen tegen nemen, denk ik.
1: Nou ja, voldoende water drinken, de schaduw opzoeken. En inderdaad, als je niet zo goed tegen die hitte kan, misschien even het warmste moment van de dag mijden. Dus dat, ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Rustig aan doen. In ieder geval op die vrijdag, want dan wordt het echt heel heet in onze provincie. En ja, hoe ziet het weekend er dan uit?
1: Ja, in het weekend lijkt wel iets te gaan veranderen. Zaterdag opnieuw een tropisch hete dag. In de loop van de dag neemt de kans op stevige onweersbuien wel toe. Het is nu nog wel onzeker hoe dat precies gaat uitpakken. Met z'n echt wel een interessante situatie die mogelijk, net zoals afgelopen vrijdag bijvoorbeeld, gepaard kan gaan met stevige onweerscomplexen. Dus dat is een situatie die we in de gaten gaan houden de komende dagen. Zondag ook nog hier en daar kans op wat onweersbuien. En dan zien we dat de temperatuur wat verder in gaat leveren. En in de nieuwe week draait de wind wat verder naar het westen tot noordwesten. En dan wordt er wat koelere oceaanlucht aangevoerd. En dat levert temperaturen op die later in de nieuwe week dalen naar zo'n 22 of 23 graden. En dat is eigenlijk best gebruikelijk.
2: Ja, ik snak naar die dagen. Nou, eerst het maar eens even zien te overleven. Berend, dank je wel weer. En eet smakelijk zometeen.
1: Jullie ook, hè.

0: Terwijl veel van ons de komende dagen de verkoeling opzoeken en zo min mogelijk bewegen, zijn er ook mensen die precies het omgekeerde doen. Bijvoorbeeld Melvin Albers, hij gaat vanaf vrijdag, de warmste dag in juni, 200 kilometer hardlopen in Emmeloord. En dat doet hij om geld in te zamelen voor Stichting Hartekind. En hij gaat er 5 dagen over doen. Melvin is nu bij ons in de uitzending. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waarom ga je dit doen? Zoveel kilometer hardlopen en je begint op vrijdag, de warmste dag in deze maand.
1: Ja, lijkt wel gek, hè? Ik heb het zelf ook niet uitgekozen, maar... Nee, ik had mijn derde zoontje, die heeft een hartafwijking gehad. Een transpositie van de grote vaten, wel genoemd. Dus dat houdt in dat de longslagader en de aorta zijn verwisseld. Nou, daar is hij ook aan geopereerd en daar zijn we allemaal bij geweest natuurlijk. En dat heeft best wel wat impact gemaakt op ons gezin. Nou, toen heb ik heel lang lopen zoeken wat ik hierin kon doen. Stichting Hartekind heeft ons enorm gesteund in die periode. En toen kwam ik eigenlijk uit op een symbolisch getal, 202,5, omdat mijn zoontje is geboren op 20/2/2025. Nou, ja. Wou ik deze challenge graag in 5 dagen doen, deze kilometers.
0: Ja, en dat dus allemaal voor het goede doel. Voordat we er verder over praten, hoe is het nu met je zoontje?
1: Nu gaat alles goed, gelukkig. Hij is inmiddels bijna 1,5. Helemaal gezond. Hij is ook helemaal gezond verklaard door de cardioloog. Dus hij loopt lekker vrolijk rond en is hartstikke blij mannetje eigenlijk.
0: Nou, fijn om te horen. Maar toch wil je inzetten voor het goede doel. Zodat ook andere kinderen geholpen kunnen worden. Dat doe je door hard te gaan lopen. 202,5 kilometer. Heb je er nog over getwijfeld om die marathon op een ander moment te gaan lopen? Als het wat minder heet is?
1: Ja, zeker. Ik had hem eigenlijk al eerder gepland staan, 3 weken geleden. Nou werk ik ook bij Defensie als sportinstructeur. Nou, de datum kwam niet helemaal uit, want het draait nu een hele grote oefening bij Defensie, waar ik ook aan heb deelgenomen. Dus die datum kon niet gepland worden. Toen hebben we hem verschoven naar deze datum, wat voor mij het beste uitkwam. En voor de sportgroep ook waar ik werk. Nou ja, toen zag ik inderdaad dat het zo heet zou worden. Maar goed, wij zijn er al redelijk goed in aanpassingen doen. Met drinken, eten, noem maar op. Dus ik denk, ik ga gewoon lekker doorpakken. Ik heb hem nu staan, ik heb er zin in, dus we gaan het gewoon doen.
0: Ja, en je familieleden, staan die ook helemaal achter die keuze om ondanks de hitte wel te gaan hardlopen?
1: Ja, enerzijds wel. Anderzijds merk je ook wel een beetje spanning en angst bij sommigen. Van, hey, gaat het wel goed komen? Het wordt hartstikke warm. Heb je het wel allemaal in de hand? Je voedingsplan, het eten. Misschien moet je wel alternatieven verzinnen. Dus stukjes op de fiets, dat soort zaken, stukjes lopen. Ja, dat eigenlijk.
0: Ja, maar goed, je gaat het gewoon doen zoals je het eerder voor ogen had.
1: Ja, ik heb het al eenmaal al zo voor ogen. Ik ben natuurlijk niet van plan om, om zo diep te gaan dat ik straks helemaal omval en dat soort zaken. Maar ik ga wel echt proberen te blijven hardlopen en te lopen die 5 dagen, zeker.
0: Ja, heb je dan een bepaald tijdstip waarop je iedere dag begint?
1: Ja, ik begin morgen natuurlijk, vrijdag wordt de warmste dag. Dat is mijn startdag ook. Daar begin ik echt om 5 uur 's nachts al. Dus zal waarschijnlijk 3:45 opstaan om goed te eten en te drinken alvast. Alles voor te bereiden. En dan ben ik van plan om 5 uur te rennen.
0: Ja, en dan vervolgens weer richting huis. En dat is allemaal in de omgeving van Emmeloord, hè, wat je loopt.
1: Ja, klopt. De eerste dag loop ik 4 rondes van 10 kilometer, zodat ik ook langs huis loop en daar eventueel extra drinken, wat kan eten. En dan 5 à 10 minuten en dan weer door met de volgende ronde. En zo heb ik elke dag verschillende rondes. Die zullen wel gewoon totaal 40 zijn. Dat eigenlijk.
0: Ja. En hoe kunnen mensen jou herkennen? Heb je nog iets speciaals dat je aan gaat trekken?
1: Ja, dat was ik wel van plan inderdaad. Maar dat is mij helaas niet meer gelukt, omdat ik heel veel weken weg ben geweest op oefening ook. Ik was wel bezig met shirtjes, ik had heel veel bedrijven al wel gemaild en alles, ook wel reacties gehad, maar uiteindelijk is daar helaas niet meer van gekomen. Maar ik zet wel een livestream online op mijn Insta-pagina die open staat, zodat mensen me alsnog kunnen volgen en er lopen ook wel mensen van het werk mee.
0: Ja, je doet dat allemaal om geld op te halen voor het goede doel, voor Stichting Hartekind. Wat doet die stichting met het geld dat je ophaalt?
1: Nou, de Stichting Hartekind is volgens mij een van de weinige organisaties die gelijk het geld doneert aan wetenschappelijk onderzoek. En daarom heb ik daar ook voor gekozen.
0: Wetenschappelijk onderzoek, ja, daar is geld voor nodig. Op hoeveel geld reken je?
1: Nou, ik had eerst als doel 2500, omdat het ook symbool staat voor zijn geboortedatum natuurlijk. Daar ging al ruimschoots snel eroverheen. Ik zit nu inmiddels op 3900. En mijn einddoel is wel €5000, dat zou het mooiste zijn.
0: 5000 euro. Nou, iedereen kan jouw route volgen. De route die je gaat lopen op die 5 dagen in Emmeloord. Wat is jouw Insta-pagina, je Instagram-account?
1: Mijn Instagram-account is Melvin Loopt voor Hartekind.
0: Kijk, daar kan iedereen ook terecht om jou te volgen. En natuurlijk ook om een donatie achter te laten. Melvin Albers, dank je wel. En heel veel succes de komende dagen met die hitte. En doe toch ook nog een beetje voorzichtig.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Een automobilist is gisteravond uit een rijdende auto gesprongen tijdens een achtervolging in Zeewolde. De man negeerde een stopteken van de politie en reed door de wijk Horsterveld Noord. Meerdere voetgangers moesten opzij springen. Bij een brug aan de Groenling ging de man er vandoor. De auto reed het water in. De bestuurder is niet gevonden, maar is wel ontboden op het bureau. Hij wordt verdacht van verschillende verkeersmisdrijven en overtredingen. Lelystad staat op een lijst van mogelijke locaties voor kleine kernreactoren. Dat blijkt uit een notitie van netbeheerder Tennet aan het ministerie van Economische Zaken. Tennet onderzocht hoe kernenergie het best in te passen is op het elektriciteitsnet en noemt Lelystad als een van 6 voorbeeldlocaties voor zogeheten small modular reactors. De netbeheerder adviseert het kabinet om kerncentrales te bouwen in de Eemshaven of de capaciteit te spreiden over meerdere kleinere locaties. En vandaag waren er opvallend veel aanrijdingen in Flevoland. Tot 4 uur vanmiddag telde Omroep Flevoland maar liefst 16 ongelukken. Normaal zijn dat er een stuk minder. Mogelijk speelt de hitte een rol, want bij warm weer slapen mensen slechter, waardoor de reactiesnelheid afneemt, zegt een neuropsycholoog. De politie kan niet zeggen of de hitte ook daadwerkelijk de oorzaak is van al die ongelukken vandaag. 1 automobilist moest naar het ziekenhuis na een botsing op de Larserdreef in Lelystad. Al dit nieuws nog even rustig nalezen. Kijk dan even op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno. Op de beelden die al zo'n 15 jaar op het dark web circuleren zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die het dossier in de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude hadden bekeken, hoewel ze niet aan die zaak werkten. Het OM zei eerder al dat het heel normaal is als agenten informatie bekijken in de hoop collega's te kunnen helpen. Het weer blijft nog lang warm en vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen weer zeer warm tot 37 graden in het zuiden.
3: Een hele goede avond. Ja, het is uitzonderlijk heet deze dagen in Flevoland. Vandaag hebben we een maximum temperatuur bereikt van bijna 34 graden. En ook vanavond is het nog lang warm. Met zomerse temperaturen voor een lange tijd ruim boven die 25 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 20 op de meeste plekken. Is best wel een plaknacht. En dan morgen wederom zo'n zeer hete dag. Met temperaturen die oplopen naar zo'n 32 of 33 graden. Er staat wel iets meer wind uit het noordoosten. Die zorgt misschien een klein beetje voor verkoeling. De hele dag verloopt zonne overgrote. En vrijdag, dat wordt de heetste dag van deze uitzonderlijke reeks. Met temperaturen die op kunnen lopen naar 36 of misschien wel 37 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ja, weet je nog dat enorme onweer van afgelopen week? Ja, dat zou zomaar ook weer aankomende zaterdag kunnen gebeuren. De laatste keer kregen we gewoon een NL-alert hier in Midden-Nederland. En werd de meldkamer voor 112-berichten overspoeld. En wij gingen vandaag alvast een kijkje nemen of ze zich aan het voorbereiden zijn voor de volgende onweersbui. Je hoort het zo in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Het zijn extreme dagen. En dan heb ik het niet alleen over die hoge temperatuur, maar ook over het heftige onweer. Weet je het nog, van het weekend? Nou, komende zaterdag kan het weer gaan flitsen en donderen. Misschien wel net zo als dus vorige week. Die indrukwekkende zomerstorm leidde zelfs tot een NL-alert. Die hebben veel mensen gekregen. De hulpdiensten zijn namelijk overspoeld door die vele 112-meldingen.
1: Al die telefoontjes komen hier binnen. De gloednieuwe meldkamer in het hart van Hilversum, gelegen in Noord-Holland. Naast de politie en de ambulance zit hier ook de centrale veiligheidsregio van onze provincie. En afgelopen weekend stond hier de telefoon roodgloeiend.
2: Meldkamer brandweer, wat is de plaats van uw noodgeval?
3: Ja, het was enorm druk. Wij hadden ongeveer van 10 tot 10 uur 's avonds tot 2 uur in de nacht hadden we ruim 600 meldingen in onze regio. Dat is echt enorm veel. Veel verwerkt in die 4 uur tijd. En daarnaast hebben we ook nog meldingen aangenomen voor in het land. Want andere meldkamers lopen bijvoorbeeld over dan met 1 of 2 meldingen. En ook dat die vangen wij dan met elkaar op met de 10 meldkamers. Dus 600 meldingen, stormmeldingen en branden in onze regio's. En daarnaast nog vele meldingen die we verwerkt hebben vanuit het land.
1: Teammanager Nick geeft ons een kijkje achter de schermen bij de meldkamer. Want met honderden blikseminslagen, constante lichtflitsen die de hemel in lichte laaien zetten en stromende regen, heeft zo'n storm een grote impact. En niet alleen bij Flevolanders zelf.
3: Ja, we zien veel meer dan dat. Hè. Dus, en als we kijken naar deze storm, veel bliksem, veel onweer zat erbij. Dus we kregen heel veel branden ook. Blikseminslagen met brand als gevolg. We hadden een zeer grote brand in Woerden. We hadden diverse branden waarbij opgeschaald werd in Hilversum en ook in Flevoland. Dat vraagt veel impact bij ons. De meldkamer, veel ondersteuning en veel eenheden. En daarnaast nog de vele stormmeldingen. Denk bijvoorbeeld van omgewaaide bomen, schuttingen die omwaaien of flinke wateroverlast in woningen.
1: En juist die meldingen leiden soms tot problemen. Want melders bellen vaak het noodnummer 112, terwijl er lang niet altijd nood is.
3: En dat wil je niet. Want bijvoorbeeld iemand die een stormoverlast meldt, denk bijvoorbeeld aan een ongevallen schutting. Die belt 112 en de centralist heeft daarmee contact. Als je een woningbrand wil melden, dan moet je wachten tot het gesprek is afgelopen. En je wilt die bellen eigenlijk meer prioriteit geven dan die ongevallen schutting.
1: En daarom maken ze in Hilversum een opmerkelijke keuze. Rond 10:50 wil de veiligheidsregio iedereen tegelijkertijd dezelfde boodschap geven. En dat doen ze met een NL Alert.
3: We willen zo snel mogelijk de burger helpen en op de juiste manier. NL Alert heeft voor ons als doel om de burger te informeren. Let op, bel alleen bij spoed 112 en bij niet-spoed bel 0900 0904. Dat heeft als resultaat gehad in Gooi-Vesterk en Flevoland, want de storm moest daar nog komen, dat we daar de meldingen omlaag kregen van niet-spoedeisende meldingen. En als die werd gemeld, werd die vooral op de 0900-lijn gebeld. Dus voor ons had echt meer waarde met NL Alert.
1: En toch was het nog steeds heel erg druk in de meldkamer. Er waren uiteindelijk zelfs nog extra centralisten nodig om alle telefoontjes aan te kunnen nemen.
3: Ja, daar ben ik gewoon trots op het team natuurlijk. Want wij zitten dus normaal met 3 mensen. Uiteindelijk zaten we met 14. Dus extra collega's zijn opgekomen. Extra collega's zijn langer gebleven. Of zijn eerder gekomen voor de nachtdienst. Daarnaast hebben we ook nog een pool met vrijwillige brandweercollega's in de 3 regio's. En die zijn opgeleid om de niet-spoedlijn te bemannen. Dus op dat moment doen wij een alarmering eruit. Van kom op, want we hebben een storm. We hebben veel meldingen. En op dat moment komen ook daar de mensen bij. En die voegen wij ons toe hier op de meldkamer. En in totaal zitten we dan met 14 mensen.
1: En het gebeurt niet vaak dat de hulpdiensten een NL Alert versturen in dit soort gevallen. En dat is volgens Nick maar goed ook.
3: Ja, NL Alert wil ook echt uitzonderlijk inzetten. Want het moet wel een bepaalde waarde hebben van alarmering bij ons, bij de burgers. En ook voor ons best wel een drempel om die in te zetten. Dus hiermee geef ik ook wel aan hoe hoog de urgentie was en hoeveel meldingen wij kregen op de 112-lijn.
0: Je hoorde een verslag van Yannick van der Wouw.

0: Het is weer tijd voor het nieuws van buiten de regio. Het is heet en dus geldt in een groot deel van het land code oranje. Alleen in Groningen, Drenthe en Friesland geldt die waarschuwing niet. In Eindhoven is het markt. En vanmiddag werd het er maar liefst 36 graden. En deze verkoper van gegrilde kip blijft positief.
1: Mijn vader zei altijd, had maar een ander beroep moeten kiezen. Maar dat heb ik gedaan, maar ik vond niks aan. Dit is mijn passie. Dus, ja.
2: Ja, maar die passie achter jou, die is wel heel erg heet, hè?
1: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuur hier staan, toch?
2: Ik vind het advies van mij, want ik heb het ook keiheet.
1: Kerstliedje zingen, dat helpt.
0: Ja, met je hete kip op de markt, ja. Nou, vanwege de hitte geldt dus in een groot deel van het land code oranje. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken.
3: Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen, zegt kinderombudsman Kalverboer vandaag bij de coronaverhoren. Ze schreef rapporten over hoe kinderen de coronacrisis ervoeren, maar vond weinig gehoor. Kalverboer zegt dat er gesproken had moeten worden met die kinderen en onderzocht had moeten worden wat schoolsluiting betekende voor hun veiligheid en hun ontwikkelingen, om dat mee te wegen tegen andere belangen. Dan waren middelbare scholen gewoon open gebleven, zegt de kinderombudsman.
4: Kinderen vanaf 12 jaar zijn bezig met hun identiteitsontwikkeling. De rol van het gezin wordt kleiner, de rol van de samenleving wordt groter. Dus je had een hele andere keuze daarin gemaakt.
3: Ja, er waren ook veel kinderen voor wie het een fijne tijd was, zegt ze. Maar de verschillen tussen kinderen werden uitvergroot tijdens de coronacrisis.
0: Rijkswaterstaat gaat vanwege de hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Ze hebben voor het hele land het hitteprotocol uitgerold. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Want op sommige plekken kan het asfalt boven de 50 graden worden. En daar kan een auto het lastig mee krijgen, zegt deze medewerker van de Wegenwacht.
5: Auto's hebben het gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken, banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is, wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
0: Ja, na de staking van vanochtend is het openbaar vervoer wel weer langzaam op gang gekomen. Maar de hele dag waren er nog wel hier en daar vertragingen, omdat het treinpersoneel niet goed op de goede plek was. En er reden ook nog eens minder treinen door de hitte.
3: En het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog één seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langslopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. In 1994, toen begon het, toen presenteerde Krabbe voor het eerst.
6: Goedenavond en welkom in een gloednieuw spelprogramma Blokken. In elke ronde stel ik 10 vragen aan de beide spelers en degene die het antwoord weet op de vraag, die drukt uiteraard als eerste af. En de bedoeling is dat je dan een soort van horizontale rij maakt in dat blokkenveld.
3: Ja, Blokken wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer was bij dat VRT-programma.
0: Ja, ik moet meteen denken aan, ik kijk dat wel eens. Dan hoor je ze echt rammen op hun knopje, zo tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, om die blokjes goed naar beneden. En dan hoor je zo tik, tik, tik. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. En dan hoor je zo. Plululul, en dan hebben ze.
3: Nou, jij hebt het vaker dan één keer gekeken.
0: Maar hartstikke leuk.
3: Er is nooit een Nederlandse versie van gekomen, volgens mij. Hè? Zoals bij De Slimste Mens.
0: Nee, ik denk dat het in dezelfde tijd werd opgestart als wij Boggle hadden. Ken je dat nog?
3: Bobble.
0: Boggle.
3: Boggle. Nee.
0: Moest je met grote dobbelstenen met letters, moest je dan gooien. Volgens mij waren het dan 5 van die dobbelstenen. En dan moest je daar woordjes volgens mij mee voor. Maar ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar dat was ook een beetje in dezelfde tijd woordspelletjes.
3: Nou, als jij wel weet hoe het precies zit, je kunt ons altijd appen natuurlijk. 0320 28 50 50. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Er wordt nog steeds gezocht naar de ontsnapte aap uit Safari Park Beekse Berg in Hilvarenbeek.
2: Sorry.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Afgelopen weekend stak de aap zwemmend een gracht over. Ja, dat doen ze. Iets waarvan de verzorgers niet wisten dat de aap dat kon.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dit zijn wel slimme apen. Dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan.
0: Dit is Flevoland.
1: Hoe gaan ze zich dan verkleden incognito? Als gorilla's.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
3: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
5: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. En daar zijn de Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
4: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem heb je tussen Elst en het Gelredome nu 10 minuten vertraging. Dat komt door bezoekers aan een concert in het Gelredome. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Flevoland. Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Nou, meneer Engelsman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we gaan het zo meteen even over die klas als een klas afscheid neemt. Welke stappen en zo ook. Maar ik wou heel even vragen, is er een wettelijke regeling voor hitte en zo op scholen? Want heel veel scholen hebben nu een probleem. De school van mijn kinderen heeft bijvoorbeeld geen klimaatbeheersing, geen airco. Die temperaturen die lopen enorm op. Dus ik vroeg me af, moeten wij ergens iets terug kunnen vinden of zo? Ja of nee, met een hitteplan, een hittegolf in Nederland?
2: Nou, dat wordt eigenlijk per school of schoolbestuur besloten welke richtlijnen er gelden voor bijvoorbeeld dat je wat eerder vrij bent of helemaal vrij bent. Maar er is dus niet een algemeen wettelijke richtlijn of wet voor gemaakt. Ook omdat elke school verschillend omgaat met die klimaatbeheersing. Sommige scholen hebben wel airconditioning, andere hebben ventilatoren. Weer anderen die laten de kinderen om 12 uur bijvoorbeeld vrij zijn. Dus daar is eigenlijk niks over te zeggen. Behalve dan dat je heel erg hoopt dat die communicatie heel erg goed is. En dat je als ouders wacht met een waterijsje zodra je kind weer thuis is. Ja. Om een beetje af te koelen.
3: Maar jullie moeten eigenlijk allebei nu naar huis, toch? We hebben allebei, of neefje, je kinderen die naar huis gaan.
1: Die komen in één keer om 12 uur thuis.
3: Ja, zeg, ja, wil zit ik papa niet. Nog op tv.
1: Tot 2 uur. Dus blijf maar lekker zitten daar, doe iets. Ja. Nee, maar dat kan dus wel. Scholen gaan daar verschillend mee om, mogen ze zelf bepalen.
2: Ja.
1: Ze hebben alleen de verantwoordelijkheid dat de werknemers, zoals de docenten en zo,
2: Dat die veilig hun werk kunnen doen. Ja. Dus dat die niet neervallen van de hitte en dat zij dan geen les meer kunnen geven. Dat is natuurlijk het laatste wat we willen.
3: Is voor de kinderen ook wel fijn. Ja. Dat ze in de gaten houden, dat ze niet omvallen van de hitte.
1: Nou ja, de GGD die geeft er ook een aantal punten voor. Vermoeidheid, slecht kunnen concentreren. Dat kon ik vroeger ook al was het koud.
3: Ja,
1: hoofdpijn, duizelig, spierpijn, dorst, hevig, zweten.
3: Maar ze mogen tegenwoordig ook niet meer met water spuiten en zo. Vroeger ging je dan gewoon tuinslangen aansluiten en alles. Maar daar zit weer salmonella in.
2: Ja, omdat het water dan te lang stil heeft gelegen. Maar wat ze wel vaak doen is bijvoorbeeld emmers of hele bakken vullen met water. En dan mogen kinderen bijvoorbeeld van huis uit waterpistooltjes meenemen. Of ballen die volgezogen kunnen worden. En alsnog waterpret maken.
3: Maar het is nu toch ook al laatste loodjes.
2: Ja, 2 weken in Flevoland.
1: Nou ja. Volgens mij is het nog, het is woensdag, donderdag, vrijdag. En dan nog 3 dagen. Dus de laatste 6 dagen voordat de eerste met de grote zomervakantie beginnen.
3: Ja, en dat is dan allemaal vossenjacht, rapport ophalen.
1: Dus
3: klassenuitje, film kijken.
1: Ja, maar het klassenuitje gaat dus ook niet door.
2: Nee.
1: Mijn kinderen zouden vandaag de eindpicknick hebben met de hele school picknicken om een groot groen grasveld bij ons. Is geen schaduw, gaat niet door.
2: We zouden een zomerfeest hebben, gaat ook niet door vrijdag.
1: Paardensportevenementen gaan niet door. Het enige wat volgens nog doorgaat is DEFCON 1.
3: Tuurlijk.
2: Ja, dit weekend. Ja.
1: Ja, maar die mensen die staan allemaal heel rustig, hè?
3: Ja, die houden zich koeltjes. Ja.
2: De muziek is ook rustig, dat scheelt.
1: Vast wel iets tegen ook. Maar goed, er is dus niet een wettelijke temperatuur voor. Dan, waar we het eigenlijk vandaag over zouden hebben, afscheid nemen van een combinatiegroep. Wat is dat?
2: Ja, een combinatiegroep zie je heel vaak bijvoorbeeld in kleuterklassen. Dan heb je groep 1 en 2 samengevoegd. En dat zijn wat jongere kinderen en wat oudere kinderen. En op het moment dat de zomervakantie eraan zit te komen, dan gaat groep 2 naar groep 3. En vaak is dat met meerdere kinderen, die vormen dan ook weer een nieuwe klas. En hoe kan je dat nou het beste overdragen van groep 2 naar groep 3? Dat is omdat er geen vaste groep is. Normaal, als je een vaste groep hebt, groep 5 gaat naar groep 6, dan weet je als docent heel goed wat zijn de sterke punten van die klas, waar zijn ze ontzettend goed in, waar moeten we nog even een beetje rekening mee houden of qua ontwikkeling.
1: En wie is wie?
2: En wie is wie?
1: En hoe moeten we die benaderen? En wat
2: precies
1: doet die
2: dat. Dus dat is eigenlijk heel duidelijk en veel gemakkelijker. Maar op het moment dat je dus inderdaad een combinatiegroep hebt die uit elkaar valt en weer een nieuwe groep gaat vormen het jaar daarop, ja, dan heb je eigenlijk een hele andere vraag te stellen. En dat is dan niet zozeer van, hey, hoe zit die groep in elkaar? Maar wat hebben deze kinderen nodig om samen een nieuwe groep te vormen? Welke rol nemen ze aan? En vooral, er zijn ook kinderen die heel gemakkelijk contact maken. Dus die komen binnen in een klas en die zeggen van, ik ben Pietje, wie ben jij? Zullen we samen spelen en die hebben 's middags al een afspraak gemaakt om bij een vriendje te gaan spelen. Dat soort leerlingen zijn echt een lijm in zo'n nieuwe te vormen groep. Want zij kunnen ervoor zorgen dat wat meer verlegen kinderen bijvoorbeeld erbij betrokken worden. Dat ze zeggen, kom je meespelen, we gaan voetballen, doe je mee. Want in een nieuwe groep kun je je voorstellen dat mensen die wat sociaal onhandig zijn of wat verlegen zijn, zich eerder wat terugtrekken en zich een beetje rustig opstellen. En dan helpt het heel erg dat iemand dat initiatief neemt om die groepjes te vormen. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld in groep 2 een kind heel druk is en eigenlijk eerder wat storend gedrag vertoont, waarbij alle hens aan dek gezet moeten worden, die in groep 3, omdat het een nieuwe groep is en iemand dus weer zijn nieuwe rol kan aannemen, veel meer excelleert en opeens een heel positief gedrag laat zien.
3: Maar moet je daar zelf op letten of gaat dit allemaal wel op natuurlijke wijze? Want eigenlijk moet je dus tegen één kind zeggen, jij bent de ambassadeur, pas even, of tegen meerdere, pas een beetje op die andere.
2: Nou, je kan het ook eigenlijk al heel positief inzetten. Dat jij zegt van, hey, ik zie dat jij daar zo goed in bent. Zullen we dat eens samen gaan oppakken? Of dat jij van tevoren van die docent al te horen hebt gekregen. Er zijn bijvoorbeeld 5 mensen die ontzettend gemakkelijk contact maken. Zorg dat deze 5 mensen allemaal een eigen groepje krijgen. Dat ze met z'n 4'tjes bij elkaar zitten. En die kunnen ervoor zorgen dat qua dynamiek iedereen zich betrokken voelt. Dus dat je niet alleen maar die lijmers bij elkaar zet. Want dan gaat er niet zo heel veel gebeuren in die dynamiek.
3: Oh, ik vind het ook heel zielig voor de kinderen die zich veilig voelen in een klas. Dat die klas weer helemaal verandert volgend jaar. Maar dan heb je dus dat soort types nodig.
2: Ja, die dat helpen. En sowieso is bijvoorbeeld een wendag, dat is ook heel gebruikelijk. En dan gaan ze al een keer naar die klas toe. En dan gaan ze ook zien hoe die ruimte eruit ziet. En ze zien de nieuwe juf of de nieuwe meester. Mm-hmm. Maar het is inderdaad echt een hele grote ommeslag, maar je merkt ook dat kinderen ook in de zomervakantie weer zo'n ontwikkeling doormaken, dat soms zijn ze er ook wel echt aan toe om in zo'n nieuwe groep te komen.
3: Oh ja.
2: Want het geeft ook heel veel kansen. Zeker wanneer het best wel ingewikkeld is geweest, kan zo'n nieuw jaar met nieuwe mensen eigenlijk ook weer allerlei kansen bieden.
1: Ja. Het is heel bepalend voor de rest van de school. Of misschien voor de rest van hun leven natuurlijk wat zo'n klas doet.
2: Nou, dat is zeker. Dat heeft zoveel invloed. En dat kan in het positieve zijn. Maar ook wanneer je nare dingen meemaakt of dat je gepest wordt, kan het een enorme nasleep hebben. Straks ook in je volwassen leven. Als dat niet op een goede manier of een adequate manier mee wordt omgegaan.
3: Maar jij hebt er eentje. Die hoor ik net beschrijven. Die komt binnen en zegt, hallo. Ik weet niet welke van de twee dat is. Maar die heeft meteen, wordt die ook een beetje ingezet op school als lijmmiddel?
1: Bewust bepaal. Meemaak hoor. Dat de leraar zegt, we gaan hem altijd gebruiken. Hij is een allemans vriendje. En hij praat met iedereen.
3: Wel een leuke klas ook.
1: Hij heeft een hele leuke klas ook. Ja,
3: dat ligt dus ook aan hem.
1: Maar je ziet inderdaad wel de dynamiek in zo'n klas. Wie graag naar elkaar toe trekt ook.
2: Ja.
1: En wie de mensen naar zich toe trekt. Dat is hij dan niet, maar hij kan wel overal mee omgaan. Maar je ziet dat wel heel duidelijk. En ik vind op zich, de kinderen nu, jongere kinderen, zijn veel mondiger dan dat vroeger meemaakte, eerlijk gezegd.
2: Ja, dus veel meer wederkerigheid, hè? Dat vroeger was het gewoon
1: uit de boom kijken, toch?
2: Vroeger werd er gewoon gezonden, je kreeg informatie en daar luisterde je naar, of niet. Maar in het algemeen was er niet zoveel wederkerigheid. En nu wordt er eigenlijk heel vaak gevraagd, wat is jouw mening daarvan? Wat vind jij? Welke ervaringen heb je? Dus er is veel meer dat je heen en weer aan het zenden en aan het ontvangen bent.
1: En dat is een goede ontwikkeling.
2: Dat is een hele goede ontwikkeling. En het leuke is wanneer je inderdaad zo'n rol kan versterken. Mijn dochter had bijvoorbeeld in groep 2, dat zij heel vaak de kinderen die in groep 1 nieuw kwamen, kon rondleiden. Van waar is de poppenhoek, waar is het toilet, hoe werkt het met de regels?
1: Mm-hmm. Ja.
2: Dat werkte supergoed. Dus wanneer iedereen een mooie rol krijgt, zal die alleen maar daarin sterker worden. En wordt dus inderdaad de dynamiek in de klas super positief.
1: Nou, en bereid je kind er positief voor. Daar heb je 6 weken voor, hè? Een zomervakantie dus. Goed, Naomi, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Wie er vandaag ook is, is Luc van Veen uit Lelystad. Luc, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hi. Ik heb begrepen, jij speelt al sinds je zevende, doe je mee met je gitaar, met alles waarmee je maar mee kan spelen.
2: Ja, ja, klopt. Vanaf jongs af aan al lekker met de gitaar bezig. Ja. Ja.
3: Maar dan kan je toch met die hele kleine vingertjes nog helemaal niet bij al die
2: rotte je hebt ook kleinere en grotere gitaren. Ja, zeker. Ja, ja,
3: nou ja, dat,
2: ik ben wel bij de normale gitaar altijd gebleven, maar begonnen met een kindergitaar inderdaad. Oh. En, zo
1: maar was dat voor je zevende dan ook al zo? Dat je in eerste instantie eerst kon zingen en toen pas ging praten of zo? Of?
2: Nou, nee, ja. Een beetje brabbelen, denk ik, hè? Een beetje neurien.
1: Ja. Ja. Oh. Ja. En had je dan ook zo'n muzikaal omgeving, een muzikaal gezin?
2: Niet helemaal per se, nee. Ik heb wel mijn moeder, die speelt piano.
1: Het
2: zit er wel een beetje in. Dus, maar met gitaar moet ik zeggen, niet echt, nee.
1: En van waar die gitaar dan en niet de piano? Dat was makkelijk natuurlijk, er stond al een piano thuis.
2: Ja, piano heb ik wel ook geprobeerd een tijdje. Maar nee, de liefde voor gitaar is altijd wel gebleven. En dat heb ik eigenlijk niet meer losgelaten.
1: Ja. En een man met gitaar ziet er toch beter uit dan een man met piano.
3: Nou, dat is helemaal niet waar.
1: Dat zeggen ze.
3: Nee, zeggen ze verkeerd. Dat is helemaal niet waar.
1: Het is niet zo.
3: Allebei leuk. Wat zei je nou over je zusje? Wat speelt je zusje?
2: Ook piano, ja.
3: Oh,
2: ja.
3: Oké. Okay. Dus het ging wel allemaal op de piano.
2: Ja, dat wel. Ja. Ja. Dus ik heb het anders gedaan.
1: Welke artiesten hebben jou beïnvloed?
2: In de woonkamer vroeger, als ik daar een beetje aan terugdenk, vanaf het moment dat ik me herinneren kan, dan is het eigenlijk altijd wel een Robbie Williams, Art Deneminnik, dat soort artiesten zijn het, Raccoon, James Blunt, die zijn het altijd wel een beetje geweest. Dat stond eigenlijk altijd wel op bij ons in de woonkamer. En ja, dan krijg je dat een beetje mee. Ik weet nog wel dat we een cd hadden van Robbie Williams, was het vroeger. En ja, dan zie je hoe hij op het podium staat en performt. En ja, dat trok me op een of andere manier heel erg aan. En toen is eigenlijk een beetje de liefde, de passie voor de muziek is wel aangewakkerd toen, zeg maar.
1: Ja, maar dan uiteindelijk nog zelf maken ook muziek.
2: Ja, dat is vooral de laatste jaren wat meer ontstaan. Toen ben ik zelf inderdaad ook wat meer. Ik zong altijd mee met de gitaar, ook met gitaarles toen we altijd nummers speelden. Ja, ik zong en altijd mee. Alleen, ja, uiteindelijk vond ik het toch ook leuk. Van, ik kan er meer mee en ik kan ook wat schrijven. En laat ik eens kijken wat daaruit komt. En daar ben ik nu lekker mee bezig.
3: En hoe kwam je uit op Is Toch Lachen, Man?
2: Ja, dat is grappig. Ja, is Toch Lachen, Man is eigenlijk. Ik betrapte me er ooit wel een keer op van dat ik een keer over iets zei. Wat het was, weet ik niet meer precies. Maar ik zei over iets van, Is Toch Lachen, Man? Is toch leuk? En toen is eigenlijk dat zinnetje een beetje blijven hangen van, joh, dat kan wel eens zomaar een leuke titel zijn als ik het ooit een keer gebruiken wil. En daar is uiteindelijk toen een nummer uitgekomen. Mm-hmm. Ja.
1: En waar moet het uiteindelijk in gaan resulteren dan?
2: Het leukste is natuurlijk dat je met de muziek de podia op mag. En echt de mensen mag laten horen wat jij maakt en doet. En dat je daar de mensen ook blij mee mag maken. Dat ze het leuk vinden wat je doet.
1: Ja, en uiteindelijk je geld mee kan verdienen dan.
2: Dat zou heel mooi zijn, ja, zeker.
1: Heb je ook nog een plan B? Wat doe je nu?
2: Ik werk ook wel gewoon part-time. Dus het is natuurlijk heel mooi om de droom achterna te jagen. Maar om een stabiele basis daarvoor te hebben, is het ook. Ben ik ook gewoon ook aan het werk.
3: Wat doe je voor werk?
2: Ik werk als op het private lease kantoor in Harderwijk voor Broekhuis. Dus ik zit in de autobranche.
3: Maar kun je daarbij zingen? Liever niet.
2: Nou ja, op kantoor vinden ze het af en toe wel gezellig. Ja.
1: Zingen de aflevering van een auto.
2: Nou ja, wie weet, ik zal eens met marketing praten. Wie weet dat ze wel wat leuks ja, hebben.
1: Dus altijd, als je bij ons een auto leest, dan krijg je er een liedje bij.
2: Dat kan een leuk concept zijn.
3: Is wel lachen.
1: Ja, is wel lachen, man. Dat is wel lachen, man.
3: Zeg Luc, ik lees op jouw Facebook dat je misschien een nieuwtje gaat onthullen.
2: Ja, nou ja, dat was wel. Ik zat eraan te denken, hè, toen ik uitgenodigd werd. Ik dacht, nou, dit is wel een mooi moment misschien om eens wat leuks te vertellen nog over. Hè. Ja, ik heb natuurlijk Is Toch Lachen, Man. Die is nu 2 weken geleden is die uitgekomen. Maar misschien is dat wel onderdeel van wat groot is. En ik ben dus op de zijlijn bezig met een eigen EP. Ben ik mee bezig. Dus daar ga ik binnenkort. Komt die uit. Dat zit in de afrondende fase. En,
3: hoeveel liedjes?
2: Dat zijn er 5 in totaal.
3: 5.
2: Ja.
3: Okay.
1: Ja. Moet dat dan groots gepresenteerd gaan worden ergens?
2: Ik ben wel van plan inderdaad om te kijken naar een plek voor een release party. Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Heb
2: ja,
1: je ook dat... al een vaste fanbase?
2: Nee, langzaam begint het een beetje te komen. Je bent natuurlijk nog in de beginnende fase, maar nee, zeker. Ja, het is leuk om af en toe de reacties te zien als je speelt. En als je ook ja, op Instagram bijvoorbeeld af en toe wat voorbij ziet komen. Ja, dat doet altijd goed.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, liedje is toch Lacheman? Of is nou Lacheman? Wat is het eigenlijk?
2: Ja, is toch Lacheman.
1: Is,
2: ja,
1: is toch Lacheman.
2: Is toch Lacheman.
1: Het is al uit?
2: Is al uit,
1: staat
2: ja,
1: op de streamingsdienst ook?
2: Staat op Spotify, kun je het vinden. Ja, zeker. Ja.
1: En gaat het daar goed?
2: Ja. Ja, dat, ik mag niet klagen. Ja, er zijn een hoop leuke mensen die het leuk vinden. Dus ja. Ja,
1: het is moeilijk om tussen al die grote
2: ja, dat, absoluut,
1: hits
2: ja,
1: tussen te krijgen. Maar...
2: Ja, ja, maar je moet het proberen. Dus,
1: je moet in jezelf blijven geloven. Hè? Kijk absoluut, naar Rutger van Barneveld.
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: In één keer. Bam, slaat je keihard door.
2: Je moet er gewoon in geloven. En dan komt de rest vanzelf.
3: Maar zou je het liefst op een hele grote... zou je het liefst op een festival staan? Weet je, braderieachtig? Of het liefst in het theater met je liedjes? Want het kan eigenlijk allebei, hè?
2: Het kan allebei. Het zou er ook beide voor gemaakt kunnen zijn, inderdaad. Ik denk... dat toch wel een zomersfestival toch wel wat meer in de lijn ligt van wat mij tof lijkt als artiest om te doen. Dus ja, daar zou ik eerder een beetje voor gaan.
3: Leuk.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, wij zijn benieuwd naar het liedje. Zelf geschreven helemaal?
2: Zelf geschreven, ja.
1: Muziek, tekst, klopt, alles erbij?
2: De tekst inderdaad. Ik werk samen met een producer. Dus die heeft ook wel meegeholpen qua invulling voor de
1: de muziek,
2: kom even niet, ja, de muziek, de arrangementen inderdaad, daar ja, was ik naar op zoek. Alle instrumenten die erbij horen. Dus superleuk.
1: Oké. Okay. Nou, ga naar ons illustere podium, waar
2: gaan
1: al heel
2: doen,
1: veel mensen op hebben gestaan. En dan gaan wij genieten van jouw single dan ook. Uit Lelystad is die. Luc van Veen, hou het dus in de gaten, want binnenkort is ook zijn EP helemaal te beluisteren op de Spotify en de andere streamingsdiensten. Maar vandaag in ieder geval eerst bij ons. En je weet waar het toe kan leiden, want er hebben er hier al heel veel gestaan. Die dachten van, dit is de doorbraak en die is inderdaad ook gekomen. Bij ons nu te gast, Luc van Veen.

0: Een hele goede avond. Ja, het is uitzonderlijk heet deze dagen in Flevoland. Vandaag hebben we een maximum temperatuur bereikt van bijna 34 graden. En ook vanavond is het nog lang warm. Met zomerse temperaturen voor een lange tijd ruim boven die 25 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 20 op de meeste plekken. Is best wel een plaknacht. En dan morgen wederom zo'n zeer hete dag. Met temperaturen die oplopen naar zo'n 32 of 33 graden. Zet wel iets meer wind uit het noordoosten. Die zorgt misschien een klein beetje voor verkoeling. De hele dag verloopt zonovergoten. En vrijdag, dat wordt de heetste dag van deze uitzonderlijke reeks. Met temperaturen die op kunnen lopen naar 36 of misschien wel 37 graden.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, als je huisdieren hebt, dan kan het niet anders dan dat je er deze dagen al op aan het letten bent. Wat extra water, oppassen met naar buiten gaan. Het is gewoon te warm voor heel veel diertjes. Sander van der Wal is dierenarts en hij is hier. We gaan het hebben over spoedgevallen, maar ik ben wel even benieuwd. Is er nog iets wat we niet doen, waar de meeste mensen toch geen rekening mee houden met die beesten?
2: Met de warmte nu.
1: Ja.
2: Nou, ons advies is laat je hond uit als het donker is.
1: Ja,
2: zo'n beetje. Ik sta zelf ook 5 uur, 6 uur op. En dan loop ik met de hond en de rest van de dag eigenlijk niks. Je kunt denken aan opblaasbadjes met koel water. Wat ook best wel veel honden leuk vinden is als je, en katten ook, als je snacks maakt van bevroren dingen.
1: Ja.
2: Of koude dingen. Ik sprak gisteren een klant die voert de hond komkommer uit de koelkast.
1: Oh, lekker.
2: Lekker koel.
1: Ja.
2: Want het is een hond met allergie, dus die mag niet alles.
1: Ook nog.
2: Maar je kunt bijvoorbeeld ook gewoon bouillon invriezen en dan een klont bouillon-ijs geven. Waar ze uren aan likken en waar ze ook wel echt afkoeling in vinden. Een heleboel honden die hebben toch nog de neiging om zelf naar buiten te lopen en het zonnetje te liggen. Dus soms is het zelfs goed om je deur dicht te hebben.
1: Dat vroeg ik me nog af, want we hadden het eerder in de uitzending dat ik mensen zag lopen met een hond als ze van schaduw naar schaduw moesten, voor die pootjes. Nee. Maar een hond gaat dus zelf gewoon in de zon lopen.
2: Als wij thuis de deur openzetten, gaat mijn hond als een soort zonnepaneel uitgespreid in het gras liggen en laat helemaal op. En dan 5 minuten later komt ze hijgend binnen en dan denk je, meid,
1: had het nou
2: waarom
1: niet
2: ben je
1: gedaan?
2: Naar buiten gegaan? Maar kennelijk vinden ze er toch wel iets lekkers aan dat zonlicht.
3: Mm-hmm.
2: En zonlicht is natuurlijk gezond. En dat zal de natuur ze ook wel meegegeven hebben. Maar bij deze temperatuur is het gewoon niet goed.
1: Ja.
2: En inderdaad, asfalt, fietspad, alles wat steen is, dat wordt zo ontzettend heet. Dat die voedseltjes, die verbranden gewoon als je er overheen loopt.
3: Ook het strandzand wat wij hebben, dat we naar
2: hoe witter het zand is, hoe minder kans dat het te warm wordt. Maar hoe donkerder de kleur zand, hoe warmer het wordt. En ook zand kan echt wel 40, 50 graden worden. Is niet fijn om overheen te lopen. Nee.
3: Is er iets wat je absoluut niet moet doen of laten doen bij de huisdieren?
1: Als je denkt, we gaan ze afkoelen.
3: Iets of zoiets, of wat dan ook.
2: Nou, eigenlijk is te koud is vaak ook niet goed.
3: Nee.
2: En dan met name als je al vermoedt, mijn dier is oververhit. Dan als je te koud zou afspoelen of te veel kou toedient in één keer, dan krijg je dat de bloedvaten van je huid sluiten als reactie op de kou.
3: Ja.
2: En dan krijg je eigenlijk een soort omgekeerde biefstuk. Je bent dichtgeschroeid van buiten en van binnen blijft het motortje nog even temperatuur maken. Want een hond bijvoorbeeld die gaat hijgen om zijn temperatuur kwijt te raken. Dus alle spieren zijn vol in beweging, produceren warmte. Als je dan al je vaten in je huid ook nog eens dicht maakt door kou van buitenaf, en dan wordt van binnen steeds heter.
1: Oké, geen ijsbaden dus. Dat is, een goede tip.
2: Ja. Wij zeggen altijd, als je echt bang bent dat die te warm is, pak desnoods gewoon je eigen thermometer. Het moet wel een rectale thermometer zijn. In een oor kun je meten. Of ga er gewoon mee onder een lauwwarm waterdouche staan.
1: Ah.
2: Water voert warmte heel mooi af.
3: Ja. En let ook op de kleine diertjes bijvoorbeeld. Hè? Hamsters, cavia's, konijnen, al dat soort dingen.
2: Ja, nou, de meeste hamsters gaan gewoon slapen.
3: Ja.
2: Die liggen lekker te pitten.
3: Oh.
2: Maar kleine dieren kunnen ook te warm krijgen. Kijk in elk geval wel even dat je het hok niet in de directe zon in de woonkamer hebt staan.
3: Zo'n houten hok met een zwart konijn erin of zo.
2: Ja.
3: Weet je wel, dat soort dingen.
2: Het kan echt heel
1: echt
2: worden.
1: Heel zielig.
3: Ik zie je nou paniek. Jij hebt je konijn buiten staan.
1: Mijn cavia staat nog in het raam. Nee, dat is niet waar.
2: En met konijnen deze tijd van het jaar moet je ook echt opletten op vliegen.
1: Oh.
3: Want?
2: Vliegen bij het hok is echt een levensbedreigend iets voor konijnen. Die leggen eieren, maden leggen. En die maden die zien we nog wel eens deze tijd van het jaar in de vacht van konijnen.
1: Nee.
3: Ja.
2: En dan komen de konijnen binnen, die zijn gewoon half opgevroten.
1: Nou, hou op zeg. Zo is
2: onderaf.
1: Goed. Ja. Oh, wat erg.
3: Dat is een spoedgeval.
2: Dat is een spoedgeval. Een mooi bruggetje. We worden wel eens gebeld door mensen die zeggen, we zien beestjes op ons konijn.
1: Ja.
2: Dat is echt een spoedgeval.
3: Spoed. Oké.
1: Okay. Ja, want dat is dus iets wat mensen nog soms niet helemaal goed inschatten, wanneer iets spoed is en wanneer iets niet spoed is.
2: Nou, het is moeilijk, denk ik, om in te schatten wanneer is iets spoed. Ik denk ook dat de maatschappij natuurlijk verandert. En inschatten Kijk, voor sommige mensen is iets spoed als ze anders de volgende dag niet naar hun werk kunnen.
1: Hmm.
2: Dat merken we wel eens. Ja. Ik merk wel eens dat mensen dan toch bellen en zeggen, ja, ik moet morgen werken, dus kom liever vanavond langs tegen hoger tarief in de spoed, dan dat ik morgen mijn baas moet bellen en moet zeggen, ik blijf 's ochtends thuis voor de hond.
3: Ja.
2: Dus dat is een stukje wat je ziet. Verder, met spoedgevallen is het zo, vind ik. Eigenlijk is mijn visie er een beetje anders op. Ik denk, ik ben er om mensen te ontzorgen en te helpen. Dus als jij je zorgen maakt, bel je op. En dan kunnen we vaak telefonisch al overleggen, inschatten en opties aandragen. En lang niet alles hoeft direct te komen. Maar het is wel goed om even te overleggen. En hopelijk kun je dan iemand zijn zorgen een beetje wegnemen.
1: Ja.
2: Want dat is toch vaak de reden waarom wij in de spoed gebeld worden. Iemand maakt zich zorgen.
3: Ja. En je moet natuurlijk per dier moet je bekijken van wanneer zou het spoed zijn. Wanneer moet je er wel iemand bij halen, wanneer niet. Ik bedoel, voor paarden, de meeste mensen die paarden hebben, die kunnen het dier op zich wel goed lezen.
2: Ja, maar bij de meeste paarden, een heleboel paarden staan niet thuis.
3: Nee, daarom.
2: Dus de mensen zitten er ook niet bovenop.
3: Nee.
2: Waar,
3: zitten ze af en toe wel, hè?
1: Ja, best vaak eigenlijk. Ja.
2: Maar die zijn er niet bij thuis. En bij honden en katten zie je natuurlijk, de mensen zijn thuis, zien hun dier, zien dat er iets mis mee is en maken zich zorgen. En dan gaan ze bellen. En eigenlijk is het zo dat ik dus denk, bel altijd maar als je zorgen maakt, want we kunnen het vaak telefonisch af.
3: Ja.
2: Aan de andere kant, is het bij ons nog altijd zo dat ik werk overdag en dan heb ik dienst, dus ben ik telefonisch bereikbaar en als er iets is ga ik naar het werk. Maar de volgende dag moet ik weer werken.
3: Hmm.
2: Dus als je om 3 uur wordt wakker gebeld omdat de hond een take heeft, dan is dat soms ook wel weer dat je denkt, dat had niet per se gehoeven.
3: Nee.
2: Zodra je echt bloed ziet, zodra een dier dood ellendig is, pijn heeft voor je gevoel, zijn toch wel dingen dat ik zeg, ja, bel me maar wakker en dan kunnen we in elk geval bespreken wat er is.
1: Hoe vaak word jij elke nacht dat je dienst hebt een keer gebeld? Of slaap je ook wel eens nachten door?
2: Nee, we hebben in Lelystad hebben een hele mooie dienstregeling met onze collega's op de Kempenaar. En samen hebben we dienst voor al onze klanten. De ene week wij, de andere week zij. En dan heb je best wel een groot klantenbestand. En ik denk dat je s'avonds, we gaan om 7 uur dicht. En dan begint de dienst, zeg maar, tot de volgende ochtend 9 uur. Ik denk dat je 2 tot 5 telefoontjes hebt gemiddeld op een nacht.
1: Oh ja.
2: Op het moment is het een stuk meer bij onze praktijk. Want we hebben in de weken dat we dienst hebben, hebben we ook nog een spoedzomer lopen. Spoedzomer is uit Amsterdam gekomen. In Amsterdam heb je een paar grote dierenziekenhuizen die echt 24/7 spoedzorg leveren. En in de zomer is het hoogseizoen en dan kunnen ze het soms niet aan. En toen hebben ze ons benaderd van, goh, jullie hebben ook best wel veel dingen. Je kunt opereren, je kunt röntgenfoto's maken. Wij hebben heel veel in huis, we kunnen bloedonderzoeken altijd doen. Dus die hebben ons benaderd of wij dan, als zij heel vol zitten, ook mensen naar ons toe door kunnen verwijzen. Hij krijgt soms mensen uit Meidrecht in de nacht. Die komen met een dier met...
3: Maar als het nodig is, is het nodig.
2: Ja.
3: Okay.
2: Ja,
3: en is het goed dat jullie er dan zijn, want anders dan...
2: Zeker dingen, kunnen. Want wat we dan krijgen zijn bijvoorbeeld een dier wat iets giftigs heeft gegeten, muizengif. Ja, die moet gewoon binnen een paar uur braken.
3: Ja.
2: En dan is het wel heel fijn dat zij ons ook nog achter de hand hebben. Dus in de zomer is het aantal telefoontjes meer, maar is ook het aantal patiënten wat langskomt een stukje groter.
3: Nou, eigenlijk het advies is eigenlijk, gebruik je gezonde verstand en kijk even goed naar het dier voordat je denkt van het is wel of geen spoed.
2: Ja, schat even in of het tot de volgende ochtend kan wachten of niet. Maar als je je zorgen maakt of je denkt hij heeft echt pijn of het gaat niet goed, bel alsjeblieft wel op.
3: Oké.
1: Ik heb 1 keer de dierenarts gebeld 's avonds omdat mijn kat heel hard miauwend met een kromme rug door de kamer liep. En ik dacht, wat heeft ze?
2: Ze was nog niet geopereerd.
1: Nee.
2: Dus ze was krols.
1: Ja. De dierenarts moest heel hard lachen, gelukkig. Was gewoon, die was de kater van de buren aan het roepen. Ja. Ja. Niks aan de hand.
3: Oké.
1: Okay. Is ook wel
3: Sander
1: fijn.
3: Van der Wal, dierenarts. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.

0: Dit is Flevoland.
1: Er wordt nog steeds gezocht naar de ontsnapte aap uit Safaripark Beekse Berg in Hilvarenbeek.
2: Sorry.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Afgelopen weekend stak de aap zwemmend een gracht over. Ja, dat doen ze. Iets waarvan de verzorgers niet wisten dat de aap dat kon.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dit zijn wel slimme apen. Dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan.
0: Dit is Flevoland.
1: Hoe gaan ze zich dan verkleden incognito? Als gorilla's.
0: Straks. Het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 8 uur.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
1: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
0: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Almere speelt is het gratis strandfestival van Almere. En dit weekend kun je op het Almeerder strand genieten van theater, muziek, dans en kunst. En dat dus allemaal voor niks, noppes, nada.
2: En om meer over het festival te vertellen is hier Sandra van Beers. Maar zij is niet alleen. Bij ons is ook Yengi. Hij is een van de artiesten die komend weekend acte de présence geeft. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
2: Ja, Yengi, jij gaat zo een voorproefje geven. Je gaat namelijk live voor ons optreden. Hoe is het met de zenuwen?
3: Goed. Ja, ik heb er eigenlijk heel veel zin in.
2: Wat is spannender, zoiets in een studio of op een festival staan?
3: Ik denk wel studio. Omdat een festival krijg je gewoon nog zo'n andere energie van de mensen die er zijn. Dus dat is, voel je iets minder stress.
2: Ja. Nou goed, we gaan er zo meteen alles van horen. Maar eerst even naar jou, Sandra. Als je een festival plant, ja, dan reken je natuurlijk niet echt op een hittegolf.
4: Je rekent er altijd een beetje op. Nou moet ik zeggen, op die plek vinden we het wel heel fijn hoor. Dat het lekker weer is. Ja joh, je bent bij het strand, je kan een lekkere duik nemen. Dus eerst een dansje, daarna een duik.
1: Ja, het wordt nu voor de derde keer gehouden, Almere speelt. Heb je nog dingen aangepast wat je in de afgelopen jaren... dat je dacht, nou, dat kan wel even wat anders nu?
4: Ja, eigenlijk wel. Want we zijn heel klein opgestart. Eigenlijk begon het met een groep cultuurondernemers en cultuurinstellingen... die dachten, joh, in Almere hebben we eigenlijk helemaal geen festival... van Almeerders, voor Almeerders. Een breed festival waar je naartoe kan gaan met je vrienden... maar ook met je oma en je kinderen. Is er eigenlijk niet heel erg. Dus laten we dat beginnen. En toen dachten ze, we beginnen bij onszelf. Dus we doen alleen onze eigen programmering, want dat is makkelijk, dat kunnen we daar neerzetten. En nou hebben we twee keer gedaan en dachten voor die derde keer, joh, maar het is veel leuker als we ook heel veel andere Almeerse acts gaan uitnodigen die niet echt bij ons eigen clubje horen, maar dan gaan we veel breder programmeren en dat is dit jaar dus echt gebeurd.
1: Ja, en wat kan je dan daardoor toevoegen?
4: Nou, eigenlijk wat we kunnen toevoegen is veel meer muziek. Het begon een beetje vanuit heel veel theaterinstellingen die samenwerken met elkaar. Die zijn er nog steeds. Dus in de ochtend kun je heel leuk naar allemaal kindertheater komen kijken. In de avond hebben we theatervoorstellingen voor volwassenen. Je kan klassieke muziek kun je bij ons luisteren. Maar we hebben nu echt uitgebreid ook met heerlijke muziek voor het middagprogramma. Dus zo'n Djangi die daar straks ook staat. Maar we hebben ook zorg. We hebben zo gospel choir, Amazone. En eigenlijk ook heel veel acts die allemaal of uit Almere komen. Of een hele duidelijke link hebben met Almere. Dus echt acts waar we als Almeerders trots op mogen zijn.
2: Ja. Hoe vind je ze allemaal, al die verschillende artiesten?
4: Nou ja, we hebben gelukkig een heel groot netwerk... van allemaal mensen die dat ook programmeren... en die ons daar allemaal mee helpen. Dus we krijgen heel veel tips en tricks... en die boeken we gewoon lekker.
1: Ja, nou, Djangi, jij bent één van die artiesten.
3: Ja, klopt.
1: Ik ga het even goed voorlezen, hoor. Je bent een Limburger met Congolese roots... maar je bent vaak in Almere te vinden.
3: Ja,
1: hoe zit
3: klopt.
1: Dat?
3: Ik volg een traject bij Salty, Salty Academy... Dat is eigenlijk een talentontwikkeling. En die helpen ons eigenlijk, je hebt een bepaald doel. Dus voor mij het doel is bijvoorbeeld aan het eind van het jaar wil ik een project uitbrengen. Dan wil ik een show bijgeven. En zij helpen eigenlijk erbij om dat op te zetten. En ze ondersteunen mij daarin.
1: Ja, dat is een organisatie die zit in het centrum eigenlijk van Almere Stad.
3: Ja, hè? Echt. Midden in het hartje.
1: Ja, ja. Ja. En hoe ver gaat het met dat project? Ben je al ver gevorderd?
3: Ja, het project, het album is bijna af. Dus eind dit jaar kunnen we het verwachten. Dus ja, ik ben eigenlijk wel, ik denk nu op een 80%.
2: Oké, nou, ja. Dan ben je er inderdaad bijna.
3: Ja, ja, toch?
2: Hoe ging dat dan nu met dat festival? Ben je gebeld door Sandra of je wilde optreden?
3: Ja, dus volgens mij kent Sandra de mensen bij Salty. Ja. En dat is een beetje de link. En daardoor zijn ze bij mij terechtgekomen. Ja, en ik was gelijk enthousiast.
1: Ja, jij maakt afrobeat. Dat is eigenlijk een soort mix van allerlei muziek. Hè? Waar moet ik dan aan denken als ik het niet ken?
3: Voor mensen die het niet kennen, afrobeat is eigenlijk echt Afrikaanse muziek. Dansbare ritmes, vaak ook vrolijk. En een mix van verschillende talen in mijn geval dan. Mix ik dan Frans, Lingala en een beetje Nederlands. En Lingala is dan de taal die ze spreken in Congo. Waar moet je aan denken nog meer? Snelle ritmes, dansbare ritmes. Ook lekker om het live te horen met een band.
1: En zeker op een strand, denk ik.
3: Ja, helemaal. Ja. Vooral met dit weer is het heerlijk.
2: Zijn er veel andere artiesten die ook een beetje hetzelfde genre aanhouden?
3: Ja, zeker. Ik denk nu een hele grote op dit moment is Burna Boy. Die toevallig de WK-nummer heeft gemaakt met Shakira. In Nederland heb je bijvoorbeeld Frenna. Jonah Fraser, die zit een beetje in hetzelfde straatje.
1: Ja, dus we beginnen het echt te ontdekken hier ook.
3: Ja, zeker. Ja. Het is nog wel een klein genre. Of ja, de genre is groot buiten Nederland. In Nederland moet het nog wel echt groeien. Maar daar wil ik heel graag onderdeel van zijn.
1: Ja. Wat inspireert jou in je muziek?
3: Ik denk mijn familie, mijn vrienden, mijn omgeving. Maar ook mijn eigen leven. Mijn muziek gaat vooral over de groei die ik meemaak. Naarmate ik ouder word. En ook de ontwikkeling binnen de muziek. En dat probeer ik eigenlijk gewoon terug te brengen in mijn muziek. Van oké, je hebt geleerd van hoe ouder je wordt, hoe meer je jezelf moet inzetten, maar ook hoe meer tijd je moet inleveren om bepaalde doelen te willen bereiken. Mm-hmm. En dat vind ik dan een mooi onderwerp om over te schrijven en muziek over te maken. Dus dat inspireert me eigenlijk heel erg.
5: Nou, heel Flevoland maakt zo kennis met jouw muziek. En ook mensen buiten Flevoland, die luisteren nu ook mee natuurlijk. Wat ga je voor ons doen?
3: Vandaag ga ik Tikanga performen. Dat is het nummer dat ik nu denk ik bijna 2 jaar geleden heb uitgebracht. En dat nummer gaat eigenlijk over dat je een meid hebt leren kennen die jouw aandacht wil wekken. Maar eigenlijk dat je zo erg in een focus zit om je doelen te willen bereiken. Dat je haar even zegt van, hey, laat me even met rust. Ik wil gewoon focussen op mijn doelen. En
1: Oké, dus uit leven gegrepen ook, of niet?
3: Ja, een beetje.
1: Mooi. Ja. Nou, we gaan staan. We zijn helemaal klaar voor je. Zorg ervoor dat je er goed voor staat. Geef dan even een seintje. Sandra, we gaan zo luisteren naar Djengi. Dit is een beetje de vibe hè, die er dit weekend is, denk ik.
4: Ja, wat in de middag zetten we echt lekker heerlijk van dit soort acts neer. Dus heel erg zomers. Maar ook echt acts die misschien mensen ook wel heel goed kennen. Hè. Dus bijvoorbeeld zo'n Sor. Die staat voordat Djengi gaat optreden. En die staat op het strandpodium. Nou, Sor kennen de meeste mensen misschien wel omdat hij Maestro gewonnen heeft ooit. He, dus dat is ook al een hele bekende jongen die echt ook uit de buurt komt. Dus die is in Almere Poort opgegroeid. Dus die is daar echt thuisfeestje is voor hem. Op zondag hebben we ook zo Gospel Choir. Dus het is ook heerlijke muziek om lekker bij op het strand te zijn. He, beetje chill, maar beetje dansbaar. Dat is helemaal perfect eigenlijk voor dit hete weer.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, hij staat er helemaal klaar voor. Ben je er klaar voor?
6: Ja, even kijken.
1: Ja, helemaal. Hij zegt ja. Nou, je hoort nu Djengi met Tikanga.

0: Applaus hoor.
1: Jenke was dat. Tika na.
0: Oh, je wordt er wel lekker rustig van. Past echt bij deze temperaturen.
2: Ja,
3: toch? Is dit het? Wat we kunnen verwachten van dat project wat je gaat maken?
2: Ja, ik denk in dit project ga ik dit geluid eigenlijk nog uitvergroten. Nog meer passie, ziel ook erin. Maar ook hele andere verhalen die ik ga vertellen. Maar dit is wel ongeveer de vibe waar het...
0: Mensen die kunnen het ook live zien op het festival. Wanneer moet je nou precies optreden?
2: Mag ik de tijd precies zeggen?
3: Ja, ik
2: moet om 6:30.
3: Ja, okay. Op de zaterdag.
0: Op de zaterdag, 6:30. Deel je ook handtekeningen uit?
2: Met plezier.
0: Ja, okay. Nou, alle informatie over de artiesten die er optreden vind je op een website. Dat is almerespeelt.nl. Dank jullie wel voor de komst allebei. Sandra van Bierst en Jinky.
4: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Als je deze zomer op vakantie gaat naar het zuiden van Europa, dan kom je ongetwijfeld door één of meerdere tunnels. En die tunnels zijn er niet zonder slag of stoot gekomen.
2: Nee, sterker nog, bij de aanleg ervan vielen vaak veel doden. Nou, bij het treffend medische geschiedenis op Urk zijn de vrijwilligers bezig met het vastleggen van de geschiedenis van onder meer het werk aan die tunnels. En een van die vrijwilligers is André Wil. Hij was in zijn werkende leven bedrijfsarts en is nu curator arbeids- en bedrijfsgeneeskunde bij het trefpunt. En André heeft nu even tijd gemaakt voor ons. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, jij bent als curator arbeids- en bedrijfsgeneeskunde bezig met het vastleggen van de geschiedenis van jouw vakgebied. En een van die onderwerpen waar jij mee bezig bent, zijn die tunnels. Wat hebben tunnels nou te maken met arbeids- en bedrijfsgeneeskunde eigenlijk?
3: Ja. Nou, je moet het zo zien. Wij werken aan een kanon. Dat is een boek dat de geschiedenis van arbeid en gezondheid beschrijft. De ontwikkeling daarvan en de zorg voor mensen. En daarin willen we een aantal momenten vastleggen waarin er iets gebeurde, iets veranderde. Hè? Een soort nieuw startpunt zou je kunnen zeggen. En tunnelbouw is daar één van. Een heel mooi stukje geschiedenis, is ook veel materiaal, veel literatuur over. En je hebt tunnels en tunnels natuurlijk. Je hebt hier de tunnel tussen Zwolle en Lelystad die even onder de ringvaart doorgaat, maar dat is allemaal zachte grond. In de Alpen heb je te maken met allerlei steensoorten. En je moet het ook zien in het licht van de booming industriële revolutie. Zeg maar 1850 was dat al in Noord-Italië, dat overal fabrieken ontstonden, mensen gingen produceren. Die producten, die moesten getransporteerd worden naar de klanten, naar andere landen. En ja, dat kon je niet meer op de traditionele manier met paard en wagen over de Alpen doen. Dus de behoefte om goed transport te maken was enorm. De druk op mensen om daaraan te gaan werken. Er werden ook best wel hoge lonen uitbetaald. Maar de zorg voor die mensen, dat was echt heel bedroevend. En dat hebben we in onze studie duidelijk proberen te maken.
1: Ja, want een van de tunnels die veel heeft veranderd in het denken over tunnelbouw en arbeidsomstandigheden is de Simplon-tunnel. Ja. Dat is een tunnel van bijna 20 kilometer tussen Zwitserland en Italië. Ja. Wat maakt deze tunnel dan zo uitzonderlijk?
3: Ja, op de eerste plaats natuurlijk de gigantische lengte. Hè. Hij overtrof alle eerdere Alpentunnels, want er waren er al een paar. En de grote inzet van duizenden, vooral Italiaanse arbeiders uit die streken Noord-Italië, Lombardije, Piemonte, die daar ingezet werden onder bedroevende omstandigheden, lange werkdagen en hele slechte huisvesting. Mijn verhaal komt er eigenlijk op neer. Er zijn heel veel ongelukken gebeurd. Aantallen doden lijken mee te vallen. Hè. Bij de Simplon-tunnel waren het er 67. Zeg je, dat is niet veel.
2: Wow.
3: Maar er kwamen wel ziekten voor. Ziekten die niet geregistreerd zijn in die tijd. Ziekten zoals stoflongen, ziektes als vergiftigingen. Ook een beruchte ziekte was de mijnwormziekte, die je ook bij mijnwerkers ziet. Een wormpje in de darmen dat heftige bloedingen veroorzaakt. En waar ook veel mensen aan zijn gestorven.
1: Maar dat zit in zo'n berg dan of zo, die worm?
3: Ja, die worm zit in de berg en dat ontstaat met name. Die wordt er door mensen ingebracht die besmet zijn. Je moet je voorstellen, slechte sanitaire omstandigheden. Mensen moeten hun behoefte doen. Ze gaan in een hoekje staan poepen. En een ander loopt daar doorheen. En dan die wormpjes, die larven van die wormpjes dringen via de huid door in het lichaam. Komen ook weer in de darm terecht. En dan heb je de volgende patiënt.
2: Ja.
3: Een hele beruchte ziekte, de mijnwormziekte.
2: Maar er zijn ook dus tientallen doden gevallen.
3: Ja, daar zijn echt er zijn duizenden doden waarschijnlijk aan die mijnwormziekte overleden.
1: Ja, ja. Want die 67 waar we het over hebben, dat zijn officieel geregistreerde doden. Die zijn dan tijdens een arbeidsongeval om het leven gekomen.
3: Ja, die zijn bijvoorbeeld geplet onder een groot blok graniet. Ze werkten met dynamiet om zich een weg te banen door die rotsmassieven natuurlijk. Of er reden ook treintjes in die tunnelgang voor zover die klaar was. Daar gebeurden ook allerlei ongelukken mee, dat mensen geplet werden tussen de rotswand en de locomotief. Mm. Kortom, het is één
1: ellendig, ja.
3: Verhaal van ellende.
1: Je zegt, die Simplon-tunnel, die bouw daarvan, dat heeft tot verandering geleid. Op welk moment kwam die verandering dan al? Tijdens dat bouwproces of pas achteraf, toen ze gingen evalueren?
3: Ja, dat kwam eigenlijk al tijdens het bouwproces. Er was een Duitse ingenieur aan het werk, Alfred Brandt, en die bedacht dat hij eigenlijk iets moest doen voor die mensen. En die heeft naast de hoofdtunnel, hè, je moet je voorstellen, dat is een soort doodlopende gang waarin ze achterin, helemaal achterin, steeds verder hakken en met explosieven bezig zijn. Die heeft een smalle paralleltunnel gemaakt om verse lucht aan te voeren. En ja, dat was eigenlijk een doorbraak in de tunnelbouw, zou je kunnen zeggen. Een eerste stap in de richting van verbeterde omstandigheden van die mensen. Zorg voor frisse lucht, zuurstof en afvoer van giftige gassen, zodat die mensen inderdaad niet ziek worden.
2: Ja, hoe zou dat tegenwoordig gaan? Alleen met machines, neem ik aan, hè, het graven van een tunnel.
3: Ja, ja.
2: En vroeger dan deden ze echt met hamers? En,
3: nou, ja, ze hadden wel machines. Ze hadden machines die met perslucht werden aangedreven, maar daar waren grote problemen mee. Heel vaak gingen die kapot. Ja, en dan was het toch een kwestie van hakken met de hand. En dynamiet. Andere middelen had je niet in die tijd. We hebben het over 1890, 1900.
1: Ja. Nou, dan had je het al over die parallelgang, die schone lucht ging dan een beetje voorzag daar in die tunnel. Ja. Wat is er nog meer veranderd door die Simplon-tunnel?
3: Nou, eigenlijk tijdens de aanleg niet zoveel. Maar er waren wel artsen in Milaan die met de gevolgen geconfronteerd werden en die de koppen bij elkaar staken, zo van, dit kunnen we niet laten gebeuren. Ik noem één naam, Malachia de Christophoris. Ja, mag je weer vergeten, maar dat was een hele bekende arts in die tijd. Die hebben een vereniging opgericht die in 1906 een medisch congres heeft gehouden. En dat was eigenlijk de aanleiding om de werkomstandigheden in de tunnelbouw te gaan verbeteren.
1: Nou goed, ja, al die verhalen die zijn jullie nu aan het optekenen. Ja. Daar komt dan in de kanon van arbeid en gezondheid terecht. Is het dan één hoofdstuk?
3: Ja, je zou kunnen zeggen, die kanon is een aaneenschakeling van vrij korte verhalen, een stuk of 40. En tunnelbouw is daar eentje van. Ja,
2: ja, jullie zijn er druk mee daar. We zijn er heel druk mee. Maar niet te druk maken, want het is heet vandaag.
3: En in die tunnels was het ook heet.
1: Ja, dat is waar. Een
3: rapport gelezen van 42 graden. En dan nog met een houweel moeten hakken in het graniet.
2: Nou, kun je nagaan. Gelukkig wordt dat allemaal vastgelegd, dat het niet verloren gaat, al die informatie. Wil je meer weten over de medische historie, dan kun je een kijkje nemen in de Urker Schatkamer. Dat kan gewoon heel simpel via een site. Dat is tmgn.nl. André Wiel, dankjewel en tot de volgende keer.
3: Heel graag gedaan.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Een hele goede avond. Ja, het is uitzonderlijk heet deze dagen in Flevoland. Vandaag hebben we een maximum temperatuur bereikt van bijna 34 graden. En ook vanavond is het nog lang warm. Met zomerse temperaturen voor een lange tijd ruim boven die 25 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 20 op de meeste plekken. Is best wel een plaknacht. En dan morgen wederom zo'n zeer hete dag. Met temperaturen die oplopen naar zo'n 32 of 33 graden. Er staat wel iets meer wind uit het noordoosten. Die zorgt misschien een klein beetje voor verkoeling. De hele dag verloopt zonovergoten. En vrijdag, dat wordt de heetste dag van deze uitzonderlijke reeks. Met temperaturen die op kunnen lopen naar 36 of misschien wel 37 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de week.
2: Het kabinet ziet mogelijkheden voor twee nieuwe kerncentrales in Nederland. In Groningen of in Zeeland. En deze provincies die staan eigenlijk helemaal niet te juichen daarom.
3: Nou, netbeheerder Tennet die ziet een andere oplossing. Namelijk 6 kleinere kernreactoren. Waaronder eentje in Lelystad. Nou, wat vindt ons Dwars op de Week-panel hiervan? Deze week met Lammert Wierstra, Lelystedeling, oud-ambtenaar in de gemeente Lelystad in Almere geweest. En Jaap Eelman, oud-geschiedenisdocent en natuurliefhebber uit Lelystad. Kernenergie, ja, kernreactoren in Lelystad, in jullie woonplaats. Jullie wonen alle twee in Almere. Lammert, zie je het zitten?
4: Ja. Ja? Mag van mij komen.
3: Ook
4: ja,
3: aan de overkant van de straat en zo?
4: Nou, de overkant van de straat. Een beetje erg dichtbij, maar ik denk dat er hier in de gemeente genoeg ruimte is. Maar ik vind wel kerncentrale oké, maar dan ook een Lelylijn. En ook Lelystad Airport open voor vakantievluchten. Nou vind ik het een deal. Want ja, in Borselen gaat het ook al goed. En in Dodewaard gaat het goed. Dus waarom zou het hier niet goed gaan?
5: Dodewaard is al lang gesloten hoor. Dus.
3: Ik bespeur bij Jaap een ander standpunt.
5: Ja, ik vind het een heilloze weg. We produceren heel veel energie in Flevoland. Nu is het transport daarvan op dit soort dagen al een enorm probleem. Zowel wat betreft windenergie als zonne-energie. En dan ga je er nog iets bij zetten om het net nog zwaarder te belasten. Lijkt me geen goed idee.
3: Maar er komt een nieuw net, hè? Ook een hoogspanningskabel van Ens helemaal naar
5: Je weet hoe lang dit gaat duren in Nederland, hè? En ook zo'n kleine centrale, daar is geen enkele ervaring mee. Er zijn nu een aantal experimenten bij, zeg maar. De kosten, waarschijnlijk tussen de 500 miljoen en 1 miljard. Een grote kost ongeveer 10 miljard. Ongeveer, want die projecten, als je kijkt naar andere centrales die in Oost-Europa worden gebouwd, wordt allemaal duurder. Ook in Frankrijk bijvoorbeeld. Dus en nog steeds niet de oplossing voor het radioactieve afval. En er komt misschien heel andere techniek aan in de toekomst. Bijvoorbeeld thoriumcentrales. Die veel minder afval produceren en veel efficiënter zullen zijn. Daar zijn ze al behoorlijk ver mee.
4: Ja, maar misschien krijgen we die dan wel.
5: Dus en je hebt nog het koelwaterprobleem. Op dit moment zou ik dat gewoon niet doen. En de bouwtijd. Minimaal 10 jaar, waarschijnlijk 15 tot 20 jaar.
4: Ja, maar dat geldt toch voor heel Nederland?
5: Ja.
4: Maar als het dan toch moet gebeuren, waarom dan niet?
5: Er zijn genoeg andere alternatieven die je kan gebruiken. Ik zie veel meer in initiatieven met buurtaccu's, waarin je dus de overtollige stroom in de buurt kan opslaan en ook in de buurt weer gaat gebruiken. Er zijn talloze mogelijkheden. En ook.
3: Maar jij ziet dus niet een vervanging van die kernenergie van ja, al die kolencentrales die we nog wel hebben?
5: Ja. Nee, op dit moment denk ik niet. Want die kolencentrale zouden moeten sluiten voor 2030. Nou, dat gaat echt niet gebeuren. Maar voor 2030 heb je ook geen nieuwe kerncentrale, ook geen kleintje.
3: Nee.
5: Dus dat is weer een soort fopspeen die voorgehouden wordt.
3: Maar Lammert,
4: misschien kunnen we de Maxima-centrale ervoor gebruiken.
5: De Maxima-centrale is de modernste centrale van Nederland.
4: Nou, dat bedoel ik.
5: Op wat betreft gas, hè, 2 grote gasturbines. Er is geen efficiëntere centrale in Nederland dan die Maxima-centrale. Die is relatief nieuw en die is ook relatief schoon.
3: Maar ik bespeur gewoon zelfs dat je een beetje geïrriteerd wordt over dit onderwerp. Dat je het vervelend vindt dat dit.
5: Nou, iedere keer komt dat weer langs. Dit zijn veel rationelere oplossingen. En ik vind het zonde van de tijd en het geld. Zijn een aantal landen, zoals in Duitsland, hebben ze gezegd, we gaan het niet meer doen. Er zijn een aantal grote problemen. Ook de veiligheid is nog steeds een issue. En dan heb ik het niet zozeer al de technische veiligheid, maar ook oorlog en toeristische en terroristische aanslagen. Ja, waar je je nooit op voor kan bereiden eigenlijk. Dus dat is echt een dingetje.
2: Ja. Ja, maar toch zegt net beheerder Tennet, nou, 6 kleine kernreactoren, ja, dat is best wel een goed idee. Zijn zij dan zo achterlijk?
5: Nou, ze zijn niet achterlijk. Ze proberen ook te kijken van wat er mogelijk verder kan. En ik denk dat er andere oplossingen zijn.
3: Ja, maar Lammert, ja, een heel betoog van Jaap hier. Begin je al een beetje te schuiven in je mening?
4: Nee, absoluut niet. Nee, ik vind nog steeds Flevoland is een provincie waar je nog best kan pionieren. Onder andere ook met die kleinere kerncentrales. Ik zie het probleem niet zo zitten hoor. We hebben allemaal meer stroom nodig.
5: Nee.
4: Dus is het niet het ene, dan is het misschien wel het andere.
5: Maar dat is nou juist een item. We moeten juist daartoe dat we minder stroom gaan gebruiken.
4: Oh, dat ben ik op zich ook wel mee eens.
5: Je kan niet maar altijd meer en meer en meer. Hè? Ook het hele AI-circus wat maar doorgaat. Het aantal datacentra wat hier maar in de polder volgeplemd wordt. Hè, waar de onze groene energie zometeen in datacentra gestopt wordt. Ik denk, nee. Je moet er nou eens wat kritischer mee omgaan. En leer nou eens gewoon eens op een efficiëntere manier met energie omgaan. Daar moet je je geld en je wetenschap in stoppen. En niet altijd maar meer, meer, meer.
6: Eens, Lammert? Je zit
4: nee,
6: te kijken van.
4: Nee. Lekker van het gas af. En dan meer energie op een andere manier. En dat mag onder andere met kerncentrale, maar ook met windmolens en ook met zonnepanelen. Maar dan het liefst die zonnepanelen een beetje uit het zicht. Dus, maar. Ja, ik ben wel positief eigenlijk.
5: Nou, met zonnepanelen kan er veel meer dan er nu gedaan moet worden. Dat er nu gedaan wordt. Hè. Ook Nederlandse bedrijven zijn heel ver. Ook met gevelbekleding die je prima kan gebruiken als zonnepaneel. Dan zie je geen eens dat het een zonnepaneel is. Hè, vooral bij hoogbouw kan dat uitstekend. Ja, dus er zijn talloze technische oplossingen waarmee je ook heel goed kan scoren. En grijp nou niet terug op iets uit de jaren 60.
3: Nou, goed, zometeen gaan we het hebben over het hitteprotocol. Want Nederland is bevangen door de warmte.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Dwars op de week.
1: De thermometer beleeft overuren, want het is heet in Nederland. In heel het land worden maatregelen genomen tegen extreme temperaturen, ook in het onderwijs.
2: Ja, want het binnenklimaat op veel scholen is onder de maat en daar maakt de Tweede Kamer zich boos over. Het ropenrooster zou niet moeten, vinden veel Kamerleden.
1: Ja, maar wat vindt ons Dwars op de Week-panel ervan? Deze week met twee Lelystedelingen, Jaap Eelman, oud-geschiedenisdocent en natuurliefhebber uit Lelystad. En Lammert Wierstra, hij is oud-ambtenaar, heeft gewerkt voor de gemeente Lelystad en Almere en is nu ook vaak in de natuur te vinden. Laten we even met jou beginnen, Lammert. Een tropenrooster op school. Ja, sommige ouders vonden het ook wel een beetje lastig, want die moesten ineens hun werk dan gaan aanpassen.
3: Ja, dat is inderdaad heel lastig. Maar ja, het is wel je kind wat op school zit en het is toch wel aardig dat de zorg is... Dat ze een heel klein beetje met het klimaat om kunnen gaan. En ik denk dat we in Nederland zo langzamerhand een beetje aan moeten wennen. Dat we met dit soort situaties moeten leren omgaan. En als ik onderwijzer zou zijn en de mogelijkheden zijn er, zou ik met mijn klas naar buiten gaan en onder de boom gaan zitten. En het lesprogramma zodanig aanpassen. En ik hoor ook met waterspelletjes en al dat soort dingen meer. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar hoger onderwijs is natuurlijk ook last van de warmte. Ja, moeten er toch maar een beetje mee leren omgaan.
1: Ja, maar leren omgaan is dat dan in... We moeten accepteren dat het zo heet is in de klas, of vind je dat die klas aangepast moet worden?
3: Ja, weet je, als je die klas gaat aanpassen, dat kost verschrikkelijk veel geld. Voor die betrekkelijk, denk ik, weinig dagen dat het nou echt uit de pan is. Dus ja, we hebben dat ook gezien in de coronatijd. Zijn we er ook goed mee omgegaan.
2: Maar goed, de meeste ouders zitten lekker op kantoor aan het werk. Ja, ik zou er niet aan moeten denken dat ik hier nu zou moeten zitten met 35 graden binnen.
3: Ja.
2: Maar de kinderen moeten dat wel.
3: Ja, 35 graden in een klas is wel erg heet.
2: Als er 30 man zit uit te ademen, dan kan het snel oplopen.
3: Ja, dat is bijna onverantwoord. Ja. Dan moet je er bijna een dokter bij zetten.
1: Nou, jij bent al wel een tijdje met pensioen, maar in het onderwijs gezeten.
4: Ja, nou ja, wij hebben inderdaad wel eens tropenroosters gedaan. Omdat, je moet ook kijken van, levert het nog wat op? Als je bij temperaturen van rond de 30 graden of hoger, als je in die klas blijft zitten met kinderen. En iedere graad hoger, wordt de leerefficiëntie wordt lager. Dus op een gegeven moment moet je daar wel zinnige beslissingen in nemen. En kan een tropenrooster een onderdeel van zijn. Tuurlijk overleg je dat ook met ouders. Of communiceer je dat met ouders. Maakt nog wat uit, denk ik, of het om een basisschool gaat of een middelbare school. He, want middelbare scholieren kunnen over het algemeen prima zelf naar huis. Dus daar heb je dat probleem niet. Het is natuurlijk ook een kwestie van achterstallig onderhoud. 70-80% van alle scholen in Nederland voldoet niet aan de wettelijke eisen wat betreft ventilatie bijvoorbeeld. En je kan je voorstellen, als je dan nog in een heel oud schoolgebouw zit, en dan zijn er jammer genoeg een heleboel van in Nederland, waar echt het onderhoud verwaarloosd is, waar de ventilatie niet op orde is, waar de zonwering niet in orde is, met schoolpleinen die grotendeels uit steen bestaan, dan creëer je dus een soort oventjes. En er moet dus veel meer geïnvesteerd worden in fatsoenlijke gebouwen voor die kinderen. Moet je kijken hoeveel tijd die kinderen in schoolgebouwen doorbrengen. En als je nou meer leerrendement wil hebben, moet je ook zorgen dat die leeromgeving in orde is.
1: Ja, in de Kamer werd gisteren gediscussieerd over dit onderwerp. En dan zeiden de Kamerleden van, in de gevangenis is het allemaal beter geregeld. Dan zitten die mensen beter en met een beter klimaat dan dat de kinderen op school zitten.
3: Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik zelf op school zat, hadden we ook warme zomers.
1: Maar toch niet zo warm, Lammert. Ja, het was toch amper boven de 35.
3: Ik heb ook wel heel mooi weer meegemaakt. En ook wel dat het wat benauwd in de klas was. Maar we gingen wel maar op het schoolplein in de grote kring zitten of zo dergelijks. Ja. Misschien waren we wat makkelijker hoor in die tijd. En
4: het aantal extremen neemt echt aanzienlijk toe de afgelopen 15 jaar.
3: Ja.
4: Dus dit soort situaties gaat veel meer voorkomen. Dus je moet er ook meer op anticiperen, vind ik. En ik denk, als je nou... Het onderwijs vinden we allemaal in Nederland hartstikke belangrijk. Als je in Nederland aan mensen vraagt, wat vind je belangrijk? Goede gezondheidszorg en goed onderwijs.
3: Ja.
4: Dat staat altijd bovenaan. Waarom ga je dan ook niet in betere gebouwen investeren? Waarom maak je zo'n school nou niet in een groenere omgeving met meer bomen op het schoolplein bijvoorbeeld? Met minder beton? Zodat je inderdaad ook... Er zijn ook scholen, Montessori en zo, die zelfs buitenlokalen gecreëerd hebben.
3: Ja.
4: Dus je kan daar veel meer mee doen. Wees daar nou eens een beetje creatief in die school. Een aantal schoolgebouwen op de computers. Nou, dat ziet er nog uit als 50 jaar geleden bij sommigen.
3: Maar ja, waar halen we het geld vandaan? Hè?
4: Geld is geen probleem in Nederland. Het is alleen maar waar wil je het geld dan uitgeven.
2: Misschien is een goedkopere optie gewoon overal airco's in de klaslokalen.
4: Nou, dat hoeft geen eens. Als jij gebouwen slim ontwerpt, heb je die airco's helemaal niet zoveel nodig. Ja, dus je kan ook op een slimme manier kan je een gebouw ontwerpen wat toch cool blijft, ondanks dat het buiten behoorlijk warm wordt. Ja. En er zijn talloze architectenbureaus die dat prima kunnen.
1: Nou, wij hanteren geen tropenrooster, maar ik wil wel even weten hoe jullie deze warme dagen doorkomen. Lammert?
3: Oh, rustig. Ja. Een beetje aanpassen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, persoonlijk heb ik er niet zo vreselijk veel problemen mee. Dus mijn vrouw daarentegen wel, die zorgt wel dat het huis zo cool mogelijk blijft, maar... Ik heb het ook liever dat het gewoon 25 is, hoor. Laat ik heel eerlijk wezen. Maar...
2: Je kunt ermee omgaan.
3: Ja, hoor.
4: Ja. Ja. Ja. Ik heb een tuin op het zuiden, maar gelukkig wel heel veel groen. Een paar grote bomen achterin. En er is het heerlijk zitten onder die bomen. Want dat heb je dan toch die bomen die verdampen vocht. En het is onder bomen altijd echt 5, 6 graden koeler. Dus dat kan je gewoon de natuur voor gebruiken. En ja, gewoon ook rationeel. Hè. Dus inderdaad, 's nachts flink luchten. Als het afkoelt, 's ochtends zoveel mogelijk dan de boel weer dicht. En dan ook bijvoorbeeld een goed zonnescherm. Zodat je de zon van buitenaf weghoudt.
3: Maar ik had ook nog een wijze advies gehoord op de radio. Dat je moet het zodanig houden dat het verschil tussen de buiten- en de binnentemperatuur niet al te groot is.
2: Nee.
3: Want als het heerlijk koel is binnen en je komt dan naar buiten, je krijgt dan meteen die hitte over je heen. Dat schijnt niet erg gezond te zijn.
2: Nee. Dat vind ik al vervelend bij de supermarkt als ik boodschappen doe.
3: Precies.
2: Dan is het ijskoud en buiten warm. Nee, hou er rekening mee.
4: En soms een gewone ventilator, bijvoorbeeld op je slaapkamer. Je hebt tegenwoordig ventilatoren die je bijna niet hoort. Waardoor je toch een klein windje hebt. Dat kan al heel veel aan je gevoel veranderen. Dat je toch fatsoenlijk kan slapen. Dat hoeft allemaal
3: niet. Maar dan verplaats je de warmte. Hè?
4: Ja, maar toch scheelt
1: het. Toch een briesje in huis. Goed, jongens. Dank jullie wel dat jullie er waren. Heel veel sterkte deze komende dagen. Fijn dat jullie weer even je blik hebben willen laten gaan over de actualiteiten van afgelopen week. Lammert Wierstra en Jaap Eelman.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Er wordt nog steeds gezocht naar de ontsnapte aap uit Safaripark Beekse Berg in Hilvarenbeek.
2: Sorry.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Afgelopen weekend stak de aap zwemmend een gracht over. Ja, dat doen ze. Iets waarvan de verzorgers niet wisten dat de aap dat kon.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dit zijn wel slimme apen. Dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan.
0: Dit is Flevoland.
1: Hoe gaan ze zich dan verkleden incognito? Als gorilla's. Als aap.
0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hogere kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
6: Asielvergunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
5: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken.

0: Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Kallas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Een hele goede avond. Ja, het is uitzonderlijk heet deze dagen in Flevoland. Vandaag hebben we een maximumtemperatuur bereikt van bijna 34 graden. En ook vanavond is het nog lang warm. Met zomerse temperaturen voor een lange tijd ruim boven die 25 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 20 op de meeste plekken. Is best wel een plaknacht. En dan morgen wederom zo'n zeer hete dag. Met temperaturen die oplopen naar zo'n 32 of 33 graden. Er staat wel iets meer wind uit het noordoosten. Die zorgt misschien een klein beetje voor verkoeling. De hele dag verloopt zonovergoten. En vrijdag, dat wordt de heetste dag van deze uitzonderlijke reeks. Met temperaturen die op kunnen lopen naar 36 of misschien wel 37 graden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
1: Goedenavond.

Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.

0: dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
3: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
2: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger

0: bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Een hele goede avond. Ja, het is uitzonderlijk heet deze dagen in Flevoland. Vandaag hebben we een maximum temperatuur bereikt van bijna 34 graden. En ook vanavond is het nog lang warm. Met zomerse temperaturen voor een lange tijd ruim boven die 25 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 20 op de meeste plekken. Is best wel een plaknacht. En dan morgen wederom zo'n zeer hete dag. Met temperaturen die oplopen naar zo'n 32 of 33 graden. Zet wel iets meer wind uit het noordoosten. Die zorgt misschien een klein beetje voor verkoeling. De hele dag verloopt zonovergoten. En vrijdag, dat wordt de heetste dag van deze uitzonderlijke reeks. Met temperaturen die op kunnen lopen naar 36, misschien wel 37 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna €70.000 betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het

0: noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Een hele goede avond. Ja, het is uitzonderlijk heet deze dagen in Flevoland. Vandaag hebben we een maximum temperatuur bereikt van bijna 34 graden. En ook vanavond is het nog lang warm. Met zomerse temperaturen voor een lange tijd ruim boven die 25 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 20 op de meeste plekken. Is best wel een plaknacht. En dan morgen wederom zo'n zeer hete dag. Met temperaturen die oplopen naar zo'n 32 of 33 graden. Zet wel iets meer wind uit het noordoosten. Die zorgt misschien een klein beetje voor verkoeling. De hele dag verloopt zonne overgrote. En vrijdag, dat wordt de heetste dag van deze uitzonderlijke reeks. Met temperaturen die op kunnen lopen naar 36 of misschien wel 37 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix. Special
2: lady. Will you sing in first or second?
3: No, Harry, I'm singing second, man.
4: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
5: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
4: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some harmony.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Van...

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni live vanuit Almere.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag of vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij
1: mij. Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het is warm. Heel warm. En daarom komt Omroep Flevoland aanstaande vrijdag met iets heel lekkers. IJsjes. Wil je ook een ijsje? Of ken je iemand die er echt eentje verdient? Geef je dan nu op via omroepflevoland.nl. Wie weet staan we vrijdag bij jou voor de deur met ijsjes. Omroep Flevoland. Lekker voor de zomer.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni live vanuit Almere.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vaststond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.